0: you.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Roeland Jacobs is de stiefzoon van Thijs van Leer. De voorman van de legendarische Nederlandse band Focus. Met de muziek van Focus uit de jaren 70 componeerde Roeland Jacobs de Focus Symfonie, die nu met groot orkest wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. Roeland Jacobs is de gast. Natuurlijk hebben we weer twee nieuwe vergeetmeliedjes en een vertaalblaad.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Vanmiddag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie, live in een extra lange uitzending van NH Sport. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op de

0: Het is 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: we carry on.
1: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
2: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
3: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Carnival!

0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banne uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorl.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Vanmiddag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie, live in een extra lange uitzending van NH Sport. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Robin Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het is de zakenman en oud-minister Alex Saab die wordt gezien als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat daar terecht voor onder meer drugshandel. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
20: Agenda.

0: rustig wakker worden met Dennis Edwards. Ben je al wakker? Nou, dan maak ik je nu wel even wakker. Dat was trouwens Don't Look Any Further. Wat is het eigenlijk voor dag? Goedemorgen. Dit is de agenda. Ook op deze 17 mei is er gewoon een agenda voor je. Tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. Je weet hoe het werkt. Hè. Je gaat lekker luisteren, achterover zittend. In de auto kan natuurlijk ook onderweg. Of met z'n lopen tegenwoordig ook met oortjes in. En dan luisteren ze lekker naar de radio. Maar ik ga er ook vanuit dat je toch wel een beetje op de bank zit. Onderuit gezakt, met een kopje koffie inderdaad. En dan luisteren naar de tips. Bijvoorbeeld het Truckfestival in West-Friesland is er weer. Nou, dat is wel een traditie, mag je gerust zeggen. En dat is wel gratis ook. Je loopt gewoon mede een blik binnen. En dan zie je daar meer dan 100 trucks. Daar gaan we zo meteen over praten wat er dan precies te zien is. Ik zie een benefietconcert. Berengoed heet het. En waar het voor is, dat benefietconcert, dat horen we zo meteen nog wel. En nou ja, goed. Gewoon blijven luisteren. Komt genoeg voorbij. En natuurlijk vaste prik, Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: En het weer. Ik kreeg hier een appje binnen van Henny. Nou, Henny is toch wel een van onze vastluisteraars, mag je gerust zeggen. En zij zegt, ik kijk uit het keukenraam en ik zie alleen maar zwarte lucht. Ik ben benieuwd wat Jan zegt.
1: Nou, ja, het is bewolkt vanochtend. En uit de bewolking valt af en toe wat regen. Want we hebben te maken met een frontensysteem van het Atlantische Oceaan dat vandaag over ons land trekt. En over onze provincie dus. En dat betekent vanochtend bewolking, af en toe wat regen en motregen. Er is tot nu toe nog niet zo veel gevallen de afgelopen nacht. En je daar een millimetertje of 1, 2. Het loopt wel langzaam wat op. De meeste neerslag, als we dat over de afgelopen 24 uur bekijken, viel gisteren overdag. Jacques Smit in Oud-Kaspel, die ving 19 millimeter op.
0: Nou, dat is
1: dus
0: wel,
1: dat was, maar gisteren waren er echt forse buien, hier en daar ook met hagel. Maar het is een beetje een druilerig regentje. Nog steeds heel goed voor de grond trouwens. Ja. We kunnen nog best het een en ander gebruiken wat dat betreft. En dat is het beeld van vanochtend. Vanmiddag zien we al wat meer dat de buiigheid wat toeneemt. Omdat het dan de bovenlucht koelt af. Maar in de loop van de middag ligt het accent toch wel wat meer op het oostelijk deel van ons land. En wordt het in onze provincie tweede helft van de middag overwegend meest droog. En kan af en toe de zon tevoorschijn komen. En met temperaturen tot 14, 15 graden zitten we toch wel wat op een iets hoger niveau dan de afgelopen dagen het geval is geweest. Dus dat scheelt in ieder geval. Zo was het bijvoorbeeld gistermiddag om 12 uur in de buien in Wijk aan Zee. Amper 7 graden. Dat niveau dat ligt dus achter ons, dat lage niveau. Verder de wind, die waait zwak tot matig. Eerst zuid, later uit het zuidwesten. Nou, morgen beginnen we met geregeld zon. In de loop van de dag is er kans op een enkele bui. Maar in de middag, dan wordt het bij ons, want het accent ligt dan toch wat meer op het binnenland, hè, waar de temperaturen wat meer oplopen. Wij hebben dan weer wat meer invloed van de Noordzee. En dus morgenmiddag, zeker in de loop van de middag, toch ook alweer periode met zon. Het wordt vlak aan zee, zo'n 13 tot 14, elders 15 graden. En de wind is morgen zuidwesten.

0: en meest zwak tot matig. Dus dat ziet er allemaal... het is een beetje wisselvallig. Dat houden we ook nog wel een paar dagen zo. Pas na woensdag zien we onder invloed van hoge druk, meer zon en droog weer en hogere temperaturen.
1: Ja, en wat zijn hogere temperaturen? Ja, dat kan ook een graad hoger zijn natuurlijk.
0: Ja, nou dan moet je toch echt wel denken aan temperaturen rond of boven 20 graden, hoor.
1: Oh, dat gaat al wat mij betreft de goede kant op, mag ik dat zeggen?
0: Er is nog wat. Ik wil nog even zeg maar voor tot 9 uur wachten. Want de kaarten komen nu nog binnen voor een deel. En er zit wat discrepantie in ten opzichte van gisteren. Dus even afwachten tot 9 uur om te kijken hoe het met Pinksteren gaat.
1: Ja, sowieso een mooi woord, discrepantie. Een woord dat je niet zo vaak meer hoort.
0: Nee.
1: En dat is sowieso een leuke rubriek. Laat je dat ook niet voor de agenda? Een woord dat je niet vaak meer hoort. En dan hoor je dat woord.
0: Ja.
1: Nou goed, daar komen we nog eens een keer op terug. Discrepantie is het woord van vandaag.
0: Ja.
1: En het leuke is dat over een klein uurtje heb je echt een weerupdate. Want dan zijn de kaarten weer
0: Dan zijn de kaarten geschud. Maar dan heb ik ze allemaal bij elkaar weer.
1: Ja, precies. Ja. Hoe mooi is dat. Tot straks, Jan.
0: Ja, tot zo.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: onze Ruben Heijn en It Feels Right.
1: NH, de agenda.
0: Nou, het voelt goed om nu in de agenda even te kletsen over het truckfestival. Annette, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, dat is al echt een begrip geworden daar in Medemblik, het truckfestival.
2: Ja, absoluut. Het is nu dit jaar de 32e keer dat wij het fantastische festival mogen gaan organiseren.
0: Ja, en daar komen heel veel mensen op af. En mensen vinden het toch interessant altijd, hè, die trucks.
2: Ja, het zijn natuurlijk machtig mooie dingen. En de chauffeurs die hier staan, die doen er ook gewoon echt wat aan. Ze zijn gewoon super mooi gepoetst allemaal. En we hebben gewoon echt mooie dingen in de straat staan vandaag.
0: Ja, en hoeveel staan er dan zo op een rijtje?
2: Ja, er komen er ongeveer 100 te staan in de nieuwe straat.
0: Zo, flink. En zijn ze er nu al of moet dat allemaal nog gebeuren, Annette?
2: Nou, we zijn echt volop bezig. De eerste staan al. En ik heb net een van de andere jongens aan de telefoon gehad. Die zit op de locatie waar alle vrachtwagens binnenkomen. Mm-hmm. Daar stroomt het ook al lekker binnen. Dus ik verwacht dat het zo eens even mooi vol staat.
0: Ja, en dat is alleen de voorkant dan, hè? De achterkant niet, toch? Er zit geen aanhanger aan of iets, of wel?
2: Ja, zeker.
0: Oh, wel. Past het allemaal?
2: Hebben een aantal plekken kunnen wij met trekker oplegger neerzetten. Of als complete combi. We hebben zelfs op dit moment drie dieplades in de straat neergezet. Net met kranen erop.
0: Ja, moet je nagaan. Dus dat is nog wel even een gepuzzel hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat was net al even geweld om de straat in te zien komen. Dus het is gewoon echt een aanrader om even te komen kijken.
0: Ja, en dan staan die chauffeurs staan er allemaal trots voor te poetsen nog. Hè? Dat kan me zo voorstellen. En dan krijg je dan ook tekst en uitleg als je er langs loopt van hoe zit dit, hoe zit dat?
2: Als je het aan de chauffeurs vraagt, dan zijn ze altijd bereid om wat te vertellen over hun auto. Want dat is gewoon hun trots. Ja. En dat, daar zijn ze gewoon trots op. En als je wat vraagt, krijg je antwoord, absoluut.
0: Ja, mooi is dat. En hoeveel mensen komen er zo al op af? Want jij zegt al, het is al voor de 35e keer of iets georganiseerd.
2: Ja, 32e.
0: 32e, ja.
2: Over de hele dag, er komen echt wel duizenden mensen op af.
0: En dat past allemaal daar in dat pittoreske Medemblik.
2: Dat past allemaal in het pittoreske Medemblik, ja. Het is een beetje passen en weten, maar absoluut genoeg plek om gewoon even langs te komen.
0: En die deelnemers dan, zijn dat ook terugkerende deelnemers of zitten er ook weer nieuwe tussen?
2: Er zijn ook wel deelnemers die komen gewoon meerdere malen, maar ook gewoon elk jaar zien we ook nieuwe gezichten.
0: Ja, mooi is dat. En er zitten er ook wat oudere modellen tussen, ook van die hele hypermoderne.
2: Voor dit jaar hebben we echt van een oude Pieter Beeld tot de nieuwste elektrische vrachtwagen staan.
0: Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt, maar goed, dat is wat anders. Ze hebben tegenwoordig die nieuwe vrachtwagens geen spiegels meer. Hè? Er zitten wat zijn het eigenlijk voor dingen? Van die plastic dingetjes aan de zijkanten. Daar zitten waarschijnlijk allerlei camera's in. En dan hebben ze binnen een soort van op een scherm de spiegel zien ze dan. Hè? Om het nog even zo uit te leggen. Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat zit. Misschien kom ik wel even langs.
2: Ja, we hebben sowieso ook de demo-auto's van de Wier staan. Daar staan ook de vertegenwoordigers bij. En die kunnen je daar echt alles over vertellen.
0: En tot hoe laat is het vandaag, het truckfestival?
2: We hopen dat zometeen tussen 11 en 12 alle vrachtwagens staan. Mm-hmm. En dan is om 5 uur de prijsuitreiking. Voor de mooiste trucks.
0: En wie bepaalt dat? Is dat een jury?
2: We hebben een vakjury in de rondte lopen. En we hebben de bezoekers kunnen ook stemmen.
0: Dat is leuk.
2: Elke vrachtwagen heeft een eigen eigen nummer. En als je dan vindt dat dat de mooiste truc is, dan kan je naar www.tfw.nl. En daar kan je je mooiste truc aanvinken.
0: Wat zijn al www.tfwf.nl?
2: Ja.
0: Ja. Gaan we daar even naartoe. En ik weet niet of je het mag zeggen, Annette, maar heb je zelf al een favorietje voorbij zien komen? Dan denk je, ja, dat is hem. Wat jou betreft.
2: Nou, dat wordt toch wel lastig, hoor. Wat ik nu de straat in heb zien komen, dat...
0: Wil je allemaal blijven,
2: hoor. Dat is gewoon geweldig. Het zijn van allemaal mooie kanshebbers. Dus dat wordt nog een... Dat wordt dus wel een klus voor de jury vandaag.
0: Ja, leuk. Nou, het kun je daar gewoon gratis... je kunt gewoon langskomen, dan zie je ze staan. Daar in Medemblik kan niet missen, lijkt me zo.
2: Klopt. Het is in de Nieuwstraat. Het is het laatste festival. Nou, tot nu toe zit het weer ons mee. Af en toe een klein motregentje. muziekje. Ja, nou ja. Maar ja, dat mag de pret niet drukken.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk, Annette. Fijne dag vandaag daar in Medemblik. Dus het Truckfestival West-Friesland voor de 32e keer. Nu zeg ik het goed. En ja. Dat gaat, wat mij betreft mag het ook nog wel 32 keer doorgaan. Want het is altijd fantastisch.
2: Ik hoop dat ze dit nog heel lang kunnen blijven doen.
0: Denk het wel. Dankjewel, Annette. Fijne dag daar. Truckfestival West-Friesland. Vandaag dus tussen 11 en 12 zo'n beetje. Dan staan ze wel klaar. En tot 5 uur daar al die mooie trucks te bezichtigen.

0: Sally Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye, zo heet het liedje.
1: NH. De agenda.
0: Daar luister je naar de agenda. Tips om erop buiten te gaan. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 hier op de radio. En als je zit te luisteren en je denkt, ja, ik heb ook nog een tippie. Nou, je kunt van alles doen om dat hier kenbaar te maken. Namelijk even appen op 088 850 51 52. En dan bellen kan op hetzelfde nummer ook. En dan is het leuk als er een tipje is voor vandaag. Want dan kunnen we dat nog meenemen. En dan zitten misschien wel wat mensen te luisteren en denken, oh ja, dat is wel een goed idee. Zo kreeg ik zojuist nog via WhatsApp, of gisteravond al zie ik, een tippie van Lisbeth binnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik heb eerst Willem aan de lijn. Die belde zojuist, dus die is eigenlijk eerst aan de beurt. Hè? Zo werkt dat. Willem, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is heel simpel. Hè? Als je belt en je hebt iets voor vandaag, dan kom je gewoon in de uitzending.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Ja, en wat heb jij dan voor ons?
2: En wij hebben dus zo ongeveer één keer per maand organiseren wij voor de stichting Quest Concerts, organiseren wij een concert in de protestantse dorpskerk van Zandvoort. En dus ook vanmiddag om 3:00 begint dat. En er komt er een pianist. Hij is klassiek gestudeerd, een echte Jaap Stork. Maar hij speelt dus vanmiddag allemaal nummers van Boudewijn de Groot.
0: Je moet even zoeken, want ik hoorde allemaal gerobbel en gedoe.
2: Gaat het zo?
0: Ben je er nog, Willem? Ja, nee, ik hoorde wat grommel, maar het is goed. Hij speelt liedjes van Boudewijn de Groot.
2: Boudewijn de Groot. En het leuke is dat Boudewijn de Groot heeft bij een aantal nummers heeft hij zich laten inspireren door klassieke muzieknummers.
0: Zoals?
2: Nou, we hebben hier van Bach en we hebben hier van Scarlatti en Schubert en zo. En heel veel mensen weten dat dus niet.
0: Nee. Hoor je dat ook echt terug dan in die liedjes?
2: Ja, dat hoor je
0: toch. Ja, als je het weet dan wel, hè?
2: Ja, dat is het wel. En dat is, hij komt vanmiddag ook zelf toelichting geven. Boudewijn de Groot. Hij komt zelf toelichting geven, maar hij zingt niets. Nee. Dus alleen Jaap Stork, die speelt aan piano. En dan wordt dat even besproken van een bepaald nummer. Van, dat is zo ontstaan. En dat stuk zit daar aan ten grondslag. Hmm. En dan doet Jaap Stork een improvisatie op de vleugel over dat bestaande nummer.
0: Oh, dat is interessant. Want ik denk dat heel veel mensen de liedjes van Boudewijn de Groot wel kunnen appreciëren, toch?
2: Absoluut, ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, oh, ja, dat is wel bijzonder daar inderdaad.
2: Maar we zeggen erbij die Boudewijn de Groot, die komt dus niet te zingen.
0: Nee, hij komt niet zingen. Nee.
2: Hij komt niet zingen. Daar is hij toch, zegt hij zelf ook, nou ja, daar ben ik niet meer zo, dat doe ik niet hoor, dat laat ik achterwege. Ja.
0: Nou, zo niet meer de jongste intussen natuurlijk.
2: Dat is het ook, hij is 85.
0: Ja, precies. Nou ja, wel mooi dat hij er in ieder geval bij is.
2: Hij is er wel bij. Ja. En dat maakt het allemaal erg leuk, erg interessant. En ik had het er gisteren nog met andere mensen over, die hun oren doof hoorden, dat ik zei van, ja, maar dan heeft hij dus liedjes gecomponeerd, gebaseerd op klassieke muzieknummers.
0: Ja, precies.
2: Ik zei, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, dus dat is wel leuk om dat geduid te krijgen vanmiddag.
2: Dat is goed. Een thema, want ja, dat doet ze dus niet alleen Boudewijn de Groot, maar dat hebben dus heel veel popmuziek die dus dan eigenlijk iets nemen wat aan de grondslag ligt aan een klassiek nummer.
0: Ja, maar zo gaat het altijd door natuurlijk. In de muziek werkt dat altijd zo natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Ook artiesten van nu die dan wel iets van Michael Jackson meepikken of weet ik veel, weet je wel zo. Ja. Dus het gaat altijd wel, wordt het doorgegeven. Eigenlijk heel mooi, want zo blijft het leven.
2: Het blijft altijd bestaan.
0: Ja, mooi.
2: Het begint dus vanmiddag om 3:00. En de entree is €10. En dan krijg je van mij gratis een kopje koffie erbij in de pauze.
0: Ga je zelf schenken?
2: Ja, dat doe ik altijd. Ja.
0: Heel goed. Jij staat
2: met
0: de koffie.
2: Wij zijn met 4 mensen in de stichting. En wij redden op zulke dagen alle 4 altijd het hele concert in het rond om alles draaibaar te houden. Zeg maar. Nee, dat gaat vanmiddag ook weer gebeuren.
0: Ja, nou, maar, klinkt gezellig. Ook nog.
2: Ja, zeker. En het is een prachtig kerkgebouw. De protestante kerk en de dorpskerk. Dorpsplein, Zandvoort.
0: Ja, nou heb je dat meteen ook even genoemd. En als mensen toch nog zin hebben om frisse neus te halen, dan loop je nog over het strand ook vlakbij.
2: Nou, dus elke dag lopen er echt honderden mensen langs de boulevard. Het is
0: leuk.
2: Als het maar droog is, dat in ieder geval. En het ziet eruit dat het mooi weer wordt vanmiddag.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel, Willem. 3:00 zijn we daar. Nou, iets eerder natuurlijk, want dat begint in de Zandvoort in de kerk. Dankjewel en tot de volgende keer. Hè.
2: Ja, dank u.
0: Nou, ga ik naar een andere best wel populair bandje draaien uit de jaren 60, 70. Wat denk je wat het dan is, Willem, wie ik bedoel? Oh, hij is al weg. Het zijn de Beatles trouwens.

0: plan.
1: Nooit meer een plan.
2: Hoor jij daarbij, lief, nieuwe lief? Wel, dan zie ik je dan.
0: Ach, dan leven toch nog een keer. Akda en Murk waren dat hier op NH. Dit is de agenda. En gisteren was het volgens mij ook al in de uitzending bij onze lieve Koen. Dat op Tuinpark Lissabon de plantjesdag weer is. Plantjesmarkt, moet ik zeggen. En vandaag ook, dus dat wil ik toch even bijvertellen. Want dat appje komt zojuist binnen aan de Slotenweg 865. Tuinpark Lissabon is plantjesmarkt vandaag. Begint om 12 uur en duurt tot 4 uur. Nou, die tip krijg je zomaar even mee. Want dat is een beetje het idee van de agenda natuurlijk, hè.
3: Dit is de voicemail van de agenda.
0: En dat ook nog een voicemail.
3: U heeft één nieuw bericht.
0: Hoe werd er ook alweer? Je belt op 088-8505-707. Dan krijg je de voicemail van de agenda. En dan kun je een minuutje bijvoorbeeld iets inspreken. Wat je organiseert vandaag, maar ook iets korter natuurlijk. En dan zenden we dat uit op de radio. Er komen de mensen op af. Nou, we zullen eens even kijken wat er dan nu op de voicemail staat.
4: Vandaag, zondag 17 mei 2026... hebben we weer in de Stadsfabriek Alkmaar een Factory Jam aan de Marconistraat nummer 5, 1821 BX in Alkmaar. Voor muzikanten en muziekliefhebbers. Daar wil je natuurlijk bij zijn. We sluiten aanstaande zondag om 2:30. Beginnen wij en dan sluiten we het seizoen af. Iedereen is welkom, of je nu een goede amateur of een semi-professionele muzikant bent. Muziek maken is verbinding maken en samen nieuwe muzikale wegen inslaan. Proeven aan het podiumgevoel. Dat is wat je als muzikant wil. Muziek maken en meespelen. Dus speel mee. Samen maken we de Factory Jam tot een feest. Er staat een complete backline klaar en een PA. Inpluggen en spelen. Graag tot ziens op de Factory Jam vanmiddag om 2:30 in de Stadsfabriek Alkmaar.

0: Nou, je bent alles voor me. Dan komt het liedje een beetje op neer. En nou, als je zit te luisteren, jij bent ook alles voor mij natuurlijk. Want als je niet luistert, dan hebben we er niks aan. The Real Thing was dat hier op NH.
1: De agenda.
0: En daar zit je er dan nog even in. De agenda. Tijd voor een volgend tippie. Dus nou ja, ga er even lekker voor zitten. Misschien is het iets voor jou om vandaag naartoe te gaan. Geralda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want waarom zouden wij naar een benefietconcert moeten gaan voor verslavingszorg? Want daar ben jij van. Tenminste, jij weet er alles van. Eerst maar eens even, wat is het eigenlijk precies?
2: Nou, ten eerste, het is vandaag de internationale dag tegen homo, bi en transfobie. En dat is ook een bevolkingsgroep waar ook best wel veel verslaving aan allerlei zaken. Zo, nou ja, dat kan drugs zijn of partydrugs of alcohol voorkomt. En ik ben van de Westerharmonie. Dat is een club van mensen, amateurmuzici die blaasmuziek spelen. Mm-hmm. En wij doen mee aan een benefietconcert dat Mr. Beer Nederland 2025 organiseert. Om een Choices Support Center. Dat is een centrum dat mensen uit, met name uit de gay community steunt bij op weg naar een betere en een gezondere leefstijl. Dus denk zo weer aan afkicken en dat soort dingen. En daar is een benefietconcert voor. En daar werken wij aan mee. Daar zijn wij de hoofdact, zal ik maar zeggen.
0: Nou, maar zei je nou dat verslaving meer voorkomt in die community?
2: Nou ja, verslaving heeft natuurlijk heel veel te maken met stress en met onzekerheid. Ja. En dat is natuurlijk in die community komt het best veel voor. Oh. Misschien zijn de partydrugs dan juist weer een ander onderdeel van de verslaving. Mm-hmm. Maar dat centrum stuurt bijvoorbeeld ook LHBTI-vluchtelingen... die het vaak natuurlijk al moeilijk hebben in hun eigen land... maar ook hier in Nederland vaak natuurlijk niet meteen goed landen. En vandaag is dus die dag die daaraan doet. En Mr. Beer Nederland, die toevallig ook onze dirigent is... die is vorig jaar dus verkozen. En als je dan zo'n verkiezing hebt, dus net als met een misverkiezing... dan doe je ook altijd, heb je altijd een doel waaraan je dus dat jaar werkt. Precies. Een goed doel. En dat was bij hem dus de verslavingszorg. Dat komt omdat hij 2 jaar geleden zijn partner aan een verslaving is verloren... En hij heeft zich daar dus het afgelopen jaar voor ingezet. En dat culmineert nu in een prachtig concert vanmiddag in de Simonkerk in Amsterdam.
0: En hoe komen jullie als Harmonie er dan bij om daar aan deel te nemen? Hoe werkt dat?
2: Nou, Mr. Beer Nederland, Arthur dit jaar, dus onze dirigent is in. Die staat elke vrijdagavond voor ons op de repetitie en leidt onze concerten. En toen hij dus vorig jaar werd verkozen en zei... ja, ik ga dus mijn wijden een goed doel steunen... en dat is verslavingszorg. En ik wil graag aan het einde van de periode, dus in mei... een benefietconcert geven en willen jullie daaraan meedoen? Toen hebben wij allemaal volmondig ja gezegd.
0: Logisch eigenlijk bijna voor jullie. Zo van ja, hè. Toch?
2: Ja, precies, natuurlijk. Dat is, wij meedoen. Vonden het ook echt heel eervol dat wij dat mochten meedoen. En dan doen allerlei andere artiesten ook mee. Dus het is echt een prachtige show vanmiddag.
0: En dat geld gaat dan naar dat opvangcentrum dan?
2: Ja, dus het geld van de kaartjes gaat naar het opvangcentrum. Ja. Of naar die organisatie die dat dus allemaal verzorgd hebben. Mm-hmm. En er is een GoFundMe voor Mr. Beer. Oh, ja. Het heet een Berengoed Concert. Als je daarop zoekt, Berengoed Concert. Dan vind je het zo. Je kan ook via GoFundMe doneren. En het hele orkest heeft taart en guiches en kaasbroodjes gebakken. En die worden verkocht. Dus je kan ook nog in de pauze en de afloop helemaal bij elkaar halen. En al het geld wordt opgehaald. Dat gaat dus naar het Choices Support Center. Dat dus zorgt voor een beetstijl. Met name dus de gay community, maar ook andere mensen die dus gewoon op zoek zijn om geholpen te worden om een betere leeftijd te krijgen.
0: Benefietconcert voor de verslavingszorg, daar komt het op neer. Je hebt 2 vliegen in 1 klap en een hele fijne, mooie dag met muziek. En daarmee support je ook nog deze
2: community. De muziek is ook voor ieder wat, want er is een prachtige mix gemaakt van... Ja, ik zeg altijd gewoon van aan drank en drugs ten ondergegaan artiesten. Oh, denk bijvoorbeeld aan Amy Winehouse. Ja, maar ook er is ook klassieke muziek van homoseksuele componisten... zoals Samuel Barber en Tchaikovsky. En we spelen wat Shafi, we spelen wat Lady Gaga. Maar natuurlijk ook, het gaat uit van de berencommunity. Dat is een onderdeel van de gay community... dat eigenlijk een soort antwoord is geweest op al die... prachtige, mooie, lange, zanke jonge mannen die in de 70's dus naar uit de kast kwamen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En En dus wij spelen dus ook de Bear Necessity en de Teddy Bear's Picnic. En het is dus echt een hele gezellige mix. Er treedt een drag queen op. Er zijn zangers met liedjes uit de 60e jaren.
0: Kom
2: allemaal naar de Singelkerk bij het Koningsplein in Amsterdam. 3:00 begint het concert. En kom gezellig luisteren en eten. En steun daarmee dus dit mooie project. En onze Mr. Bear.
0: Beter had ik het zelf niet kunnen zeggen, daarom was je ook aan de lijn, Geralda. En jij gaat zelf natuurlijk meespelen, dus ik wens je toi, toi, toi vanmiddag.
2: Ja, ik zit nu nog in mijn laatste hand in mijn kostuum te leggen.
0: Ja, dan gaan we het resultaat straks bekijken. Fijn dat je even in de uitzending was.
2: Ja, dankjewel voor de aandacht.

0: Doobie Brothers op NH en What a Fool Believe. Straks in de tweede uur van de agenda gaan we het onder andere hebben over Cinema Amstelveen. En het stadsplein daar in Amstelveen. Dat is vandaag voor het laatst open. Voor het laatst. Komt dat nooit weer terug, jawel. Maar ze gaan de hele boel verbouwen daar blijkbaar. Nou ja, toen dacht ik, nou, dat is misschien nog wel even leuk om daar naartoe te gaan. Het is ook wel een beetje weer ervoor. Vind je ook niet om gewoon eens even een filmpje te pakken, bijvoorbeeld. En wat daar dan zoal gedraaid wordt, horen we zometeen wel van Dini van Cinema Amstelveen in de agenda.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is een uittip.
8: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
19: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
20: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
21: Dit is Theo, schipper van de adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
24: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
26: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
27: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
28: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
29: Dit is een uittip.
30: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
29: Dit was een uittip.
31: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
32: Dynamisch.
31: Maar in de winter wil ik zekerheid.
33: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
34: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
35: Mensenrelatie, Radboud Visser.
36: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
35: Jazeker.
36: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
37: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
38: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
39: Steen, Evenhout,
2: sterk.
3: Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De Agenda.

0: Zo'n prima liedje zo op de zondagochtend. Robert Palmer was het op NH. En the best of both worlds.
1: De agenda.
0: Nou, en ik ga het ook het beste van beide werelden. Als je gewoon blijft luisteren naar de agenda. Fijne muziek. Met daar natuurlijk de tips tussendoor om erop uit te gaan. En die tips die kunnen op allerlei manieren binnenkomen. Door te bellen, door te appen, rooksignalen sturen kan ook. Dan zie ik ze hier gewoon en dan noem ik het. Nee hoor. Nou ja, in ieder geval allerlei manieren om ons te bereiken. Fijn is dat, er kwam net nog een voicemailtje binnen van onze eigen Paula Blom. Van het Mosterdzaadje, nou dat ken je tussen wel natuurlijk. Maar toch wel even goed om te horen wat daar nog te doen is. Want volgens mij eindigt het seizoen daar zo ongeveer. Dus dat is wel, wel goed om dat even mee te pikken. Dus even zien, we hebben natuurlijk gewoon het monument van de week met... Ik ga er even bij zitten met Stella van Hezen. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan dat ik er even bij ga zitten. Maar dat is wel zo. En eens even zien. Nou, wat mij betreft kan er ook nog een tipje bij. Door even te bellen op 088-850-5152. En dat weer, dat is ook eigenlijk een soort tip. Ja, nou, om erop uit te gaan of niet. Hè? Als je dat weer dan hoort, dat je denkt... Nou, misschien toch even een dagje binnen. Alhoewel, wij zeggen altijd Jan... Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, je moet Marcel.
0: Zoveel mogelijk naar buiten, hè, moet je eigenlijk. Maakt niet uit wat voor weer het is.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Nou, dat is heel goed voor de mens.
2: Ja.
0: Nou, dat tipje heb je ook meegekregen. En dan nog even, als we dan naar buiten stappen... Jan, wat kunnen we dan verwachten qua weer?
2: Nou ja, vanochtend is het bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. De regen hangt samen met een frontensysteem... waarvan het warmtefrontgedeelte zich momenteel boven onze provincie bevindt, boven ons land. En vanmiddag volgt dan een koufront nog. En de neerslag op dat front die krijgt een wat meer buiig karakter. Dus nu is het af en toe gewoon wat druilerig, wat biezerig. Lichte regen, motregen. En vanmiddag kan er een bui tot ontwikkeling komen dat het even wat intensiever regent. Kleine kans op onweer, hoewel die het... wat groter is, meer in het binnenland dan bij ons. En in de loop van de middag, dan klaart het weer wat op. Met andere woorden, dan wordt het droger met af en toe zon. Dus dan ziet het er wel weer gunstig uit. 15 graden is de maximumtemperatuur voor vandaag op de meeste plaatsen. De wind is nu matig uit het zuiden, later een zuidwestenwind. Nou, morgen... In eerste instantie is het droog weer met ook geregeld zon. In de loop van de dag neemt de kans op buien weer toe. De accent ligt toch wel weer, zeker morgenmiddag op het binnenland. Bij ons blijft het dan in de kustgebieden met name toch overwegend bij droog weer. Het wordt opnieuw 15 graden en we hebben een matige zuidwestenwind. Nou, dinsdag en woensdag, de temperatuur gaat wat omhoog. Maar beide dagen hebben we nog te maken met storingen. Dus er kan regen of er komt nog enige tijd tot regen of buien. En dan vanaf donderdag, onder invloed van hoge druk... die uiteindelijk boven het Noordzeegebied terechtkomt in het weekend... wordt het droog weer, de zon gaat schijnen... en de temperatuur die loopt gestaag op tot boven 20 graden vanaf vrijdag.
0: Oh, nou, dan houden we dat maar even in de gaten. Want dat is wel een positieve iets boven de 20 graden. Dus
2: ja,
0: wat is het
2: zeker,
0: dan? Ja, dat is nog een beetje vaag. Jan, kom op.
2: Ja,
0: 22, 23, 24.
2: Zoiets, ja, in die geest. Ik ga niet meteen... Kijk, 25 graden, dat is dat kan. Maar dat is helemaal afhankelijk van de positie van het hoge drukgebied. Ja. Ligt het wat ten oosten van ons land. Richting bijvoorbeeld Duitsland of zo, Denemarken. Ja, dan is de stroming continentaler. En krijg je al vrij gauw temperatuur in de richting van 25 graden.
0: Ingewikkeld vak heb je eigenlijk, Jan. We denken we nu al bij. En je zal... Ja. Toch, het ligt altijd weer aan dit en een hoge drukgebiedje.
2: We hebben het over verwachting voor over een week. Hè?
0: Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Je hebt altijd gelijk. Dat is ook weer zo irritant. Nou, laten we maar snel dit gesprek beëindigen. Nee, maar op zich, uiteindelijk komen er goede berichten aan. Alleen duur nog even. We moeten nog even doorbijten, lieve mensen. Maar die buitjes zijn wel goed. Het is hartstikke groen buiten. Hoe mooi is dat?
2: Ja, zeker. En als er dan wat vocht bij komt.
0: Ja, daarom. Dat is helemaal goed. Jan, dankjewel. En we horen je straks weer in de sport.
2: Ja.
0: We hebben trouwens een extra lange sportuitzending vandaag. Hè. Het begint dan om 2 uur. We hebben natuurlijk de Telstar Volendam.
2: Ja, de grote derby.
0: Daar gaan we.
2: De vissersderby
0: zou je bijna kunnen zeggen. Ja, precies. Dankjewel Jan. Tot later.
2: Ja hoor.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp bericht naar 088.

0: Sam Fender samen met Olivia, die een mooie combinatie weer. Rain Me In, zo heet het liedje.
1: NH. De agenda.
0: Als je nou dacht, volgende week of die week erop, nou, dan heb ik wel eens weer zin om naar Cinema Amstelveen te gaan. In Amstelveen, op Stadsplein natuurlijk. Dini, wat zeg jij dan? Goedemorgen.
2: Nou, helaas, even niet.
0: Nee, nee. Waarom niet eigenlijk?
2: Nou ja, vandaag hebben we de laatste films en dan gaan we anderhalf jaar verbouwen op het Stadsplein.
0: Excuse me, anderhalf jaar, Dini?
2: Ja, ongeveer.
0: Jongen, komt er zo'n groot scherm in?
2: I wish.
0: Oh, wat gaat er allemaal gebeuren daar?
2: Nou, we gaan fuseren met onze buren P60. De hele pui gaat 5 meter naar voren en binnenin er komt een bistro. De logistiek wordt veel beter, want de garderobe komt op een andere plek. En, heel veel.
0: Ja, maar dat is ook meteen het theater, toch? Ook bij jullie, Schouwburg?
2: Ja, zeker. Ja, alles. Ja. Nee, dat gaat helemaal op de schop. De Schouwburg filmzaal gaat juist op slot, want die is heel mooi.
0: Ja.
2: Daar doen we niks aan.
0: Nee, dat snap ik. Nou ja, dus en wat ga jij dan doen in die tijd?
2: Ga lekker een beetje chillen. Ja. Nee hoor. Nee, we hebben 2 weken geleden was de kogel door de kerk. We gaan vanaf september gaan we draaien in Theater De Landing, Uilenstede. Daar is het theater ook naartoe verhuisd en de film gaat ook mee.
0: Oké, en hoe doe je dat dan? Gewoon een scherm? Ja, ik weet niet hoe dat praktisch is.
2: Er was altijd een oud bioscoopzaaltje in het theater.
0: Kijk.
2: Dus die gaan we, de projector en alles wordt mee verhuisd. De koffieautomaat en... Dus dat gaan we dan even netjes maken in de zomer. En dan gaan we daar doordrijven vanaf september.
0: Bijzondere uitdaging ook voor het hele team daar, lijkt me zo.
2: Nee, ik heb toevallig gisteravond een soort denktank opgestart.
0: Ja.
2: Want we hebben een aantal studenten bij ons werk in de horeca. En die wonen in Uilenstede.
0: Oké, nou. Dus 1 plus 1 is 2, dacht jij?
2: Nou, 3 zelfs.
0: Dus 3?
2: Ja, kijk, de jongeren. Ik ben inmiddels 53. Mm. En zij willen zien is toch misschien iets anders dan wat ik denk.
0: Dus ja, dat klopt. Dus dat is goed. Laten inspireren door het jonge volk. Ja.
2: Zeker. Zij moeten dat ook rondverspreiden, zeg maar. Dus zij wonen daar.
0: Nou goed, als we zeggen van we willen nu nog wel naar daar aan het Stadsplein. Naar Cinema Amstelveen. Wat zouden we dan kunnen begluren? Wat zullen we kunnen bekijken?
2: Nee, over een uurtje draait... over een uurtje Schapenspeurders. Hele lekkere film over... met schapen die even gaan onderzoeken hoe een baasje is overleden.
0: Oh.
2: Dus met een lach en een traan. Dan kan je nog even daarna naar Super Mario.
0: Ja.
2: En de laatste, de Tauber Floyd, die is uitverkocht. Dus daar kan je niet meer naartoe.
0: Ach. Ja, dus de allerlaatste voorstelling, voordat de verbouwing begint, daar kunnen we niet naartoe. Hè?
2: Nee,
0: dat wil ik nou juist zo goed ding niet. Nee hoor, grapje. Maar het is wel even om mensen aan te sporen dat het in ieder geval nog kan. En je gaat dus naar de nieuwe locatie, tenminste de tijdelijke locatie bij P60. Nee?
2: Ja. Bij de Griffioen.
0: Want
2: bij Uilenstede.
0: Precies, bij Uilenstede.
2: Ja.
0: Maar dat is vanaf september pas. Dus dat duurt nog even.
2: Ja, precies.
0: Okay. Nou, hebben we alles weer op een rijtje. Cinema Amstelveen.
2: Voor alle bezoekers hadden we ook nog een cadeautje.
0: Oh.
2: Dat kun je in... kijk hoor, dat kun je nog ophalen vandaag. En straks ook bij de Griffioen tot 31 juli. Je kunt gewoon via Pikkel, dat is een soort paté thuis...
0: Mm-hmm.
2: Kun je gewoon alle films die we normaal zouden draaien, kun je daar gewoon zien.
0: Is dat zo?
2: Dus dan kan je in je pyjama op de bank, midden in de nacht, wanneer je wil.
0: En hoe werkt dat dan? Hoe kom je aan dat cadeautje?
2: Even kijken, ik zal even zo'n ding op Facebook zetten, de code.
0: Oh, je krijgt een code daarvoor, oké.
2: Ja, dan krijg je bij de eerste 50% korting, maar... als je een oudere film kijkt, kost die maar €4,99. Dus dat is een prima prijs.
0: Nou, het is nog wel. Zet die code als je wil ook even op de Facebookpagina van NH Agenda. Want dan kan iedereen het zien hier ook.
2: Ja, ga ik even van de week even doen. Ja.
0: Sowieso goed. Facebookpagina NH Agenda in de gaten houden, lieve mensen.
2: Ja. Aanmelden voor de nieuwsbrief, want dan weet je precies wanneer we wat gaan draaien.
0: Ja, wat een gedoe allemaal, hè?
2: Ja, het is wel raar na 22 jaar. Moet ik ergens anders even iets.
0: Nou, Dini, heel veel succes. We houden elkaar even op de hoogte van hoe het daar allemaal gaat. Want er komen ook wel weer nieuwe tijden aan. Dus dat is ook wel interessant.
2: Ja, natuurlijk ook weer nieuwe uitdaging, hoor.
0: Hoe mooi is dat op je 53ste nog een keer, hè?
2: Mooi, hè?
0: We hebben het over 53, hartstikke
2: goed. Ja, joh, ik voel me hartstikke goed.
0: Ik ben ook 53, hoor. Dus,
2: mooie leeftijd, hè?
0: Ja, nou, heerlijk. 73. Kom jij 73?
2: 72,
0: de laatste dag. Dini, ik wens je een hele fijne zondag verder.
2: Dankjewel.
0: Gaan we even een liedje draaien op NH. Wat dacht je van de Dire Straits? Dit is So Far Away.

0: ook een leuke tip om erop uit te gaan. Even een dagje San Francisco doen misschien. Ja. Kijk maar even. Scott McKenzie was dat op NH. Precies. De agenda. En er kwam nog iemand binnen met een fijn appje dat ik niet moet vergeten, dat het ook de rollende keukens zijn in het Westerpark in Amsterdam. Is nog tot en met vandaag de rollende keukens. Ik zie erbij staan, de entree is gratis, maar de hapjes niet hoor. Je moet bij die foodtrucks toch allemaal wel even een portemonneetje trekken. Maar ja, dat is toch een leuke tip om even rond te lopen. De rollende keukens dus. Het weekend van de rollende keukens. En dan gaan we van de rollende keukens naar de rollende hockeystick. Pieter Kok, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Fantastisch bruggetje dit. Eens even kijken. Ja, ik hoorde jou van de week in de uitzending al zeggen, in de ontbijttafel natuurlijk, dat jij hockeycoach bent. Nou, dat vond ik al, ja, dat kon ik even niet rijmen. Maar oké, dat is dan zo. Ja. Mooi dat je het doet. Is het vandaag de dag des oordeels?
1: Ja, dat is het eigenlijk wel, ja. Vandaag is wel de grote dag voor de jongens van Jong Heren 1 van de Kraaien uit Zaanstad.
0: En daar zit jouw eigen zoon ook in, toch?
1: Ja, daar zit mijn eigen zoon ook in.
0: Dat is een grap natuurlijk, ja. Dat is een beetje goed trouwens, Pieter.
1: Ja, ik vind hem natuurlijk hartstikke goed.
0: Hartstikke beste.
1: Dat moet je ook niet aan mij vragen.
0: Maar ik vind het leuk dat je dat doet sowieso. Ik zie het helemaal voor me. Werkt dat ook met een fluitje trouwens? Zit je ook met een fluitje te fluiten?
1: Nee, ik heb misschien wel eens een fluitje gebruikt. Maar ik weet niet of dat echt gewaardeerd werd.
0: Dat is niet de bedoeling blijkbaar.
1: Nee.
0: Maar goed, jij bent hockeycoach en vandaag is de wedstrijd de wedstrijden in een best wel grote omgeving. Hè? Groot stadion.
1: Ja, nou dat is eigenlijk hartstikke leuk, want we spelen heus niet op het allerhoogste niveau. Maar we mogen tegen Amsterdam spelen vandaag. We staan in punten precies gelijk. We staan in doelsaldo precies gelijk. Mm. We hebben misschien wel een wedstrijdje meer gespeeld, maar dat mag geen naam hebben. Nee. Maar tegelijkertijd moeten we nu tegen elkaar. En hebben ze bij Amsterdam gezegd, is het dan niet leuk om in ons grote stadion te komen spelen? En ja, je kunt het vergelijken gewoon met de arena van Ajax is dit, hè? Dus ze kunnen bijna 8000 mensen in. Het is een enorm stadion.
0: Heel voor groot hockey. Voor hockey, ja.
1: Ja, dat is echt gigantisch. En dat zijn die jongens natuurlijk helemaal niet gewend.
0: Nee.
1: En het is op het mooiste veld wat er in Nederland ligt. Ja, daar zijn we eigenlijk hartstikke trots op. Dus ik dacht, er kan nog meer bij.
0: Zijn ze er ook extra nerveus voor omdat het zo'n groot stadion betreft? Of maakt dat dan niet zo uit?
1: Ik als coach ga daar natuurlijk vol voor liggen. Ja. Ik zeg natuurlijk, het is maar gewoon een potje hockey, jongens. Maakt niet uit, we gaan gewoon een lol trappen. We maken het mooiste van. Maar het is wel een beetje bijzonder, heus wel.
0: Ja, we moeten wel even zorgen dat er 8000 mensen terechtkomen op de een of andere manier. Want het moet gewoon vol zijn.
1: Dat zou toch gek zijn, moet je voorstellen.
0: En dat maakt niet uit voor wie je bent, als je maar gewoon bent.
1: En het is hockey, hè? Dus het is geen gekkigheid en toestanden. Het is gewoon gezellig en met elkaar aan het einde van het verhaal een biertje en dan komen we er wel uit.
0: Veel plezier en derde helft is ook belangrijk.
1: Ja, precies.
0: Alhoewel, ik weet niet hoe dat bij hockey zit. We moeten allemaal die kant op, daar komt het eigenlijk om neer. Dat is jouw oproep. Waar moeten we precies zijn en hoe laat, Pieter?
1: Het is in het Wagenerstadion in Amstelveen. Dat is bij de Kalfjeslaan. Dat is, daar kom je wel uit als je het even opzoekt.
0: Ja.
1: En de wedstrijd begint om 14:15.
0: 14:15. Nou, moet je iets eerder er zijn en moet je er ook nog wat voor betalen?
1: Volgens mij is het gewoon hartstikke gratis inlopen en kom je er wel uit.
0: Nu komen die 8000 mensen er wel.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Het is nog gratis ook. Even een hockeypotje kijken, dan zie je Pieter Kok ook nog als een gek langs de kant staan schreeuwen.
1: Geen serieuze vraag stellen, want ik sta helemaal stijf van de zenuwen.
0: Nee, dat ga ik niet doen.
1: Natuurlijk.
0: Gaat erom dat mensen erop afkomen en gewoon een gezellige middag hebben.
1: Ja,
0: en dit is toch wel weer grappig dit. En
1: post
0: je er iets van een filmpje of een foto op social media? Kun je dat ergens volgen? Dat lijkt toch wel weer grappig. Of doe je dat allemaal niet?
1: Normaal gesproken wordt het zelfs door die jongens uitgezonden live op TikTok. Maar hoe dat allemaal precies werkt, daar ben ik ook te oud voor, Marcel.
0: Kijk maar even. Die kant op is het leukst. Gewoon kijken. Nou, leuk Pieter dat je even in de agenda komt om dat te melden.
1: Ja, bij het Wagenerstadion om 14:15 in Amstelveen. En het liefste juichen voor de Kraaien natuurlijk. Maar als je niet kan laten, dan ben je voor Amsterdam.
0: Wel aan elkaar gewaagd toch wel, hè Pieter? Wordt wel
1: zeker, ze staan ramstrak bovenaan met z'n tweetjes.
0: Nou, leuk. Ja, precies. Dus dat is wel een mooie. Leuk potje hockey. Als je ervan houdt, dan is het een goed idee om die kant op te komen. Amstelveen dus, hè?
1: Gezellig.
0: Ja, oké. Dankjewel, Pieter. Succes. Toi, toi, toi.
1: Dankjewel.
0: Ik ga voor de kraaien.
1: Ja, heel goed.
0: Hup, kraaien.
1: Ik ook.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Paula Blom van het Mosterdzaadje. De pianist die vanmiddag achter de vleugel zit, is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt binnen de programmering. Voor de 33ste keer speelt James Lisney op de plek waar hij zielsveel van houdt en daarvoor ook echt uit Londen overkomt. Hij is gewend aan de hele wereld grote podia te staan en voor ons een hele eer om hem te hebben mogen ontvangen. Hij speelt deze middag werk van Bach en Chopin. Het concert begint om 3:00. 2:30 is de zaal open. De toegang is vrij en na afloop hebben we een collecte met een richtlijn van €12,50. Mosterdzaadje is aan de Kerkweg 29 in Zandvoort-Noord. En alles over James Lisney is te vinden op www.mosterdzaadje.nl. Wie weet, tot vanmiddag wel.
0: De Agenda.
2: NH.
0: Marcel Hofman.

memories. Follow me, don't be afraid. Light is on.

0: William is nog niet wakker, want William Pitt was dat. En City Lights.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Natuurlijk heel flauw, maar toch ook wel weer leuk tegelijkertijd. Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, zo heet ik als een man, William Pitt. Jij bent gewoon Stella van Heesik en jij weet alles van het monument van de week. Want dat doen we zo rond deze tijd. Ik ben iets eerder, maar dat maakt niet uit. Hij staat toch al op onze Facebookpagina te prijken. En naar agenda staat hij vanaf 9:30 al op. Dus als je stiekem kijkt, dan weet je het al. Maar jij kan natuurlijk tekst en uitleg geven. En daarvoor ben je hier aan de lijn, Stella. Wat is het monument van de week?
2: Dat is deze week de Kloveniersburgwal nummer 6. En dat monument staat vlakbij de Waag. In Amsterdam.
0: Oké. Okay. Nou, voordat we daar verder over kletsen, ben ik ook even benieuwd hoe het staat met de Vondelkerk. Want die is natuurlijk. Hoe lang is het alweer geleden dat die gedeeltelijk afgebrand is?
2: Dat is een oude nieuwe. 4,5 maand ongeveer.
0: Ja, een oude nieuwe.
2: Dus 4,5 maand. Ja. Ja.
0: En dat vraag ik me trouwens wel af. Wat is nou precies. Was dat al duidelijk de oorzaak? Gewoon vuurpijlen erin of zo? Wat is er nou precies gebeurd eigenlijk?
2: Dat hebben we trouwens nog steeds niet gehoord.
0: Oh.
2: Maar het lijkt wel heel waarschijnlijk dat het een vuurpijl geweest is. Maar ik weet ook niet of ze dat ook kunnen terugvinden ook, hoor, trouwens. Maar het is een dikke kans dat het gewoon geweest is. Dus,
0: maar goed, de toren was in ieder geval verloren gegaan. Een groot deel van wat eronder zat ook. En jullie zijn de eigenaar van de Vondelkerk. Dus er werd meteen een crowdfunding opgestart. Nou, dat ging al best wel hard in het begin, vrij snel al. Ja. En nog steeds komen er dingen op binnen.
2: Ja, zeker. Ja, want er was afgelopen vrijdag nog een concert, een benefietconcert van Dotan. Wat hij georganiseerd had. Omdat hij vaak ook gezongen heeft in de Vondelkerk. En dat was dit keer dan in de Duif. Ja. Dus dat is heel erg mooi. En er zijn heel veel andere benefietactiviteiten. Waardoor we nu al op €350.000 staan. Met wat we geschonken hebben gekregen.
0: €350.000 gewoon van schenkingen.
2: Ja. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat er bijna 5000 mensen gedoneerd hebben. Dus dat is natuurlijk ook zo'n ongelooflijk aantal. En het is ook heel leuk dat we hebben net een maquette laten maken van de Vondelkerk. Dus mensen kunnen tegelijkertijd met ons meebouwen aan de Vondelkerk. Oh. Kijken wie er eerder klaar is. Maar,
0: hoe werkt dat dan?
2: Je kan een maquette kopen en daarmee draag je dus ook bij aan de restauratie van de Vondelkerk. Uh-huh. En je kan dus die maquette bouwen en dan bouw je dus de Vondelkerk op.
0: Ja, dat is bijzonder.
2: Leuk, hè?
0: Ja, dat is zeker leuk.
2: En wel 250 mensen hebben al zo'n bouwplaat gekocht. Dus blijkbaar vinden mensen dat heel erg leuk.
0: En hoe is het dan nu met, dat wordt natuurlijk allemaal opnieuw opgebouwd. Hoe ver is het daarmee?
2: Nou, we zijn nog steeds bezig met beredderen. Dus eigenlijk alles veiligstellen van wat er. Ja, wat er is, wat niet verloren is gegaan. Dus alle resten, bouwresten die verbrand zijn van het dak en zo, die hebben we er allemaal afgehaald. Mm. En alle muren zijn veiliggesteld. En we beginnen nu zeg maar met het gewelf nog te stutten. Dus dat is zeg maar als je in de zaal bent en je kijkt naar boven, dan kijk je ook tegen een heel mooi gemetseld plafond aan. Mm. Nou, dat is deels verloren gegaan. Valt op zich mee dat in die ruimte. Maar er zitten wel gaten in en we moeten ervoor zorgen dat er niet nog meer naar beneden komt. Dus, en we zijn ook nog niet in die ruimte geweest. Want er is instortingsgevaar nog steeds. Dus dat zijn we nu aan het stutten. En daarna komt er dan ook een kap over de hele kerk heen. Zodat het droog
0: tijdelijke blijft. Kap, ja.
2: Een tijdelijke kap, ja, precies. Zodat we droog kunnen werken en dat er niet nog meer schade ontstaat. Want dat is natuurlijk heel slecht als die muren nog natter worden.
0: Ja, het mag ook wel even. De Jan Visser zegt altijd dat het nog eigenlijk te droog is. Maar wij vinden het dan te nat natuurlijk. Maar van de zomer is het natuurlijk wel mooi. Zodat het lekker droog is, kan er goed gewerkt worden. Lekker doorgewerkt worden daar ook.
2: Ja,
0: maar goed, we begonnen met het Kloveniersburgwal 6. Want dat is het monument van de week. En daar gaan we ook nog even over kletsen natuurlijk. Ja. Wat is dat voor pand?
2: Het is een pandje wat dus bij de Waag staat vlakbij. En er zit nu een bierbrouwerij in. En dat is ook wel heel grappig, want voorheen was dit een kloosterterrein. En van het Bethaniëklooster was een vrouwenklooster. Toen waren er heel veel kloosters in dit gebied. Daar spreken we rond 1400. En in 1578 heeft de gemeente het afgenomen. En toen is er op een gegeven moment zijn er huizen gebouwd ook. En er stond eerst een ander huis. Maar in 1722 zijn er 3 nieuwe huizen gebouwd op deze plek. Ja. En die zijn vernoemd ook naar de aartsvaders. Dus Jacob, Abraham en Isaac.
0: Kijk.
2: En we hebben het nu over het pandje waar Abraham in de top gebeeldhouwd is. Mm-hmm. En hij was de man die zijn zoon Isaac moest offeren. Dat werd gevraagd door God. Omdat hij zoiets had van, ik wil wel zeker weten dat jij gelooft in mij. Mm-hmm. En toen wilde hij zijn zoon offeren, dat was hij van plan. Maar toen kwam er een engel tevoorschijn en die zei van, het hoeft niet, want je hebt je geloof aangetoond.
0: Nou, gelukkig dus maar, je eigen zoon offeren, gelukkig lijkt me maar niet een pretje of zo. Nee.
2: Het is wel een bijzonder verhaal weer. En hier komt trouwens ook het offerfeest van.
0: Want
2: de moslims vieren het offerfeest. Ja. En dat heeft dan niet met Abraham, maar met Ibrahim, noemen ze Abraham, zeg maar. Heeft dat te maken. Ja. En dat is volgens mij zometeen ook op 26 mei dat ook gevierd wordt.
0: Oh, okay.
2: Maar daarna een heleboel winkels hebben er gezeten in het pand. Op een gegeven moment was het ook onbewoonbaar verklaard. Maar dat zien we wel vaker rond die tijd. Want we spreken over 1965. Dat dan toch de panden weer gebruikt werden. Want er was toch wel woningnood. Dus toen we het pand aankochten was het onbewoonbaar verklaard door de gemeente. Maar er werd wel ingewoond. En we hebben hem toen gerestaureerd. En er zit nu dus beneden de bekeerde zuster. Dat is een horecagelegenheid. En daarboven hebben we een woning gerealiseerd.
0: Je zegt de ingewoonde, zaten er krakers in dan?
2: Nee, niet. Oh. Nee, daar wonen gewoon mensen die dan blijkbaar ook nog wel, zullen dan ook nog wel huur betaald hebben.
0: Oh, maar wel. Okay.
2: Maar goed. Nee, dat gelukkig niet.
0: Ja. Nee, Klovenier is de Burgerhal 6. Grappig is dat er ook weer een wandeling is. Aanstaande vrijdag, open dag, hè?
2: Ja, vrijdag hebben we open dag van 3:30 tot 4:30. En dan lopen we ook langs de Waag en ook het voormalige kloosterterrein. En langs een paar andere interessante panden.
0: Volgens Jan Visser wordt het dan weer zo rond boven de 20 graden, had hij het over.
2: Ja,
0: volgens mij.
2: Heerlijk wandelweer.
0: Dus dat is wandelweer. Ja.
2: Ja.
0: Dus het monument van de week, dames en heren. Dat is Kloveniers Burgerhal nummer 6. Hij staat ook op onze Facebookpagina en op stadsherstel.nl, de website natuurlijk. En als je zin hebt, heb je daar volgende week een wandeling te pakken. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Stella. Ga je nog iets leuks doen op deze, wat is het, toch een beetje druilere zondag, volgens mij.
2: Ja, ik ga zo meteen even lekker wandelen in ieder geval. Lekker nog wat verhaaltjes schrijven, vind ik ook altijd leuk.
0: Oh ja? Wat voor verhaaltjes?
2: Over Stadsherstel altijd.
0: Oh, we hebben zo. Ik ben gewoon aan het werk.
2: Een online scheurkalender.
0: Oh, dit had je een leuke dag. Ja, okay.
2: Een online scheurkalender met elke dag een leuk weetje van de stad. En dat koppelen we dan weer aan de stad.
0: Ga jij
2: dat
0: allemaal regelen? Nou, wat leuk.
2: Dus dan schrijf ik weer.
0: Je bent altijd bezig met je werk, maar je hebt ook zo leuk werk, Stella.
2: Ja, heerlijk.
0: Net als wij hier bij de radio, hartstikke leuk werk.
2: Gelukkig maar.
0: Dankjewel en tot de volgende week.
2: Tot volgende week, dag.

0: Lekker hè, dit. Shinna Spiro heet ze. En Material Lover. Hey, op het einde hoor ik nog dat ze iets zegt, maar dat heeft nog nooit iemand gehoord, dingen. Want het is zo zacht. Dan gaan we nog eens een keer uitzoeken. Dat vind ik wel leuk om te weten wat dat is. Dus even kijken. Er kwam nog een appje binnen met een leuke tip om erop uit te gaan. Maar denk je dat ik dat appje nog kan vinden? Nou. Nee. Nee, dat kan ik niet vinden op dit moment. Nou, dan gaan we alvast wel even naar Jos. Kunnen we daarna nog een plaatje draaien? Want dan in ieder geval nog even iets te zeggen. Jos Heerman zelf, die is er ook gewoon weer, hè? Jos,
1: gelukkig wel, zeg Marcel. Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Het is echt zo'n zondagochtend om de radio lekker aan te houden, toch?
1: Zou ik wel doen.
0: Nou, lekker radio luisteren. Heerlijk.
1: En we hebben natuurlijk hele leuke muziek voor je zo dadelijk tussen 10 en 12. Dat sowieso. We hebben een hele leuke nieuwe vertaalplaat. Waar jij eigenlijk net ongemerkt al een tip voor hebt gegeven, zonder dat je het weet. En dat, dat is wel weer grappig.
0: Zo?
1: Ja, dat is zo, ja. Bij de afkondiging van je, niet je vorige, maar die plaat daarvoor.
0: Dat
1: en ga daar maar eens even heel goed over nadenken. Okay. Allemaal terugluisteren, mensen, dan komt het vanzelf goed.
0: Okay, okay.
1: En we hebben een hele leuke gast zo dadelijk. We hebben straks de stiefzoon van Thijs van Leer. Oh, en dat is Roeland. Roeland Jacobs. En hij is degene geweest die de Focus Symfonie heeft samengesteld. En die wordt door een groot orkest, het Antwerps Orkest, wordt die gespeeld in het Concertgebouw in Amsterdam. Tweede Pinksterdag.
0: En wacht even hoor, de stiefzoon zit er dus, hij is tijdens van Leer getrouwd geweest met een mevrouw of zo. En daar,
1: ja, dat is een heel licht, dat gaan we straks dan uitleggen.
0: Oh, okay, okay,
1: Thijs van Leer is getrouwd geweest, samen geweest, ja. Met de ex van Ruud Jacobs. En Ruud Jacobs is weer de broer van Pim Jacobs en was zelf een zeer goede basgitarist. Enfin,
0: nou, we luisteren straks
1: all in the family.
0: We horen het wel.
1: We horen het straks allemaal.
0: Uitgebreid in de tekst en uitleg. Gewoon met Jos en nou, gast natuurlijk. En heel veel fijne muziek, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Dit was de agenda voor dit weekend. Nou, gisteren dan even Koen. Vandaag was ik er weer. En hopelijk volgende week zaterdag wel weer een agendaatje met mijzelf. En je weet het niet, hè? Moeten we nog even afwachten. Maar de agenda is er altijd, lieve mensen. Dat is wel weer het mooie ervan. Ik wens een hele fijne zondag. En tot de volgende.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
14: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
15: Ik ben Peter uit Zaandam.
16: Ik ben Maas, oud en helder.
17: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie op Saba is inmiddels een bergingsoperatie geworden. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Bonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
21: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
28: Oh, wat betekent dat voor mij?
27: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
28: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
27: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
28: En moet ik verder nog ergens op letten?
27: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
29: Tekst en uitleg.
30: Met Jos Heren.

Dat is namelijk de Focus Symfonie. En daarover gaan we het hebben straks in het tweede uur met Roeland Jacobs. Een hele bijzondere bewerking van heel veel nummers van Focus. Achter elkaar gezet. En die worden dan door een groot orkest uitgevoerd. En daarover komt Roeland Jacobs vertellen. Want hij is degene die dat allemaal heeft samengesteld. En hij is de stiefzoon van Thijs van Leer. Enfin, straks na 11 horen we daar veel meer over. En ja, ik ben natuurlijk ook wel heel blij dat we weer samen zijn vanochtend. Want je hebt het misschien niet gemerkt. Maar ik was even een aantal dagen weg. Waar ik was? Nou, daarvoor heb ik Danny Kay uitgenodigd om dat wereldkundig te maken.

Ja, mensen, Wonderful Kopenhagen van Danny Kay. En ik moet je zeggen, het is ook een prachtige stad. En toen ik zo door Kopenhagen liep, toen moest ik ook wel weer denken aan dat oud-Deens-Nederlandse zangduo, eind jaren 50, begin jaren 60, Frederik van Palland en Nina Magdalena Müller. Ook wel bekend als het duo Nina en Frederik. Dat was me ook wel een verhaal, hoor, die twee. Hij was de zoon van een ambassadeur. En ze vonden elkaar en ze gingen ook trouwen. En ze traden heel veel samen op. Uiteindelijk zijn ze ook weer uit elkaar gegaan. En die Frederik is uiteindelijk vermoord in het Caribisch gebied. Waarschijnlijk door piraten. Het was een hele rare snuiter geworden. Hij ging daar een beetje op avontuur. En uiteindelijk dus in 1994 daar om het leven gebracht. Bijzonder verhaal. Goed, Nina en Frederik. Maar toen ze nog bij elkaar waren, zongen ze hele mooie liedjes. Zoals dit Listen to the Ocean. MUZIEK

0: het klinkt allemaal prachtig en zoet gevoiced, maar het liep allemaal niet zo leuk af. Nina uit Denemarken en Frederik, de ambassadeurszoon uit Nederland.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: De vertaalplaat van vorige week. Nou, was hij moeilijk? Nee, hij was helemaal niet zo moeilijk. Hij zat ook een beetje in Scandinavische sferen, want hij was van Lil Babs en hij klonk zo.

Dat was voor heel veel mensen een eitje vorige week. En uit al die oplossingen hebben we er eentje gekozen. En de winnaar is geworden Carla Kolemans uit Bad Hoeverdorp. Die krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. Straks weer een nieuwe opgave met, mag ik toch wel zeggen, een denk ik toch wel redelijk voor de hand liggende oplossing. Maar goed, meer ga ik er voorlopig niet over zeggen. We gaan eerst luisteren naar de oplossing van vorige week. Hier is Ria Valk met Hou je echt nog van mij,

0: Ja, dat was de tijd dat de koeien nog op de boerderij stonden en loeiden. En af en toe ook nog regelmatig heel lang buiten kwamen. En daar heel opgetogen en blij van waren. En Rio Falk daarover zong. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? 1959 kwam het origineel, mensen. Zo lang geleden is dat alweer. Goed, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk naar de opgave van deze week.
1: Tekst en uitleg.
2: Tekst en uitleg.
1: Vertaalplaat.
0: Ja, en ik zei het al, Marcel die heeft eigenlijk een beetje al verklapt toen hij een plaatje afkondigde van William Pet of Pit of iets. Wat het zou worden. Ja, dat kan soms zomaar gebeuren. Is puur toeval hoor. Niks aan te doen. Kan hier ook niks aan doen. Het was wel een mooie tip. Maar ja, meer kan ik er niet over zeggen. Je weet hoe je het antwoord moet geven. Je kunt op zondag niet bellen, maar wel appen. Naar 088 850 51 52. Dan geef je de antwoord door. En we willen het liefst natuurlijk de titel en de artiest. Maar een van de twee kan ook nog wel hoor. Maar we zijn af en toe heel streng. Je kunt ook appen. Of mailen bedoel ik. En dat mailen kan naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Dus tekst en uitleg, apenstaartje, nhradio.nl. En dan komt het ook allemaal dik voor elkaar. We gaan naar de Everly Brothers met Wake Up Little Susie. En de vraag is, wie heeft dit in het Nederlands gezongen? En wat is dan de titel?

dat is toch wel weer een klassiekertje als het gaat om het Nederlandse repertoire Vissen van Leen Jongewaard en Piet Reumer. Ja, nou, die oplossing die komt redelijk veel binnen van dat liedje van de Everly Brothers. De titel is niet zo moeilijk, maar de uitvoerende artiest, daar hebben jullie wat meer moeite mee, hè? Dat merk ik wel. Nou, weet je wat, als je alleen de titel weet, dan zien we heel veel door de vingers. Dus als je nog weet, Wake Up Little Susie van de Everly Brothers, wat dat in het Nederlands was, stuur hem maar door op 088-850-5152. Alleen via de app, hè, dat weet je. En mail ik dan ook naar tekst en uitleg @nhradio.nl. Ja, ik weet niet of je gisteravond naar het Songfestival hebt gekeken. Hele grote groepen mensen wel, hele grote groepen mensen niet. En ik zat te denken aan het Songfestival van 1964... toen er nog echt mooi gezongen werd. Bijvoorbeeld door Gigliola Cinchetti, die won toen. Ja, echt waar.

Ja, een prachtig nummer van Peter Gabriel, The Book of Love. En The Book of Love, dat is een boek dat je eigenlijk nooit dicht moet slaan. Laten we naar Frankrijk gaan, naar de zangeres Léa Morel.

Ja, dit maakt een Frans lied nou net zo mooi, hè? Zo'n warme tekst en zo'n stem. En je herkent direct, dit moet een Franse zangeres zijn. Dit kun je niet in het Nederlands zingen. Ja, het kan wel. Maar dan klinkt het toch niet zo doorwrocht als het in het Frans klinkt. En al versta je geen bal van de tekst, toch raakt het je ziel. Althans, dat heb ik altijd dan wel met Franse nummers. Maar ik moet toegeven, ik versta de tekst ook wel voor een groot deel. Dus dat helpt wel mee. Dit was dus Léa Morel. En als je Léa op zijn Engels zegt, dan zeg je Lia. En een paar weken geleden hadden we hier natuurlijk uitgebreid alles over dat mooie nieuwe project van The Cats. Sure He's a Cat. Van al die artiesten met Paul Bont als leider. Die nummers van The Cats onder handen namen en daar een nieuwe uitvoering aan geven. En een van de mooiste nummers van het album blijf ik toch het nummer vinden dat door Tim Knol wordt gezongen. En het heet Lia.

nummer Lia van de Cats, maar dan in de uitvoering van de groep Sure He's a Cat, onder leiding van Paul Bond. En met verschillende artiesten die daaraan meewerkten. En een van die artiesten die daaraan meewerkt is Tim Knol. En Tim Knol die nam de uitvoering van dit nummer Lia voor zijn rekening. Van Nederland gaan we naar Amerika. Een zangeres die ik enorm bewonder. En waarom, ja, dat weet ik niet. Ik zag er een keer optreden en toen dacht ik, wow, wat een stem, wat een performance. En wat een naam ook. Ze heet namelijk Storm. Storm Large, stand up for me.

Ja, terecht applaus voor Storm Large met Stand Up For Me. Wil je weten wie er gewonnen heeft bij de vertaalplaat? Nou, je wist natuurlijk wel dat het Wake Up Little Susie was van de Everly Brothers. Maar wie zong dat in het Nederlands? Nou, de Nederlandse titel was Willem wordt wakker. En dat hadden jullie eigenlijk allemaal goed. Maar ja, dan die uitvoerende. Dat duurde even. Heel veel mensen hebben dat opgezocht. Dat was de groep The Butterflies. Ja, dan raak je natuurlijk ook wel in de war. Maar goed, heel veel mensen hadden dat ook weer goed nadat ze het hadden gezocht. En uiteindelijk is het Els geworden. Els Zwart, die het, mogen we toch wel zeggen, felbegeerde tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden gaat krijgen. Els, je moet nog even je adres doorgeven. Dan weten we ook waar we het boek naartoe moeten sturen. Goed, ik weet het niet hoe het met jou is, maar ik ben wel toe aan een beetje zon. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat de zomer brengt. En daarover zingt dan weer Eva de Roveren.

0: Ja, dat was Eva de Rovere met Wie weet wat de zomer brengt. Nou, de enige die dat weet is Jan Visser. En die kijkt niet verder dan 2 weken. Heel verstandig van hem trouwens. Maar vanaf donderdag wordt het dus beter weer. Dus laten we ongelooflijk veel hoop houden dat het allemaal toch wel weer mooi weer wordt. En laat je niet meeslepen door dat miserige weer dat we nu hebben. Ja, dan hebben we een vergeetmeliedje.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmeliedje. Vergeetmeliedje.
0: En het vergeetmeliedje is eigenlijk een liedje voor iemand die we eigenlijk niet moeten vergeten. Dus in dit geval staan we stil bij het overlijden van Bas Westerweel. Bas die heeft natuurlijk ook enige jaren hier bij ons gewerkt. Bij RTV Noord-Holland heette het toen nog. Hij maakte toen het programma Weekendspits. Hij deed ook nog een programma op televisie, Tussen Zoet en Zout. Of Tussen Zout en Zoet, een van de twee. En ja, een hele aardige, vriendelijke man. Heel veel ideeën. Het was één brok energie altijd als hij binnenkwam. En nu bereikte gisteren ons het bericht dat hij dus afgelopen vrijdag in zijn slaap is overleden. En daarom is een vergeetmeliedje een liedje wat dus moet meewerken om Bas vooral niet te vergeten. En we weten dat het een nummer is dat Bas heel erg leuk vond. Want we hadden ooit een keer een rubriek in het programma Spitstijd. En dat heette De Vinyl Vrijplaats. En dan mocht je zelf een liedje uitkiezen wat je heel mooi vond. En Bas die wilde toen heel graag een nummer horen van Solution. En Solution is een groep uit begin jaren 70. En die maakte een beetje symfonische muziek met saxofoon onder andere. Tom Barlage speelde daar onder andere in mee. En het grappige is, om even de associatie compleet te maken, we gaan het straks hebben over de groep Focus. De groep Focus die heeft ook een nummer van Solution in een van zijn nummers verwerkt. Een nummer van Tom Barlage. Enfin, daar gaan we het zo over hebben. Nu staan we stil bij het overlijden van Bas Westerweel. En het liedje dat hij toen uitkoos was het nummer van Solution, wat we nu gaan horen. En het nummer heet It's Only Just Begun.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
3: Dit was een uittip.
7: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
8: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
7: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Hey Raymond!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik ben Tanja uit Omdijk.
18: Ik ben Ewout uit Hilversum.
19: Ik ben Erika uit Grotebroek.
20: Ik ben Peter uit Bussum.
21: Ik ben Dieneke uit Kleileroord.
22: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AVROTROS doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een uittip.
0: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
25: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
26: True Lease met Grenke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
28: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
29: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
29: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
30: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Tekst en uitleg. Met Jos Heremans.

0: Dit, dat gaan we straks wel even uitleggen. Maar hij is vooral ook de grondlegger van een project dat binnenkort zijn bekroning krijgt in het Amsterdamse Concertgebouw, namelijk op Tweede Pinksterdag. Want dan wordt namelijk de Focus Symfonie uitgevoerd. En dat is een, mogen we wel zeggen, een soort kilt van alle nummers van Focus in de jaren 70 tot 75, uitgevoerd door een fantastisch groot orkest. Iets waar je eigenlijk alleen maar van kunt dromen om dat nog een keertje mee te mogen maken. Maar dat kan dus in het Concertgebouw volgende week maandag. Roeland, laten we even beginnen bij het begin. Wie ben jij?
1: Hoe ver wil je terug?
0: Nou, laten we even, want de verwarring is natuurlijk altijd, ja, de stiefzoon van Thijs van Leer en de zoon van Ruud Jacobs. Maar hoe zit dat precies?
1: Dan zou ik dat eerst even uitleggen?
0: Leg dat eerst even uit.
1: Nou, mijn moeder en mijn vader, die hebben 4 kinderen gekregen. Mijn vader was Ruud Jacobs. Mijn moeder was Thea. Mm-hmm. En daar zijn 4 kinderen uit voorgekomen. En rond mijn 8e, toen zijn eigenlijk mijn ouders gescheiden. Mm-hmm. Weliswaar een goed overleg. Mijn moeder is toen met Thijs verder gegaan. Mm-hmm. En mijn vader is met Lieselore Gerritsen verder gegaan.
0: Oké. Okay.
1: En dat was zo, toen ik 8, dat moet ongeveer zijn eind jaren 70. Mm-hmm. En toen zijn wij verhuisd met Thijs naar België. Mm-hmm. En daar zijn ook 3 nieuwe kinderen
0: geboren. Ja.
1: Dus we zijn totaal met 7.
0: Zo.
1: En ik, mijn oudste broers en zus zijn vrij snel het huis uitgegaan. Waardoor ik de oudste werd van het nieuwe gezin van mijn moeder. Mm-hmm. Met de kinderen van Thijs en mijn moeder.
0: Yeah.
1: Dus mijn gezinsleven heeft zich eigenlijk, of in ieder geval, heeft zich daar het meeste afgespeeld in België met mijn moeder en Thijs.
0: Ja, want tot hoe oud ben jij in België gebleven?
1: Ik ben tot mijn 14e, 6 jaar.
0: In België. Ja. Zijn jullie toen als gezin weer terug verhuisd naar Nederland?
1: Ja, okay. Klopt. Ja. Ja.
0: En jouw vader, Ruud Bos.
1: Ruud Jacobs.
0: Ruud Jacobs. die was natuurlijk weer de broer van Pim Jacobs.
1: Ja.
0: En jullie, en was een waanzinnig goede bassist. Die heeft met de grote der aarde gespeeld.
1: Ja. Klopt.
0: Dus dat was sowieso al een heel muzikaal nest waar jij in zat.
1: Ja, dat begon al inderdaad. Op een gegeven moment wonen wij. Als ik naar mijn eerste bewustzijn terugga, wat met muziek te maken heeft, wat was in Maarsen. Daar had mijn vader een grote boerderij gekocht, verbouwd. En daar heeft hij een podiumpje gebouwd voor muziekavonden. En daar kwamen dan eigenlijk allerlei mensen musiceren.
0: Ja.
1: Ik wist toen niet wie het waren, maar als ik dan nu of later mijn vader erover vertelde en ik ook zelf muzikus werd, professioneel. Ja, ik heb bij de grote der aarde op schoot gezeten.
0: Noem eens een paar.
1: Nou, ik weet niet of het de luisteraar, maar als we bijvoorbeeld naar arrangeurs kijken, waar ik dus heel erg mee verbonden ben.
0: Ja.
1: Daar heb ik bij Klaus Ogerman, dat is een gigantisch bekende arrangeur in Amerika. Bij Johnny Mandel. En bij Stan Getz kwam bij ons over de vloer. En Jan Akkerman en Paul van Vliet. En dat ook al die mensen. Dus het was een gezellige potpourri bij ons thuis.
0: Ja, want jouw vader speelde ook in Amerika met alle grootheden uit de jazzmuziek.
1: Ja, hij is op hele jonge leeftijd gevraagd voor een jeugd. Orkest, big band-achtig ding, geloof ik. Mm-hmm. Als ik kan herinneren, was hij op je hele jonge leeftijd naar Amerika vertrokken. En daar heeft hij ook met heel veel bekende mensen gespeeld.
0: Ja.
1: Maar hij vond dat heel lastig eigenlijk, want hij was zo jong. En in die tijd, om zomaar naar Amerika te gaan, was voor hem wel heavy. Dus hij is niet heel lang gebleven. Maar hij heeft in Nederland daarna met zijn broer en zijn schoonzus, of weet dat, zijn Rita.
0: Ja,
1: zijn
0: schoonzuster.
1: Zijn schoonzuster. Heel veel successen gehad.
0: Ja, dat kun je wel. Noordzee jazz, overal was hij. Ja. Ja. Hoe is dat om in zo'n gezin op te groeien?
1: Ik weet niet beter, maar ik kan alleen maar aan de reactie van anderen zien eigenlijk hoe bijzonder dat eigenlijk is. Want ik

0: voetballen dan wel op school. En aan vrienden en zo verhalen. En dan kwamen vrienden bij mij thuis. En dan zagen ze ineens Ramses Shaffi achter de piano. En noem maar op.
1: Ja.
0: Ik nam ze ook mee naar concerten. En dan konden we gewoon achter de coulissen even met die en die praten. Dus dat was voor mij allemaal een gesneden koek. Maar ik merkte altijd aan een reactie van anderen dat dat heel bijzonder was.
1: Ja, voor jezelf is het dan heel gewoon.
0: Ja.
1: En was het toen ook voor jou meteen duidelijk? Want jij bent, behalve arrangeur, jij zit ook midden in de muziek.
0: Ja.
1: Was het voor jou meteen duidelijk van dit is ook mijn toekomst?
0: Ik ben niet heel... Ik ben daar gewoon heel geleidelijk aan ingerold eigenlijk. Mm. Het is... ik ben begonnen eerst met drums te spelen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was puur een hobby. En toen op een gegeven moment is er een school in Rotterdam. De Haven voor Ballet en Muziek was dat toen. Die combineerde middelbare school met muziek.
1: Mm.
0: Dus ik kreeg 10 uur muziek in de week.
1: Oh, dat is best veel, ja.
0: En ik speelde toen nog drums. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Heb daar een paar jaar gezeten. En toen op een gegeven moment ben ik eigenlijk meer naar de piano toegetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik interessanter. Daar kon ik meer kwijt. En zo ben ik eigenlijk vanaf de piano... heb ik op een gegeven moment van mijn vader... die vroeg aan mij... die was net met het eerste album van Laura Fici bezig. Want mm-hmm. die was toen solo
1: gegaan. Die zat eerst in Centerfold.
0: Ja, ja.
1: ja.
0: En... die vroeg een stukje van Wet Report, Can It Be Done. Dat is eigenlijk een heel ingewikkeld stukje.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij wist dat ik dat goed kende.
1: Ah.
0: En hij zei, wil jij, want het album was al bijna klaar. Was al gearrangeerd, noem maar op. Hij zei, ja, dat is één stuk, wil Laura heel graag opnemen. Zou jij dat willen proberen te arrangeren? Want hij hoorde toen al dat ik een beetje daarmee bezig was.
1: Oh, oké, okay. Ja.
0: En toen heb ik dat gedaan. En dat album werd best wel succesvol. En dat was ook een opzienbare liedje. En toen ben ik eigenlijk van daar in het een en het ander gerold. Toen werd ik gevraagd voor het nieuwe album van Leonardo Amoedo. Dat is een gitarist die veel met Treintje speelt. Dingen te doen. En toen ben ik van het een en het ander gerold.
1: Je bent in de arrangeerwereld terechtgekomen.
0: Ja, dat was niet mijn plan. Maar dat is gewoon zo ontstaan.
1: Is dat prettig, arrangeren?
0: Ik heb veel live ook gespeeld als pianist. Met bandjes en zo.
1: Ja.
0: Maar het leuke van arrangeren is dat je... Ja, maar je hebt een soort legpuzzel wat je aan het maken bent. Dus je bent... je krijgt gewoon een soort kleurplaat voor je. En daar is het stuk bestaat al. Hè? Mm-hmm. Het is al gecomponeerd door iemand.
1: Ja.
0: En dan mag jij dat een beetje gaan inkleuren met instrumenten en zo. Dat is heel leuk.
1: Ja. Ja. Is dat leuker dan op podium staan?
0: Is het anders?
1: Ja.
0: Maar ik zou geen van beide willen missen.
1: Nee, je mist een beetje wel de directe contact met het publiek,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Klopt.
1: En het applaus ook natuurlijk. Want het zijn natuurlijk wel kunststukjes die arrangeurs af en toe uit te halen.
0: Ja, je bent ook als arrangeur val je ook nooit zo op eigenlijk. Hè. Het wordt nooit benoemd.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt ook niet. Je kan het bij de Buma Stemma daar ook geen gelden voor krijgen. Zoals een componist of een uitvoerend muzikus bij de Sena dan geld krijgt een arrangeur eigenlijk niet. Die krijgt een afkoopsommetje.
1: Ja, die is afhankelijk van degene die het nummer uitbrengt.
0: Ja, maar verder zit daar geen ander verdienmodel op. Dus het is. Het is niet een ondergeschoven kindje, maar het is niet heel erg in de spotlights.
1: Nee. Maar ja, toch heb je fantastische projecten gedaan. Met onder andere het arrangeren van nummers van de Beach Boys, van de Beatles. Ja. En nu dus, ja, mogen we toch wel zeggen, de kroon op het werk. De Focus Symphony.
0: Ja, dat zeg je goed.
1: Ja.
0: Want ik vind dat, ik heb er 3 gemaakt. En dus de Beach Boys, de Beatles en dan nu Focus. En ik... Stiekem vind ik die het beste gelukt. Ja, ja.
1: Okay.
0: Ik heb natuurlijk wel twee eerdere vingeroefeningen mogen doen.
1: Ja. Hè,
0: dus ik was wel wat meer geoefend met het orkest. Maar ik vind het wel aardig gelukt.
1: Aardig gelukt, oké. Okay. Een van de nummers die volgens mij ook in de symfonie zitten... is een nummer dat je niet zo heel vaak hoort van Focus. Dat is nummer Janice.
0: Oh ja.
1: En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het nummer Focus, althans het nummer Focus, het nummer Genus van Focus, van de LP Focus 2, die in 1972 denk ik uitkwam, dus heel lang geleden. En het is ook terug te vinden op, in eigenlijk de Focus Symfonie, die is samengesteld door de man die tegenover mij zit, en dat is Roeland Jacobs, want die heeft al die nummers van Focus tussen 1970 en 1975... heel goed beluisterd en daar vervolgens een symfonie van geschreven. Hoe doe je dat, Roland?
1: Ja, ik moet wel even om het verhaal helemaal compleet te maken. Het idee stamt eigenlijk van Rob van Wilde. Dat is mijn compagnon. Mm-hmm. Ik heb met hem een muziekproductiemaatschappij. En hij kwam jaren geleden met het idee aan om de muziek van de Beach Boys... Mm-hmm. om die op zo'n manier aan elkaar te breien dat het dan een... nieuw werk zou, als een nieuw werk zou klinken.
0: Ah, ja.
1: Zonder dat het een soort van medley zou worden. Ja. Waarin het ene nummer werd afgesloten en een soort overgaat in het andere. Is dit een soort continu het komen en gaan van stukjes van nummers die bij Focus zijn vertolkt.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft hij dan, heeft dan allemaal soort fragmenten van 1 minuut, 2 minuut. En dat heeft hij zo aan elkaar gebreid, is daar met dat bij mij terechtgekomen. Mm-hmm. Hij zei, ja, zou je dit zo kunnen arrangeren dat een vloeiende beweging wordt voor een orkest, zonder dat het een medley wordt?
0: Oké.
1: En de puzzel was dus door hem al voor een groot deel gedaan.
0: Ja, hij had eigenlijk de puzzelstukjes gemaakt.
1: Precies.
0: En jij moest
1: de volgorde
0: leggen.
1: En zo had hij ook al bepaald en zo. Mm-hmm. En ik moest het gewoon eigenlijk aan elkaar breien.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik moest af en toe wel bepaalde overgangetjes maken. Maar dan 1 of 2 maatjes dat ik dan eraan moest schrijven. Om het goed vloeiende beweging. Dus eigenlijk is het werk dan zo geworden dat als je ernaar luistert en je zou niets van Focus kennen, dan heb je het vermoeden dat het een nieuw klassiek werk is.
0: Ja.
1: Als je wel Focus zou kennen, zou je heel veel kleine stukjes herkennen.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: we hebben ook heel veel werk gebruikt wat niet, vooral niet bekend is. Ook om heel erg dat doel te bereiken van heel ver weg blijven van de medley. Niet de feest van de herkenning de hele tijd ordinair laten terugkomen.
0: Nee,
1: maar gewoon een vloeiende lijn maken met ingrediënten van de muziek van Focus.
0: En jullie hebben gekozen voor 5 jaar. Dat was de periode dat Focus op zijn hoogtepunt was eigenlijk. Ja. Tussen 1970 en 1975. Ja. In denk ik de sterkste samenstelling ooit. Met Jan Akkerman, Pierre van der Linden en Bert Ruiter. En Thijs van Leer natuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom hebben jullie die periode gekozen? Want er is natuurlijk ook al eerder werk en later werk.
1: Ja, nou, wij wilden wel iets maken wat het meest de mensen zou bereiken, laten we zeggen. En dat is toch de fans, die komen toch uit die tijd, mm-hmm. de meeste. Daarnaast wilden we onszelf ook een beetje beperken want als je het helemaal opengooit, dan weet je niet waar je moet beginnen. En we vonden inderdaad ook vanwege het feit dat daar de geboorte van de band is en daar in de meest pure vorm.
0: Mm-hmm.
1: Vonden we het logisch om die tijdsperiode te gebruiken. Ja.
0: Vond je het zelf lastig om met het werk van je stiefvader aan de gang te gaan?
1: Het is een best ingewikkelde vraag. Omdat de relatie met mijn stiefvader ook ingewikkeld was. Omdat het aan de ene kant mijn muzikale vader is, maar aan de andere kant ook de partner van mijn moeder. En zij hebben de relatie niet helemaal kunnen uitzingen samen, jammer genoeg. Dus dat is in het einde niet helemaal leuk gegaan. En dan ben je toch als gezin, kies je misschien een beetje een kant. Of kan je ook veroordelend zijn, ook als jong volwassen zie je nog dingen wel wat zwart-wit. En later, als je wat ouder wordt, dan zie je dat it takes two to tango. Dat mijn moeder misschien ingewikkeld was. En Thijs ook. En die combinatie niet goed werkte. Maar als je dan met dat werk bezig bent, dan komen al die herinneringen van vroeger terug.
0: Ja, maar misschien heeft het ook wel een hele tijd moeten duren voordat je ermee aan de slag kon. Ik denk dat je dat misschien 15 jaar geleden niet gekund had.
1: D- dat denk ik niet. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik denk dat de tijd er rijp voor was. Een heel mooi moment. Zoals we allemaal kennen, dat eigenlijk alles samenvalt en alles goed is. Mm-hmm. De bal weer rond is en zo. En daar gaat dan een tijdspanne overheen. En nu zijn we terechtgekomen op een moment in ons leven allemaal, waarin we behoefte hebben aan met elkaar nog gewoon een gezellige tijd door te maken. Dat heeft ook met zijn ouderdom te maken.
0: Ja, want hij is inmiddels 76.
1: Hè? Ja, en dan het verlies van mijn ouders, van mijn vader en mijn moeder en de vrouw van mijn vader. Het korte tijd allemaal gebeurt. Ga je ook beseffen van ja, waar gaat het nou een beetje om in het leven? En, ja. En dan ga je ook dingen in een ander dag licht.
0: Ja. En gaf jouw stiefvader het werk makkelijk uit handen? Want hij kan natuurlijk ook zeggen, je blijft er vanaf. Dit van mij.
1: Ja, nou, het was wel grappig. Want kijk, in Nederland heb je het recht om eigenlijk alles te coveren. Hè? Dan, mm-hmm. Daar hoef je geen toestemming van de componist voor te
0: krijgen. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Een van de weinige landen waar dat kan. Dus ik, juridisch hoefde ik überhaupt niet om toestemming te vragen. Okay. Dus ik heb hem dat medegedeeld eigenlijk van Thijs. Ja, ik ben dit van plan. En hij reageerde er eigenlijk gelijk positief op. Maar dat is misschien ook omdat hij dat eerdere werk ook heeft gehoord van de Beach Boys. En ik hem vertelde ook van, ja, weet je, het wordt een beetje in die kleuring en die setting. Dus hij was er wel enthousiast over.
0: Oké. Okay. Ja. Er is ook een hele documentaire gemaakt, daar gaan we het zo over hebben. Een dubbele documentaire zelfs, over het maakproces van de Focus Symfonie. Maar we gaan eerst even terug naar een jaar of 10 geleden. Toen was jouw stiefvader Thijs Verleer namelijk samen met Menno Gootjes de gast in het programma Bijlagen, dat ik toen de tijd presenteerde. En daarin speelden ze live House of the King.

0: Ja, dat was allemaal op een zaterdagochtend om 10:50. Thijs van Leren, Menno Gootjes. Eigenlijk de nieuwe, mogen we toch wel zeggen, Jan Akkerman en Thijs van Leer van Focus. Want Focus, Roeland, bestaat nog steeds.
1: Ja, en live and kicking.
0: Ja.
1: En het is ja, kijk, het is ook een soort van gegroeid. Ik vind het mooie van Thijs, vind ik, dat hij zichzelf ook keer op keer opnieuw heeft uitgevonden. En dat hoor je ook in zijn werk. En hij heeft ook uitstapjes gemaakt, ook buiten Focus, waarin je zijn drang naar vernieuwing en naar ontwikkeling hoort.
0: Mm-hmm.
1: En het Focus van nu is wel anders dan het Focus van toen, maar zeker niet minder.
0: En ik denk ook dat Thijs van Leer voor een hele generatie mensen ook de deur heeft opengezet naar klassieke muziek in de tijd dat het album Introspection uitkwam. Flink geplucht door Willem Duis.
1: Ja.
0: En ja, dat was eigenlijk zijn grote doorbraak als solo-artiest.
1: Ja, honderdduizenden LP's zijn er toe verkocht. Gigantisch. Ik was laatst toevallig door een interne verhuizing moest ik wat dingen opruimen. En toen kwam ik een hele stuk inboedel van mijn vader tegen. En daar zaten al die gouden platen en zo tussen. En dat ging dan door mijn hand. En dacht ik, jezus, 100.000 Introspection 1, 100.000
0: gigantisch, hè? Ja, want dat is dan ook weer het leuke. Thijs van Leer speelde fluit. Maar jouw vader, Ruud Jacobs, die arrangeerde al die nummers.
1: Nou, die produceerde.
0: Produceerde. Ja, het werd gearrangeerd door
1: Rogier.
0: Rogier van Otterlo, ja.
1: Ja, dat was ook zijn zo'n soort van boezemvriend. En dat was in die tijd was er een heel mooie ronde bal. Had je dan Rogier maakte arrangementen. Mijn vader produceerde het. En had je Willem Duis. Die liet het zo volgende zondagmorgen op de radio horen of op televisie.
0: Ja.
1: En er waren vroeger maar 1 of 2 televisienetten. Dus dan kan je nagaan dat als dat dan 1 keer op televisie kwam. Ja, dan was je succesverzekerd.
0: Ja, zeker. Dat was ook een kant van Thijs van Leer. Maar we gaan even terug naar Focus. Want Focus bestaat nog steeds. De Focus Symphony is gemaakt. Ja. En er is een tweedelige documentaire op YouTube te zien over hoe dat werk tot stand is gekomen. Ja. Hoe zijn jullie daar zo opgekomen?
1: Nou, Marcel de Vree, dat is een documentairemaker.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft heel veel mooie documentaires gemaakt. Voor het Uur van de Wolf ook, noem maar op. En we hebben hem eigenlijk benaderd. Omdat we ook de 2 vorige projecten door hem hebben laten filmen. Het proces.
0: Ja.
1: En toen zijn we met hem gaan zitten. En toen kwamen we er eigenlijk snel achter van ja, om nou weer te laten zien aan iedereen van hoe we, net zoals bij de Beach Boys en de Beatles, hoe we dit hebben gemaakt. Dat weten de mensen wel. Laten we een documentaire maken over Thijs en zijn leven gaat. Waarin dan de band Focus een van de pijlers is. En de symfonie ook een pijler. Hè? Dat is heel mooi er doorheen geweven.
0: Ja.
1: En het leven van Thijs als vader ook van kinderen die...
0: Ja, het is een soort retrospectief van Focus en het leven van Thijs van Leer.
1: Ja, exact.
0: En daarin komen eigenlijk alle elementen die in die periode een rol hebben gespeeld aan bod.
1: Ja.
0: Ook de controverse met Jan Akkerman bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Zouden die 2 ooit nog samen iets...
1: Ja, kijk, ik ben heel sterk van mening dat muziek zou moeten verbroederen. En ik hoop dat de wijsheid met de jaren komt. En dat ze misschien... Ik denk niet dat het zozeer aan Thijs zou liggen. Maar dat ze elkaar weer eens misschien kunnen vinden. Maar het is misschien ook... Het is ook niet, misschien niet nodig. Het is misschien fijn als ze met elkaar in het reinen komen en elkaar weer kunnen omarmen. Want ze hebben een hele mooie tijd samen meegemaakt.
0: Zeker.
1: Maar of dat een wedergeboorte van Focus moet worden, dat vraag ik me af. Want ja, met Menno en met Udo en met Pierre en Thijs... Is het ook een heel mooi volwassen...
0: Absoluut.
1: Gek band, weet je wel.
0: En ze weten ook niet van ophouden.
1: Ze weten niet van ophouden. Thijs is gewoon 1 brok energie. Die gaat maar door. En waar hij ook een piano ziet staan... Hij gaat erachter zitten, gaat spelen. Hij wil altijd maar muziek, muziek, muziek.
0: Mm-hmm.
1: Hij gaat echt sterven in het harnas. Dat weet ik zeker.
0: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Dat zie je ook een beetje in de documentaire. Hij blijft muziek maken, zelfs als hij ziek is. En in de documentaire werk je uiteindelijk toe. in die tweedelige documentaire naar het hoogtepunt.
1: Ja.
0: Dat is een moment in de studio.
1: Ja.
0: En dan laat jij het hem horen.
1: Ja. Ja.
0: En dan?
1: Ja. Ja, dat is een... je moet je een beetje voorstellen dat je bij Bach op audiëntie komt en hem laat horen een bewerking van zijn werk.
0: Mm-hmm.
1: Zo voel het een beetje. Dus ik was daar wel behoorlijk zenuwachtig over. Puur op vaktechnisch gebied. Van ja, is hetgene wat ik heb gemaakt, krijg het de goedkeuring van de meester?
0: En?
1: Iedereen moet het documentaire zien. Oh, maar ja, ziet, daar is het onontstotelijke bewijs, denk ik, te zien dat hij het heel erg geslaagd vond.
0: Ja, en hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat met zo'n groot orkest uit te voeren? Want het is niet niks.
1: We wilden toch het een symfonie laten worden. Dus dan kom je niet om een symfonieorkest heen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind dat het geeft je de gelegenheid om... als je naar die platen van Focus luistert, daar zitten heel veel elementjes in die misschien een beetje als arrangement zijn bedoeld door de band. Mm-hmm. Een tweede stemmetje, een gitaartje, extra zo. Maar dan heb je het orkest een enorm arsenaal om ook juist die minder prominente dingen uit te vergroten. Of zelfs soms een hoofdrol te geven.
0: Ja.
1: En waardoor het ook soms als een nieuw werkje klinkt, terwijl het gewoon, als je goed luistert, is het helemaal identiek, één op één gekopieerd. Alleen het accent
0: ligt
1: dan op andere elementen van de oorspronkelijke opname. Ja,
0: ja, dat is fantastisch, toch? En hoe vind je zo'n orkest? Want niet ieder orkest...
1: Ik had het geluk dat mijn compagnon Rob van Wilde, zijn goede vriend is Jean Verreken. En die heeft dat orkest. Het orkest is hoort bij de Night of the Proms.
0: Het Antwerpse orkest.
1: Ja. En dat was dus zij zijn al heel erg bekend met lichte muziek. Zij doen al die grote optredens met al die bekende popmuzikanten in de grote stadions. En ook in Duitsland en noem maar op. Duizenden mensen komen daarop af. Dus en een heel breed repertoire van klassiek tot jazz, tot pop, mm-hmm. tot rock. Dus dat was 1+1=2. Door de vriendschap met Rob lag het voor de hand dat we zo'n orkest, maar ook vanwege hun capaciteit, muzikale capaciteit.
0: Ja, want hoe lang duurt het dan voordat zo'n orkest ingespeeld is op wat jullie willen?
1: Ja, we hebben zo drie dagen uitgetrokken voor de opname / repetitie. Dus zo,
0: dat is niet eens zoveel, vind ik.
1: Is best een beetje krap. We hebben dus de eerste twee cd's hebben we in België opgenomen in de Galaxy Studios. En dan gaat het zo. Dan komen ze dus met z'n allen om rond 10:00 s'ochtends naar binnen. En dan krijgen ze de partijen voor hun neus. En dan nemen we de eerste 2 of 3 minuten repeteren we een mm-hmm. stuk. En op het moment dat als dat zit, dan nemen we dat gelijk op. En zo werken we eigenlijk naar het einde toe.
0: Stukje bij beetje?
1: Stukje bij beetje, ja.
0: Oh, okay.
1: En dan hebben we wel eens, als we tijd over hadden, hebben we wel eens op het einde dan de hele symfonie in één keer integraal laten spelen en opgenomen. Mm-hmm. Maar dat was nog niet zo goed als eigenlijk de kleine stukjes die we aan elkaar hebben. Want dan ga je focussen echt op de details. Hè? Als je die 3 minuten moet opnemen, kan je echt op microniveau gewoon kijken van daar dat en dat en dat moet harder, zachter, zus en zo. En dan neem je dan op en dan heb je dat vastgelegd. En dan kan je door naar de volgende.
0: Ja, en dat is voor het album en nu voor het EGI in het Concertgebouw.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan? Want dan moet dat hele orkest, dat kun je niet aan elkaar plakken. Dan moet het in één keer goed.
1: Klopt. Zij zijn 2 dagen aan het repeteren van tevoren op een andere locatie. Dan hebben ze 2 hele dagen om het werk in te sturen. Ze hebben natuurlijk al een keer opgenomen.
0: Ja.
1: En ze hebben het album en ze hebben de partijen. Met alle aantekeningen die tijdens de opnames zijn gemaakt. Dus alle dynamische verbeteringen en noem maar op.
0: Ja.
1: Dus dat is goed te doen. En dan komen ze op de dag zelf. Om 2:00 's middags komen ze binnen. Gaan ze tot 5:00 soundcheck doen. Ja, eten en dan om 7:00.
0: 7:00 gaat beginnen, ja. Tweede Pinksterdag om 7:00. Dan gaat het allemaal los.
1: Ja.
0: Eerst de Beatles en de Beach Boys.
1: Ja.
0: Dan een drankje.
1: Ja.
0: En dan na de pauze de Focus Symfonie.
1: Klopt.
0: Is de hele familie van Leer er ook bij?
1: Klopt, ja. De hele familie. We hebben een balkon van de koningin, laat maar zeggen, waar de koningin zit. Daar zitten we met 110 genodigden. Dus
0: zo.
1: Daar is een groot deel familie van Thijs en de bij.
0: Ja.
1: Echt bijna allemaal. Mm-hmm. En dan is ook nog na de pauze wordt Thijs eerst geïnterviewd op het podium. Door Dominique Seldes.
0: Ah ja. Wanneer was hij laatst ook nog de gast?
1: Ach, oh, leuk. Ja. Dus dat is heel leuk. Dan krijgen mensen dan krijgen ze een interview live te zien.
0: Oh, okay.
1: Dan wordt Thijs op een stoel gezet op het podium. En dan krijgt hij vragen. En dan daarna gaan we integraal de hele symfonie van 50 minuten, 48 minuten luisteren.
0: Ja, fantastisch. Dat is dus tweede Pinksterdag in het Concertgebouw. Kijk op concertgebouw.nl en dan kun je kijken of je daar nog kaarten van kunt vinden. Het loopt enorm storm, want alle Focus-fans willen daar natuurlijk bij zijn. En op YouTube kun je dus de tweedelige documentaire zien. Hocus Pocus heet die documentaire.
1: Ja.
0: En dan daar vind je hem vanzelf. Komt hij eigenlijk nog ergens op de Omroep? Is er niks voor Omroep?
1: Nou, ja. We weten allemaal een beetje hoe het nu tegenwoordig in de omroepenland gaat. Hè, waar er bezuinigd kan worden, wordt er bezuinigd. Maar we hebben nu, we gaan nu naar richting de 500.000 views op YouTube.
0: Oh, okay.
1: In korte tijd. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment niet meer omheen kunnen. Dat het toch wel een keer moet uitgezonden worden. Ja.
0: Komt die heus wel een keer bij het Uur van de Wolf of iets dergelijks?
1: Ja, het zou heel mooi zijn. Het is natuurlijk bij elkaar meer dan 1,5 uur.
0: Maar het kijken waard hoor.
1: Ik krijg zoveel positieve reacties. Mensen vinden het echt geweldig. Ook die niet zoveel affiniteit met Focus hebben. Of die muziek. Is het aan zich ook echt een mooie documentaire om te zien.
0: We laten een heel klein stukje van de symfonie horen. Ja. Want de rest moeten de mensen zelf maar luisteren. Bijvoorbeeld op Spotify. Of naar het concert komen. En dan maken we daarna nog een klein bruggetje naar wat jij nog meer doet. Want jij maakt ook nog hele andere dingen.
1: Ja.
0: Hier is een klein stukje Focus symfonie.

0: Ja, meer laten we niet horen hoor. Dan moet je zelf maar naar het concertgebouw komen, tweede Pinksterdag. Want dan wordt de Focus Symfonie in zijn geheel gespeeld. En daar zit ook nog een goed doel aan vast, ja. Roland Jacobs. Want de vandaagjarige koningin Maxima, die heeft daar ook mee te maken.
1: Klopt, ja. Er is dus de opbrengst van de inkomsten die gaan naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een heel mooi kinderziekenhuis / onderzoekscentrum voor kinderoncologie. Waar ze een baanbrekend werk leveren op het gebied van het genezen van de kinderkanker.
0: Hmm.
1: Dus iedereen die dit hoort, koop gewoon een kaartje. Al heb je niet veel affiniteit met klassieke muziek of Focus, ga een keer naar het concertgebouw. Het gebouw aan zich is al prachtig mooi.
0: Prachtig.
1: En je helpt er zieke kindjes mee. Dus beter kan het in dat op tweede Pinksterdag.
0: Dat lijkt me een hele goede besteding.
1: Gewoon doen.
0: Ja, doen we. We moeten ook nog even iets anders van jou laten horen. Namelijk, jij doet ook nog een project met Braziliaanse nummers in het Nederlands.
1: Ja.
0: Wat is dat dan weer?
1: Ja. Famke Damstee, Sienige Damstee, die vertaalt teksten van het Frans naar het Nederlands of van het Portugees naar het Nederlands. Dat heeft ze eerder gedaan met de muziek van Michel Legrand.
0: Mm-hmm.
1: En zij kwam bij mij aan om een gelijksoortig project te doen, maar dan met Braziliaanse klassiekers.
0: Yeah.
1: Dus muziek van Jobim, van Ivan Lins, noem maar op. Die in een Nederlands jasje te stoppen. Dus we hebben dat opgenomen bij mij in de studio, in de Wedgview Studios in Woerdense-Verlaat. We hebben allerlei zangeressen en zangers aan meegewerkt. En de cd-presentatie is een paar weken geleden het afgeladen BIM-huis geweest. Het is heel, ik vind het zelf goed gelukt, omdat het ook, ik hou heel erg van Braziliaanse muziek.
0: Mm-hmm.
1: Maar die poëzie is minstens zo mooi als de muziek zelf. En die heb ik nooit kunnen begrijpen. En door de goede vertalingen.
0: Ik snap nu ook waar het over gaat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Laten we naar een nummer gaan luisteren. Het zijn Anna Seriersen en Jim van der Zee. En zij zingen het nummer De Stok, De Steen.

0: De stok, de steen. Van een album dat is gemaakt door Roeland Jacobs met heel veel verschillende artiesten. Waar kunnen we het vinden, Roeland?
1: Nou, dit heet Hoe Liefde Danst.
0: Ja.
1: En op alle streamingdiensten. En je kan naar onze website www.wedgeviewmusic.com. Daar vind je alle albums die ik de laatste jaren heb geproduceerd, gearrangeerd, noem maar op.
0: Mooi.
1: Daar kan je gewoon bestellen.
0: Hoe Liefde Danst, dat is dat Braziliaanse album. En het is heel lekker om naar te luisteren. Lekker laid back. En tweede Pinksterdag dus in het Concertgebouw. De Focus Symphony. Concertgebouw.nl vind je alles. Hebben we nog tijd voor het Vergeetmeliedje?
2: NH.
3: Tekst en uitleg.
2: Het Vergeetmeliedje.
4: Vergeetmeliedje.
0: Ja hoor, het is er nog net tijd voor. Bianca, speciaal voor jou is hier Kamal. En wat mij betreft nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
16: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
17: Ik ben Michael uit Amsterdam.
18: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
19: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwart vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zouden daar 3 mensen zijn omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de tweede keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de twee wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
22: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
24: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
25: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
30: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
31: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
32: NH helpt.
33: Ik zou graag met iemand blokfluit willen spelen. Ik woon in Hoofddorp. En ik zoek iemand om wat contact mee te doen. Die even met mij wat kan blokfluit kan spelen.
34: Zaterdag.
35: Van 12 tot 2.
34: NH helpt.
35: Adres onbekend.
34: Met Roel Kas.
35: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. A-

0: adres onbekend.
1: Een goedemiddag allemaal. Ja, luistert zij vandaag wel, is de vraag. Dat is altijd wat we hopen als we een verhaal nog eens terughalen. Een naam nog eens laten vallen. Dat doen we zeker voor Martin, die vorige week zijn moeder, die hij nog niet kent, uit het archief haalde. Martha Martens uit Den Haag, die jong zwanger raakte van hem.
2: Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
1: Cornelia Martha Wilhelmina werd Martha genoemd. Martha Martens woonde in de jaren 70 in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag. Je bent dus van harte welkom bij je zoon en bij zijn gezin. Vorige week werd er een Martha herkend bij het Leger des Heils die ook haar zoon heeft afgestaan, Amy.
3: Ja, er werd een Martha herkend die werkte bij de sociale werkplaats in de kartonnage van het Leger des Heils op het Spui in Den Haag. Zij had het altijd over haar afgestane zoontje. En de vraag is dan, is deze Martha dan inderdaad jouw moeder Martha Martens? Haar achternaam, dat wist onze tipgever Wim niet meer. Dus wij hebben het Leger des Heils hierover benaderd en er wordt druk meegedacht door deze aardige medewerker.
4: Ik werk heel graag mee. Als je de gegevens naar mij kan mailen, dan kan ik dat met mijn manager en ook andere managers op een hoge functie delen. En ik hoop oprecht dat ze gevonden wordt.
3: Ja, dat hopen wij ook. Alle gegevens zijn inmiddels opgestuurd. En nu is het wachten op herkenning over Martha Martens uit inderdaad die Van Diemenstraat 118 in Den Haag, die haar zoontje 1971 moest afstaan. 0800 30 30 300 voor als jij meer weet.
1: Joke Hilhorst draagt een grote, sterke man bij zich. Pieter Lagendijk, die zich tot aan zijn vroege dood in het jaar 1984 inzette voor Greenpeace, voor de walvis. Misschien was hij wel de man van haar leven.
5: Ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
1: En ondanks dat Pieter Lagendijk al 42 jaar niet meer onder ons is, kwam er herinnering van vrienden en van familie meer dan wij aankonden, Amy.
3: Ja, we werden overspoeld met reacties, zowel uit die Greenpeace-hoek als uit de familie Lagendijk. De mooiste reactie die er afgelopen week nog bij kwam, die komt van Hans Guit. Hij stond zij aan zij met Pieter in de Greenpeace-periode en maakte hem mee tot aan zijn dood.
6: Pieter had alles mee. En hij was bekend, hij was beroemd, alle deuren gingen voor hem open. Hij was geliefd, hij had talent en had alles mee. En in de Greenpeace-jaren, dat was natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig en spannend. En op een gegeven moment kreeg hij een prachtig project aangeboden van het Wereld Natuurfonds om walvissen te tellen in de Indische Oceaan. Beetje Jacques Cousteau spelen. Hij had alles mee. Ik heb zoveel gesprekken met de man gehad, tot op 2 dagen voor zijn dood in het ziekenhuis. En iedereen heeft het geprobeerd op zijn en haar manier. En toch kwam hij daar niet uit.
3: Ja, dat Pieter er niet meer is voor allen nog altijd een groot gemis. We gaan alle vrienden en familie van Pieter Lagendijk met Joke en met elkaar in contact brengen.
7: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Als liefde zoveel jaar kan duren, als liefde na zoveel jaar kan terugkeren. Bea ontmoette op een zondagmiddag als deze botervisser Jan.
8: Mijn eerste jeugdvriendje was ik ontzettend verliefd op. En echt, hij was stoer in de kroeg. We gingen altijd naar de kroeg.

0: daar kijk ik nog wel naar uit. Volgende week fietsen we door Berlijn, de David Bowie Tour... onder leiding van het fenomeen Jacob de Dichter. Maar eerst zoeken.
1: Mijn vaders naam staat op de woonkaart in de jaren 60. Hij woonde in bij mijn opa en oma Dorrestein... in de Erfgooierstraat in Hilversum. En hij komt uit Madrid, uit Spanje. Hier staat zijn naam, Lorenzo López Fernández. Maar ik heb hem nooit gekend. Sterker nog... Ik was stom verbaasd toen mijn zus 2 jaar geleden... ineens begon te praten bij een borreltje.
0: Nou, Sylvia Dorrestein, jullie zaten aan tafel. De fles gaat open aan tafel. En een zus vertelde wat?
2: Nou, die vertelde op een gegeven moment van... Nou, maar jij snapt toch wel dat jij niet van pa bent, hè? Nou, dat was echt een shock. Ik was wel de donkerste uit het gezin. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht...
0: Nee. En pa en ma, kon je het nog vragen? Of waren die er al niet meer?
2: Mijn moeder was toen 1 jaar dood en mijn vader is nu al 24 jaar dood.
0: Goh.
2: Ja.
0: Vertelden ze er ook bij van wie jij dan wel bent?
2: Nee, daar hadden we geen idee van. En daar ben ik toen voor naar een zus van mijn moeder gegaan. En die kon me dat wel vertellen. En die vertelde toen ook even dat Jolanda ook niet van mijn vader was.
0: Ja, Jolanda is ook mee.
2: Ja.
0: Maar is die dan wel van dezelfde andere vader?
2: Nee. Nee, die was ook weer van een andere Spanjaard.
0: En dat zegt dan je tante?
2: Ja.
0: En zeg je dan niet, tante, waarom kom je daar niet zelf
2: nou,
0: mee?
2: Nee, dat, ze vond het vreselijk om te vertellen. Ze zat te huilen, ze zegt dat ik dat jullie nou moet vertellen. Ja.
0: Maar het is ook heel emotioneel.
2: Ja.
0: Dus wat is er gebeurd in dat huwelijk? Jouw moeder, Martijntje Puik, jullie moeder...

0: Martijntje Puik. Trouwt met Jan Dorrestein.
1: Ja.
0: En jullie hebben 4 kinderen.
1: Klopt.
0: Ja. De oudste 2 zijn van?
1: Van mijn vader en van mijn moeder.
0: Ja, je zegt nog wel mijn vader. Ja. Dat is vader Jan die het altijd geweest
1: ja.
0: is. En wat is er toen gebeurd in de jaren 60?
1: Ja, weet je, bij mijn opa en oma in de Erfgooistraat, daar woonden kostgangers in, Spaanse kostgangers. Ja, en waarschijnlijk, ja, hoe dat elkaar ontmoet heeft, misschien werkte het allemaal wel op de Veneta, waar mijn vader ook werkte.
0: Wat is de Veneta?
1: Veneta, dat is, was een tapijtfabriek in Hilversum.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En daar werkten ook Spaanse mannen?
1: Ja, zeker.
0: En die moesten ergens in de kost.
1: Ja, precies.
0: Toen heeft je vader gezegd, kom maar bij ons.
1: Nou, de Lorenzo, zeg maar, die heeft bij mijn opa en oma gezeten.
0: In Hilversum, in de Erfgooierstraat?
1: Ja, en toen woonden wij op de flat in de Wesselstraat in Hilversum. En wij zijn in de jaren 70, voordat Jolanda geboren werd, naar de Spechtstraat gegaan. En daar is toen nog een kostganger bij ons gekomen. En dat is de vader van Jolanda.
0: Ja, die zoeken we ook, of niet?
1: Nee.
0: Je bent er ook bij, Jolanda. Je vindt het heel emotioneel, dit. Ja. Jullie hebben allebei een Spaanse vader. Kweekt ook wel weer een band.
2: Ja.
0: Maar schrok jij ook zo? Dat je denkt, jeetje, 2 keer een Spaanse kostganger. 2 keer raakt moeder zwanger van die kostganger.
2: Ja.
0: Ken jij je vader?
2: Ja.
0: Wat is er voor een?
2: Wat ik mijn vader ken, was het een hele lieve Spanjaard. En ik weet ook nog dat ik altijd naast hem moest zitten als kind zijnde. Dat ik Spaanse les kreeg. En ik heb een gouden Madonna van hem gehad. En ik heb een gouden ring met een blauw steentje. Ja, en daar ben ik dus de enige in het gezin die dat heeft gekregen.
0: Dat is mooi.
2: Ja, en nu vallen de puzzelstukjes natuurlijk.
0: Nu weet je pas dat het je vader was.
2: Nu weet ik dat het mijn vader was.
0: En dat weet jij dus helemaal niet van die Lorenzo Lopez Fernandez?
1: Helemaal niets. En het heeft heel lang geduurd dat we alleen maar een voornaam hadden. En toen ben ik bij de gemeente heb ik een woningkaart kunnen bemachtigen. En daar staat dus de achternaam op. En toen konden we een stap verder zetten.
0: Weet je waar die vandaan komt?
1: Er wordt gezegd Madrid, maar of dat 100% zeker is, weet ik ook niet.
0: Wanneer is hij geboren, denk je?
1: Als hij het is op die woningkaart, is het 1942.
0: En is hij een aantal jaren in Hilversum gebleven, denk je?
1: Ja.
0: Jeetje zeg. Ja. Hoe was de band met jullie vader? Met jullie vader Jan?
1: Supergoed. Wij hebben nooit gemerkt dat wij niet zijn kinderen waren. Nee. Er is nooit geen verschil geweest.
0: We gaan eerst maar eens op zoek in de Spanjaarden hier in Nederland. En dan gaan we ons zo ook maar eens afvragen hoe het kan dat je vader en moeder op deze manier zijn verder gegaan.
2: Ja.

0: Love Child. Diana Ross en de Supremes. En het over een moeder, Martijntje Puik, stierf in 2022... toen haar man Jan dus al 20 jaar dood was. En in dat gezin is veel gebeurd. Moeder kreeg twee dochters nadat ze er al twee van Jan had... van twee Spaanse kostgangers. De vader van dochter Sylvia zoeken wij. En dat zal nog niet meevallen. We hebben alleen zo'n naam, Lorenzo López Fernando. Hoe werd hij genoemd?
1: Fernando.
0: Fernando, niet Lorenzo.
1: Nee, ik ben bij familie geweest wat nu nog leeft... en die vertellen dat die Fernando heette.
0: Jullie weten dit verhaal nu. Dan denk je aan je vader en aan je moeder. Twee kinderen samen en dan twee van Spaanse kostgangers. Wat zegt dat over het huwelijk van jullie ouders?
1: Ja. Geen idee. Mijn vader was er misschien niet veel. Mijn vader werkte bij de Veneta. Die werkte in ploegendiensten. Dus die was of overdag weg of 's avonds weg. Ja, en wat daar voor de rest gebeurde, geen idee.
0: Nou, ik zag net een babyfoto van jou. Hij moet toch wel gedacht hebben, die is niet van mij.
1: Ik denk dat die man wel geschrokken is toen ik geboren ben, ja.
0: Hoe lang heeft hij nog geleefd? 8 jaar daarna nog?
1: Nee, dat was na haar, van haar vader. Mijn vader is 60. 66 ben ik geboren en hij is in 22 overleden. Dus,
0: nee. Of is dat je moeder? 22 is toch je moeder overleden?
1: Ja, in 2002 is mijn vader overleden.
0: Maar heeft je nog heel lang meegemaakt?
1: Jazeker. Ja. En ik had een hele goede band met hem. Ja.
0: En ook met je moeder?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja, en is er in het gezin, hè, want je hebt twee oudere zussen... die hebben deze mannen ook meegemaakt. Heb je daar niks aan overgehouden? Zijn daar geen foto's, herinneringen, cadeautjes?
1: Nou ja, toen mijn moeder eenmaal naar het verzorgingstehuis is gegaan... en wij haar woning leeg hebben moeten halen... hebben wij op ons knieën gezeten met duizenden foto's. Maar ja, toen wisten wij nog niet dat wij niet van vader Jan waren. Dus al die onbekende foto's hebben wij weggedaan... En daar hadden we nu misschien wel wat aan gehad.
0: Dat denk ik wel. Ja, er staat wel iets op adresonbekend.nl. Maar ik weet niet of we daarmee Lorenzo, je kan ook zeggen Fernando, boven water krijgen. Waar zit dat haakje? Is hij hier nog? Maakte hij hier vrienden? Dat zou wat zijn voor 0800 30 30 300 voor de zoekbrigade voor Amy.
2: Ja, en als dat zo is, dan hoop ik dat die vrienden van toen opbellen naar ons gratis telefoonnummer. Jullie hebben zelf ook al veel gedaan. In je eigen zoektocht vond je al een woningkaart waar hij op zou staan als López Fernando, Lorenzo. Ja, wij denken dat iedereen hem gekend zal hebben als Lorenzo. Dat is overduidelijk de voornaam. Maar hoe zit het dan met die dubbele Spaanse achternamen? Daar hebben we ook even naar gekeken. De eerste achternaam, López, moet van zijn vader komen. En de tweede achternaam, Fernández, is dan van zijn moeder.
1: Oké.
2: Dat is altijd zo bij Spaanse achternamen. Wij zien dus wel staan Lorenzo als voornaam... maar misschien in de volksmond, je weet het niet... Fernando in Hilversum in der tijd. Het gekke is alleen dat als ik die woningkaart... aan de Erfgooierstraat nummer 164 in Hilversum... nog eens goed bestudeer, dan valt er pas op... hoe ongelooflijk veel kostgangers er zijn geweest. Ja. Vaak bleven ze ook maar heel kort. Ja. En toen ik nog eens goed keek... zag ik dat er nog een kostganger is geweest met die achternaam Fernández.
1: Klopt.
2: En jij knikt. Alleen deze man heette Fernández Suárez, voornaam Luis. Maar ik dacht, ja, het heeft misschien wel familie kunnen zijn. Want die Spaanse kostgangers, die kenden elkaar vroeger vaak allemaal. Ja, zeggen we maar uit ervaring. Laat de tamtam maar rondgaan daar. En laten we dan vooral hopen op reacties 0800 30 30 300.

0: Danny Vera en de zingende drummer Maren Pichel in Try Again. En gaat taart rond. Er is er eenjarig, hoera, hoera. Dat is de beste technicus van heel Nederland. Dat is Marcel Corvaasje. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
1: Word ik gezocht?
0: En er is ook iemand opnieuw opgenomen in een testament. Dat ben jij, Corine Janmaat. Jij staat er al zo lang in bij je vriendin Ellen dat ze je onderweg kwijt is geraakt. Jullie vierden samen oud en nieuw ver weg van het knallende vuurwerk. Zoals er ook toen je dochter Iris werd geboren. Jullie filosofeerden veel samen. Je bent een creatieve Einzelganger. Een lieve schat, maar wel een verloren schat.
2: Ik heb haar toen ik in Friesland ben gewoond, heb ik haar in mijn testament gezet. Maar ik weet helemaal niet of zij nog leeft. Niet dat ik veel geld heb voor haar. Maar...
3: Ja, het is meer het idee. Corinne Janmaat was van betekenis. Ze bracht haar jeugd in de jaren 60 door in Vinkeveen en ze vertrok naar Amsterdam. Eerst naar de Rivierenbuurt en daarna naar de Jacob Geelstraat. Daar in het buurthuis gaf ze schilderles en Corinne maakte ook kleding en stripverhalen.
0: We noemen jouw naam Meta Enzerink in een voorzichtige poging tot toenadering. We weten dat er veel is gebeurd, maar Mathilde, je adoptiemoeder, grijpt mis. Zij kwam frequent bij jou en je vriend in Lelystad. Maar in 2018 was je huis leeg. Je was weg bij je vriend en vertrok zonder afscheid.
3: En nu maakt adoptiemoeder Mathilde zich zorgen over waar Meta Enzerink is gebleven. Ze is geboren in augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam en Hoorn gewoond en was zwanger van haar Surinaamse vriend Felenio, met wie ze in Lelystad woonde. Mogelijk gingen ze naar Indonesië om haar biologische moeder te zoeken.
0: Twee vriendinnen die zoveel om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen. Anneke zoekt jou, Truus Stagge. Ze ging voor jou lachend door de knieën. En daar zijn nog leuke jeugdfoto's van. Jij zit hoog in haar hoofd. Zij komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra blij bij jou. Nog iets toe te voegen, Anneke?
4: Nou, hoi Truus, hoe gaat het met je? Het leek me zo leuk om elkaar weer te zien. En ik zal het mee naar een boswandeling maken, uit eten. Ik heb hier boven twee bedden, dus ik kan bij mij logeren.
3: Nou, die uitnodiging staat exclusief voor Truus, geboren in 1956 als Theresa Stagge. Truus is opgegroeid in de Johan de Witstraat in Groningen met haar broer Jan en oudere zus Ina Stagge. Vader Stagge was vertegenwoordiger die rondreed in een glimmende zwarte auto. En Truus, die verhuisde naar Noordwijk.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Year of the Cat, in adres onbekend. Hal Stewart.
1: Met haar heb ik voor het eerst gezoend. Met José van Stijn, die ik tegenkwam in de jeugdherberg. Ze is altijd in mijn hoofd blijven dwalen. En ik vraag me af hoe zij op onze plotselinge verliefdheid terugkijkt. Maar ja, ik woonde in Leeuwarden. En zij in Valkenburg bij Katwijk. Dat was toen te ver van huis.
0: Dat is jammer, Roland Lunter. Jij was 16, kon daar in kasteel Vaas-Hartelt. En je komt daar José van Stijn tegen. Ja, zelfs haar naam is mooi. Kijkt in haar ogen. Wat dacht je?
2: Dat is wel een leuke meid. Spontaan, vrolijk. Zag er leuk uit, sproetjes, enthousiast. En ja, op een gegeven moment dans je wat met elkaar. Praat je wat met elkaar. Een beetje eromheen draaien. En op een gegeven moment heb je van een soort vlinders in je buik. Ja. Ik vond het heel leuk. Dus toen zei ik, goh, ga je mee naar het dorp? Gaan we een ijsje halen? Dus dan liep ik zo een beetje hand in hand zo. Eerst los en later hand in hand. Nou, dat is zo'n cafeetje waar je ijsjes kon kopen. En ik was helemaal trots en leuk en fijn gevoel. En toen zijn we zo doorgelopen naar een weiland daar vlakbij. Een weiland is een beetje afloopt glooiend in die helling daar vlakbij Meersen. Zo heet het dorpje. En daar hebben we in het weiland gelegen. Het was prachtig mooi weer. En we hebben gezoend. En dat was eigenlijk een mooi moment om terug te kijken met een glimlach. En ik kan eigenlijk nu nog wel die weide voor mij zien en ruiken. En hoe ze eruit zag. En,
3: het was je allereerste verliefdheid.
2: Zeker.
3: Is dat ook wat het zo mooi maakt? Of was het dat glooiende weiland en die zon en dat meisje?
2: Het is echt de eerste keer dat ik merkte van, wat is dit leuk. Het is gewoon helemaal vlinders in je buik op de eerste verliefdheid. En natuurlijk is omgeving.
3: Jullie woonden nou niet bepaald in dezelfde straat. Jij woonde in Leeuwarden, zij in Zuid-Holland, in Valkenburg.
2: Ja.
3: Hoe
2: ja.
3: moest dat?
2: Brieven. En dan wacht je weer tot een brief terugkwam. En dan was je blij. En dan ging je op van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het zo van,
3: ja, maar jij was toch verliefd op José van Stijn?
2: Ja, zeker.
3: Dan is zo'n brief toch veel te weinig?
2: Dus ik ben op een gegeven moment stoute schoenen aangetrokken. En zeg, ik wil wel een weekend naar je toe komen. Dat was in die tijd al een heel gewaagd kunstje. Want ook dat was natuurlijk in zo'n lekkere katholieke opvoeding die je hebt gehad. Streng, normen, waarden. Dat was allemaal heel spannend. Ik kreeg geld van mijn ouders. Ook dat was voor mij de eerste keer dat ik echt heel alleen wegging. Dus trein. En we kwamen in Leiden aan. En we vlogen elkaar in de armen, dat weet ik nog wel, gezoend. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik was helemaal weer dat verliefde gevoel van boven. Ja, ik was helemaal hout op de botel. Ze was voor mij, ze is daar, ik ben daar. En de ouders waren, toen zei ik, de vader kan ik me zo herinneren, de moeder wel. Heel uitnodigend. Aan tafel, mee eten, gezellig. En dus ik voelde me ook heel erg op mijn gemak.
3: Maar wel de logeerkamer, neem ik aan?
2: Ja, in die tijd was het wel de logeerkamer, ja. Oh. Ja, en bijna met een slot erop, zou ik willen zeggen.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn vader wel, hoewel ik hem dat niet gevraagd heb, wel even gebeld heeft met de familie. Hoe zien jullie eruit? Wat doen jullie? Misschien ook wel, zijn jullie katholiek? En hij mag vooral niet bij haar slapen. Nee. Dat plezier heb ik met haar niet gehad. Nee.
3: Nee. Hoe is deze relatie geëindigd?
2: Op een gegeven moment schreef ze mij dat ze ging trouwen. Nee, dat ze verliefd werden op een andere jongen. Nou, dat was mij wel even zo'n steken in de buik. In de zin van, oké. Tegelijk wel het besef van, lange afstand op die leeftijd is gewoon haast niet haalbaar.
0: Zo, wat erg. Jou, José van Stijn was uiteindelijk niet haalbaar. Lange brieven en een enkel retourtje met de trein waren niet genoeg om ook deze liefde te redden. 0800 30 30 300 Raccoon. Oh,

0: mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?
1: Dus als je liefst op, ik meen dat die jongen René heette en fotograaf was. Staat wel in mijn geheugen gegrift. Ja, weet je nou, weet je. Hartstikke fijn en heel veel plezier. En ik probeer ook weer een leuk meisje te vinden of zoiets.
0: Was jij niet gewoon stinkend jaloers?
1: Nou, niet stinkend, wel jaloers.
0: Ja.
1: Ja, wel van god, verdikken me. En, maar tegelijkertijd ook wel, want je bent dan wat ouder geworden. Je beseft, ja, het was heel fijn, heel mooi. Maar het heeft in geen slagen. En terugkijken.
0: Wat relativerend ben jij?
1: Ja, als je terugkijkt, denk je van toen niet, hè? Maar nu wel. Denk je, ja, weet je, de verbindingen waren anders, de tijd was anders.
0: En René woonde zeker dichtbij.
1: Ik denk dat René wel heel dichtbij woonde. Ja, hij was fotograaf. Ik denk dat hij het juiste plaatje geschoten heeft.
0: Zo'n leuk meisje was het wel, kennelijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan er nog gezicht zien, de sproeten zien, de lach, de ogen. Ze is ook heel vaak bij me gebleven. In de zin van, als je een José ontmoette. Of ik heb een armbandje van gekregen, een schakelarmbandje. Daar kom ik af en toe nog ergens dwaald in de kast tegen. Dat heb ik nog steeds. Ja, het zijn gewoon warme momenten om aan terug te denken.
0: Ben je nog wel eens die kant op geweest?
1: Zeker. Ik ben een jaar of 15 geleden. Toen ik bij mijn familie was in Randstad, ben ik erheen gereden. En ik kende natuurlijk het adres helemaal uit mijn hoofd. Wel de aantal kwam haar broer naar buiten. Ik zei José er ook, nee, die was er niet, die woonde ergens anders. Een dorpje vlakbij. Nou, mag ik het adres al hebben? Nou, ik kreeg het adres op zo'n papiertje geschreven. En ik heb mijn visitekaartje achtergelaten. Ik had het visitekaartje gewerkt toen inmiddels als psycholoog. Ik ben naar het huis gegaan waar ze woonde. Maar ja, weet je, ik belde haar wat ik kon. Of het werd niet open gedaan. Of ze was er niet. Ik gok het laatste.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar huis gereden.
0: En dat was het?
1: En dat was het.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zo'n eerste liefde blijft gewoon je hele leven lang bij je.
0: Ja. En psycholoog Roland, wat nu?
1: Ja.
0: Jullie zijn hoe oud inmiddels?
1: Ik ben 70.
0: Oeh. Smult daar nog iets?
1: Nou, er smult niet geen verliefdheid. Want ik ben, even kijken, ik ben 40 jaar heel erg verliefd en getrouwd geweest met Sjoukje, mijn vrouw. En die is helaas 10 jaar geleden overleden aan kanker. Dus er was niet iets van dat ik denk, oh, ik moet weer verliefd op haar worden of ik heb haar nodig. Of ik wil nog vertellen hoe verliefd ik op haar ben geweest. Wat ze toen voor mij betekend heeft, wat ik toen gevoeld heb.
0: Zou ze nog met haar fotograaf zijn?
1: Ze is gescheiden volgens mij.
0: Hoe weet je dat?
1: Dat is wat ik me herinner van haar broer. Dus de fotograaf heeft niet alle plaatjes voldoende afgerond. Ik ben een beetje van de humor.
0: Ja, hij van de beeldspraak ook.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus dat was niet zo, oh, nou heb ik een kans. Want dat was helemaal niet aan de orde. Want ik heb gewoon een hele mooie relatie huwelijk gehad.
0: Ja, en hoe zou zij er dan voor staan? José van Stijn heeft 3 broers die in de Bollestreek in een plantenkas werkten. En zelf wilde ze apothekersassistenten worden. Met haar René toen nog woonden ze niet in Valkenburg. Maar daar wel vlakbij. Hebben we daar ook wat aan, Amy?
2: Nou ja, eerst maar eens die hele familie van Stijn induiken. Kijken wat het oplevert. We vinden als eerst het geboortebericht van José, die in december 1955 geboren is als Josefina Veronica. Ze is de dochter van Marinus van Stijn en Theodora Beugelsdijk. Van haar vader vinden we dan een vermelding terug uit 1978 in Valkenburg met een adres, het Boonrak nummer 3. Dat is trouwens ook het adres dat op vaders rouwadvertentie uit 1983 staat. Er staat nog meer bruikbare informatie, namelijk de naam van José's toenmalige partner. Dat is inderdaad René. En ook meer familieleden worden genoemd. Dus laten we die maar noemen. Martin, Frans, Bert en Kees. Wie kent deze familie van Stijn uit Valkenburg? En wie weet waar José van Stijn nu 70 jaar gebleven is? 0800 30 30 300. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: 5 uur, Paris, zei Jacques Dutronc. Het liedje werd pas goedgekeurd toen fluitist Roger Bourdin werd toegevoegd aan het liedje. Verlaten we de studio nog vandaag, behalve tijdens de pauze die er ook zo aankomt. Ja, Mark Eemans is er vandoor, op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Ja, wat is dat, KRO-NCRV?
3: Ja, ik ben van het radioprogramma Adres Onbekend.
2: Oh, er was vorige week namens het ook een vraag.
3: Klopt, ja. Ja, nu sta ik hier eigenlijk met de vraag. Is er iemand...
2: Nee.
3: Bent u ooit iemand uit het oog verloren waarvan u denkt, die wil ik wel weer heel graag een keertje zien?
2: Ja, die heb ik wel, ja. De dochter van mijn zus. Ik ben er uit het oog verloren en ik weet niet waar ze is.
3: En hoe komt het dat u haar uit het oog bent verloren?
2: Nou, ja, ze ging scheiden en toen ging ze apart wonen. Gingen ze hun huis verkopen. Haar vader en moeder, het was wel triest, die dronken allebei. En zij heeft zich daarvan teruggetrokken. Die zijn dus beide ook overleden. Toen heb ik geprobeerd om erachter te komen waar zij nou was. Want ik wilde toch wel laten weten dat haar vader en moeder overleden zijn. Ze is haar eigen weg gegaan in die 25 jaar. En ze was nog in de 40. En ze heeft misschien wel een andere partner. En ik denk dat ze gewoon met de hele familie niks meer van doen wil hebben.
3: En dat vindt u jammer?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb verder... Ik had twee zussen en die zijn dus allebei overleden. Mijn mans zussen en broers zijn ook overleden. En nu ben je wel eventjes helemaal alleen. Alleen vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar geen enkel familielid. Haar moeder was mijn jongste zus. Wij waren met z'n drieën. En altijd met elkaar opgegroeid. En dan zou je dat toch nog weer eens terug willen halen, want weet zij natuurlijk ook alles van. Want ik weet dat ze geboren werd, zeg maar. Maar ik heb zo'n idee dat ze misschien wel heel ruw uit de hoek zou komen.
3: En stel, we gaan van het beste uit en zij staat er wel open voor. Zou dat u ook een beetje openstellen om die band weer misschien te repareren?
2: Jawel, ja zeker wel. Ik heb die instelling helemaal niet. Ik zou er, als ik haar nu plotseling zou zien, hartelijk ontvangen. Dat zeker wel.
3: Want wat was het vroeger voor meisje?
2: Nou, het was best wel een kattenkopje. Ja, maar ja, we hadden toch ook wel weer leuke contacten.
3: Waar is zij opgegroeid?
2: Nou, in grote trekken is ze in Soestdijk opgegroeid. En zijn ze dus naar Rotterdam vertrokken met haar ouders. En na verloop van tijd ging zij trouwen. En toen was ze, denk tegen de 30. En is ze in Vlaardingen gaan wonen met ene Hans Hofman. Maar toen is ze gescheiden. En daarna was het over. Heb ik nooit meer wat vernomen.
3: En stel, wij gaan hiervoor oproepen op de radio en ze zou luisteren. Wat zou u dan tegen haar willen zeggen?
2: Nou, dan zou ik alleen maar zeggen, Ellie, ik hoop dat jij het goed maakt. Laat eens wat van je horen. Dat zou ik zeggen. En dan heb ik je ook het een en ander te vertellen.
3: En dan horen we een paar minuten horen we u op de radio wat uw verhaal doen.
2: Ja, maar ik luister bijna nooit naar de radio. Ik luister
3: nou,
2: naar de televisie. Dan moet ik eerst... Beetje. Ik ben zo klungel.
0: Nou, dat moet toch wel lukken. Een keer aan de radio te komen. Tante Beatrix zoekt haar nichtje Ellie Scholema, die opgroeide in Soestdijk. Geboren december 1957, rond 87-30 was ze trouwens met ene Hans Hofman. Ze verhuisde met hem naar Vlaardingen, ging ook weer bij hem weg. Breng haar naar hier om 0800 30 30 300. Wij zoeken vader en kostganger, maar vooral vader Lorenzo Lopez Fernandez uit Hilversum, tijdelijk jaren 60, 1966, 67. Zeker? Of was het blijvend, Amy?
4: Ja, en wie herinnert zich nog dat? Dat is de vraag. In de jaren 60 kwamen de meeste gastarbeiders naar Nederland. De meeste kwamen, zo zien we, uit Andalusië en Extremadura. En in de Vituskerk in Hilversum had je een Spaans centrum. Er is een heel artikel dat heet Spaanse gasten over de vloer. Daar is een heel PDF-bestand van, met foto's. Wij dachten, straks staat hij daarop. Maar ja, dat weten we niet, dus daar gaan we zo naar kijken. In 1961 had je nog maar 10 gastarbeiders van Spaanse afkomst in Hilversum. En in 1965 waren dat er al 169. En daar zat Lorenzo dus bij. Ja, en de vraag is, wie kent hem uit die tijd? We zien dat velen werkten bij de tapijtfabriek Cornelis van de Brink, maar ook Renova wordt genoemd. Jullie knikken. Dat is mooi. En Veneta noemden jullie zelf. Ja, wie weet meer? 0800 30 30 300. Ze moeten elkaar gekend hebben.
0: Jullie weten waarschijnlijk alles van tapijt.
5: Ja, dat klopt.
0: Want dat was je vader Jan.
5: Dat was onze vader Jan.
0: Jan Dorrestein.
5: Ja.
0: Die, met
5: dat
0: eerbied
5: was lust
0: noemen we vandaag.
5: Leven.
0: Ja, tot het laatst aan toe.
5: Nee, okay. Want de Veneta ging op een gegeven moment dicht. Dat werd gesloopt.
0: En waar bleef toen vader? Dat is de vraag.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is een uitdaging.
4: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
12: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twiske.
13: Ik ben Miet uit het mooie Krukjes.
14: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
15: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. Bij 2 mensen zijn de benen geamputeerd. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht en daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een half minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Dan nog het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland tussen Breesanddijk en Den Hoever 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A10, de ring van Amsterdam, staat file door werkzaamheden tussen Amsterdam-West en Buitenveldert 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
19: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
20: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
21: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
24: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
26: Dit is een uittip.
27: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
28: Dit was een uittip.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
31: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
32: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
33: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
34: Dynamisch.
33: Maar in de winter wil ik zekerheid.
35: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
36: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
37: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
38: Adres onbekend.
39: Met Roemke.

0: adres onbekend.
1: Waar ben jij, liefde? José van Stijn, staat zij op voor Roland. Ze trouwde fotograaf René ergens tussen de bollen. Maar toen...
2: Ja, maar toen, nou, de zoekbrigade komt met een goede suggestie. Namelijk een online profiel van Jeroen Valentijn. Dat zou de zoon van José moeten zijn. Hij woont momenteel in het Zuid-Hollandse dorp Langeraar. We gaan proberen contact met hem te leggen, maar bel ons vooral even als je hem kent op ons gratis telefoonnummer. En we vinden dan ook nog een profiel van niemand minder dan José van Stijn. Met een goede leeftijd, dus wij dachten ja... Dat moet haar zijn. Alleen, we kwamen erachter dat de schoonzus van onze José ook José van Stijn heet. En de José van dit profiel is jarig in augustus en niet in december. Dus we denken dat de vrouw van dit profiel José haar schoonzus en naamgenoot is. Maar goed, wie weet is zij alsnog een ingang en brengt zij ons weer dichterbij. Onze José vandaag. We gaan in ieder geval wat berichtjes de deur uit doen. En intussen nog eenmaal die namen. José van Stijn uit Valkenburg. En we weten haar kinderen heten Linda en Jeroen Valentijn. Op 0800 30 30 300.
1: Voor alle zekerheid. Hoe spel jij van Stijn?
2: Ik zou zeggen, zoals je het zegt, S-T-I-J-N.
1: De mooiste manier. En dan vader Lorenzo López Fernández uit Madrid. We kunnen ook zeggen Fernando. Sylvia's moeder, ja, het is een liedje, Martijntje Puik. Wie herinnert zich de connectie tussen hen tweeën? Hilversum, jaren 60.
2: Ja, we hoopten dat de telefoon gloeiend zou rinkelen, maar dat is nog niet zo. Dus we zijn zelf heel veel aan het uitzoeken. De eerste groep Spaanse gastarbeiders kwam van de Canarische eilanden, las ik net. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw vader Lorenzo daar vandaan kwam. De zoekbrigade komt met het volgende. In de Spaanse telefoongids zouden op dit moment 7 mensen staan. Met de exact juiste voor- en achternamen. Lorenzo López Fernández. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, leeft jouw vader zelf nog? Dat is natuurlijk vraag 1. En is er misschien iemand die goed Spaans spreekt en die ons hierbij kan helpen? En dan de grootste vraag natuurlijk, is 1 van deze 7 nummers ook echt van hem? Of is jouw vader Lorenzo gewoon in Nederland gebleven na de jaren 60? Ook goed mogelijk. Nog 1 keer dan maar 0800 30 30 300 voor wie het weet.
1: Ja, Sylvia en Jolanda, dat moeten we afwachten. We kunnen ook naar de Canarische eilanden, maar welk? Ja. Beide van een andere vader, beide van een andere kostganger. Heeft dat gevolgen gehad voor de band tussen jullie twee?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. We hebben natuurlijk al een sterke band. En dat is eigenlijk nu nog sterker. Want we hebben allebei een verhaal, 2 verschillende vaders. Dus dat... Ja, ik vind wel dat het hechter is, wij tweeën dan.
1: Ja, en iets Spaans, komt er iets Spaans ineens boven bij jullie?
4: Nee.
1: Geen voorliefde voor Spanje, voor drank, tapas, weet ik veel, zon en zee.
3: Ja, natuurlijk tapas met de caravan naar Spanje.
1: Je zou niet tegen een Spaanse man aangelopen, omdat het nou eenmaal in het bloed zit?
3: Nee.
1: Allemaal niet?
3: Nee, allemaal niet.
1: En die oudere zussen, die dus meer wisten, hebben
3: broer
1: die...
3: Een broer en een zus.
1: Een broer en een zus, hebben die niks overgehouden aan die tijd? Dat ze wat toegestopt werd door deze Spaanse mannen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat op de radio zo goed is. Dus daar wil ik eigenlijk niet over doorvertellen. Want dat heeft wel impact gehad vroeger in het gezin.
1: Dat is een spannend antwoord.
4: Ja, wel, maar hij heeft het over dat het iets gekregen. Leida heeft wel verteld dat ze vroeger een Spaanse pop gekregen heeft. En mijn broer die kreeg een voetbaltenuutje met Madrid erop. En zij vertelt ook dat bij mijn opa en oma in huis gekregen is. Maar ja, ze was toen nog zo klein. Zij kan niet zeggen van dat was hem.
1: Nee, dat weet je niet meer. Nee. Het is er ook niet meer. Wel spannend. Ik ben nog wel benieuwd wat jij net bedoelde, Jolanda. Maar daar komen we nooit achter. Help ons aan deze Spaanse vader. En luister naar Stevie Winwood.

0: Steve Winwood, Higher Love, met op de achtergrond Chaka Khan. Voorlopig kun je nog volop met je zoektocht terecht op adresonbekend.nl.
1: Toen ik hoorde dat Adres Onbekend volgend jaar mogelijk is verdwenen, schrok ik. Ik dacht meteen, oh wacht even, dat kan helemaal niet. Want ik heb altijd nog willen vragen of ze mijn tante kunnen vinden in Rotterdam. Tante Biserta. Het bijzondere is dat deze tante juist mijn moeder zocht ergens in de jaren 90.
0: Wat is daar aan de hand, Reginald Blijt? Jij zoekt een tante die ooit jouw moeder, dus daarmee ook, jou zocht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ze zocht in eerste instantie mijn moeder. Omdat ze ooit gehoord had dat mijn opa ook nog een dochter heeft. Dus vandaar.
0: Ja, wij hebben al gezocht. Ons toen nog papierarchief kan ons niet helpen. Weet je nog wie toen Adres Onbekend presenteerde?
2: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ze naar mijn huis in de jaren 93, 94 gebeld hebben. En dat, daarna, dat ik daarna met mijn moeder naar mijn tante geweest ben.
0: Je bent in de auto gestapt?
2: Ja, na een paar dagen of zo vroeg ze of ik dat wilde doen. En ik reed met mijn moeder naar haar toe. Dus we zijn bij haar thuis geweest.
0: Ja, en hoe vond je moeder dat om daar naartoe te gaan?
2: Ja, ik denk dat ze het spannend vond, want ik ken haar. Ik ben het tweede kind van haar, dus zij heeft mij op een heel rustig moment gevraagd van, kan jij rijden? Dan gaan we samen die tante bezoeken. Ik ben dus met haar geweest en mijn moeder en die tante, die leken echt een beetje op elkaar. Ze waren allebei strijdlustig. En die gingen heel meisjesachtig over heel veel dingen een beetje opscheppen, vond ik. Over muziek en over, ken jij dit? Of wist je wie dat was en zo? Dat vond ik heel leuk om te zien.
0: En daar zat jij dan een beetje tussen?
2: Ja, ja, goed. Ik kon niet zoveel vertellen, dus ik hield me helemaal stil.
0: Ja, ja. En jouw moeder en deze nieuwe tante, die delen dezelfde vader?
2: Ja, die delen dezelfde vader.
0: Dat is jouw opa?
2: Ja, dat is mijn opa.
0: Dat is Adriaan Biserta?
2: Ja, Adriaan Biserta. Maar hij werd meer een baas Bies genoemd. En Bies, dat was de afkorting voor Biserta.
0: Ja. En heb jij hem ook meegemaakt?
2: Ja, ik heb hem heel, heel veel meegemaakt. Want hij was altijd ook op de kermis. En ik en mijn moeder en mijn vader, we werkten ook op de kermis. En baas Biserta had een tijdje een carousel. Die had een tijdje een goktent. En soms verkocht hij kinderspeelgoed. Dus hij was echt zo'n meneertje van alles. En die was heel bekend bij ons. En die was een heel bijzonder man.
0: En was dat nog in Suriname?
2: Ja, dat was nog in Suriname, ja.
0: En toen ben jij op een gegeven moment naar Nederland gekomen?
2: Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, toen verloor ik hem een beetje uit het oog. Dus heb ik geen contact meer met hem gehad. Maar ik ken hem meer van mijn jonge jaren, zeg maar, van 8 tot mijn 14e, 15e.
0: Ja, maar ik vraag dat ook omdat ik denk, hey, van deze opa die jij nog voor ogen hebt, zie jij ineens twee dochters met elkaar in gesprek en een beetje in debat gaan ook wel. Ja. Die twee zussen die kregen wel iets met elkaar, maar ze boden ook een beetje tegen elkaar op.

0: Kwamen ze daardoor ook wel dichterbij? Had je dat idee?
1: Daarna kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens vertelde van... Rinja Jans, zei ze dan. Die heeft een woning in Suriname. Maar af en toe vertelde ze wel wat. Maar ze vertelde niet zo gauw van hoe het precies zat. Maar ze liet wel merken dat ze contact had met haar.
0: Ja. Daarna, na dat ene bezoek.
1: Ja,
0: en jij noemt haar dus nu Rinja Jansen. Dus ja. De voornaam, ik heb hier Maria staan, maar dat klopt dus niet.
1: Nee, waarschijnlijk is het geen Maria, maar Rinja.
0: Dat is je onlangs te binnen geschoten.
1: Ja, dat schoot me te binnen vanochtend toen ik de deur op slot deed om hier te komen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, oh ja, dat moet Rinja zijn. Want zo noemde mijn moeder haar.
0: En Rinja is getrouwd met Jansen?
1: Ja, met een Nederlandse man, Jansen.
0: Heb jij die ook gezien?
1: Ja, die heb ik ook gezien. Ze hebben twee zonen. En die zouden iets met militaire dienst te maken. Want toen we daar waren, toen vertelde die tante van... Mijn jongens zijn er even niet, want ze moeten iets doen. Iets wat met de militaire dienst te maken had.
0: Ja, en dat is ergens geweest in de jaren 90. We hopen natuurlijk dat tante, die destijds de zoektocht indiende bij Adres Onbekend, nog altijd luistert.
1: Mooi.

0: aflevering dat Rocky Tuuteru en Angelique Stijn destijds presenteerden. Adres onbekend. Dit was America, Ventura Highway. En na 55 jaar adres onbekend kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Bicerta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Bicerta, want dochters van Adriaan Jacob Bicerta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen zij overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had je liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook, hoor, met alle plezier.
0: Ja, dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de vierde dochter is van mijn opa. Of niet van deze opa, wel van deze opa één. Maar ik heb ook drie andere tantes. En dit is de vierde tante die ik zoek.
0: Ja, en als we ons beperken. Ook, ja. Ga jij maar. Nou ja, we hebben een meneer Jansen voorlopig met dubbel S. We hebben Rotterdam zonder adres. En we hebben twee neven die zestigers moeten zijn. En ik zei net al, het zou natuurlijk een uitkomst zijn als tante er nog is en naar adres onbekend luistert. Want dan zijn we er al, Amy.
2: Ja, nou kijk even op zijn er. Onze telefoonkamer. Heeft tante Rinja al gebeld? Nee, dus toch maar even dat nummer 0800 30 30 300. Er is dan verder ook wat consternatie bij onze zoekbrigade over de spelling van de achternaam. Maar de archieven bieden wel een antwoord. Jouw moeder Elfriede en haar halfzus delen dezelfde vader. Daar had je het net over. Dat is jouw opa Adriaan Jacob Emiel Bicerta. En die naam komen we inderdaad tegen op papier. Zoals je het zegt, Bicerta zonder H. En de zoekbrigade komt dan met een wilde gok. Jij wist de voornaam van je tante niet meer, tot vandaag. Nu zeg je, ze heet Rinja. Maar onze zoekbrigade die zijn het spitten in jouw familie. En die zeggen, zou de tante van Reginald Mildred kunnen heten?
1: Van die naam heb ik niet gehoord, nee.
2: Nog nooit gehoord. Nee, ja, we hebben hem hier op papier staan. Okay. Jij weet, jouw tante had zoons. We zien bij deze Mildred Bicerta in ieder geval een zoon met de naam Fabian. Ja, ik noem het maar gewoon. Wie weet herkent iemand die naam. Jouw tante zal rond 1943 geboren zijn in Suriname. Heeft twee zoons, zeg jij. En rond het jaar 2000 woonde ze in Rotterdam. Laten we dat vooral noemen. En mogelijk heeft ze net als jouw moeder dan Bicerta als achternaam genoemd naar hun gedeelde vader. Maar we noemen toch vooral Jansen, haar getrouwde naam, op 0800 30 30 300.

0: Hanna May samen met Bluff. Hanna May uit Emmen, ik ben niet meer bang. Wij zoeken tante Rinja Jansen-Bicerta. Nee, die is er nog niet.
1: Dit verhaal moet nog mee vandaag. Joop is er zo mee bezig. De stoom komt er vanaf. Goedemiddag, ik ben Joop Rutte. Dit is mijn nummer. Bel me, want ik ben 76 jaar. Komt me daar 3 weken geleden een neef naar me toe die me opgewonden iets vertelde waar ik nog steeds aan moet wennen.
0: Oké, daar gaan we. Joop Rutte, een neef komt naar je toe. Wat is het? 3 weken geleden, wat had hij voor bijzonders te vertellen?
2: Nou, het eerste wat hij zei, wat hij aan mij vroeg... Joop, hoeveel zusters heb jij? Ik dacht, Paul, wat is een stomme vraag, dat weet je toch? Ik zei, ik heb Maria en ik heb José en ik heb Frida. Ja, maar je vergeet nog één. Hè? Wat? Wie dan? Eltje. Dat wist ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb het familiearchief gekeken. In de CBG-verzamelingen. Daar staat de naam van Eltje Johanna Rutte. Geboren in Malangen in Indonesië. En wanneer? Ze is geboren in 1941.
0: Maar jij hoort dat. Je denkt, ja, dat zijn gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dus het is ergens genoteerd. Hoe reageerde jij hierop?
2: Verbaasd. Nooit van gehoord. En dat ik nog een zuster heb. Misschien leeft die nog of leeft die niet. Dat weet ik niet. Ja, toen kwam alles, toen wil ik ook alles weten.
0: Ze is geboren in 1941.
2: Ja.
0: Wat kan er gebeurd zijn? Dat was natuurlijk wel de tijd van de Bersia, van de vrijheidsstrijd.
2: Dat is gewelddadig. Omdat iedere blanke of iedere Hollandse moest gedood worden. Ik dacht, nee, ja, dat kan toch niet. En mijn familie reageerde van... Joop, wat ben je toch mee bezig? Ja, ik wil het weten. Als je ouders je niet vertelt wat er allemaal gebeurd is, dat heeft toch een reden. En dat reden willen ze niet vertellen, omdat het zo erg is, maar dat hoeft niet. Ja. Dat ze beter niet aan ons kunnen vertellen.
0: Oké, dus ze twijfelen niet, maar het is meer loyaliteit aan je ouders die het je niet hebben willen vertellen.
2: Ja, omdat er misschien iets gebeurd is dat we beter niet kunnen weten voor hun kinderen.
0: Nou, je kan nou nog kiezen, hè? Je kan nog terug. Dan stoppen we ermee.
2: Nee, ik wil alles weten.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Ze heet dus Eltje Johanna Rutte.
2: Ja.
0: Dus ze staat op naam van je vader.
2: Ja, Rutte. Alles staat op naam van mijn vader. Alle kinderen.
0: En waar is je moeder dan in dit verhaal, in het register?
2: Dat is de grootste vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar is mami? Waarom wordt ze niet bij betrokken? Maar dat was toen in die tijd dat vrouwen niks te vertellen hadden. Die waren niet belangrijk.
0: Nee, maar dat rechtvaardigt wel de vraag... Of het dan wel een zus van je is, of een halfzus... dat ze dus ook alleen van je vader zou kunnen zijn.
2: Dat kan ook zijn. Dat is één van die redenen dat ze het misschien niet willen vertellen. Dat het van een andere moeder is. Maar dat maakt voor mij niet uit of het van een andere moeder is. Het is en blijft mijn zuster.
0: Ja. En wat denk je, zal ze in Nederland wonen?
2: Ja, want daar is... Daar is een registratiecode gevonden van haar. R12469. Dat ze een paspoort aangevraagd heeft. Om naar Holland te gaan.
0: Ja.
2: Dus dan moet ze toch naar Holland zijn gegaan. Ergens in Holland zijn.
0: Zou je zeggen, ja. Beste Joop, we moeten dit tot de bodem uitzoeken, denk ik.
2: Ja, want... Het is. Ze moet er nog zijn. Ze heeft een registratiecode. Niemand kan het vinden.
0: Ja, nog niet. Els Johanna Rutte, 1941. Wie bent u dus en waar kan Joop u in de armen sluiten? Dan gaan we dus naar de zoekbrigade. Kom uit bij Amy.
2: Ben benieuwd, ja, dank u wel hoor.
3: Nou, er is veel te vinden in je zoektocht, maar ik kan de eindjes nog niet helemaal aan elkaar knopen. Dus je moet me een beetje helpen, Joop, met alles wat we hebben.
2: Goed. Zeg maar, hoe laat moet ik komen?
3: Blijf
2: gelijk aan.
3: Blijf eerst maar aan de lijn.
2: Okay.
3: Want het eerste dat we tegenkomen is dit. We vinden een paspoortaanvraag van een mevrouw Rutte. Het staat ook op naam van een mevrouw Rutte die zich in Indonesië Raden Jokinem noemde.
2: Raden, ja, dat is mijn moeder.
3: Ja, dat dachten wij al, want ze stamt af van de familie Padmowikromo, mocht dat iets zeggen. Geboren 1916 in Surakarta op Java.
2: Ja, solo.
3: Ja, dus dat zijn dan de gegevens van jouw moeder die ik voor me heb. Maar nergens zien wij vooralsnog een vermelding van Els. Jouw vermeende zus Elsje Johanna Rutte. En dus roepen we op voor haar. Geboren in 1941 in Malang, Indonesië. En kwam naar Nederland. Nu jij 0800 3030 300.

0: meer het weerbericht voor over een dag of drie. Sunny Afternoon van de Kings. Het gaat over een rijke man die klaagt dat hij te veel belasting moet betalen.
1: Word ik gezocht?
0: Beste vriend Ronald, zo noem jij jezelf in het trouwalbum van Lydia en Gerard. En je bent Ronald Laschuit. Jij ging met Gerard naar Italië toen hij daar zijn Lydia ontmoette. Mooi. Alleen, hoe tragisch, vriend Gerard werd kort daarna ziek. En hij leeft al jaren niet meer. Zijn familie, zijn dochter, hoopt nu op jouw verhalen over toen.
2: Dan kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan papa. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer. En dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer. En dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
3: Nog altijd vraagt het gemis van Gerard Smits om verhalen van zijn beste vriend Ronald Laschuit, die eind jaren 40 geboren is in Amsterdam. Ze kennen elkaar van school, gingen op vakantie naar Italië. Ronald trouwde met Margriet en begin jaren 70 woonde zij in Het Zand.
0: Jullie moeder heeft het gezin altijd bij elkaar gehouden. Maar nu ze er niet meer is, doet jullie broer Ton zijn best om weer eens bij elkaar te komen. Maar waar zijn jullie toch, Peter en Willy Verhoeven? Jullie moeder en haar liefde voor voetbal, voor Ajax, bond jullie altijd. Ton heeft er nu spijt van dat hij niet liet horen op jouw 70ste verjaardag, Peter.
3: Deze Peter Verhoeven woont in Lelystad met twee kinderen, Stefan en Mirjam. Broer Peter is nu 73 jaar en zus Willy Verhoeven, die is nog wat ouder. Met haar is nog mailcontact geweest toen haar man werd geopereerd. Ze moet nu, net als haar dochter Jacqueline, in Hoofddorp wonen.
0: Is jouw mailbox volgelopen? Jos Sanders, Ine wilde je feliciteren met je verjaardag. Maar haar mail kwam ineens terug. Jij bent die knappe man van de Belastingdienst die elk jaar op je motor op wintersport ging naar Oostenrijk. En altijd zong jij in je appartement hard mee met Volendamse hits. Ine en haar man waren daar ook. En zo werden jullie vrienden op de gang.
4: Hij bleef daar elk jaar heel trouw heen gaan. Wij gingen daarna nog wel eens naar een andere wintersportplaats. Maar vanaf dat moment kwam hij één keer per jaar op zijn mooie motor ons opzoeken in Lunteren.
3: Jos Sanders stapte dan op zijn motor vanuit de Montenstraat in Eindhoven, waar hij lang heeft gewoond. Hij is op moederdag 75 jaar geworden en hij ging elk jaar op wintersport naar Oostenrijk. En dat deed hij dan alleen. Hij was een leuke, knappe, eeuwige single en van jongs af aan tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Belastingdienst.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joop's papieren worden naast de onze gelegd. De man van 76 jaar moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte, 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 1941, dat zeg jij ook, op 8 maart in Malang.
2: Ja.
1: Zover zitten we warm, denk ik, hè?
2: Ja, ja, oh, ja, dat weet je al heel lang, hoor.
1: Want jullie hadden zelf ook al die paspoortaanvraag gevonden van deze Elsje Johanna Rutte. Nou, die hebben wij ook gevonden. Die pak ik er even bij. Die heb ik hier. Ik kan dan zien wie de moeder is van Elsje.
2: Oh, en?
1: Dat is niet jouw moeder. Rupina Rutte Roepik.
2: Dit is de eerste keer dat ik dit hoor.
1: Ik zie wel meer. Ik zie ook 3 zussen. Nu noemde jij ook zussen en het lijkt op elkaar, maar het is net weer anders. Jij zei net, ik heb zussen, José, Maria en Frida, als ik goed heb geluisterd.
2: Ja.
1: Nou, de zussen van deze Elsje heten Elisabeth, Maria en Hendrika Rutte. Ken jij deze dames?
2: Het is de eerste keer dat ik dit hoor, mevrouw.
1: Alweer, hè?
2: Ja.
1: Maar nu komt het, de naam Albert Rutte, die van jouw vader, die komt dan weer niet voor op haar archiefkaart. In plaats daarvan zien wij een andere vader vermeld als haar vader. De vader van deze Elsje is ene Marius Rutte. Hij overleed alleen wel kort na haar geboorte in 1942, dus ze heeft haar vader nooit gekend, denk ik. En omdat er duidelijk staat dat hij de vader moet zijn geweest van deze Elsje, denk ik dat het niet jouw halfzus is.
2: En is ook niet van mijn echte vader.
1: Nou ja, Albert Rutte staat er niet op.
2: Zo, hoe komen jullie toch zo dat je erachter kan komen? Ik vind het geweldig wat jullie gevonden hebben. En dat brengt heel duidelijk wat allemaal gebeurd is.
3: Elsje lijkt op deze manier dus geen familie van je.
2: Het is helemaal geen familie van mij.
3: Nee.
2: Nee. Waarom staat hij dan in de archief van mijn vader?
3: Ja, omdat er wel een Rutte staat. Maar het is niet vader Rutte. Maar het is wat Amy zegt. Het is Marius Rutte. Ik ben bang dat je tegen je neef moet zeggen dat hij je opgezadeld heeft met een misverstand.
2: Ja, hij heeft gezegd, je hebt nog een zuster. En daar ging ik vanuit, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar de ene Rutte is de andere niet.
2: Nee, er zijn meerdere Rutters natuurlijk.
3: Ja.
2: Dat is een bevestiging. Dat is ook het aanvaarden waarom mijn ouders niks gezegd heeft. Omdat het ook niet zo is. Nou, voor mij is iedereen familie. Maakt niet uit wie of wat. Nou, ik vind het knap van jullie dat jullie zover zijn gekomen om te weten hoe de waarheid is, hoor. Ja, we moeten gewoon afsluiten.

0: En een gering naar meer tijd voor de liefde. Want some more, Colin Blundstone.
1: Het vertrek.
0: Nou ja, zondag 17 mei leert dat Joop niet langer naar zijn zus Els hoeft te zoeken. Als Spaanse vader Lorenzo López Fernández in de jaren 60 in Nederland bleef, of hier nog connecties had, dan houden ze zich wel verdacht stil.
2: Ja, heel verdacht stil, maar er is wel heel veel te vinden. Er werd in de jaren 60 heel wat afgekaart in het eerste Spaanse centrum bij de Vituskerk in Hilversum. Een biertje ging er daarbij altijd wel in. De televisie stond op een verhoging in een van de hoeken, naar typisch Spaans gebruik. En kleine kinderen speelden tussen de tafels door. Ja, ik geef het even door aan jullie, want het is heel beeldend. Met allemaal zwart-wit foto's. Je ziet daar inderdaad een kindje zo dwars door de tafels heen scheuren met een klein loopfietsje. Ja, wij dachten, misschien zijn jullie daar ook wel geweest zonder dat je dit misschien weet.
3: Nou,
2: iedereen kwam samen daar.
3: Dat meisje hier op die driewieler. Nou, dat ben je echt jij.
4: Als je niet weet,
2: dat is
4: zou
2: echt
4: weten.
2: Mijn zus zelf.
4: Als je niet weet,
2: echt?
4: Zou weten, ja. Zou het kunnen, ja.
3: Jij gaf
4: ja.
3: Mij net dit en dacht ik, dat ben jij.
0: Ja, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben ook tante Rinja Jansen-Bicerta nog niet gevonden. Monden we dan wel uit bij de eerste liefde van Ronald voor José van Stijn. Die begon op een weiland bij een kasteeltje en eindigde in een afscheidsbrief waarin ze hem inruilde voor haar aanstaande, Amy.
2: Ja, we leken al een heel eind, want we vonden online de zoon en schoonzus van José. Maar ja, kom maar eens met ze in contact. Gelukkig kwam er een verlossend telefoontje binnen op onze tiplijn en Roland, heb je enig idee wie we aan de lijn kregen?
5: Nou, vertel maar.
2: Nou, niemand minder dan José van Stijn zelf. Ze werd door Jan en Alleman getipt tot aan haar schoonzus in het buitenland aan toe.
6: Nou, het ging via mijn schoonzus. En ik zou zeggen, die zat in Egypte. En mensen uit Valkenburg hadden het gehoord. Dus die zeiden van, goh, er wordt José van Stijn uit Valkenburg gezocht. Van, toen heeft hij mij geappt van, joh, je wordt gezocht. En ik denk, nou, ik weet precies over wie het gaat. Wat grappig.
2: En wat dacht u toen?
6: Ja. Nou, wat leuk. Ja. Echt wel bijzonder. Ja.
2: Ja, je hoort het. Ze vindt het hartstikke bijzonder dat jij haar nu zoekt. En dus is hier vanuit Ter Aar voor jou José van Stijn.
5: Nou, ik moet even ademen.
6: Goh. Hallo, Roland.
5: Hey, hallo José.
6: Hoi. Oh. Oh. Jij, je vriendinnetje uit Valkenburg van het kasteel in levende lijf.
5: Godzijdank, wat leuk, hé.
6: Ik heb genoten van je verhaal. Zo heb ik het echt ook zelf ervaren. Ja.
5: Oh, wat lief van je dat je zo zegt.
6: Ik ben er ontzettend stil van. Ik moet het ook even verwerken.
5: Wat leuk je te horen.
6: Ja, ja. Ja,
5: ik heb er gewoon een beetje buikpijn van.
6: Oh, nou dat
5: op een goede manier, hè? Op een goede manier, hè? Ja, van het echt van, jeetje. Ik had wel verwacht dat ik je een keer weer tegen zou komen met dit programma. Want ik dacht, als het een beetje gezond gaat, dat is goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd, hoe gaat het nou? Wat heb je gedaan? Hoe loopt het leven bij jou? Dat soort dingen.
6: Ja, ja. Hmm. Nou, ik ben springlevend gelukkig. Want dat dacht ik, dat zou natuurlijk kunnen op onze leeftijd. Maar ik ben eigenlijk best wel heel tevreden en blij. Ga ik door het leven? Ik heb van alles meegemaakt.
0: Jij hebt geluisterd, dus dan weet je ook dat hij het heel moeilijk vond om afstand van je te nemen. Omdat je die fotograaf bent tegengekomen.
6: Ja, ja.
0: Hoe was dat voor jou?
6: Nou, hartstikke moeilijk. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik die brief had geschreven. Maar ik denk, dit wordt gewoon te gecompliceerd. Van één vriend op afstand en de andere dichterbij. En ik denk, ook door de afstand is het zo gelopen. Ja.
5: Ja. Ja.
6: Ja. Maar ik heb er echt ook enorme last van gehad.
0: En als je de klok kon terugzetten?
6: Ja, ik weet niet hoe het zou gelopen zijn. Geen idee. Dat vind ik een beetje koffiedik kijken, hoor. Dat
5: ik wist niet dat er zoveel koffiedik bij die man aanwezig was. Maar het is wel een hele pak koffiedik, hoor. Zo, hoor.
0: Ja. Maar het is wel een gerechtvaardigde vraag, probeer ik dan nog.
6: Ja, weet je niet. Ja. Nee. Want
5: dat weet je inderdaad niet.
6: Jong en je ontwikkelt je. En de ene gaat de ene kant en de andere kant. Ja. En dan moet je elkaar zien te blijven vinden.
0: Maar je hebt Roland wel gemist.
6: Jazeker. Ja. Ja, want hij schreef onwijs leuke brieven. En ook de fijne herinneringen. En ik heb ook nog foto's van hem. Dus toen ik wist dat ik gezocht werd. Ja.
5: Oké.
6: Ja. En het zijn er komen gewoon fijne herinneringen weer naar boven. Ja. Het is jammer dat het Leeuwarden Valkenburg was, maar anders.
5: Ja.
6: Wie weet, oh, ja.
5: Ja, ik heb sinds 5 jaar weer een hele lieve vriendin getroffen. En ze heet José.
6: Nee.
5: Dat is wel heel grappig, ja. Ja. Ja. Ik heb de film gelachen in het begin. En, ja. Ja, dus dat betreft blijft de naam José in mijn leven.
0: Ja, maar er is maar één José van Stijn.
6: Ja.
5: Oh, dat mag ik niet zeggen, want mijn vriendin natuurlijk een beetje teleurgesteld. Dus er is wel één maar José van Stijn, maar de José die ik nu heb is wel de liefde.
6: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Ja.
6: Ja. Ja, ik ga nog alleen door het leven, maar ik zit niet bij de pakken neer. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik zie wel wat er ooit gaat gebeuren, maar ja.
5: Nou, mooi.
6: Prima.
0: Tja. Ja, mooi. Ja, ingewikkeld, maar ook mooi. Als wij terug zijn, dan is het eerste Pinksterdag. En dan is er hoogstwaarschijnlijk de uitslag van een DNA-test. Weet je nog de Engelse Ashton over zijn vader in Nederland... die dan ook nog Jan heet. Jan uit Nederland, onmogelijk, maar toch. Dag.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
17: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
18: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 2:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoor gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte die omstreden term in een gesprek met een inwoner waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoor het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. De afgelopen week zei Markussoor dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later gevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer bij ongeveer 14 graden. Morgen zon, wolken en buien, dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is een uitdaging.
21: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
20: Dit was een uittip.
22: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
23: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
24: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
20: Dit is een uittip.
21: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonnen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
20: Dit was een uittip.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
27: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
29: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
30: Sport.
31: Met Edward Dekker.
32: Goedemiddag, het is zondag 17 mei. Het is 2:05. Geen muziekmiddag met William van der Locht. Die heeft voor een keertje plaats gemaakt. Dankjewel, William. Maar een marathon-uitzending van NH Sport. Als je op onze site kijkt, kun je ook zien hoe het er in de studio aan toe gaat. Maar je moet vooral lekker luisteren vanmiddag. Want het is de laatste speelronde in de Eredivisie. En er is nog spanning bovenin en onderin. Nou, laten we onderin beginnen. Want er is al heel veel gezegd de afgelopen dagen, weken over de Vissers Derby. FC Volendam tegen Telstar. Van minder dan een half uur wordt er afgetrapt in het Volendamstadion. En Frank van der Meijden is de man die erbij is en die wedstrijd voor ons gaat verslaan. Frank, dat stadion, er kunnen er zo'n 7000 in. Is het al gevuld?
33: Het is behoorlijk goed gevuld, Edward, hier vandaag in het stadion van Volendam. Natuurlijk zijn de mensen nog even beneden aan de rand van het veld nog een drankje halen om zo de tribune op te gaan. Maar er is geen plek meer vrij. Alles is uitverkocht. De perstribune is bomvol. Iedereen wil natuurlijk vandaag bij dit duel zijn. Iedereen met een Telstar hart en een FC Volendam hart. Want de spanning is om te snijden. Ik heb al de nodige klamme handjes geschud. Want de zenuwen die staan er bij iedereen volop vandaag.
32: En het uitgangspunt is duidelijk, hè? Volendam moet winnen. En Telstar heeft dan een gelijkspel genoeg.
33: Inderdaad, Volendam moet gewoon hier de drie punten in eigen huis houden. Willen ze over Telstar heen gaan in de stand. En Telstar, die heeft inderdaad genoeg aan een puntje. Maar die zullen natuurlijk niet op een gelijkspel gaan spelen. Want dat lijkt me een moeilijk verhaal. Die zullen natuurlijk ook hier de winst willen gaan pakken in Volendam bij deze Vissers Derby.
32: Dadelijk krijg je van Frank de 22 namen die zo dadelijk om 14:30 aan de aftrap staan in Volendam. Ja, bovenin is er ook nog wel wat om voor te voetballen. Wat dacht je voor het ticket van de voorronde van de Champions League? Dat is op dit moment voor de nummer 3 FC Twente. Dan hebben we nog Europees voetbal. Dat is plek 4. Daar staat nu NEC. Ja, en Ajax staat op plek 5. En dat betekent play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League. En die zouden ze dan moeten gaan spelen tegen onder meer Utrecht, Heerenveen, misschien Groningen, misschien Sparta. En dat allemaal in het Volendamstadion, omdat ene Harry Styles de Johan Cruijff Arena heeft afgehuurd voor een paar optredens. Ajax kan dat allemaal nog wel ontlopen met wat hulp en gunstige uitslagen, maar moet dan wel in het Abel Enstra Stadion winnen van Heerenveen. En of dat gaat lukken, Stefan Brandhorst, goedemiddag. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
0: Ja, goeiedag Edward. We zijn in Friesland, in Heerenveen. Hartelijk ontvangst hier voor alles en iedereen. Uitverkocht huis, ook in Heerenveen. Want het is natuurlijk wel Ajax dat op bezoek komt. Ja, Ajax staat nu op de vijfde plek. En Ajax dat snakt zo naar het einde van dit seizoen. Maar als het allemaal mee zit en het is allemaal gunstig met de uitslagen van FC Twente en NEC, dan gaat het seizoen nog door. En dan kan Ajax via de play-offs alsnog Europees voetbal veiligstellen. Lukt dat niet, dan is dat voor het eerst sinds het seizoen 64-65 dat Ajax niet gaat lukken om in Europa te spelen. Maar als het allemaal zo blijft, dan gaat Ajax de play-offs in. Dus zover is het nog lang niet. In ieder geval de wedstrijd bij Heerenveen. Die zal Ajax moeten winnen. En dan kijken ze verder wat Twente en NEC doen.
32: En staat er voor Heerenveen nog wat op het spel?
0: Voor Heerenveen, die zijn al zeker van de play-offs. Die willen natuurlijk met een goed gevoel die play-offs ingaan. Hebben slechts 5 punten minder dan Ajax. Dus Heerenveen is bezig aan een van de sterkste seizoenen van de afgelopen jaren. Die willen het publiek uiteraard trakteren op een mooie wedstrijd. Maar goed, zoals gezegd, die zijn veilig. Al gaan ze wel met de sterkste elf tegenaan.
32: Nou, dan zou het thuisvoordeel denk ik nog die play-offs kunnen veroveren als ze over Utrecht heen gaan.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Dat klopt.
32: Dat
0: als zij nog
32: voordeel.
0: Een plekje weten te stijgen, dan hebben zij inderdaad dat thuisvoordeel.
32: Dus die hebben ook nog wel iets om voor te voetballen. FC Utrecht, de concurrent, overigens komt natuurlijk vandaag ook in actie. Die spelen tegen Fortuna Sittard. Ja, dan hebben we ook nog in Alkmaar een voetbalwedstrijdje om des keizers baard, zoals dat heet. Menno Schilder, goedemiddag.
1: Oh, je haalt de woorden uit mijn mond.
32: Ja,
1: Edward.
32: Ik
1: had hem ook op
32: van
1: de punt van mijn tong. Ja,
32: maar er komen nog wel meer van dat soort spreekwoorden voorbij.
1: Jawel. Er zijn een stuk of 10 synoniemen van.
32: Maar dus, er is toch nog wel iets om voor te voetballen, toch? AZ staat nu zesde op de ranglijst. Zal niet willen zakken naar plek 7 of 8. Want uiteindelijk worden mediagelden ook berekend op basis van de eindrangschikking. Dus je wil zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst, toch?
1: Ja, nee, tuurlijk. En sowieso is het afscheid van het seizoen voor het publiek. Hè? Misschien gaan er wel een aantal spelers weg. Er zullen ongetwijfeld een aantal jongens zijn bij AZ die we voor het laatst in het rood-witte shirt gaan zien. Nee, dus er is altijd wel wat om voor te voetballen. Ook als er misschien wat betreft prijzen en andere zaken niet heel veel meer op het spel staat. Er zijn gewoon vandaag weer 17.000 man in het stadion in Alkmaar. En die willen ook gewoon een leuke wedstrijd zien. En waarom kan dat niet? Want ja, NAC is al gedegradeerd. Vorige week ging het allemaal niet zo heel florissant. Ook op de tribune niet natuurlijk, met die staakte wedstrijd tegen Heerenveen. Laten we hopen dat de meegereisde supporters uit Breda, dat zijn er ongeveer 200, dat ze dat vuurwerk vandaag hebben thuisgelaten.
32: Dat hopen we wel, dat we gewoon normaal kunnen voetballen. Nou, we hebben ook nog Erik-Jan Brinkman de provincie ingestuurd. Die is naar Velsen-Zuid, naar het stadion van Telstar. Er waren wel eens tijden dat er bij thuiswedstrijden van Telstar 900 mensen op de tribune zaten. Maar nu zitten er gewoon 900 op de oosttribune en die gaan kijken naar een groot beeldscherm waarop de wedstrijd Volendam tegen Telstar te zien is. Kaartje gekocht voor €12,50 en alles drop en eraan in dat stadion. Worden zo dadelijk Erik-Jan Brinkman onder meer in gesprek met de stadionspeaker van Telstar, Robert Sand. Die is er ook gewoon vandaag, terwijl Telstar dus uitspeelt. Ja, wat doen we nog meer in deze uitzending? In ieder geval gaan we nog eventjes bellen met, even kijken, Thomas Lucas. Hij is speler van de waterpolo mannen van ZV De Zaan en die zijn zeer overtuigend landskampioen geworden. Hebben Donk over 2 duels verslagen. Maar eens even horen hoe het met zijn stem is en met zijn hoofd de dag na het feestje. Dat hoor je ook in deze uitzending. En heel veel meer. We hebben het regionale nieuws, het het weer van Jan Visser. Maarten is er voor de techniek. Maarten, goedemiddag. Het kan een lange uitzending gaan worden, dat weet
2: zeker,
32: je.
2: Zeker, daar hebben we rekening mee.
32: Heb je rekening mee?
2: Ja, je hebt me geïnformeerd.
32: 7 uur, 8 uur, misschien een handhavingsfeestje voor Telstar.
2: We gaan het zien.
32: Feestje is altijd leuk. En Milton is er ook. Milton is het de Haarlemmerolie in deze uitzending. Normaal belast met het liveblog. Maar heb je nu een assistent voor meegenomen? Mag ik het zo zeggen?
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb een assistent, Martijn Kramer. Hij begint al te lachen nu we het over hem hebben. Dus dat is een goed teken. Ik hoop dat hij aan het eind van de dag, slash avond, ook nog steeds kan lachen. Maar het wordt een apotheose van heb ik jou daar. Dat verwacht ik wel, ja.
32: En de agenda van Martijn is natuurlijk een beetje onzeker. Want als Telstar zich handhaaft in de Eredivisie, dan is er dus dat handhavingsfeestje op Schoneberg. En dan stapt Martijn straks om 1:05 in de auto vanuit Hilversum. En gaat hij daar nog eventjes even de sfeer proeven en wat beelden draaien. Dus
3: dat is ook geen straf, toch?
32: Het lijkt me geen.

0: Bruce Springsteen met de muzikale aftrap in deze extra lange uitzending van NH Sport Dancing in the Dark. Het is 14 minuten voor 14:30. Ik zei het al, er waren tijden dat het Telstar Stadion gevuld was met 900 mensen als ze op een vrijdagavond Telstar moest voetballen. Ja, er zijn ook tijden dat ze naar het stadion komen om naar een scherm te kijken. 900 mensen. Erik-Jan Brinkman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edward.
0: Dat is toch wel apart, hè? Telstar, zijn ze er al 900 mensen op die oosttribune?
1: Het zit nog niet vol. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dat is dan wel weer grappig. Hè? Want je zegt inderdaad bij andere wedstrijden lang geleden. Toen zaten ze verdeeld over het stadion. Nu zitten ze allemaal dicht bij elkaar. Niet één scherm, trouwens twee tv-schermen staan daar tegenover.
0: Beetje groot?
1: Ze staan wel echt tegen de boarding aan. Maar ik had ze eigenlijk wat groter verwacht. Okay. Dat zijn er dus twee. En die supporters zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Dat gebeurt allemaal op de oosttribune. Ik sta nu zelf op de noordtribune naast de stadionspeaker, Robert Sand. Ja, toch een raam hier te zijn in Velsen-Zuid. En waar het zo meteen allemaal gaat gebeuren van het Dam, daar zijn we niet.
2: Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Hè? Want het sfeertje is daar natuurlijk nog veel gekker en nog veel leuker. Aan de andere kant is dit wel ook weer uniek om dat hier te doen bij Telstar. Ja. Typisch Telstar zou ik willen zeggen.
1: Wat gebeurt er qua typisch Telstar vandaag?
2: Nou ja, we gaan zo meteen de laatste 10 minuten naar de wedstrijd toe. Alsof het een thuiswedstrijd is. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk. We doen gewoon een beetje alsof.
1: En waar moeten we aan denken?
2: Nou ja, de gebruikelijke muziekjes, de opstellingen en dat soort zaken. De opkomst op Telstar muziek hier wel. Ja. Ja, dat missen ze in Volendam. Ja, geen Telstar muziek.
1: Nee, er zijn er wel 400 in Volendam. Hier zijn het er 900. Het lijkt best wel... Het is allemaal heel dicht bij elkaar. Je hebt niet het idee dat er 900 zijn.
2: Nee, ze zitten verdeeld over 3,5 vak op de tribune daar. Mm-hmm. Ja, en dan lijken het er niet zoveel in eerste instantie. Want we zijn tegenwoordig gewend dat er 5.500 zijn. Ja. Maar ik begreep dat Edward net al een opmerking maakte over vervlogen tijden, zullen we maar zeggen. Dan waren we blij met

0: Luister, dat is niet waar, maar er werd wel eens wat gezoemeld om op 1963 te komen, denk ik zo.
1: Ja, het bekende aantal natuurlijk. En die tv-schermen, vind jij ze niet wat klein? Of lijkt dat maar zo vanaf hier?
0: Nou, ik denk dat als je hier zou staan en zou moeten kijken, dan zijn ze klein. Maar als je er vlakbij staat en ze staan, hè, ze staan op de zijlijn. Mm-hmm. Dus ze staan ook dicht bij het publiek. Ik denk dat het een prima maat is om de wedstrijd te kunnen volgen.
1: Ja. En tijdens de wedstrijd doe je nog wat grappige dingetjes. Dat doe je altijd wel tijdens wedstrijden, toch? Een gele kaart die mede mogelijk wordt gemaakt of nog een gerinkeld glas als er een bal over het stadion vliegt.
0: Ja, nou, dat soort gekkigheid zou natuurlijk altijd kunnen. Maar de andere kant is, we doen wel voor de mensen die zitten te kijken, die hier 5.500 gewend zijn met de sfeer en het geluid daarvan. Maar we zetten nu wel het commentaar erbij. Dus ja. Ik moet ook niet proberen daar nog weer bij de hand over te gaan doen. Nee. Daar zijn andere mensen voor die daar hun beroep van maken.
1: En het hangt natuurlijk allemaal af van de uitslag van vandaag. Ja. Vertrouwen in?
0: Ja, nou ja. Ja, ja, het moet gewoon vandaag gebeuren. En ondanks dat er wel wat sleutelfiguren missen. Dat is een aderlating, denk ik. Maar als Telstra zijn spel kan spelen en ik denk het eerste kwartier zal vallen dan willen. En het laatste, dat verwacht ik, zoals denk ik dat het gaat lopen. Ja, dan moet je dat zien vol te houden en daartussen moet je het zelf gewoon doen.
1: Ja, alsof je hebt overlegd met Anthony Correia. Ik wil je bedanken en hopelijk op een hele lange dag en avond.
0: Ja, zeker een hele lange dag.
1: Inclusief handhavingsfeestje.
0: Ja, dat is ook wel weer typisch Telstra en uniek. Want ik weet niet of er elders altijd dat soort huldigingen zijn. Nee. Maar we hopen het. Als ze gelijk spelen of winnen, dan is het hier, gaan er meer tribunes open. En dan gaan we iedereen hier een feestje geven.
1: Veel plezier.
0: Dankjewel, jou.
2: En dan kun je allemaal live volgen natuurlijk op NH Radio. Erik-Jan Brinkman blijft daar de hele middag en avond, zolang het nodig is om dat feest dan eventueel mee te beleven. Ja, Frank van der Meijden is dan de gelukkige die dan in het Volendamstadion zit. Ja, Frank, dan wil ik wel eens weten, welke sleutelfiguren ontbreken er dan? Rode op het Zand, de stadionspeaker van Telstra, zei het al. Er ontbreken er een paar bij Telstra. Over wie heeft hij het?
3: Ja, laat ik dan maar beginnen bij de opstelling van Telstra. Want dan heeft Robert het over Tyrone Owusu. En ook Cedric Hateboer is er niet bij. En datzelfde geldt voor Jochem Ritmeester van de Kamp. Ritmeester van de Kamp en Owusu zitten wel op de bank. Dus die zouden eventueel nog kunnen invallen. Beginnen niet in de basis. Maar Cedric Hateboer, de creatieve middenvelder, de huurling van Anderlecht, die is er sowieso niet bij. Dat zijn toch wel drie aderlatingen dat die niet vanaf het eerste fluitsignaal kunnen beginnen. Maar moet gezegd worden, Telstar heeft met Niels Rossen en Guus Offerhaus alsnog twee hele sterke centrale middenvelders achter de hand. Laat ik dan maar gelijk even de opstelling van Telstar verder doornemen. Rossen en Offerhaus op het middenveld. Daarachter een vijfmans verdediging met Hardeveld, Bakker, Koswal, Neville Oginimanko en Tyrese Noslin. En dan de doelman, niet te vergeten, natuurlijk Ronald Koeman junior. En in de aanval zit toch wel de verrassing van vandaag. Want aan de linkerkant staat Patrick Brouwer geposteerd. Aan de rechterkant is het dit keer niet Hadley, maar wel Sam van Duin. En dan in de spits, hij mag het een keer vanaf het begin gaan proberen. Kai de Jan, hij mag starten in de punt van de aanval. Dat is al heel lang geleden dat hij een basisplek had. Eind oktober tegen Sparta uit, toen Telstra daar met de 1-0 verloor. Toen speelde Kai de Jan zijn laatste basisplaats. Maar vandaag dus krijgt hij de voorkeur boven Soufiane Hadley. En dat heeft er alles mee te maken dat Kai de Jan de laatste week goed inviel. En bij Hadley een beetje de pit er wel uit leek.
2: Ja, het heeft ook mee te maken dat die Torisson natuurlijk al een tijdje ontbreekt. Hè? Die IJslandse spitsen bij Telstar.
3: Klopt. En veelvuldig zag je dan de optie dat Sam van Duin de diepste aanvaller was in de punt van de aanval. En dat aan de rechterkant dan Hadley speelde, links Brouwer. Maar nu dus van Duin vanaf rechts en Kai de Jan in de spits.
2: Dat wat betreft Telstar. Telstar dat weet dat het aan een gelijkspel genoeg heeft om zich te handhaven in de Eredivisie. Dan komt het op 35 punten. Wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen? Ja, FC Volendam dan. Laten we die 11 namen dan ook maar eventjes noemen. En wie ontbreken daar dan, Frank?
3: Ja, laten we eerst maar even de 11 basisspelers noemen. Daar staat Roy Steur weer op doel. Dat komt natuurlijk door de blessure van Kane van Oefelen. Viermans verdediging met Oekwoe aan de rechterkant en Leliendal vanaf links. Verschuren en Amervoor zijn het centrale duo. Dan de twee controlerende middenvelders zijn Gibson Ja en Nordin Bukala. En op de nummer 10 positie dit keer geen Robert Muren, maar wel Bakuna. Hij dus achter de spits. En die spits vandaag, dat is wederom Anthony de Scott. Dat mocht hij ook al afgelopen zondag tegen Excelsior doen. Toen was hij nou niet bepaald gelukkig. Maar hij mag blijven staan van de coach Rick Kruis. En dan hebben we nog de twee buitenspelers. Die zijn ook hetzelfde als vorige week. Vanaf rechts komt Bilal Ulcik. En aan de linkerkant staat Benjamin Pauwels. Ik noemde dus al even Robert Muren. Hij dus niet in de basis. Zit wel op de bank. Het is eventueel zijn laatste wedstrijd vandaag voor FC Volendam. Want hij heeft aangekondigd te gaan stoppen. En mocht vandaag Volendam winnen, dan is Volendam klaar voor dit seizoen. Handhaven zich in de Eredivisie en gaan dan niet verder met Robert Muren. Overigens, Aaron Meijers heeft ook zijn laatste wedstrijd vandaag, als het allemaal goed valt voor FC Volendam. Twee man dus bij Volendam die wel op de bank zitten. Robert Muren en Aaron Meijers die eventueel vandaag hun laatste wedstrijd kunnen spelen. Een aantal andere interessante namen op de bank. Geen basisplaats voor Henk Veerman. Ook niet voor Brentley Kuwas. Beide doelpuntenmakers die toch samen 9 doelpunten hebben gemaakt, beginnen op de bank. En dan heb ik nog een laatste naam die wel bijzonder is. Of in ieder geval interessant. Dave Kwakman. Hij ook vanaf de bank is weer fit. Kan minuten gaan maken. Maar Kruijs kiest ervoor om hem niet te laten starten. En hij zal ongetwijfeld later dit duel gaan invallen. Dave Kwakman.
2: Er zit nogal wat kwaliteit dus op de bank bij FC Volendam. Om de wedstrijd toch nog de gewenste richting op te duwen. Mocht dat met dit elftal niet lukken. Scheidsrechter vanmiddag is Mark Nachtegaal. Die fluit over een minuut of 7 voor de aftrap bij FC Volendam tegen Telstar. Schakelen wij van de boorden van het IJsselmeer door naar Friesland. In Heerenveen, het Abelenstra Stadion om precies te zijn. De opstellingen krijg je van Ajax in ieder geval van Stefan Brandt, hoor. Stefan?
4: Ja, want die is op een aantal plekken gewijzigd. 4 maar liefst. Onder de lat wel gewoon Maarten Paas. Achterin Anton Gai, Ko Itakura, Juri Baas en Lucas Rosa. Op het middenveld Jordi Mokkio, Davy Klaassen en Sjaan Steur. En voorin vanaf rechts Steven Berghuis, vanaf links Mika Gods. En in de spits Wout Weghorst. En die 4 wijzigingen, ja, dat zijn dan Weghorst, Steur, Klaassen en Itakura. Zij stonden er vorige week niet in. De keuze voor Itakura, dat heeft te maken met dat Soetalo ontbreekt vanwege een blessure. En de overige wijzigingen die zullen tactisch geweest zijn van de trainer Oscar Garcia. Als ik trouwens heel even voor me kijk, kan trouwens ieder moment het Friese volkslied gaan beginnen. Dat doen ze hier traditiegetrouw voor de wedstrijden van Heerenveen. Uiterst sfeervol, maar ik denk dat we daar wel heel eventjes op moeten gaan wachten.
2: Ja, het uitvak goed gevuld.
4: Uitvak zeker goed gevuld. Het is uitverkocht huis in Heerenveen. En ook het uitvak goed gevuld. Nog niet helemaal tot de nok gevuld. Ik vraag me ook af of alle stoeltjes daar bezet zullen zijn. Maar in ieder geval zie ik veel supporters. En ook een groot spandoek voor dat uitvak. Dat zo mooi in een punt naar beneden loopt. Mokum, no mercy, staat erop. En ook een Nederlandse vlag met de 3 kruisen. En ik zie ook dat er een groot spandoek uitgerold gaat worden. Daar zal ik zo een foto van maken. En die verschijnt dan in ons liveblog.
2: Scheidsrechter, daar is Joey Coy. En zo dadelijk gaan ze daar dus beginnen aan het Friese volkslied. Dus dat wordt staan voor Stefan. En in het Fries meezingen gaan wij mooi door naar Alkmaar. Want daar is het AZ tegen NAC Breda. Om des keizers baard, zei ik al een minuut of 10 geleden. Menno Schilder. Betekent dat de opstellingen van bijvoorbeeld Lier Echtold er anders uitziet dan anders?
5: Nou, dat valt eigenlijk wel mee, Edward. We kijken even naar de opstelling van Alkmaar. Owusu Oduro op de goal. Ja, rechtsback is Dijkstra, Penetra, Goes centraal achterin. Dus dat zijn eigenlijk allemaal bekende namen. Maar dan wel even naar de linksback. En dat is de Mexicaan Chavez. Geen Meester Wit, die heeft lichte klachten en is er daarom niet bij. Er wordt geen risico genomen. Met het oog op de zomer en met mogelijke blessures. Op het middenveld Klaasje en Koopmeiners. Dan aan de rechterbuitenkant Jensen. Mijnans, is het zijn laatste wedstrijd in het shirt van AZ of niet? Dat weten we waarschijnlijk zeer binnenkort. Hij op de teamplek. Daal dan aan de linkerkant en Parrot in de spits. Dus, dat valt je misschien wel op al, geen Kees Smit. Ook hij, net als Meester Wit, lichte klachten. En met alles wat er deze zomer op het programma staat, denken ze bij AZ ook daar geen risico mee.
2: Ja, dat is de tweede keer, hè? Want Kees Smit was er vorige week, zeg ik aan mijn hoofd, ook niet bij.
5: Klopt, in de Kuip was hij er ook niet bij. Dus dat betekent dat die klachten, ja, ze zeggen dan bij AZ lichte klachten. En dat geloof ik dan ook wel. Maar dan is het misschien toch wel licht met hoofdletter L. Dat het wat, nou ja, in ieder geval dusdanig is dat ze daar geen onnodige risico's mee willen nemen.
2: Ja, daar zal voornamelijk de bondscoach ook met belangstelling naar kijken. Ronald Koeman, die over exact 10 dagen de definitieve WK-selectie bekend maakt. Ja, wat verwacht je, Menno, van deze wedstrijd? Dat doelpuntrijk of ja.
5: Ik verwacht eigenlijk wel een grote overwinning van AZ.
2: Oh,
5: NAC is al gedegradeerd.
2: 4-5-0, zomaar?
5: Ja, zoiets. Ja, okay. Waarom niet? Kijk, AZ wil het publiek van maken. Iedereen gaat nu de tribunes op. Ik denk niet dat het helemaal vol zit als ik het zo zie. Want er zijn wel een aantal supporters die misschien bij die laatste wedstrijd denken, ja, er is ook wat anders te doen. Er zijn ook andere wedstrijden waar spanning is. En dat ze misschien die gaan kijken. Maar ja, AZ wil gewoon het publiek wel wat geven. Want laten we wel zijn, het is een wisselvallig seizoen geweest in Alkmaar. uiteindelijk kun je zeggen dat het seizoen natuurlijk wel geslaagd is met de bekerwinst. Europa League gewoon veilig gesteld. Daar hoort AZ ook eigenlijk thuis als je naar de laatste jaren in Europa kijkt wanneer AZ het altijd goed doet. En is de Europa League toch een mooier podium natuurlijk dan die Conference League waar AZ het dan volgend seizoen weer kan laten zien. Maar ja, hoge pieken afgewisseld met een aantal dalen. Leroy Echtold die het natuurlijk uitstekend heeft gedaan. Ook 2 jaar langer mag blijven. Dus dat is allemaal positief. En dan wil je het vandaag tegen de ploeg die al gedegradeerd is natuurlijk ook laten zien. En bij de teams staan we klaar, hè? Want het is bijna 2:30.
2: Ja, dus scheidsrechter Van de Graaf is er op tijd bij. Hij wil op tijd beginnen met de wedstrijd AZ tegen NAC Breda. Die wedstrijd kun je natuurlijk volgen op NH Radio. Net als Heerenveen, Ajax en FC Volendam Telstar. En uiteraard houden we je ook op de hoogte van de tussenstanden van de andere 6 wedstrijden in de Eredivisie. Want alle duels beginnen om 2:30. NH Sport.

0: Just Might van Bruno Mars. Het is 2:30 geweest. Dat betekent dat er gevoetbald wordt in de Eredivisie. En de wedstrijd die voor ons zeker het allerbelangrijkste is, is de Vissersderby in Volendam. Frank van der Meijden, de bal rolt bij Volendam Telstar.
1: We zijn 30 seconden onderweg hier in Volendam, waar de spelers opkwamen zojuist en er een schitterend eerbetoon aan Robert Muren op de hekside werd getoond. Een heel lang spandoek, want het mag bekend zijn, het kan vandaag de laatste wedstrijd zijn van Robert Muren in het betaalde voetbal. Meer dan 270 wedstrijden speelde hij voor FC Volendam. Vandaag zit hij op de bank. Het zal wel mooi zijn als we hem nog in actie gaan zien in wat vandaag zijn laatste wedstrijd kan zijn. Want als Volendam vandaag wint, handhaven ze zich in de Eredivisie en zit het seizoen voor de Palingboeren erop. En dan zou Telstar nog moeten gaan spelen in de play-offs om promotiedegradatie. Maar Telstar heeft vandaag natuurlijk genoeg aan een gelijk spelletje. Als Telstar in balbezit is, lange bal richting Kaitian, een van de spelers in de spits vandaag. Want ook Patrick Brouwer en Sam van Duin staan in de aanval. En lopen met enige regelmaat richting de spitspositie. Al is het nu Patrick Brouwer aan de linkerkant die druk zet op de bal. Moet Amevor lang spelen. Kan Bakuna opvangen. Dat is een mooi paasje op Descott. Die kan alleen op de keeper af. Die schiet. En het is Anthony Descott die scoort. Binnen 2 minuten staat FC Volendam in deze Vissersderby op voorsprong. Het stadion ontploft. De 7000 toeschouwers zijn in extase. Iedereen van de banken als Anthony Descott op aangeven van Juninho Bakuna hier al na 2 minuten de 1-0 voor de thuisploeg binnenschiet. Een bekeken schuiven van de Belgische huurling. Geen kans voor doelman Ronald Koeman junior. Die baalt van zijn verdediging. En met name van het middenveld. Want daar lag het bij Telstar helemaal open. In de omschakeling was Volendam dodelijk. En zo staat de thuisploeg FC Volendam al na 2 minuten op voorsprong tegen Telstar.
0: Ja, zijn met zo'nzelfde start als vorige week. Toen Parrot meteen scoorde in de openingsfase. En Pauwels, toen ging het ook van kiet af aan los in de wedstrijden. En dus gaan wij maar schakelen met Schoonenberg. Waar 900 mensen op de hoofdtribune via schermen de wedstrijd volgen. Erik-Jan, dat is een teleurstelling daar.
2: Dat is een enorme teleurstelling. Ik sta naast Marco. En omdat ik het al hoorde van collega Frank. En hier lopen we een half minuutje achter. Dus ik zei al tegen Marco, ja, het doelpunt is er al voor Volendam.
0: Oh, je bent
2: verraden. Kon het niet geloven, Marco?
3: Ik kon het absoluut niet geloven. Nee, absoluut niet. En nog niet.
2: Nee, ja, nu zien we het ook.
3: Ja, nu zie ik het, maar ik kan wel huilen. Nu al.
2: Ja, want het is natuurlijk niet het begin waar je op hoopt. En zeker niet wat past bij Telstar eigenlijk.
3: Nee. Normaal gaan ze eerst zelf vol erop en dan zie je dit, joh. Ja. Ah, kom op. Ja. Nee, ik vind het jammer. Ja, ik ga niet om huilen natuurlijk, maar dit is niet de bedoeling.
2: Nee. Voordeel is wel dat er heel lang te spelen is.
4: Er is nog heel veel minuten.
3: Ja, absoluut.
2: Dus, maar wel vertrouwen in, toch?
3: Absoluut, want ik heb gezegd, de eindstand wordt 2-3. Kijk. We winnen.
2: Dus dan moet Volendam ook een paar keer scoren, maar Telstar net eentje meer.
3: Telstar, eentje meer. Ja. Het wordt 2-3. Ik zeg het al een hele week, dus daar gaan we voor.
2: Ja. Even over de sfeer. 900 mensen hier op de Oosttribune, 2 schermen. Mooi om dit mee te maken, uniek.
3: Ja, dit is absoluut uniek. Ja. Kijk even om je heen. Kijk zelf maar, dit is fantastisch. Ja. Zoveel publiek wat er even goed op afkomt. We hebben 10 bussen meegegeven naar Volendam. En dan hebben we dit ook nog.
2: Ja, je buurman is aan het praten, die horen we niet op de microfoon. Wat zei
3: hij? Ja, hij zegt, moet je kijken hoeveel mensen er nog meer bij hadden gekund. Ja, het is, absoluut. Ja. Dit is uniek. Ja,
2: nou, hopen voor je dat Telstar snel scoort.
3: Nogmaals, het wordt 2-3.
2: Dankjewel, Marco.
3: Oké, graag gedaan.
0: En zo horen we het graag dat het optimisme bij supporters in de buurt blijft. Volendam dus al heel vroeg op 1-0 voor tegen Telstar. Heerenveen tegen Ajax, dat gaat om Europees voetbal, is inmiddels ook begonnen. Stefan, hoe is de openingsfase?
5: Ja, een beetje rommelig nog. Hoog tempo, hier en daar wat foutjes. Eerste kans gezien voor Ajax, nog wel 0-0. Na bijna 3 minuten voetbal in het Abelenstra stadion. Sjan Stuur, die heel gevaarlijk profiteerde van een foutje achterin bij Heerenveen. Maar het was Bernd Klaverboer, de doelman van Heerenveen, die er goed uitkwam. En de twee kwamen hard in botsing. Nu is Heerenveen eruit aan de rechterkant. Steekbal dan van Meerveld. Alleen die bal rolt over de achterlijn. En daardoor een doeltrap voor Maarten Paas, de doelman van van Ajax die de bal van het hoedje plukt. En die zijn tijd neemt om de doeltrap te gaan nemen. Want die voelt ook aan dat het tempo behoorlijk hoog ligt in deze openingsfase in een uitverkocht huis. En complimenten trouwens voor de Ajax-fans voor de choreografie in het uitvak. Mooie spandoek te zien met daarop een leeuw en een paar tekenen van Ajax. En vervolgens met allerlei vlaggetjes wapperend in mooie kleuren. Dat zag er fraai uit. Maar wat niet fraai is, is deze opbouw van Ajax. Want dat gaat allemaal maar net aan goed. Het is dat Heerenveen er niet al te veel gebruik van maakt. Zo is het toch wel een enerverende openingsfase. Met Ajax nu wel weer in balbezit. Achterin met Baas. Speelt hem naar Itakura. Itakura naar Guy aan de rechterkant. Zoekt de connectie met Weghorst. De spits van Ajax. Maar die krijgt hem niet. Ajax temporiseert eventjes. En gaat dan opnieuw proberen op te bouwen. En Heerenveen dat staat hoog. En dat zet dan ook druk als de bal naar Baas gaat. Baas speelt hem weer terug naar Paas. Ja, dat is soms wel wat verwarrend. Die twee namen, ze lijken veel op elkaar. Zullen de bal ook vaak naar elkaar toespelen. En nu kiest de keeper van Ajax voor een lange bal richting Weghorst. 4,5 minuut gespeeld in Friesland. Nog steeds geen doelpunten. 0-0.
0: Gescoord is er ook in Almelo. Daar staat het bij Heracles tegen FC Groningen inmiddels 0-1. Gaan wij naar Alkmaar AZ tegen NAC. Menno Schilder.
4: Ja, er is het wat rustiger. 6 minuten op de klok in Alkmaar. 0-0 de stand. Maar we hebben eigenlijk het grootste hoogtepunt tot nu toe. Vooral voor de aftrap gezien. Want alle spelers van AZ gingen met hun kindjes het veld op. Nou, dat is toch ook mooi. Dan ben je trots als zowel zoon als vader. Dat je op deze laatste speeldag dan samen het veld op mag lopen. Dat zag je ook wel. Hele mooie, blije kopjes bij zowel de spelers als de kinderen. Terwijl NAC nu in aanval is aan de rechterkant van het veld. Spelend in het paars. Lijkt altijd een beetje op dat shirt van Fiorentina. Toch wel een sfeervol uittenu waar NAC in speelt. Maar het heeft ze niet veel geholpen, de ploeg uit Breda. Want die zijn vorige week dus gedegradeerd tegen Heerenveen. Nu aan de linkerkant proberen ze wel AZ even onder druk te zetten. Waar er vandaag ook afscheid genomen gaat worden van Huiberts. Directeur voetbalzaken Max Huiberts. En dat zal gebeuren in de 30ste minuut. Omdat hij ook als speler in totaal samen met de job die hij nu heeft bekleefd 30 jaar uiteindelijk voor AZ heeft gewerkt. Dat is een mooi gebaar wat de Alkmaren straks gaan geven. Aan de rechterkant van het veld is er een hoekschop. Nee, het is een doeltrap voor AZ. Waar ook Pavlidis bij is. Dat is trouwens ook prachtig. Die speelde gisteravond laat nog voor Benfica. Maar vanochtend vroeg overgevlogen naar Alkmaar om er ook vandaag bij die laatste wedstrijd bij te zijn. Ook bij hem zal er vandaag even stil worden gestaan. De Griek die 80 doelpunten voor AZ wist te maken. Owusu Oduro brengt de bal richting de middenstip. Waar AZ en NAC na dik 7 minuten nog op 0-0 staan.
6: NH Sport.

0: Schilder, want er is gescoord in Alkmaar.
1: 1-0 AZ. Mijnans schiet de bal met zijn eerste de beste kans in de verhoek. En opent het Alkmaarse bal na 8 minuten. AZ 1, NAC 0.

0: Never Let Her Slip Away, zong Andrew Gold in deze extra uitzending van NH Sport. Volgende week heb je hier gewoon de muziekmiddag met William van der Locht. Maar nu is de ontknoping in de Eredivisie. Volendam tegen Telstar. Frank, dat was schrikken voor Telstar met die vroege goal van Descott. Is Volendam de bovenliggende partij?
1: Op dit moment wel, als Volendam weer in de aanval is. Aanval over links via Benjamin Pauwels. Bal gaat in het zijnet, omdat daar nog een been tussen zit van een Telstar speler. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat na die 1-0 dat er niet heel veel gebeurde. Het was gewoon eigenlijk even kijken hoe Telstar zich van die klap, want dat was het wel natuurlijk, die vroege achterstand ging herpakken. Dat lukte enigszins. Telstar kreeg weer meer grip op de wedstrijd. Maar grote tegenvaller is wel dat Neville Oginiwanko wat aan het trekkenbeen is. Wat aan het hinken. En zijn broer Nigel Oginiwanko is bezig aan een pittige warming-up. Dat zou dus een potentiële tweede tegenvaller kunnen zijn. Een vroege wissel. Maar we gaan door, want er is een doelpunt.
0: Jazeker, we moeten weer naar Menno Schilder in Alkmaar.
2: Ja, ze gaan werken aan de monsterscore AZ binnen 10 minuten. 2-0, Chavez, prachtig moment voor de Mexicaan die in de basis mag starten. Wordt weggestuurd door de middenvelders van AZ. Mijnans is daar onder andere weer bij betrokken. NAC staat te slapen, hij kan de 16 in. En schiet de bal zo de verre hoek in. AZ, heel vroeg 2-0 tegen NAC.
0: En zo ligt de Alkmaar dus aardige koers voor de voorspelling van Menno Schilder. Die zei 5-6-0, dat moet wel kunnen. We gaan terug naar Frank, want daar staat er gewoon 1-0 bij Volendam Telstar.
1: Inderdaad, en dat kwam allemaal door een doelpunt al in de tweede minuut van Anthony Descott. De Belg, de huurling van Sporting Charleroi, schoof na 2 minuten de bal achter Ronald Koeman junior. Zijn 4e doelpunt voor Descott. En vorige week tegen Excelsior speelde hij een behoorlijk matige wedstrijd. Kwam nauwelijks in het spel voor, maar nu dus al na 2 minuten liet hij zich zien. Overigens was het ook Descott die in de heenwedstrijd tussen Telstar en Volendam, dat 2-2 werd, 2 keer wist te scoren. 3 van zijn 4 doelpunten dit seizoen wisten Descott dus te maken tegen Telstar. Een goedgezinde tegenstander voor hem. Als Volendam het bal bezit, heeft nu aan de rechterkant met Bilal Ulcik. Die wordt constant bewaakt door Jeff Hardenveld. Al is het nu even Patrick Brouwer die druk op de bal probeert te zetten. Moet Ulcik even terug naar Ugwu. Ugwu op zijn beurt naar Amevor. En zo gaat de bal achterin rond bij Volendam, die in deze fase even het spel mogen maken. Maar Guus Offerhaus, die daar goed druk zet namens Telstar, moet het even helemaal terug richting de doelman van FC Volendam. En dat is Roy Steur. Want het is bekend dat Kane van Oevelen geblesseerd is aan de enkel. Komt dit seizoen niet meer in actie. En dus vandaag, en wie weet ook nog de volgende wedstrijden van Volendam. Want als Volendam vandaag niet wint, moeten ze nog 2 keer gaan spelen. En dan zal Steur ook gaan keepen. Volendam, nu aan de rechterkant van het veld. Combinatie tussen Bukala en Ulcik mislukt. En dan kan Telstar er misschien op de counter uit als Kaitayan is uitgeweken naar de linkerkant. 3 spelers van Volendam in zijn nek, maar krijgt het toch nog bij Patrick Brouwer. Brouwer terug op Kaitayan. Kaitayan naar Rossen, 1,30 meter van het doel. Wil er iemand uithalen? Nee, veel Volendammers alweer achter de bal. En dus gaat het naar de rechterkant. Naar Noslin. Goed verdedigd daardoor Leliendal. Nog een keer Leliendal met een goede tackle. Snoept hij daar de bal af van Noslin. Wel nog een ingooi aan de rechterkant. Dan zien we vaak dat Hardenveld de oversteek gaat maken. Maar Sam van Duin kan dat natuurlijk ook. Die staat er al aan de rechterkant. Sam van Duin vandaag rechtsbuiten bij Telstar. Kaitian dus in de spits. Brouwer is de linksbuiten vandaag. En Sam van Duin die kan behoorlijk ver gooien. Die redt dat wel richting de strafschopstip. Als Kosval daar in de buurt staat van die strafschopstip. Om die bal eventueel door te gaan koppen. Daar komt de verre ingooi van Van Duin. Gaat naar Bakker. Bakker kan doorkoppen, krijgt hem terug. Daar is Tayan, inzet van Bakker. En dan wordt het schot gekraakt. Lijkt het gevaar even geweken voor FC Volendam. Maar daar komt Telstar weer. Als nu de voorzet wordt gegeven. Verschuren kan wegkoppen namens Volendam. Bal blijft nog steeds hangen. Wie kan eruit halen? Het is Rossen. Opnieuw schot geblokt. Dan is het Patrick Brouwer die de bal nog probeert binnen te houden. Maar dat mislukt. En zo gaat de ingooi naar FC Volendam. Zo hebben we de eerste halve mogelijkheden gezien voor Telstar. 2 gekraakte schoten, maar dat leverde geen echte doelkans op. En daardoor nog steeds de 1-0 voorsprong voor FC Volendam in deze Vissers Derby na 15 minuten.
0: Vianello heeft in eigen doel gescoord bij Sparta tegen Excelsior. Excelsior leidt daardoor met 1-0. Maar Excelsior is sinds vorige week na dat gelijkspel tegen Volendam veilig. NEC is op voorsprong gekomen tegen Go Ahead Eagles. Le Breton heeft daar gescoord. Stefan, dat is heel slecht nieuws voor Ajax.
3: Ja, zeker. Want dat betekent dat Ajax het allemaal wel kan vergeten. Dat ze voordeel zijn tot het spelen van play-offs.
2: Ook door de tussenstand in Heerenveen. 0-0 nog steeds. Maar ook als Ajax nu zou winnen, dan schuift het allemaal in elkaar. En dan gaan we kijken naar het doelsaldo. Dus op die manier wordt het allemaal heel spannend. Met ook nog die wedstrijd in Eindhoven tussen PSV en FC Twente. Ajax dat trouwens niet heel lekker in de wedstrijd zit, hoor. Die moeten veel achter de bal aanlopen. Heerenveen heeft er zin in. Die geven gas. Die hebben ook de kansen al gehad. Met zojuist een gevaarlijk schot vanaf de rand van de 16. Dat werd dan voor het doel weggehaald. Al is het nu wel Ajax dat in balbezit is met Mika Gods, punt 16. En dan gaat hij dribbelen. Dan weet je dat het gevaarlijk wordt. Maar dit keer loopt hij zich vast op Lindai. Marcus Lindai, die kan overnemen. Die kan ook gelijk wat meters maken. Zoekt dan naar een afspeelmogelijkheid. Die vindt hij niet. Dus gaat hij zelf maar lopen met de bal. Ziet dan wel Meerveld staan. Meerveld naar Vente. Vente naar Van Overeem, de oud-AZ'er. Toch echt wel de regisseur bij dit Heerenveen. Hij heeft een goede opening, wilde ik zeggen, naar de linkerkant. Nee, die bal is iets te lang onderweg. Alleen heeft Heerenveen hem in tweede instantie alsnog. Want die zitten gewoon net even wat beter in de wedstrijd. Zijn iets scherper, winnen wat meer duels. En hebben zo ook het overwicht in het eerste kwartier te pakken. De bal nu bij Brouwde. De restback van Heerenveen doet wat rustiger aan. Speelt de bal naar Kersten. Kersten naar Zakaritis. En zo loopt Ajax veel achter de bal aan. Zie je Berghuis ook vragend om zich heen kijken. Van, wordt hier nog druk gezet? Maar het antwoord van zijn ploeggenoot is toch eigenlijk wel nee. Zonder dat ze dat zeggen, laten ze het blijken. En Ajax wordt nu even weggetikt als Heerenveen er vandoor is aan de linkerkant. En uiteindelijk een hoekschop. Daar wordt weggegeven door Kai. Die blokt dan weliswaar de voorzet ten koste van een hoekschop. En die gaat genomen worden voor het uitvak van Ajax. Waar veel vlaggen wapperen. Het uitvak dat goed vol zit. Maar dat het stadion nog niet bepaald weet te overstemmen. Want die van Heerenveen, die zijn ook behoorlijk fanatiek. Bij Ajax gaan ze nu kijken hoe die hoekschop van Heerenveen genomen gaat worden. Een indraaiende bal met het rechterbeen. Dan moet paas komen. En hij heeft hem klemvast in zijn handen. Dat geeft Ajax weer even wat rust. Ruim 16 minuten gespeeld in het Abelenstra Stadion. Hier nog altijd 0-0.
0: Als je lekker op de hoogte wil blijven van het voetbal in de Eredivisie, kijk dan ook op onze app of site, het live-vlog. Daar vind je alle ontwikkelingen op de velden. Met name als het gaat om de Noord-Hollandse ploegen. Dan kan je ook zien dat AZ dus met 2-0 leidt tegen NAC Breda. Dat is echt een heerlijke start. Menno, trekken ze die lijn door?
2: Ja, had 3-0 moeten zijn eigenlijk de makkelijkste kans van de drie. Die gingen dan weer net niet in. Dat was Mijnans op een voorzet van Daal. Ja, de Mijnans nummer 10 stond op de 5 meter. Helemaal vogeltje vrij, kon hem zo inkoppen. En dan tel je hem eigenlijk al. Maar de bal ging in de handen van Bielica. Kan nu alsnog voorzet Chaves, corner AZ. Het krachtsverschil is heel erg groot in de eerste 18 minuten van dit duel, hoor. Het staat 2-0. Maar AZ had echt al op 3 en eigenlijk ook al 4-0 kunnen staan als je de kans van Goes mee. Want die had ook een kopkans op de 5 meter. En ook hij kopte in de handen van Bielica. Corner snel genomen. Rosangelo Daal loopt zich even vast. Maar ja, NAC kan eigenlijk niet heel veel meer dan die bal wegwerken. En dan is hij zo binnen 2 seconden weer voor Klaasie van AZ. Als AZ een klein beetje aanzet, de ploeg van Leroy Echtold, dan speelt het NAC echt helemaal falikant overhoop. En dan kan er een enorme monsterscore in zitten. Dit is Koopmeiners. Die speelt er naar Parrot. Oeh, als dat paasje aankomt, kan Daal recht op de keeper af. Er klopt helemaal niets van bij NAC achterin. En daar kan AZ echt dankbaar gebruik van maken. 19 minuten. Ik denk dat het niet heel lang duurt voordat ik je weer kan onderbreken. Het wordt 2-0.
0: Ja, dit is, vind ik wel helemaal leuk als AZ scoort. En bovendien gaan we nu naar Erik-Jan Brinkman. Want die zit in het stadion Schoneberg te kijken. Op 2 beeldschermen met 900 supporters. Ja, hij was even slikken met die vroege goal van Volendam. Hoe is het nu, Erik-Jan?
3: Ja, het is wel leuk om te zien, want de supporters leven enorm mee. Ze zijn af en toe ook aan het meezingen, aan het schreeuwen, noem maar op. Terwijl je toch denkt, ja, de jongens horen dat niet, want die zijn helemaal in Volendam. Maar er wordt zeker meegeleefd, hè, Willem?
4: Zeker. De sfeer is hier heel goed. Ja, het is gewoon gezellig hier. Er wordt veel gezongen en de support is goed. Ja. En ook wel leuk dat er zoveel mensen komen naar het stadion.
3: Dus, ja, eigenlijk is er bijna geen verschil, alleen dat er geen spelers op het veld zijn.
4: Ja, dat is wel jammer. We zien het graag anders. Maar als ze winnen, dan is alles goed.
3: Gaat het er goed komen?
4: Ik hoop het. Kai Tehan, die maakt het allemaal goed, joh.
3: Ja, wordt hij de helft van de middag?
4: Zeker. Kai Tehan, hij doet het altijd. Ja, altijd. Hij doet het als het moet, dan doet hij het. Dus dat komt goed.
3: Ja, en hij staat nu in de basis. Dat is al heel lang geleden. Je bent met 2 vrienden. Want jij heet Willem en dan je vrienden heet Lucas en
4: Tijmen.
3: En zijn jullie met z'n 3 altijd bij de wedstrijden van Telstar?
4: Ja, nou, niet altijd. Maar we hebben Lucas is voor het eerst. Maar die,
5: één keertje eerder.
4: Maar die heeft er heel veel zin in. En hoe heet het? Tijmen en ik, die gaan wat vaker. Ja. En dan is het altijd gezellig. Dat is een leuk sfeertje.
2: Dachten jullie niet van we willen erbij zijn in Volendam?
4: Ja, maar die kaarten zijn een beetje moeilijk te krijgen. En,
2: heel snel, hè?
4: Ja, heel snel. Oh nee, jammer.
2: Je moet wel opletten natuurlijk.
4: Ja, blijven kijken. Ja. Blijven kijken. Nee, de kaarten gingen snel. En naar Volendam afreizen, dat was een beetje ingewikkeld ook met school en zo. Maar we hebben hier kaarten voor kunnen krijgen, dus het was leuk.
2: Nou kijk, hopelijk voor jullie een hele mooie dag. Lucas nog even, want dit is je tweede keer.
4: Ja,
2: en de eerste keer was zonder beeldschermen, neem ik aan.
4: Ja, de eerste keer was zonder beeldschermen met timen. En toen vond ik het zo leuk, moest nog een keertje mee.
2: Maar wat vond je er toen zo leuk aan?
4: Nou, gewoon de sfeer was gezellig en met vrienden. Ja. En gewoon gezellig. Ja.
2: Is dat een beetje soortgelijk, zoals vandaag?
4: Ja, bijna hetzelfde. Het is niet heel veel anders, alleen zonder spelers. Maar het is wel gewoon gezellig.
2: Absoluut. Jullie hebben ook allemaal de sjaaltjes om. En natuurlijk voldoende bier, Tijmen.
5: Ja, dat hoort er ook bij.
2: En het kan nog een lange dag geworden natuurlijk.
4: Ja. Het kan een groot feest worden.
5: Ja, ik heb er wel vertrouwen in. En dan wordt het 1-1 en dan is het daarna een groot feest.
2: Ja. En dan blijven jullie natuurlijk.
5: Dan moeten we wel blijven, ja.
4: Absoluut.
5: Zeker.
2: Hey, genieten van de heren. En moedig Telstra eraan. Hoe gaat het bij jullie?
4: Ja, goed. Ja,
2: hebben jullie iets?
4: Ja, wat?
2: Een aanmoediging?
4: Nou, ik ga geen turnier. Daar ben ik niet zo goed in. Maar daar hebben we allemaal mensen voor hier. Die doen dat.
2: Oké, dat doen jullie af en toe mee. Nou, heel veel plezier.
4: Ja, dank u wel.
2: Dank u wel. Fijne middag.
0: Er wordt dus flink gesupport daar in Velsen-Zuid. Maar ja, dat horen ze niet in Volendam. Dus moet het uit het uitvak vandaan komen, Frank?
1: Ja, en daar zijn ze eigenlijk ook best wel stil. Want ja, ze hebben natuurlijk nog steeds die fikse tegenvaller te verwerken. De uitsupporters van Telstra. 400 man in dat uitvak. En ik hoor ze op dit moment niet zingen. Dat doet wel de fanatieke Hexside, de fans van FC Volendam. Want zij zien op het scorebord dat hun ploeg na 22 minuten op een 1-0 voorsprong staat. En Volendam, moet gezegd worden, is toch wel de betere partij in deze eerste helft. Niet alleen het doelpunt, maar Volendam die heeft vooralsnog weinig te duchten van Telstra. Telstra moet natuurlijk gaan komen. Want bij deze stand is het Volendam die rechtstreeks handhaaft. En moet Telstra zich voordeeld worden door om daar competitie te gaan spelen. De play-offs die er eventueel aan gaan komen. Maar we hebben natuurlijk nog heel lang te spelen in dit duel. De 80ste keer overigens dat deze Vissers Derby op het spel staat. 35 keer was Volendam de winnaar. 23 keer Telstra. En één keer werd het gelijk als Volendam nu via de rechterkant met Oekwoe eruit komt. Maar de voorzet van de voormalig speler van Ajax is te zacht en te laag. En kan dus weggewerkt worden door Telstra. Ulcik, hij aan de rechterkant met Oekwoe achter zich. Probeert langs Hardenveld te gaan. Dat mislukt. Mag Volendam een ingooi gaan nemen. Volendam dat vandaag speelt met veel snelheid voorin. Ulcik is basisspeler. Hetzelfde geldt voor Pauwels en Descott. En daarachter speelt dan Bakuna moet ik zeggen. En dat resulteert in veel meer snelheid dan wanneer je bijvoorbeeld een Veerman, een Kuwas of een Robert Muren erin hebt staan. Al zijn dat natuurlijk wel drie jongens die een doelpunt kunnen maken. Descott vandaag treft zeker. Hij voor de vierde keer dit seizoen op het scorebord. Als er een corner gaat komen voor Volendam, die pakken we nog even mee. Want die zijn doorgaans wel gevaarlijk. Al heeft Volendam met het ontbreken van Veerman en Muren niet al te veel lange mannen vandaag in de basisopstelling. Amevor natuurlijk wel, die kan aardig koppen. Ook Gibson Ja heeft de nodige lengte. Maar bij Telstar staan Bakker, Ogidi Wanko, Kaitian, Hardenveld en Korswal alweer klaar om de Volendamse luchtmacht te gaan stoppen. Corner Ulcik, die is goed. Richting de tweede paal. Kan er iemand bij komen? Nee, die gaat over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. En dus mag Ronald Koeman junior een doeltrap gaan nemen. 25 minuten gespeeld hier in Volendam. En de thuisploeg leidt met 1-0 tegen Telstar.
0: De overige tussenstanden even op een rijtje. AZ leidt met 2-0 tegen NAC Breda. Utrecht Fortuna Sittard, daar is nog niet gescoord. 0-0, Volendam Telstar dus 1-0. Bij Heracles tegen Groningen is het 1-1 geworden door een doelpunt van Van Gilst. NEC tegen Go Ahead Eagles 1-0. PEC Zwolle, Feyenoord ook nog niet gescoord, 0-0. Bij PSV tegen FC Twente werd het eerst 1-0 door Flamingo. Daar heeft Oriasetter vervolgens de gelijkmaker gemaakt. Peppi maakte zojuist de 2-1, maar die goal is teruggedraaid wegens buitenspel. Heerenveen Ajax is nog 0-0. En bij Sparta tegen Excelsior, het Rotterdams onderontje, is het 0-1. Het is nog lang niet voorbij. Blijf er lekker bij op NH Radio. Na het nieuws van 3 uur het vervolg van al het voetbal in de Eredivisie.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Ik ben Ria uit Zandvoort.
23: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
24: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
25: Met Mareike, een echte Haarlemse mug.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We gaan naar Volendam-Tilster, naar Frank van der Meijden.
1: Exact een half uur gespeeld hier in Volendam. Het is nog altijd de thuisploeg dat op een 1-0 voorsprong staat. Doelpunt kwam al heel vroeg. Na 2 minuten was het Anthony de Scott die de supporters hier aan de dijk in vuur en vlam zette. Behalve natuurlijk die 400 meegereisde fans van Telstar. Zij zijn behoorlijk stil omdat hun ploeg op een 1-0 achterstand staat na 30 minuten.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dit is een uitdaging.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
6: Dit was een uittip.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
28: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
29: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
30: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
31: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
30: 20% korting?
31: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
32: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
33: Wij zijn Medipoint.
34: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
35: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
34: En voor de sta-opstoel van Toon.
36: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
34: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
37: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
38: Een heel boek? En de kinderen dan?
37: Die zijn veel te druk met spelen.
38: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
37: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
38: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
37: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
34: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
39: NH Sport.
40: Met Edward Dekker.
0: Goedemiddag, tweede uur van deze NH Sport op de zondag de 17e mei. Het is ruim 3:05. Geen muziekmiddag met William van der Locht. Die is er volgende week weer. Hij heeft met liefde wat uurtjes afgestaan, omdat de beslissing valt in de eredivisie onderin en bovenin. En daar hoef je helemaal niets van te missen. We beginnen in Volendam. Volendam Telstar, Frank van der Meijden.
1: Waar we 34 minuten onderweg zijn. En het is nog altijd 1-0 voor Volendam. Maar daar komt Telstar in de tegenaanval. Is het Guus Offerhaus. Matige voortzetting van de middenvelder uit West-Friesland. Schiet de bal over de zeilen. En zo is een ingooi voor Volendam. 35 minuten onderweg. Volendam leidt met 1-0 tegen Telstar.
0: Bovenin is het ook spannend. Ajax wil graag van plek 5 naar in ieder geval 4 of misschien wel 3 om de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. Dan moet Ajax zelf winnen. En dan moet de concurrentie ook meewerken. Nou, allebei is nog niet het geval. Stefan Brandhorst.
41: Dat klopt, het staat nog steeds 0-0 in Heerenveen. 33 minuten gespeeld. Ajax zit wel wat beter in de wedstrijd. Maar wordt bij Vlagen toch ook wel aardig weggetikt hoor, door de Friesen. Nu ook weer een goede aanval van de thuisploeg. Alleen gaat de bal over de zijlijn. Ja, we kunnen rekenen wat we willen. Maar Ajax moet in ieder geval eerst zelf op voorsprong komen. Dan pas kunnen we gaan kijken naar die andere velden. Voorlopig hier nog een gelijke tussenstand. 0-0.
0: Maar zoals beloofd hou ik je wel op de hoogte van die tussenstand bij die andere velden. Bij PSV Twente is het nog altijd 1-1. Dat betekent dat Twente buiten bereik blijft van Ajax. Wat het ook zelf doet. En hetzelfde geldt voor NEC. Want dat staat met 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles. Opnieuw Le Breton heeft daar gescoord. Ja, AZ staat ook 2-0 voor. Dat was al in de eerste 10 minuten die score op het bord gebracht. Dus het is eigenlijk wachten op nummertje 3, Menno Schilder.
6: Ja, dat had ik eigenlijk beloofd, hè. Edward 2-0, nog altijd voor AZ. Vroege goals van Mijnans en Chavez Garcia. Ja, eerlijk is eerlijk. AZ heeft de voetbalschoenen een beetje verruild voor de sloffen. Want het is allemaal wat trager gegaan na die 2-0. En NAC heeft inmiddels ook al aardig wat kansen verkwanseld om in ieder geval wat terug te doen. En dus met nog 9 minuten tot de T. Nog altijd 2 voor AZ en 0 voor de ploeg uit Breda.
0: En Erik-Jan Brinkman zit ook in het voetbalstadion. Daar waar niet gevoetbald wordt, maar wel naar voetbal wordt gekeken. Sportpark Schoneburg in Velsen-Zuid. Normaal gesproken de thuisbasis van Telstar, maar die spelen uit. En er hebben zich desondanks zo'n 900 fans verzameld om daar Telstar aan te moedigen. En doen ze dat nog steeds, Erik-Jan?
7: Ja, zeker. Ze zijn zeker aan het aanmoedigen. Echt heel fanatiek. Ik zie gespannen gezichten. Ik zie ook heel veel bier. En ik zie regelmatig armen de lucht in gaan. En toch wel wat frustraties dat die gelijkmaker nog niet is gevallen.
0: We gaan het in deze uitzending nog hebben over het landskampioenschap van de waterpolomannen van ZV De Zaan. Er komt nog heel veel andere sport voorbij. Kan je ook volgen in de app en op onze site nasport.nl. Martijn Kramer houdt het allemaal bij. En we hebben om 6:30 en 6:30 het regionale nieuws. En weer van Jan Visser. Maar eerst terug naar de Vissers Derby. Naar Volendam tegen Telstar. Is het nou meer spannend dan goed, Frank?
1: Inderdaad, het is vooral meer spannend. Het is alles behalve een goede wedstrijd eigenlijk. Heel weinig kansen kunnen noteren. Eigenlijk alleen het doelpunt van Anthony Descott na 2 minuten was een hele grote kans. En dus een doelpunt. Sindsdien eigenlijk geen kansen meer gezien. Telstar heeft ook nog niet één schot tussen de palen kunnen lossen. Geen schot op doel dus nog voor Telstar. En dat geeft denk ik ook wel aan dat het duel zich vooral afspeelt op het middenveld. Het is eigenlijk een soort tactisch steekspel wat er gebeurt. De twee middenvelders van Telstar met Offerhaus en Rossen, die zijn eigenlijk de hele tijd bezig met onder andere Bukala, Bakuna en Gibson Ja van Volendam. Dan wordt er weer op de helft van Telstar gespeeld en dan weer op de helft van Volendam. En zo schuift het heen en weer. En is het eigenlijk wachten op een bevlieging van een van de creatieve spelers aan beide kanten. Bij Volendam kijk ik dan voornamelijk naar Benjamin Pauwels, de linksbuiten. Die is behoorlijk snel, maar dat geldt ook voor zijn directe tegenstander Noslin bij Telstar. Bilal Lucic, hem hebben we nog niet echt veel kunnen zien. Dit duel eigenlijk dit seizoen ook nog niet. Toch vrij ongelukkig hoe hij de laatste weken speelt. Vorig seizoen nog de assistkoning met 20 assists en 4 doelpunten. Dit seizoen eigenlijk staat de teller pas op 1 assist en 0 doelpunten. Is pas in de winterstop erbij gekomen. Kwam uit Marokko. Maar heeft nog niet zijn stempel kunnen drukken op dit duel en op Volendam. Voorzet nu vanaf de rechterkant bij Telstar. Wordt ingekopt door Sam van Duin. Die komt hoog, maar die bal gaat ook een meter of 10 naast het doel van Roy Steur. Kan ik dus nog steeds niet een doelpoging tussen de palen noteren van Telstar. Wel dus al eentje bij Volendam. En dat was gelijk een doelpunt van Anthony Descott. Als nu de fans van Volendam maar gaan zingen. Ja, die fans van Telstar die zijn nog akelig stil hoor. Die 400 man die in dat uitvak zitten, die komen niet boven de fans van FC Volendam uit. Iets wat Anthony Correa, de coach van Telstar, wel graag had gewild. Dat hij voornamelijk de fans van Telstar zou horen. Maar ze hebben nog geen reden tot juichen gehad in dit duel. Als nu Telstar in balbezit is aan de rechterkant met Noslin. Die kan maar moeilijk opkomen aan die rechterkant. Omdat daar met Leliendal en Pauwels, dat staat daar behoorlijk goed bij Volendam aan de linkerkant. Overigens heeft Volendam al een keer geel gekregen. Dat was voor Yannick Leliendal. De linksachter van Volendam. Dat was protesteren op de leiding. Kreeg geel voor protesten bij de scheidsrechter Mark Nachtegaal. Die was daar niet van gediend. En gaf gelijk de gele kaart. Leliendal wilde een vrije trap meekrijgen. Dat kreeg hij niet. En daardoor werd hij nogal boos. En daar was Nachtegaal niet van gediend. Dus de eerste gele kaart hebben we ook al kunnen noteren. Telstar gaat opbouwen aan de linkerkant met Hardenveld. De man die dit seizoen al 6 keer scoorde en 6 assists gaf bij Telstar. Wordt opgevangen door Brouwer. Maar dan gaat er een overtreding aan vooraf. Op is dat Rossen? Ja, dat is Niels Rossen. En dus mag Telstar een vrije trap gaan nemen. Dat gaat gebeuren op een behoorlijk gevaarlijke plek. Meter of 35 van het doel. Die bal kan heel goed ingedraaid worden richting de tweede paal. En dus gaat Hardenveld daar achter de bal staan. Ik zei het al zo even. 6 assists gaf Hardenveld al dit seizoen. De bal mag iets meer richting de as van het veld. Ligt een meter of 10 aan de linkerkant van de as. Dus gaat nu ook Guus Offerhaus zich daar mee bemoeien. Offerhaus zou het eventueel met rechts kunnen doen. Of is het toch Hardenveld die met zijn gevaarlijke linker de bal voorgaat. Oh, het is een snelle paas op Brouwer. Maar die komt niet goed uit met zijn passen. De inzet van Brouwer gaat in de handen van Steur. En zo is die gevaarlijke vrije trap van Telstar onschadelijk gemaakt. In de tegenstoot Volendam eruit. Nee, die bal is te hard voor Pauwels. En zo gaat die bal over de zijlijn. We kruipen richting de rust. We hebben hier nog 5 minuten officiële speeltijd te gaan. Er zal ongetwijfeld nog een minuutje bij gaan komen. Maar bij Volendam tegen Telstar staat het 1-0 voor de thuisploeg.
0: Bij Heerenveen tegen Ajax is het nog altijd 0-0. Nog een minuut van 6-7 tot de pauze. Steven, als ik naar de statistieken zit te kijken. 3 schoten op doel van Heerenveen tegen Ajax. 1 houdt niet over allemaal.
7: Nee, maar Ajax heeft wel zojuist de lat geraakt via Anton Guy. Een snoeiharde bal van buiten de 16 op afgeven van Wout Weghorst. Daar zaten de vingertoppen van Klaverboer nog aan, de doelman van Heerenveen. Anders spatte die bal aan de onderkant van de lat zo het doel in. Maar helaas nog geen doelpunten in deze wedstrijd na 39,5 minuut. En zoals gezegd, inderdaad, als je de statistieken moet geloven, is het geen al te hoogstaande wedstrijd. Al is het niet saai om naar te kijken, hoor, want er gebeurt wel genoeg bij de ploeg.

0: bal dan niet vast te houden. Ajax verdedigt dan uit, maar Heerenveen heeft hem alweer aan de linkerkant met Zakaritis. Maar waar Ajax in het begin slordig was, is dat Heerenveen nu een beetje aan het overkomen. Zakaritis speelt hem zomaar slordig over de zijlijn, zo de tribune in. En dat had toch echt wel beter gekund voor een profvoetballer. Daardoor Ajax met het balbezit achterin bij Itakura, die zich mag gaan opmaken voor een WK met Japan. Maar eerst nog met Ajax deze wedstrijd spelen. En misschien komen er nog wel twee wedstrijden aan. Die kans die lijkt behoorlijk te zijn, omdat dit op play-offs lijkt uit te draaien. De volgende aanval voor Ajax in de maak met Steur. Die kan veel meters maken. 25 meter gaat schieten. Bal in de korte hoek. En die bal die draait net langs het doel van Heerenveen. Zo is het Steur met zijn tweede schot in korte tijd. De wedstrijd is los. Ajax loert op een doelpunt. Maar deze bal van Steur gaat er niet in. En dus blijft het na 41,5 minuut spelen in Heerenveen nog steeds 0-0.
1: Slotfase in Alkmaar bij AZ NAC Menno.
2: Ze zijn een beetje aan het snoezen in Alkmaar. 43 minuten. AZ leidt met 2-0. Dat is al enige tijd zo. Namelijk binnen 10 minuten. Twee doelpunten. Eerste van Mijnans. En die tweede van Mateo Chavez Garcia. Misschien gaat hij wel met Mexico naar het wereldkampioenschap. Mexico dat de openingswedstrijd speelt op het WK. Maar nu was er een hoogtepuntje voor de linksback. Door zijn eerste treffer te maken. Ja, dan kijk ik even naar Leroy Echtold. De coach van AZ. Hij is niet tevreden. Hij staat met de handen in zijn zakken. Dat staat hij altijd. Natuurlijk, maar hij maakt veel gebaren naar zijn spelers. Af en toe ook een beetje om zich heen kijkend van ja, dit is niet helemaal hoe we het willen zien. En het meest vervelende tot nu toe is dat Troy Parrott geblesseerd het veld heeft moeten verlaten. Dat is niet hoe hij natuurlijk het seizoen wilde eindigen. En daarom Max Meerdink nu in het punt van aanval. Dat is dan wel weer mooi voor hem. De spits die natuurlijk ook niet het seizoen kent die hij eigenlijk had gewild. Geplaagd door blessureleed en ook niet altijd in de basis kunnen starten. We gaan naar een doelpunt ergens.
1: Ja, zeker. We gaan naar Volendam, naar Frank van der Meijden.
3: Op slag van rust is het Telstar die op gelijke hoogte is gekomen. Het is een voorzet vanaf links en het is Danny Bakker die hem inkopt. Het is Roy Steur die te laat komt door de handen van de doelman. Zag er niet goed uit daar, Roy Steur. De doelman die te laat komt bij die kopbal van Danny Bakker. En zo is het Telstar dat met nog 30 seconden te gaan in deze eerste helft langs zij komt.
1: Ja, we gaan even naar Schoonenberg toe, Frank. Naar Erik Jan Brinkman.
4: Ik hoor je niet net, maar volgens mij zijn wij op Schoonenberg. En hier is het grote feest. Luister

0: eens te zingen, Erik Jan.
1: Ik hoor jou niet, maar het is hier geweldig. Het feest barst hier los. Die gelijkmaker zat er ook een beetje aan te komen. Zelfs aan wat spelde prikjes. En op een gegeven moment valt er dan vlak voor rust. Ja, dit voelt heerlijk, toch?
2: Hij durft niet.
1: Dit voelt heerlijk, toch?
2: Ja, dit is top. Ja, nu zijn we nu gewoon een volhouden.
1: Ja. Een ideaal moment zo vlak voor rust.
2: Wat zeg je?
1: Ideaal
2: moment zo vlak voor rust. Net na de start achter, net voor de rust weer gelijk. Niks aan de hand, gaat helemaal goed komen.
1: Ja, gelijkspel is voldoende.
2: Gelijkspel is voldoende, inderdaad. Maar we gaan winnen.
1: Heel even kort, geniet je hiervan? Van wat hier allemaal gaande is in het stadion van Telstar? Tot de wedstrijd in Volendam is?
2: Ja, dit is top. Ik geniet hiervan. Ik kom net van Schiphol rechtstreeks vanuit mijn vakantie terug hierheen.
1: Waar was je?
2: Zweden. Wild kamperen, terugkomen op Telstar.
1: Maar is dit wel wat anders?
2: Ja, zeker.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
3: Gaan wij weer terug naar Frank van der Meijden. Want ja, waar vreugde is in Velsen Zuid, is natuurlijk de droevenis bij Volendam, Frank.
4: Ja, die 7000 fans hier van Volendam, die zijn natuurlijk hevig teleurgesteld dat die voorsprong van Volendam ongedaan is gemaakt door Danny Bakker. Terwijl die 400 fans van Telstar hier in het stadion, in het uitvak, natuurlijk helemaal uit hun plaat gingen. Ze vlogen over elkaar heen van blijdschap. Want we hoorden het al zo even, bij deze tussenstand betekent dat Telstar nog een jaar Eredivisie gaat spelen. En Volendam moet meedoen aan de play-offs om promotiedegradatie tegen Willem II. Maar we hebben straks nog een hele spannende tweede helft te gaan. Dat kan ik je verzekeren. Overigens zijn er 3 minuten bijgekomen. Waarvan er nu bijna 2 zijn verstreken. Kortom, nog 1 minuutje te gaan in deze eerste helft. En het heeft er alle schijn van dat Telstar echt wel vleugels heeft gekregen na die gelijkmaker. Daar komt Telstar weer. Lange ingooi. Neville Ogidi Wanko. Bal blijft hangen. Daar is Brouwer. Die legt hem terug. Maar die legt hem dan midden in de voeten van Junino Bak. En die kan er dan snel uit aan de rechterkant. Goeie

0: bal dit, zeg. Op Bilal Hulcik. Maar dan is daar ook Niels Rossen meegelopen. Die loopt dat gat dicht en geeft de bal op Ronald Koeman Jr. Ja, het tempo gaat nu toch wel even omhoog in deze slotfase van de eerste helft. Daar is Danny Bakker weer, de doelpunt te maken. Tevens aanvoerder natuurlijk bij Telstar. Al zijn vierde doelpunt dit seizoen. En dat is toch echt wel veel voor een centrale verdediger. Hij dus met de 1-1 zojuist vlak voor rust. Nog 30 seconden te gaan. Als Telstar een ingooi mag gaan nemen vlak voor de eigen dugout, kan ik moeilijk zien of Anthony Correia op dit moment zit of staat. Hij staat, zie ik. Hij is even in conclaaf met zijn assistent Gert-Jan Tameres. Als de ingooi wordt genomen, kan Patrick Brouwer daar nog achteraan. Gaat hij doorjagen op Roy Steur, de doelman, die hem dan maar lang wegschiet in alle hoop dat de eerste helft er nu op zit voor FC Volendam. Want zij hebben dus die tegenklap moeten verwerken zojuist vlak voor rust. Inderdaad, daar is het rustsignaal van de scheidsrechter. Het is Danny Bakker die het thuispubliek hier onderdompelde in rouw. Want door zijn doelpunt maakte hij het doelpunt van Anthony de Scott van FC Volendam onschadelijk. In de 45e minuut was het Danny Bakker die gelijk maakte. Wij gaan rusten hier in Volendam. Tussenstand tussen Volendam en Telstar in deze Vissers Derby is 1-1.
1: Dat is goed nieuws voor Telstar en minder goed nieuws dus voor FC Volendam. Maar er is nog een helft te spelen. Bij PSV tegen Twente is het 2-1 geworden. Doelpunt van Fernandes. Dat geeft weer perspectieven voor Ajax, Stefan.
2: Ja, hoop doet leven in dat geval. Ajax nog wel 0-0, het is rust in de Heerenveen. Maar stel nou dat Ajax die tweede helft gas geeft en een doelpuntje maakt. Ja, dan ziet het er ineens heel anders uit. Dan lijkt het erop dat Ajax die play-offs gaat ontlopen. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet, omdat Ajax zelf 0-0 staat. Ze hebben wel de grootste kans van de wedstrijd gehad. Een afstandsschot van Anton Guys spatte uiteen op de lat. En Ajax heeft sowieso richting de rust nog wel wat kansen bij elkaar gevoetbald. Dus het ziet er langzaamaan wel goed uit voor de Amsterdam. Alleen dat doelpunt, ja, dat laat nog even op zich wachten.
1: En heel lang geleden werd Menno Schilder onderbroken door collega Frank van der Meijden, die een doelpunt had. Dus Menno, AZ NAC Breda, is het inmiddels ook rust?
3: Jazeker, 2-0. We zijn naar de kleedkamer. Ja, AZ heeft het allemaal een beetje rustiger aangedaan na die twee doelpunten. Laat NAC ook nog een beetje in de wedstrijd komen. Die denken ook, ja, NAC volgend jaar in de eerste divisie. Laatste wedstrijd op het hoogste podium. Jullie mogen ook meedoen. Nou, NAC heeft echt wel een aantal kansen gehad om de 2-1 te maken. Hebben ze niet gedaan. En dus AZ met een licht ontevreden Leroy Echtold wel met een 2-0 voorsprong naar de kleedkamer.

0: Boston van Stella Lefty. Het is 3 minuten voor 3:30. Het is rust in het betaalde voetbal. AZ NAC 2-0. Utrecht tegen Fortuna. Daar is het op slag van rust nog 1-0 geworden. Doelpunt van Dani de Wit. Dan heb ik nog voor je Heracles Groningen 1-1. NEC Go Ahead Eagles 2-0. PEC Zwolle tegen Feyenoord 0-0. PSV tegen FC Twente 2-1. Heerenveen Ajax 0-0 en Sparta tegen Excelsior 0-1. En bij de Vissers Derby tussen Volendam en Telstar, daar staat het halverwege 1-1. Descotte opende de score al in de tweede minuut en Danny Bakker maakte op slag van rust de gelijkmaker 1-1. En met name die laatste goal die werd hartstochtelijk toegejuicht op Sportpark Schoneberg. Daar is het natuurlijk nu ook rust, Erik Jan. Dat zou gek zijn als het anders is. Dat betekent iedereen richting de catering en inslaan.
1: Ja, dat soort dingen. Even iets warms halen. Een patatje of een gehaktbal. Biertjes natuurlijk, die worden ook voldoende gekocht hier. Maar het regent. Ja, de mensen zitten wel droog op de stoeltjes. Maar de buiten regende. En ik sta eigenlijk ook een beetje in de regen naast Jeroen en Esther. Waarom ga je niet lekker binnen zitten, Esther?
2: Ja, even pauze. Even een drankje halen. Even naar de wc.
1: Wat heb je?
2: Spanningen. Stelt.
1: Stelt. Oh ja, zeker. Dat is helemaal hip, hè?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Alcohol, maar dan met weinig calorieën.
2: Precies. Kijk. Heel belangrijk.
1: Ja. Je moet ook aan de lijn denken en de dergelijke. Natuurlijk, heel belangrijk. Jij wil gewoon een bier.
3: Natuurlijk, ja. Ja, zeker. Ja.
1: Hoe is het met de spanningen?
3: Ja, die is vrij hoog, hoor. Ja. Ja.
1: Ja, ja, je werkt dan ook op de tribune, hè?
3: Ja, ja, iedereen is gespannen. Ja. Ja, ja, maar ja, het is ook een belangrijke wedstrijd, hè?
1: Enorm!
3: Ja, ja. Ja. We gaan het zien. Ik heb er wel vertrouwen in.
1: Dat was wel lekker even Danny Bakker, ja, zo vlak voor rust.
3: Een hoop spanning van me af, like, hoor.
1: Ja. Ja. Vind je het grappig, want iedereen moedigt aan. Ik heb zelfs de supporters even zien staan. Er wordt gezongen. Ja. Jullie ook. Je hebt zelfs een wit shirtje aan van Tels. Een sjaaltje. Een Esther, wat heb jij aan?
2: Ja, niks.
1: Niks, heb je niks?
2: Ongeluk.
1: Oh.
2: Dat brengt ongeluk.
1: Oh, dat brengt ongeluk,
2: ja,
1: dus daarom.
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Nee. Ik had een shirt aan en toen verloren we. Dus ik doe niks meer aan wat met Tels te maken heeft.
1: Heel slim bekeken. Jij hebt het wel allemaal aan. Ja. Het is wel grappig, toch, deze sfeer.
3: Ja, ja, ik vind het mooi, hoor. Ja. Leuk dat ze doen. Ja. Ja. Ja. Ja, en dat het ook helemaal vol zit. Ja, ja, ja. Alleen maar het leeft echt enorm dit seizoen ook bij Telstar. Dus,
1: ja, je woont in IJmuiden, dat merk je ook om je heen de afgelopen dagen. Dat iedereen leeft naar deze wedstrijd.
3: Ja, ja, iedereen. Ja, je hoort ook van buitenaf, hoor je iedereen erover praten. En hoe leuk ze het doen. En dat is ook zo. Ja, Prins leuk zal gaan maken, Anthony. Dus,
1: daar wil ik het even over hebben. Anthony Korijen gaat natuurlijk weg. Kan zomaar zijn laatste wedstrijd zijn. Ja. Wie moet hem opvolgen?
3: Ja. Ja, het is een lastige vraag, want Telstar is natuurlijk een hele typische club. Ja, wie gaat dat doen? Ja,
1: Heb je een idee?
3: Nee.
1: Chris de Graaf werd even genoemd, die trainer van Spakenburg.
3: Oh, ja. Ja,
1: maar dat gaat dus blijkbaar niet door.
3: Nee, dat vind ik ook niet echt een hele geschikte man, denk ik.
1: Wel een talentvolle trainer.
3: Ja, ja, dat wel, ja. Ja, ja, ja.
1: Denk je ook, want dan kiest Telstar toch al voor een talentvolle trainer?
3: Dat denk ik wel, want daar is wel een club voor. Ja. Die is wel een club die zoekt naar, wat je zegt, talenten. Mm-hmm. Ja, en wie is daar nou een geschikte kandidaat voor? Ja,
1: dat Jeroen Rijksdijk, bijvoorbeeld van Almere City, die gaat daar weg.
3: Ja, dat zou ik misschien ook wel...
1: Ik wil je geen naam in de mond leggen.
3: Nee joh, maar ik kan nu even niemand verzinnen die nou echt een goede kandidaat zou zijn om Telstar.
1: Dan ga ik even naar Esther. Misschien heeft Esther daar wel een goed idee over. Esther, wie moet Anthony Korijen opvolgen?
2: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee,
2: ik heb echt geen flauw idee. Nee.
1: Een jonge trainer of een ervaren trainer?
2: Nou, ervaren zou wel heel fijn zijn. Maar wie, dat durf ik echt niet te zeggen.
1: Alex Pastoor, dat is dan weer een ervaren trainer.
2: Als jij het zegt. Ik heb me niet verdiept in de trainer.
1: Eerst deze wedstrijd tegen Volendam. Toch?
2: Zeker.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker naar binnen, want daar is het droog. Hier regent het toch behoorlijk. We worden zelfs uitgelachen. Ja, dan mag je er ook even bij komen. Ik loop wel naar jou toe. Je was al aan het uitlachen.
4: Nee, ja, dat is mijn vriendinnetje.
1: Ja. Ja. Esther.
4: Esther, ja.
1: En hoe heet jij?
4: Ik heet Jantina.
1: Jij staat helemaal vooraan, toch?
4: Ik zit vooraan, ja.
1: Ja, ik zag je vol spanning naar die wedstrijd kijken.
4: Zeker, zeker, ja. Ja, helemaal leuk, toch?
1: Nou, ik had het net met Esther en met Jeroen over de opvolger van Anthony Korijen.
4: Ja, wie zou dat worden?
1: Ja, wie moet dat worden?
4: Ja, weet ik veel. Daar heb ik dan weer geen verstand van.
1: Jullie zijn de supporters. Jullie hebben wel een vaste voorkeur.
4: Nee, weet jij het, Jules? Nee, ik weet het ook niet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik hoop een goeie, maar niemand beter dan Anthony. Dus ja.
1: Dus het wordt eigenlijk alleen maar slechter.
4: Ja, dat hoop ik niet. Maar ja.
1: Maak je daar zorgen over? Want bedoel, Anthony Korijen is zo enorm geliefd. Heeft het geweldig gedaan.
4: Ja. Ik vind het wel jammer dat hij weggaat, ja. Hij doet het zo goed, dus ik ben benieuwd wie er voor terugkomt. We gaan het meemaken. Ja.
1: Hoeveel gaat het worden vandaag?
4: Ik Ik hoop 1-2. Okay. Ja, maar 1-1 ben ik ook al blij mee, want dan zitten we er gewoon nog in. Dan gaan we door een jaar.
1: En vanavond dolle boel.
4: Sorry?
1: Vanavond dolle boel dan.
4: Vanavond zeker dolle boel, maar dat is altijd na Telstar, met hun altijd. Ja.
1: Daar geniet ervan.
4: Dat gaan we doen, jij ook.
5: Je luistert naar NH.
6: NH.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
5: NH Sport.
6: NH.
5: Edward Dekker.

0: Night Fever van de Bee Gees. Ja, zal het gestormd hebben in de kleedkamers van de diverse voetbalclubs? Wie zal het zeggen? Het zou bijvoorbeeld kunnen hebben gestormd in de kleedkamer van Ajax, Stefan Brandhorst. Want ja, Ajax weet toch nu ongetwijfeld wel dat Twente achter staat. Dus er valt echt wat te halen voor de Amsterdammers tegen Heerenveen.
1: Ja, zeker weten. Er valt heel veel te halen voor Ajax. In ieder geval directe plaatsing voor Europees voetbal. Dat betekent dat ze gewoon vol gas moeten gaan. Want ze hebben eigenlijk ook niks te verliezen in deze tweede helft. Het staat nog 0-0 in de Heerenveen. De tweede helft die een halve minuut oud is. Maar je zou gewoon verwachten dat het alles of niets wordt. Want stel dat Ajax verliest, ja, dan is er alsnog geen man overboord. Want dan is het gewoon hetzelfde als hoe ze begonnen aan deze wedstrijd. En dat betekent gewoon play-off voetbal voor de Amsterdammers. Als ik kijk naar de spelers die zijn begonnen aan de tweede helft, is er niet heel veel veranderd. Ik zie alleen wel dat Mokyo centraal achterin is komen te staan naast de Itakura. Maar dat is ook omdat Baas even uit positie was. Het lijkt alsof Ajax even met de 5 achterin staat. Ze moeten ook verdedigen omdat Heerenveen de bal inbrengt via Zakaritis aan de linkerkant. Die bal wordt dan weggewerkt en weer opgevangen door Heerenveen. Ajax dat achteruit moet in het begin van de tweede helft. Als Heerenveen zoekt naar een gaatje met de Lindai. Halverwege de helft van Ajax. Kan best wel wat meters maken. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Ooyen. Die heeft dan Guy voor zijn neus staan. Ooyen die gaat buitenom. Voorzet met zijn linkerbeen voor het doel gebracht. En geschoten door Vente. Die claimt een hoekschop en die krijgt hij ook. Omdat die bal nog werd aangeraakt. Vente die wel hinkepinkend vervolgens wegloopt. Want zijn voet kwam in aanraking, denk ik, met Itakura. De verdediger van Ajax die die bal ook beroerde. Waardoor Heerenveen een hoekschop mag gaan nemen voor de eigen fanatieke aanhang. Die gaan er nog eens even achter staan. Een deel van het stadion, dat klapt. Dat gaat staan en dat gaat kijken hoe Van Overheem de hoekschop namens Heerenveen gaat indraaien. De oud AZ'er met de hoekschop van Heerenveen. 11 man van Ajax terug in de eigen 16. Drukte voor het doelgebied. Dan wordt die bal doorgekopt. Blijft die hangen. Lindai, nee, die komt niet bij de bal. Ajax wil hem wegwerken met Gods. Maar Gods die wil dat met buitenkant rechts doen. En daardoor blijft de bal bezit voor Heerenveen. Aan de zijkant van het strafschopgebied. Afstandsschot van Heerenveen geblokt. Is het gevaar dan geweken? Ja, half. Want Berghuis heeft dan de bal. Dan kan Ajax omschakelen. Ajax met Berghuis. Weghorst is vertrokken. Die krijgt hem niet. Berghuis wacht. Speelt hem naar Klaassen. En Klaassen dan naar Gods. Die nu even als een soort rechtsback is komen te voetballen. Omdat dat allemaal weer het gevolg was van die corner die verdedigd moest worden. Zo heeft Heerenveen het eerste kansje alweer gehad in de tweede helft. En dan moet Ajax natuurlijk op zoek naar het doelpunt. Want anders is het veroordeeld tot de play-offs.
0: In Rotterdam is gescoord bij Sparta Excelsior. Daar is het 0-2 geworden. Maar Sparta is al, of Excelsior is uiteraard al veilig. Sparta droomde nog wel van de play-offs voor Europees voetbal. Maar dat wordt zo wel een lastig verhaal. Volendam tegen Telstar is inmiddels ook begonnen aan de tweede helft. Frank, we constateerden eerder dat Volendam een lekkere bank heeft. Maar ja, het ziet er ook naar uit dat ze die spelers wel nodig gaan hebben.
2: Ja, want vooralsnog staat het 1-1. We zijn 48 minuten onderweg. 3 minuutjes is die tweede helft oud. En natuurlijk moet Volendam op zoek gaan naar een doelpunt. En dan hebben ze met Kuwas, Henk Veerman en natuurlijk Robert Muren, die misschien vandaag wel zijn laatste wedstrijd speelt, nog genoeg scorende opties achter de hand. Maar Rick Kruijs heeft besloten dat hij deze tweede helft is begonnen met dezelfde 11 spelers als waarmee hij de eerste helft is begonnen. Kortom, geen wissels aan de zijde van FC Volendam. En dat geldt ook bij Telstar. Geen wissels dus voor beide elftallen in deze, aan het begin van deze tweede helft. Wat wel zo is, is dat het echt met bakken uit de hemel is gekomen in deze tweede helft. De spelers gingen droog naar binnen. Maar iedereen is nu echt helemaal doorweekt. Hevige hoogstbui zojuist. Juist aan het begin van de eerste helft. Het begint nu iets minder te worden de regen. Maar alsnog komt het heel veel uit de hemel. Een kletsnatte boel dus hier in Volendam. Als de thuisploeg de aanval probeert te zoeken. En dat hebben ze in de eerste helft geprobeerd. Maar het verhaal van die eerste helft is toch wel dat Volendam na die 1-0 voorsprong achteruit ging lopen. En niet meer op zoek ging naar de 2-0. Gaat er een gele kaart komen na een overtreding van Verschuren. Zo lijkt dat. De huurling van Ajax die krijgt de geel. Kaitian is behoorlijk boos daarover. Die wil verhaal halen bij Nachtegaal. Maar Nachtegaal doet het af met de gele kaart voor de centrale verdediger van FC Volendam na een overtreding op Noslin. De rechtsbuiten, de rechtsachter moet ik eigenlijk zeggen, van Telstar. Dat kan nog wel even duren, die blessurebehandeling voor de rechtsachter. Noslin dus als Verschuren geel heeft gekregen, zijn we hier exact 50 minuten onderweg. En de Vissers Derby, de 80ste Vissers Derby, is mooi in evenwicht. Staat 1-1 tussen Volendam en Telstar.
0: En bij AZ tegen NAC Breda zijn ze al een tijdje bezig in de tweede helft. Scheidsrechter daar wilde blijkbaar op tijd klaar zijn. Nog altijd 2-0 volgens mij, want ons had je wel gemeld. Menno, is er nog gewisseld, los van die wissel, meer denk ik voor Parrot in de eerste helft?
3: Nee, op dit moment voorlopig niet. 53 minuten, 2 voor AZ, 0 voor NAC. Ploeg uit Breda heeft inmiddels 7 keer op doel geschoten in deze wedstrijd. En echt een aantal dikke 100% kansen gehad om in ieder geval die 2-1 te maken. Want AZ doet er niet zo heel veel meer aan. Dat is eigenlijk wel jammer als ze zo vroeg op een 2-0 voorsprong waren gekomen. AZ echt uit de startblokken geschoten in deze wedstrijd. Maar daarna de ploeg van Echtold echt wel een niveautje minder. Nog altijd wel op een 2-0 voorsprong. En hier voetballen we al eventjes niet een paar minuten. En dat heeft te maken met een blessurebehandeling bij NAC. En dan moet er ook nog iemand in de ploeg komen. Dus ligt het hier even stil. 54 minuten, AZ 2, NAC 0.
0: Zullen wij nog eventjes gaan buurten in Volendam? Want dat is onze wedstrijd waar het echt om gaat. Volendam Telstar, Frank.
2: Absoluut, 51 minuten gespeeld. En bij deze stand, de 1-1 tussenstand, betekent dat Volendam moet mee gaan doen aan de play-offs om promotie, degradatie. Daar zal het dan gaan uitkomen tegen Willem II en Telstar. Wie had dat gedacht? Directe handhaving voor de ploeg uit Velsen-Zuid bij deze stand. Maar zover is het nog niet. We hebben 51 minuten gespeeld. Kortom, nog een heel veel tijd te gaan in deze tweede helft. Volendam moet er nu gaan komen, want bij die 1-1 stand is het niet genoeg. Met Descott de doelpunt te maken, draait om zijn as op meter of 40 van het goal van Telstar. En dan is het Bakker die daar goed verdedigt. Wordt op de hielen getrapt. Nee, het is Niels Rossen, de centrale middenvelder. En dus mag Telstar een vrije trap gaan nemen vlak bij de middenlijn. Als we dus niet gewisseld hebben in dit duel. Telstar dat zeer goed eindigde aan die eerste helft. Door het doelpunt van Danny Bakker. Als Kaitian nu probeert uit te halen vanaf een meter of 25. Maar dat mislukt, raakt de bal niet goed. Kan Volendam overnemen. Snelle counter misschien nu via rechts. Met Bilal Ucic. Die hebben we nog niet veel gezien in dit duel. De behendige rechtsbuiten kiest voor de veilige optie terug via de as richting Verschuren. Dan maar over links proberen waar een andere buitenspeler actief is. Een snelle buitenspeler, Benjamin Pauwels. Vorige week scoorde hij nog tegen Excelsior. En nu heeft hij nog geen grote kans kunnen maken voor Volendam. Als Amevor in balbezit is. Achterin bij Verschuren. Die dus zojuist geel kreeg. Volendam heeft met Verschuren en Leliendal al twee spelers die in het boekje van scheidsrechter Nachtezaal zijn verschenen. Bakuna, nu de ruimte aan de rechterkant bij Oekwoe. Is het Volendam dat dus rondspeelt op zoek naar een opening. Misschien nu via Bilal Ucic gaat zijn directe tegenstander opzoeken. Maar Brouwer komt gelijk helpen bij Hardenveld. Dan maar terug richting Oekwoe. En dan is daar de corner. Nee, het is een doeltrap voor Telstar. Als Oekwoe in de buik schoot van Danny Bakker. Maar via het been van Oekwoe gaat hij over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Ronald Koeman junior. We zijn in Volendam. 53 minuten onderweg. In een zeer spannende Vissers Derby. Waar veel op het spel staat. Maar vooralsnog is de tussenstand 1-1 tussen Volendam en Telstar.

0: The River of Dreams, gezongen door Billy Joel. Ja, het is bij PSV tegen FC Twente 3-1 geworden. Een man heeft daar gescoord. Nou ja, het is een voorzet voor open doel, zou ik zeggen. Stefan Brandt, dus 1 goal en Ajax hoeft geen play-offs te spelen. Wat wil je nog meer?
1: Ja, nou ja, dat je die voorzet voor open doel nog wel even binnenkopt.
0: Komt die voorzitter?
1: Nou ja, weinig, want Ajax moet vooral achteruit tegen Heerenveen. 58 minuten gespeeld, nog geen doelpunt hier. Een van de weinige wedstrijden waar nog niet gescoord is. Maar als er een ploeg is die het meeste aanspraak maakt op een treffer, dan is het wel de thuisploeg. Zojuist daar doken ze ook weer gevaarlijk op voor het doel van Paas met de doorgeschoven Sam Kersten, de centrale verdediger, die schoot. Heerenveen speelt eigenlijk een beetje in het voetbal dat ze dat denk ik toch wel graag in Amsterdam willen zien. Heerenveen combineert er vrolijk op los met spelers die doorbewegen, met de buitenspelers, met een individuele actie, met de middenvelders die een goede paas in de benen hebben. Nou, dat kunnen we nu alleen niet aanschouwen, want het spel ligt even stil al een tijdje. Omdat de rechtsback van Heerenveen, Brouwde, behoorlijk onver werd gebeukt. Vlak voor het uitvak van Ajax, maar we hebben elders een doelpunt.
0: En dat doelpunt is in Alkmaar bij Menno Schilder.
2: Ja, het was er al een tijdje wacht op. NAC scoort eindelijk, zou je kunnen zeggen, na 61 minuten. 2-1, voorzet rechterkant. Soumano, die had al heel veel kansen om zeep geholpen. Maar nu kopt hij van dichtbij via de handen van Owusu Odoro binnen. En dan hebben we toch weer een soort van wedstrijd. 61 minuten, AZ nog altijd voor. Dat wel, 2-1 tegen NAC.
0: Gaan wij terug naar het Abel-Enstra-stadion. Met de melding dat het bij PSV zelfs 4-1 is geworden tegen Twente. Dus Twente gaat er echt vanaf. Doelpunt van Guus Til. En er is ook nog gescoord bij NEC. NEC tegen Go Ahead Eagles. NEC is ook een concurrent van Ajax als het gaat om Europees voetbal. Daar is het 2-1 geworden voor de Nijmegenaar. Tengstedt heeft tegengescoord. Ja, Stefan?
1: Ja, het is toch ongelooflijk dat dit scenario zich alsnog ontvouwt voor Ajax. Dan moet Ajax alleen zelf eventjes weten te scoren tegen Heerenveen. Nog steeds 0-0. Het is eigenlijk een beetje wachten op wat vers bloed aan de kant van de Amsterdammers. Als ik kijk naar de zijlijn, dan lopen er wel wat spelers warm van Ajax. Maar er staat nog niemand klaar om in te vallen bij de ploeg van trainer Oscar Garcia. En dat lijkt toch wel nodig. Al is Heerenveen eruit met Ojan Odin. Neemt de bal niet lekker aan. Daar verspeelt hij eigenlijk een kans mee. Want hij kon hem aannemen, rand 16. Alleen het schot bleef daardoor uit. En dus is het Ajax dat weer even opgelucht adem kan halen. Ajax dat deze tweede helft eigenlijk nog niets heeft laten zien voor het doel van Klaverboer. Ajax dat onder druk staat van Heerenveen. Maar Ajax dat natuurlijk wel op zoek moet naar die openingstreffer in deze wedstrijd. En op zoek moet naar de winst. Want dat is de manier om de play-offs te ontlopen gezien de standen op de andere velden. Maar zo lang en zo ver is het nog niet. We hebben nog een half uur te gaan in Friesland met een 0-0 tussenstand bij Heerenveen Ajax.
0: Is trainer Rick Kruijs van Volendam al wat jokers aan het uitspelen om die stand aan te passen? Want 1-1 is niet genoeg voor Volendam tegen Telstar, Frank.
3: Nou, Edward, toevallig dat je het zegt. Want ik zit dus te kijken naar de bank. Of in ieder geval richting de bank van Volendam. Moeilijk te zien, maar ik denk dat Henk Veerman zijn trainingspak gaat uitdoen. Die liep in ieder geval terug richting de bank. Was aan het opwarmen achter het doel van Telstar. Of daar aan de achterzijde van het veld. En hij werd richting de bank geroepen van Volendam. Dus het heeft er alle schijn van dat Henk Veerman zometeen erop gaat komen. We zijn exact een uur bezig hier in Volendam bij deze vissers derby waar het 1-1 staat. Doelpunten van Anthony Descott en Danny Bakker. En sindsdien in deze tweede helft hebben we een hele grote kans gezien voor Descott. Het was een mooie aanval van FC Volendam over de rechterkant. Bilal Cheek die wachtte heel lang totdat Descott met een loopje kwam. Dat loopje kwam er ook. En uiteindelijk werd hij goed bediend door Bilal Cheek. Maar de poging van Descott, een wippertje over Koeman Junior, dat deed hij goed. Alleen Koeman Junior bleef behoorlijk lang staan. Zo lang dat hij de bal gewoon makkelijk kon pakken. Maar dat gebeurde allemaal vlak voor die fanatieke hekside. En die leefde even allemaal op. Want veel hebben we Volendam niet gezien. Als daar inderdaad Henk Veerman gaat komen. Ik heb het goed gezien. Luid gejuich vanaf de zijkant. Vanaf het publiek hier in Volendam. Ja, hij zal toch echt als stormram moeten gaan fungeren. In dit half uur wat er nog te spelen is. Op zoek naar een doelpunt. Benjamin Pauwels gaat eraf. De linksbuiten. En dat betekent dat Descott denk ik naar de linkerkant toe gaat. En Veerman dus in de punt van de aanval met nog steeds Bakuna erachter. En Veerman mag zich gelijk gaan melden in het strafschopgebied. Vrij trap vanaf links van Ulcik. Wordt weggekopt door Sam van Duin. Opgevangen door Leliendal. Die heeft geen spelers bij. bij zich. Omdat hij de meest naar achter geschoven pion was bij Volendam. Dus moet het terug naar Roy Steur. De doelman van Volendam heeft de bal aan Gibson Ja gegeven. Die heeft een actie in huis. Daar wordt Henk Veerman gezocht. Gebeurt nog wel op 25 meter van het doel. Veerman vindt aan de rechterkant Oekwu. Oekwu naar Bakuna. Bakuna, mooi steekpaasje naar Gibson Ja. Kan hij terugtrekken? Dat doet Gibson Ja. Maar dan zit Hardeveld er goed tussen. Wil hij wegwerken, blijft de bal hangen. Leliendal, Bakuna, druk van Volendam nu. Terug op Leliendal, meter of 20 van het doel. Probeert uit te halen, schot gekraakt. Bal blijft bij Volendam, bij Verschuren. Die vindt aan de rechterkant de rust en de ruimte bij Bilal Lucic. Dan maar voorgeven. Ja, natuurlijk, nu Veerman erin staat, is er lengte bij Volendam. Zeker als ook Gibson Ja daar nog staat. Maar de bal wordt eruit gehaald door Telstar. Is nog steeds Bilal Lucic die in balbezit is. Aan de rechterkant. Komt hij naar binnen? Nee. Uiteindelijk gaat Bukala dan eroverheen. Maar die wordt niet bereikt door Ulcic. Ulcic krijgt de bal alsnog terug. Nu dan misschien de voorzet van de rechtsbuiten. Ja, die komt daar richting Veerman. Gaat over Veerman heen. En dan is daar Leliendal. De druk van Volendam neemt toe. Telst daar bijna iedereen nu op de eigen helft voor het eigen doel. Moet die bal weg worden gewerkt door Rossen. Dat doet hij ook. De verdediger, de middenvelder van Telstar schiet de bal naar voren. En zo is er even rust voor Telstar. Dat nu toch echt wel onder druk staat door FC Volendam. We zijn 63 minuten onderweg. En het kan nog een zeer heet laatste half uurtje worden hier in Volendam. Ondanks dat het regent. 1-1 dus hier bij Volendam tegen Telstar.
0: Dat heeft Frank van der Meijden heel goed getimed. In de 63ste minuut rond die af. En kunnen wij dus naar Sportpark Schoneberg. Waar 900 fans naar schermen zitten te kijken. En Telstar aanmoedigen. Die moeten nog een half uurtje met de billen tegen elkaar de wedstrijd volgen. Erik Jan, ik vroeg me eigenlijk af. Hangen er ook mandjes in het stadion? Of is Jeroen niet aanwezig?
4: Nee.
0: Geen mandjes.
4: Ja, die mandjes hangen niet. Nee, we missen mandjes eigenlijk, Brian.
5: Ja, die missen we zeker. Maar Jeroentje is mee naar Volendam.
4: Ja, ik wil gewoon die wedstrijd kijken. En wilde jij ook naartoe?
5: Ja, daar wou ik ook heen. Maar ja, helaas, mijn zoon moest afzwemmen. Maar ja, sommige dingen zijn belangrijker in het leven.
4: Dat zeg je met een glimlach. Want je mist het wel dat je daar niet bij bent.
5: Ja, ik mis het wel, maar... Je zoon is belangrijker.
4: Absoluut. Is hij geslaagd voor zijn zenddiploma?
5: Ja, zeker. Zeker, ja, hij is geslaagd.
4: Hij is geslaagd. Hoe zit het met de spanning, heren? Jesse, ik heb jou nog niet gesproken. Hoe gaat het met je?
6: Onwijs spannend, hè? Ja. Ze gaan nu ook allemaal staan en dan kunnen we niks meer zien.
4: Nee, maar wij staan helemaal achteraan op de tribune.
6: Ja. Maar wat is nou je vraag eigenlijk?
4: Nou, hoe het met de spanning is.
6: Ja, onwijs.
5: Ja. Moet je een buik voelen?
6: Als het zo blijft, blijft het zo, hè?
4: Ja, dan wordt het groot feest hier in, op Sportpark Schoneberg. Ik had jullie ook gevraagd een tijdje geleden, want daar hadden we het over in de uitzending. Wie wordt nou de opvolger van Anthony Pereira? Wat sowieso al mega lastig is.
5: Hans Kraaij junior.
4: Hans Kraaij junior?
5: Ja, dat gaat de opvolger worden.
4: Heeft hij zijn papier eigenlijk?
5: Nee, dat maakt niet uit.
6: Ja. Hij is nerdig. Als je je A-diploma maar hebt. Hey, ik denk Louis van Gaal.
4: Louis van Gaal, ja. Dus willen we wel een jonge, talentvolle trainer hier.
6: Ja.
4: Ik weet niet of Louis van Gaal dan zo'n jonge, talentvolle trainer is.
6: Wat zeg jij?
4: Ik weet niet of Louis van Gaal een jonge, talentvolle trainer is.
6: Ja, je moet een oude hebben, want die jonkies lopen er overheen. Dus je moet een oudje hebben.
4: Oké, dus Hans Kraaij junior en anders Louis van Gaal hier naar Velsen Zuid. Ja. Ga lekker die wedstrijd kijken, want het is enorm spannend. Het komt wel goed.
5: Gaat goed komen. Ja. We gaan handhaven. We gaan handhaven.
4: Kijk. Geniet van de heren. Brian en Jesse.
5: Ja, dankjewel vriend.
6: Dank u.
0: Billen knijpen en ja, Louis van Gaal die zal het niet meer gaan doen. Heeft dat overigens één keer wel gedaan natuurlijk. Hè? De Telstar gecoacht. Ik zeg het mijn hoofd tegen Jong AZ. En Telstar won toen wel met 1-0. Toen nam het even over van Andries Jonker. Bij Sparta tegen Excelsior is opnieuw gescoord. Daar staat het nu 1-3. Bij PEC Zwolle Feyenoord is het nog altijd 0-0. En bij Heracles tegen FC Groningen is het 1-2 geworden. Zo dadelijk na het nieuws krijg je de echte laatste fase van de 34e speelronde in de Eredivisie. Dan valt de beslissing. Gaat Volendam of toch Telstar de play-offs in? En haalt Ajax nog Europees voetbal of moet hij ook play-offs gaan spelen?
7: Dit is een uittip.
8: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
9: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
15: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
16: Ah, chips.
15: Maak er een potje van.

0: Tegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Uit het prachtige Haarlem.
5: Hilco uit het zonnige Annapolona.
6: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
7: Ik ben

0: Voordat we naar het nieuws van 4 uur gaan, pakken we toch nog 2 doelpunten mee. David Mien heeft gescoord voor Utrecht tegen Fortuna. Daar staat het 2-0. En bij AZ NAC Breda is ook weer gescoord. Menno Schilder.
1: Ja, het is de gelijkmaker. NAC maakt 2-2. Weer een treffer van Soumano. AZ speelt een hele slechte tweede helft. En moet er echt nog alles aan doen om het seizoen dan hier in eigen huis toch niet in mineur te eindigen tegen de ploeg die al gedegradeerd is. 72 minuten, 2-2.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit uur valt de beslissing in de Eredivisie. Wordt het Volendam of Telstar dat zich veilig speelt? En wie gaat er naar de play-offs? Frank van der Meijden.
3: 1-1 de tussenstand hier in deze vissersderby. 72 minuten te gaan, kortom. Een spannende slotfase gaat zich aandienen. En veel gewisseld. Maar de belangrijkste man die erop is gekomen aan Volendamzijde is toch wel Robert Muren. Hij in de ploeg gekomen. Kan hij dan in misschien wel zijn laatste wedstrijd nog van betekenis zijn? 1-1 hier tussen Volendam en Telstar.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
4: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
13: Ja.
12: Maak er een potje van.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Sport.
3: Met Edward Dekker.
4: Goedemiddag, derde uur van deze uitzending van NH Sport. William van der Locht en de Muziekmiddag hoor je volgende week weer. We zitten in de ontknoping van de Eredivisie. Volendam Telstar, Frank van der Meijden.
5: Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar, houdt zijn ploeg hier op de been. Het is de schot die uit de draai schiet. En iedereen had hem al geteld, maar het zijn de benen van Koeman junior die voorkomen dat Volendam hier op een 2-1 voorsprong komt. Het staat nog altijd 1-1 met een kwartier te gaan. En dat is genoeg voor Telstar.
4: Zijn de zenuwen nog in bedwang te houden in Velsen-Zuid? Want daar kijken 900 supporters op de oosttribune naar twee schermen. Naar Volendam, Telstar, Erik Jan.
6: Ja, we kijken net naar die redding, die geweldige redding van Ronald Koeman junior en het levert een luid applaus op hier van de oosttribune. 900 supporters, waaronder Kees. Een mooie redding hè, van Koeman.
7: Een mooie redding.
6: Ja.
7: Het is echt heel moeilijk om die te pakken, hoor, die bal. Ik moet maar kijken.
6: Ja, geweldige redding. Inderdaad, op de lijn redt hij zijn ploeg. Nog even kort, Robert Muren bij Volendam erin gekomen. Maak je je nog zorgen?
7: Nee, helemaal niet. Nee.
6: Dus dat komt goed.
7: Die is einde van zijn carrière.
6: Ja. Nou, dan moet hij nog twee extra wedstrijden.
7: Ja, denk het ook. Als het zo doorgaat wel.
6: Dankjewel.
4: En bij Ajax hoeven ze maar één keer te scoren en ze ontlopen de play-offs voor Europees voetbal. Maar ja, dat hoorden we ook meerdere malen van Steven, omdat dat een hele opgave is voor Ajax.
8: Ja, maar het lijkt hier eerder op de 100 meter zwemmen, want het komt echt met bakken uit de hemel. Ja, het is echt ongelooflijk hoe hard het hier regent. Het veld is kletsnat, die bal die rolt ook niet super meer. De ene na de ander die glijdt uit. Maar het allerbelangrijkste is dat we hier nog geen doelpunt hebben gezien. En dat bij deze tussenstand Ajax is veroordeeld tot het spelen van play-offs. Nog 12 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. In Heerenveen staat het nog steeds 0-0.
4: En dat zou niet hoeven voor Ajax, want de concurrent Twente staat met dikke cijfers achter in Eindhoven bij PSV. Daar staat het 4-1. Dus daar zou Ajax gewoon voorbij kunnen. En NEC, die ploeg leidt nog wel uit Nijmegen. Zij staan 2-1 voor tegen Go Ahead Eagles. Dan zijn we ook nog bij AZ tegen NAC Breda. Daar begon het allemaal heel erg leuk en voorspelde Menno Schilder een riant overwinning. Menno, hoeveel geld heb je erop gezet?
9: Ja, ik zit er volledig naast voorlopig. 80 minuten, gelukkig geen euro opgezet. Want AZ NAC staat 2-2.
4: Goh.
9: Nadat AZ na een kwartier met 2-0 voor stond. Eigenlijk al op 4-0 voorsprong had moeten staan. Het is een hele merkwaardige wedstrijd in Alkmaar. Want de ploeg van Echtold speelt echt een dramatische tweede helft. Ziet NAC dus langzij komen met twee treffers van Sumano. En de ploeg uit Breda lijkt voorlopig degene te zijn die het meest op zoek gaat naar de 2-3.
4: Overige tussenstanden in de Eredivisie. Feyenoord is zojuist op voorsprong gekomen tegen PEC Zwolle. Het staat daar 0-1. Doelpunt van Hach Moussa. Sparta tegen Excelsior, daar staat het 1-3. Heracles Groningen 1-2. Utrecht tegen Fortuna Sittard, daar is het 2-0. En aan sport is het tot 7 uur of zoveel langer als noodzakelijk dan wel leuk is. We hebben om 6:30 en 7:30 nog het regionale nieuws en weer van Jan Visser. Maar eerst gaan we naar het veld waar alle ogen in voetbal minder Nederland op gericht zijn. Het veld van FC Volendam, dat staat het al enige tijd 1-1. Muren erin, Veerman erin. Kan Kruis nog meer jokers uitspelen?
9: Ja, hij heeft ook nog Brandley Kuwas ingebracht. Kortom, de drie ervaren spelers van Volendam. Inderdaad, Veerman, Kuwas en ook Muren staan er allemaal in. En daarom zijn onder andere Ulchik en Bukala naar de kant gegaan. Ook bij Telstar is er veel gewisseld. Telstar heeft vooral snelheid ingebracht. Met onder andere Hedley en Ritmeester van de Kamp. En diezelfde Hedley, die kreeg me in de 70's nu toch een dot van een kans. Werd vrij aangespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar gleed uit, had te veel tijd nodig. En uiteindelijk zag hij zijn schot worden gekraakt. Maar daar had Hedley zomaar even Volendam in rouw kunnen dompelen. Al zojuist dus even ook de Scott dus die enorme kans kreeg. En Koeman junior hem op Telstar op de been hield. We zijn 78 minuten onderweg. Volendam is absoluut begonnen aan een slotoffensief met Veerman in de punt van de aanval en de Scott daaromheen. En natuurlijk ook nog Muren. De ballen moeten komen dus van de zijkant op het hoofd van of dan wel Veerman ofwel Robert Muren. Maar die ballen van de zijkant komen nog niet zo vaak. En dat is mede te danken aan het maar blijven druk zetten van Telstar. Want met diverse krachten. Oh, daar komt Descott nu. Nee, die ruimte wordt dichtgelopen. Terug op Gibson, ja. Volendam nog wel veelvuldig in de aanval in deze tweede helft. Voorzet. Weggewerkt door Ogidi Wanko. Blijft weer hangen. Dat zien we toch veelvuldig. Dat die voorzetten worden weggekopt door de verdedigers van Telstar. Ogidi Wanko natuurlijk. Koswal, Bakker, Hardenveld. Allemaal proberen ze die ballen steeds weg te koppen. Als Kuwas nu probeert de bal vanaf de zijkant er weer in te gaan pompen. Heeft daar nog wel Hedley tegenover zich? Nee, het is Brouwer. Daar komt Kuwas eromheen. Maar die bal is voor Ronald Koeman junior. En die doelman van Telstar, die is toch al wel heel veel aan het tijdrekken, hoor. Tot onvrede van de hekside daar achter het doel waar Koeman junior aan het keepen is. Nu dan toch de lange bal van Koeman junior op Hedley. Die is snel. En Amevor is wat minder snel. Maar die kopt de bal over de zijlijn. En dus een ingooi voor Telstar. Terwijl we 80 minuten hebben gespeeld. Telstar heeft het goed voor elkaar. Dat slotoffensief van Volendam komt nog niet van de grond. Telstar houdt stand. Bij deze 1-1 stand is Telstar natuurlijk verzekerd van minimaal nog een jaar in de eredivisie. Volendam gaat nog maar eens wisselen. Ik zie dat Gibson ja eraf gaat. En daar is Dave Kwakman. Hij komt erop. En dat is natuurlijk wel bijzonder. De man waarvan leek alsof zijn seizoen voorbij was, heeft er alles aan gedaan om nog fit te worden voor juist dit duel. En dat is gelukt. Laten we kijken of dat dan de absolute joker is van Rick Kruijs. Het inbrengen van Dave Veerman, de creatieve middenvelder. Misschien heeft hij nog een geniale steekpaas in huis. Ook Nick Verschuren is eraf gegaan. En nog maar weer eens een extra aanvaller bij Volendam erop. Aurelio Oelers is er aan de linkerkant bij gekomen. Kortom, het slotoffensief van Volendam is begonnen. En Telstar lijkt volgens nog stand te houden. 82 minuten gespeeld. 1-1 tussen Telstar en Volendam.
4: Heerenveen houdt voorlopig stand tegen Ajax. Zo zou je toch wel mogen zeggen. Of krijgt Heerenveen ook hulp van Pluvius? Met al dat het water wat naar beneden komt, Stefan?
8: Ja, het is echt niet normaal, hoor. Het regent. Het spel leidt er ook onder. En dat was ook wel te zien bij een hoekschop van Heerenveen. Want Maarten Paas, de doelman van Ajax, kon een hoekschop zomaar pakken. Alleen de bal was glad. Liet hem los. Vervolgens ontstond het is scrimmage voor het doel. Maar gelukkig voor Ajax ging die bal er niet in. En blijft het nog steeds 0-0. Maar het voetbal is wel lastig, hoor, op dit veld onder deze omstandigheden. Je ziet de bal ineens stilvallen. Hij stuitert niet meer. Hij blijft nu ook gewoon liggen als Guy denkt er vandoor te gaan aan de rechterkant. Ja, dat maakt het voor Ajax natuurlijk ook niet makkelijk om een doelpunt te maken. En een doelpunt wat ze zo helpt. Want als Ajax scoort en wint in Heerenveen, dan ontlopen ze die play-offs en gaan ze naar de voorrondes van de Europa League. Nu dan wel een kans als Regeer de bal kan aannemen in het strafschopgebied van Heerenveen. Maar hij loopt hem over de achterlijn. Ja, waar Frank bij Volendam constateerde dat ze een slotoffensief hebben ingezet, kunnen we dat ook wel van Ajax zeggen. Want Dolberg binnen de lijnen gekomen voor Steur. Regeer binnen de lijnen voor Klaassen en Bonina voor Berghuis. Dat betekent een aanvallender Ajax met nog 6 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En de volgende wissel staat ook al klaar aan de kant van

0: Het wil natuurlijk deze laatste thuiswedstrijd wel winnen. Er komt een corner voor de Alkmaarders. Ik kijk even naar Leroy Echtold. Die is pislink. Die is echt pislink. Die is heel ontevreden over wat zijn ploeg laat zien in de tweede helft. En dat kan ik wel begrijpen. 87 minuten. AZ en NAC staan nog altijd op 2-2.
1: Gaan wij weer gauw terug naar een van die velden waar het echt heel spannend is. En dat is natuurlijk het veld van Volendam. Volendam, Telstar, Frank.
2: 84 minuten gespeeld. Als er een vrije trap nu gaat plaatsvinden voor Telstar. Dat gebeurt op zo'n 30 meter van het doel aan de linkerkant van het veld. En dat kwam doordat Dave Kwakman, hij zojuist ingebracht door Rick Kruijs, een domme overtreding in huis had op Patrick Brouwer. En dus zijn nu de aanvallers, in ieder geval de lange mannen van Telstar, mee voorin. Om dit eventuele buitenkansje te kunnen verzilveren en de wedstrijd definitief te doen beslissen. Voorzet Hardenveld, daar is Jelani Seedorf. Maar die bal is net te hoog. Komt er nog met zijn been aan. Dan is daar de overtreding van Leliendal. Nee, zegt de scheidsrechter op Danny Bakker. Het is gewoon een ingooi voor Volendam. Dan moet dat theater zijn geweest van Danny Bakker, de doelpuntenmaker die in de 40ste minuut scoorde. Als hij over het been ging van Leliendal, net buiten het strafschopgebied. Het strafschopgebied van Volendam. Bakker ging dus gewillig naar het natte gras. De verzorgers van Telstar staan al gelijk klaar. Het tijdrek is absoluut begonnen aan de zijde van de ploeg uit Velsen-Zuid. Maar Nachtegaal steekt er dus een stokje voor. Het is nog wel even afwachten of het echt gaat met Danny Bakker. Bakker staat inmiddels alweer, schudt het hoofd. En er wordt nog gekeken door Nachtegaal. Die heeft, denk ik, contact met de VAR. Of daar toch sprake is van een overtreding van Leliendal. Leliendal heeft al geel. Dat kreeg hij in de eerste helft wegens protesteren op Nachtegaal, op de leiding. En nu wordt er gekeken naar de beelden. Dan zou dit een penalty waarschijnlijk zijn. Want de overtreding wordt er gemaakt. Maar ik hoor dat we even naar de andere veld moeten, want er is een doelpunt.
1: Heel snel schakelen we weer naar Alkmaar, naar Menno Schilder.
0: AZ staat voor met 2-0 tegen NAC, maar gaat waarschijnlijk met 3-2 verliezen. Want de ploeg uit Breda komt op voorsprong. Een enorme domper voor AZ. Goal van invaller Talvitti. Snel weer terug naar de spannende velden.
1: Frank van der Meijden.
2: Ja, het is Nachtegaal die naar de zijkant is geroepen door de VAR. Dat is vandaag Stan Teube. Die zit binnen en die heeft gezien dat Leliendal dus daadwerkelijk Danny Bakker daar heeft geraakt. En als wij meekijken op de beelden, dan heeft het er alle schijn van dat het contactmoment plaats heeft gevonden binnen het strafschopgebied van Volendam. En dat zal betekenen dat de scheidsrechter Nachtegaal hier misschien wel op zijn beslissing moet gaan terugkomen en een penalty moet gaan geven aan Telstar. Want dat is waarom er nu wordt gekeken. De VAR is aan het kijken voor een strafschop. Nachtegaal is naar de zijkant geroepen. Ik kan niet zien vanuit mijn positie hoe dat eraan toe gaat. Maar wel zo is dat Nachtegaal nu de beelden aan het bekijken is om daarop te kunnen constateren of Danny Bakker inderdaad geraakt is. Hij had behoorlijk wat pijn, Danny Bakker. Dat kan natuurlijk aan de ene kant toneelspel zijn op zo'n moment. Maar als de beelden kloppen, dan is het inderdaad een penalty. Nachtegaal geeft een penalty. Hij wijst naar de stip. Telstar mag hier in de 88ste minuut een strafschop gaan nemen. En je kan wel raden, als deze strafschop zit, dan is dit duel definitief beslist. Gaat Telstar hier winnen met 2-1. Moet Volendam naar de play-offs om promotiedegradatie. En weet ik zeker dat het straks in Velsen-Zuid en omgeving feest gevierd kan gaan worden. En natuurlijk ook die 400 man hier in het uitvak. Roy Steur, veel druk op zijn schouders. De doelman van Volendam. Hij gaat klaarstaan om de strafschop te gaan stoppen. En dan is het mij benieuwen wie dat gaat doen. Ronald Koeman junior is helemaal overgestoken. Zou het dan Ronald Koeman junior zijn die de strafschop gaat nemen? Het is Ronald Koeman junior die de bal klaar heeft gelegd. Wat een stunt is dit. De doelman van Telstar die de andere doelman Roy Steur moet gaan zien te verschalken. Inderdaad, Koeman junior heeft de bal klaargelegd. 88 minuten zijn we bezig hier in Volendam. Het is opnieuw beginnen met regenen. Steur staat klaar op zijn lijn. Koeman junior heeft de bal klaargelegd op de strafschopstip. Koeman junior, toch misschien wel de man van het seizoen, kan het feest hier helemaal compleet maken voor Telstar. Daar komt de aanloop en Koeman junior scoort. Het shirt gaat uit bij Koeman junior. Het is de doelman van Telstar die hier de 2-1 maakt namens de Witte Leeuwen. Verslagenheid natuurlijk bij Volendam. Dat die strafschop benut ziet worden door Ronald Koeman junior.
1: De hele Frank, we gaan eventjes naar Sportpark Schoneberg, want dat wil we horen.

Messias!

0: dan?
1: Ik ben er zeker nog, ja.
0: Beschrijf wat je ziet, jongen.
1: Ja, als je die mensen allemaal met een sjaaltje boven hun hoofd. Iedereen is helemaal door het dolle. En dat te bedenken aan die vroege 1-0 achterstand. Ja, wat een feest is dit. Mannen, hoe beleven jullie dit?
2: Hoe ik dit beleef, heer. Ik ga helemaal uit het dak. Het is feest.
1: En dat door de doelman.
2: Koeman. Koeman is de naam.
1: Maar dit past toch ook weer bij Telstar, dat Koeman dan die strafschop neemt?
2: Dit past bij Telstar, dit is Telstar. En hier gaan we voor. Kom maar!
1: Telstar handhaaft zich.
2: Wat zeg je?
1: Telstar gaat zich handhaven.
2: Telstar gaat zich handhaven. Dit is de dag van de handhaving. Voor altijd in de boeken. En vergeet er niet Rome op Koen Hall Junior. We zijn er.
1: Geniet ervan, mannen.
0: Dat was Sport Bart Schoonenberg. Gaan wij weer terug naar Volendam. Wat een stunt, zegt dat Koeman juist die bal zo in de hoek jaste. Overtuigend, Frank, ging hij erin.
3: Ja, ongelooflijk. Wat een stalen zenuw heeft die doelman van Telstar. Koeman junior kreeg natuurlijk wel de gele kaart zojuist, omdat hij het shirt uittrok nadat hij het doelpunt vierde. Overigens, wat minder nieuws nu is dat de wedstrijd stilgelegd is komen te worden. En dan weet je al, denk ik, Edward, hoe dat komt. Er zijn weer bekertjes gegooid op het veld. En de scheidsrechter Nachtegaal die heeft gezegd dat we naar binnen gaan. Of in ieder geval even de wedstrijd worden stilgelegd.
0: Inderdaad. Dan gaan we even snel naar Heerenveen, Frank, met jou goed vinden. Want daar gaat het ook nog om play-offs en Europees voetbal. En daar zitten ze in de blessuretijd. Heerenveen, Ajax, Stefan.
4: 5 minuten krijgen we erbij. 2,5 minuut verstreken. Maar het spel ligt wel even stil vanwege best wel ogenschijnlijk heftige blessure bij de kant van Heerenveen na een botsing met de doelman van Ajax. Maar het is hier echt comedy capers, hoor. Dat veld is zo nat dat voetballen bijna onmogelijk is. Er zitten hier mensen om me heen. Die hebben bijna de tranen over hun wangen lopen van het lachen. Want het is echt het ene na het andere kolderieke moment. Als spelers gaan dribbelen, dan wippen ze hem op. Als ze van richting willen veranderen, dan glijden ze uit. En als ze een paas willen geven, dan stopt die bal met rollen. In ieder geval de bal nu eventjes niet in het spel. Dus het gelach heeft plaatsgemaakt voor weer wat spanning. Vrije trap is door Heerenveen genomen. Ingebracht voor het doel geslingerd. En Ajax, dat heeft natuurlijk een overwinning nodig om die play-offs te ontlopen. Maar niets lijkt daar op uit te draaien. Want die bal is momenteel op de helft van Ajax. Heerenveen combineert voor zover dat kan. Ja, die bal die blijft ook dit keer weer plakken in het veld. En Ajax, dat heeft haast met nog 1,5 minuut te gaan. Maarten Paas met de lange bal. Maar die komt in niemands land terecht. Dus is de bal weer voor Heerenveen. Nog 1,5 minuut te gaan. Heel veel spanning, maar ook heel veel gelach. En nog geen doelpunten.
0: Gaan wij eventjes gauw naar Menno Schilder in Alkmaar. AZ tegen NAC Breda.
5: Toch geen nederlaag voor AZ, want het is 3-3 geworden in de extra tijd. Meerdink die in moest vallen voor de geblesseerde Parrot. Kegel dan voor AZ. In ieder geval nog een punt bij elkaar. Maar ja, AZ na een hele vroege 2-0 voorsprong gaat toch een beetje in mineur van het veld nu van het seizoen af. Want het speelt gelijk tegen degradant NAC 3-3.
0: Gaan wij weer terug naar het AB Lenstra stadion. Beelden die ik zie, Stefan, die doen denken aan 1987. Ajax tegen Real Zaragoza in Spanje toen in de Europa Cup 2, het toernooi voor bekerwinnaars. Toen rolde die bal echt amper. Ja, volgens mij rolt hij bij jou ook amper.
4: Ja, het is echt ongelooflijk, hoor. Het voetbal is onmogelijk gemaakt. Maar ja, het gaat maar door. En we hebben er ook een extra minuut bij gekregen in de blessuretijd. Als de bal aan de linkerkant is bij Weghorst voor het uitvak. Kletsnat is het daar. Hij speelt hem dan naar Carrizo. Die kan gaan schieten met zijn linker recht in de handen van Klaverboer. Kansje voor Ajax in de extra speeltijd. En dan ligt er ontzettend veel ruimte voor Heerenveen. En die schieten hem dan maar ver naar voren. Daar is Brouwers. Dat is niet de allersnelste van het stel. Die heeft wel de bal. Die wil hem voorgeven met een soort lopje. Ja, het voetbal is echt onmogelijk geworden. Deze voorzet komt niet aan. Ajax heeft nog een minuut. En Ajax heeft heel veel mensen voorin staan. Het is alles of niets. Want dat ene doelpunt dat kan zoveel verschil maken voor Ajax. Maar ze hebben de bal nou helemaal niet. Die bal is voor Heerenveen. Het gaat nu alle kanten op. Het is inmiddels ook gestopt met de regen. Het veld is ook een klein beetje opgedroogd. Dat maakt het voetballen enigszins mogelijk. Al is het echt hotsknots Begonia voetbal. Zoals Hans de Koning ooit zei. Die bal nu bij Heerenveen. Bij Brouwers. Brouwers speelt hem dan naar een ploeggenoot. Komt daar dan nog een kans voor Heerenveen? Nee, dat wordt dan dichtgelopen. Ja, dan uiteindelijk wel een corner weggegeven door Ajax. Omdat die bal niet goed wordt weggeschoten. Hij gaat van overheen die bal indraaien met zijn rechterbeen. Nog een halve minuut te gaan. Nog een half minuut voor Ajax om de play-offs af te wenden. Maar ze moeten nu vooral een hoekschop verdedigen. En als Heerenveen scoort, dan is het helemaal over en uit. Dus Ajax kiest ervoor om toch twee man voorin te houden. En die hoekschop van Heerenveen gaan verdedigen. Van overheen met de hoekschop wordt weggekopt door Ajax. In de tweede instantie een schot. En dat gaat over. De extra speeltijd zit erop. Het staat nog steeds 0-0 bij Heerenveen Ajax.
0: Bij PSV Twente is het afgelopen. Daar is het liefst 5-1 geworden. Dus de Eindhovenaren doen echt hun sportieve plicht als landskampioen. En dat betekent dat Twente de voorronde Champions League, die het in handen had, gaat kwijtraken. Want NEC tegen Go Ahead Eagles is 2-1. Daar zitten ze in de laatste secondes. De wedstrijd is zo goed als afgelopen. En in dat geval gaat NEC naar plek 3. Eindigt Twente op plek 4. Of Ajax moet er nog eentje maken, Stefan?
4: Het is klaar. Het is klaar in Heerenveen. De eindstand is 0-0. Dat betekent dat Ajax play-offs om Europees voetbal moet gaan spelen. En dat begint dan donderdag in Volendam. Ajax heeft het dus niet gered. Dat ene doelpunt wat ze moesten maken, komt er uiteindelijk niet. En daardoor een 0-0 gelijkspel in Heerenveen.
0: En de tegenstander zal dan zo goed als zeker, als ik het zo zie, FC Groningen worden. En Sparta gaat dat niet halen. Gaan wij weer naar Volendam? Ja, dat lag eventjes stil, maar er wordt inmiddels ook alweer gevoetbald. Volendam 2-1 achter tegen Telstar. Ja, dat is een schier onmogelijke opgave om in blessuretijd nog twee doelpunten te maken, Frank.
3: Ja, absoluut. Dat ziet er niet meer naar uit, Edward. We hebben nog exact 2,5 minuut te gaan. Want er kwamen, 3,5 minuut te gaan. Er kwamen namelijk 9 minuten bij. Die werden getrokken. Dat heeft alles mee te maken met de vele wissels. Het VAR-moment waaruit de penalty voortkwam. En ook natuurlijk even, het was denk ik niet langer dan 2 minuten dat het spel stil lag. Want de spelers van Volendam die gingen al heel snel richting de hekside om die hekside tot gedaren te brengen. En dat lukte. Zij kwamen enigszins tot rust. En scheidsrechter Nachtegaal zei, oké, dan gaan we toch maar weer door. Want er is niemand aangelegen om nog langer binnen te zijn. Telstar dus op een 2-1 voorsprong. En dat is toch wel verdiend. Want Volendam heeft in die tweede helft weinig laten zien. Telstar heeft eigenlijk de grote kansen gekregen. Volendam kwam gewoon moeilijk tot grote kansen. En ook met het inbrengen van Veerman, Kuwas, Dave Kwakman is het allemaal niet gelukt voor de ploeg van Rick Kruijs. Nu dan Oelers. Heeft hij nog wat in zich? Geeft hem aan Kuwas. Kuwas op Oelers terug. Helemaal naar de rechterkant uitgeweken. Maar dan is daar weer Danny Bakker. Goede sliding van de centrale verdediger. Wel nog een corner voor Volendam. Als de seconde wegtikken. Nog 2 minuten te gaan hier in het stadion van Volendam. Waar het nog maar weer is gaan regenen. Kwakman schot vanuit de tweede lijn. Maar dat is een makkelijke prooi voor tot nu toe de man of the match, Ronald Koeman junior. Want ja, wat een verhaal. Hij was het die de strafschop nam vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd. Ronald Koeman junior. Hij rende gelijk naar voren toen hij wist dat er een penalty mocht gaan genomen worden. Hij had die bal al vast. Hij zei van ik ga dat doen. En hij deed dat ijzig kalm, de doelman van Telstar. Hij bracht iedereen in het uitvak in vervoering. Hoe hij dat deed, die schitterende strafschop van de doelman. Dat was natuurlijk wel een verhaal op zich, dat Koeman junior dat gaat doen. Muren, hij nog een keer aan de andere kant. Kan Robert Muren wat? Het schot gestopt door Ronald Koeman junior. Dat was een goede kans voor Robert Muren. Die dus niet zijn laatste wedstrijd voor Volendam gaat spelen. Want ik durf mijn handen voor in het vuur te steken dat Telstar hier gaat winnen. En dat betekent dat Volendam veroordeeld gaat worden tot het spelen van de play-offs om promotie en degradatie. Dat gaan ze doen tegen Willem II op woensdag en dan zaterdag zal dat moeten. Dat tweeluik kan Volendam natuurlijk gewoon alsnog zich handhaven in de Eredivisie. Maar deze mentale tik zal toch wel even verwerkt moeten worden voor de ploeg van Rick Kruijs. Oelers aan de linkerkant. Jelani Seedorf tegenover zich, de invaller. Daar komt de voorzet van Oelers. Maar die gaat recht in de handen van Koeman junior. En die gaat dan tijd rekken. We hebben nog 50 seconden. Niemand die druk zet op Koeman junior. Ja, de Scott gaat dat nu dan maar even doen. En dan pakt Koeman junior de bal in de handen. En zo zijn er toch weer 8, 9 kostbare seconden verstreken. Maar je ziet het aan de kopjes bij FC Volendam. Niemand heeft er meer verduzie in dat in het restant van dit duel deze 30 seconden Volendam nog 2 keer gaat scoren. Want zelfs een gelijkspel is dus genoeg voor Telstar om zich te handhaven. Volendam zal de wonden moeten gaan likken. Want het is niet genoeg gebleken voor de ploeg van Rick Kruijs. Ze gaan hier met 2-1 verliezen als Veerman nog maar een keer wordt gezocht. Ook zijn inbrengen is niet succesvol gebleken. De lange spits van Volendam. Moest voor het slotoffensief gaan zorgen. Maar daar kwam weinig van terecht. Hij nu met de kopbal naast. En dus mag Koeman junior een doeltrap gaan nemen. De 99 minuten zitten erop. De 9 minuten blessuretijd zijn verstreken. Ik denk dat Koeman junior de bal mag gaan uittrappen. En dat Nachtegaal dan af gaat fluiten voor dit duel. Terwijl er nog weer bekertjes worden gegooid richting Koeman junior. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet fraai wat de fans van Volendam gaan doen. Koeman junior nu wordt verzocht om die bal maar snel uit te trappen. Nee, zegt Nachtegaal, moet nog even wachten. Want er gaat nog iets gebeuren. Gaat Telstra dan nog een keer wisselen? Nee. Nachtegaal die gaat nog even in gesprek met Danny Bakker en Jeff Hardeveld. Inderdaad, het is een... Wat gebeurt er nou? Is het Muren die dan nog een publiekswissel krijgt? Ja, Muren gaat er weer af. Dat is bijzonder en ook wel pijnlijk bij deze situatie dat... Muren nog een publiekswissel krijgt. Gekke situatie. Hij gaat eraf. Hij komt erop en hij mag er nog een keer af. Dus wordt Koeman junior verzocht om nog even de bal op de lijn te laten liggen. En krijgt Robert Muren dus nu zijn moment. Ja, dat is toch wel gek in de wetenschap dat je nog een thuiswedstrijd gaat krijgen. Maar Robert Muren wordt, ondanks dat het hier met bakken uit de hemel komt, nog even in het zonnetje gezet. Gekke situatie zo. Als nu Nachtegaal dan zegt dat Koeman junior de bal mag gaan uittrappen. Dit zijn allemaal ja, verloren seconden in dit duel met dat gekke einde. Dan fluit Nachtegaal af. Feest bij Telstar. Zij handhaven zich. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat klinkt op Schoneberg.
0: Ja, en daar lopen ze iets achter. Dus dat gaan we nu live meepikken. Erdogan.
5: Ja, ik ben ondertussen aan het filmen voor ons live blog. Want ik wil natuurlijk ook een moment graag meepikken wanneer het fluitsignaal hier gaat klinken. Hier wordt die doeltrap van Koeman junior nu genomen. Nu klinkt het fluitsignaal. En zo klinkt Sportpark Schoneberg.

0: blijdschap.
1: Wat zegt u?
0: Wat een blijdschap.
1: Het is enorm natuurlijk. Zo'n kleine club die dit voor elkaar krijgt. Zonder geen na-competitie, geen play-off hoeven spelen. Vooruit waren de verwachtingen. Ja, we gaan er meteen weer uit en we blijven erin.
0: Zag jij het ook van Telstra gaat er gelijk weer uit?
1: Nou, ik had wel hoop, maar de eerste seizoenshelft was het allemaal nog leren eigenlijk. De tweede helft veel beter. Hadden wij de eerste seizoenshelft hoop punten laten liggen. Maar dit is toch super. Nog weer, ja, ik kwam hier als klein kind. En nu mag ik dit oude lul weer meemaken. Prachtig. We blijven nog een jaar hier in de visie.
0: Geniet ervan. Een hele mooie lange avond nog voor deze politieke AZ of Telstar-fan. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die ik zie. Allemaal blije Telstar-supporters. Deze twee heren. Mannen, hoe gaat het met jullie?
2: Wat zeg je?
0: Hoe gaat het met jullie?
2: Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Het was even binnenknijpen en daarna naar die penalty en die binnen. Ja. We zijn er!
0: En dat naar die snelle achterstand?
2: Ja, ja, het was wel even. Mag nog schelden of niet?
0: Een beetje schelden.
2: Het was vervelend. Ja. Alleen toen kwam die 1-1, toen kwam het geloof weer naar boven. Ja. En daarna die penalty en Koeman neemt hem! Koeman! Ja, echt bizar. Als je mist, heb je open goal. Is het 2-1 achter? Ja, het is echt niet te geloven. Echt niet. Het is echt bizar. Dit is Anthony Correa effect dit.
0: Ja, dit is zeker het Anthony Correa effect. Ik kijk eens even, jullie zijn met z'n 2-4, met z'n 5 fanatieke Telstar supporters. Ik zie echt allemaal ongeloof op jullie gezichten.
2: Ja, ja, vooral door die 1-0 achterstand. Toen dacht je, ja, het wordt hem niet. Zo snel achter. En dan daarna die 1-1. En toen kwam het geloof wel weer een beetje terug. Ja, het was zo verschrikkelijk spannend. Het was echt niet normaal. Maar jongens,
3: we zijn er!
4: En dat gaat voorlopig dan wel even zo door, Erik-Jan. Want er is natuurlijk straks dan een handhavingsfeest, hè?
0: Deze supporters, en dat zijn er dan 900 op de Oosttribune, die zullen hier wel blijven wachten. Dat werd ook net opgeroepen door de stadionspeaker Robert Zand van jongens, blijven nog. De spelersbus gaat zo snel mogelijk terugkomen. Nou, ik neem aan ook die supporters in het uitvak, 400, die komen ook deze kant op. Kijk, dit is even een leuke toevoeging. Die zullen er ook nog op bij komen. Misschien wel mensen hier uit IJmuiden, uit Velsen-Zuid. Dus dat gaat nog een onrustige, maar een zeer gezellige avond worden.
4: Ja, en we hebben niet helemaal duidelijk wat dat voor programma is, hè? Dat is een beetje uit de losse pols, begrijp ik.
0: Een beetje als de Telstra's, hè.
4: Ja,
0: kijken hoe het gaat lopen. Maar waarschijnlijk wel met Anthony Correa. Die kan er een leuk feest van maken. De mensen. Het was geweldig.
4: Maar er is geen podium of zo staat er nog.
0: Nee, er staat geen podium. Want er staan alleen die twee schermen, hè, waar deze mensen de wedstrijd hebben gekeken. Voor de rest is het veld gewoon leeg. Nu is er eigenlijk ook niks. Dus er komt wat muziek uit de speakers. En voor de rest zijn de mensen door het dolle. Ja, zo moet je het een beetje voor je zien.
4: Ja, en er zal natuurlijk een mooi afscheid worden genomen van Don... Anthony Correa, de trainer die het onwaarschijnlijke gepresteerd heeft met Telstar. 14e plaats, 37 punten en handhaving. Hij vergeleek het met Champions League voetbalbereik. Eigenlijk is deze prestatie groter dan promoveren. Van hem wordt afscheid genomen. En zover ik weet worden ook Danny Bakker en Ronald Koeman junior, juist hij, worden ze geëerd voor hun respectievelijk 100ste en 150ste wedstrijd voor Telstar. Dat straks allemaal ook live te horen op NH Radio. Maar ja, waar vreugde is, is ook verdriet. En dat wisten we van tevoren. Ja, de competitieleider had het onmogelijke bedacht om Volendam en Telstar op de laatste speeldag tegen elkaar te laten spelen. En de winnaar handhaaft zich. Maar ja, de verliezer. Ja, het goede nieuws, Frank, is dat Volendam er nog niet uit ligt. Hè. Dat is echt wel. Dat scheelt wel een slok op een borrel. Maar ja, die play-offs in. Woensdag en zaterdag uiteraard live te horen op NH Radio tegen Willem II. Ja, dat is de laatste jaren natuurlijk voor de eredivisieploegen geen succes gebleken.
5: Nee, dat is inderdaad zo. Je ziet dat zo'n mentale tik en dat die vele wedstrijden waarin je heel veel energie... die kosten heel veel energie, die wedstrijden strijden tegen degradatie. En zo'n ploeg dat uit KKD dan met volle moed richting die play-offs gaat... ja, dan zie je toch vaak dat de ploeg uit de eredivisie aan het kortste eind trekt. Maar... gezien de kwaliteiten van Volendam zou je toch moeten denken dat ze Willem II wel aankunnen. Maar goed, het zal inderdaad afwachten worden hoe Volendam gaat herstellen van deze enorme mokerslag. Het is een bijzondere situatie hier in Volendam waar de spelers en de selectie van Telstar enorm veel feest vieren. Ze gaan helemaal uit hun dak met die 400 fans daar van Telstar. Terwijl aan de andere kant de fans van Volendam die bedanken. De spelers van Volendam, of eigenlijk andersom, hè, de spelers die bedanken de fans. Maar je ziet er ook erg wel veel onvrede bij de fans van Volendam. Want het was niet goed wat Volendam vandaag liet zien. Ze staan nu in de klotsende regen die fans toe te spreken. Het is een bijzonder gezicht. Ze zijn helemaal doorweekt, de fans van FC Volendam. Rick Kruis is daar ook maar naartoe gegaan. Het lijkt een beetje alsof ze hun verhaal moeten gaan doen bij die fans. Al is er ook wel enige vorm van bedanken. En ik zie dat er nu een muurschildering wordt onthuld voor Robert Muren. Voor degene die dat weet hier in het Volendamstadion. Zijn onder andere Dick Tol, Wim Jonk, de Knoest, Johan Steur. En ook hebben allemaal een eigen portret op de tribune. En Robert Muren is daar nu bijgekomen. Dat portret van hem is onthuld. Helemaal links in de hoek.
4: Ga je het zien, dus want die van Wim Jonk. Ik weet dat Wim Jonk hem echt voerlelijk vindt van zichzelf.
5: Ik zie op dit moment alleen nog het voorhoofd van Robert Muren. Dus ik kan niet zijn gezicht zien. Maar inderdaad, Wim Jonk is wat ongelukkig.
4: Ongelukkig.
5: Jack Tuip zit er natuurlijk ook bij. Topscorer. En Robert Muren dus ook onthuld, moet ik zeggen. Mooi moment voor Robert Muren. Maar zijn werk zit er nog niet op. Want hij zal nog twee keer vol aan de bak moeten met Volendam. Volendam die moeten de wonden likken. En Telstar, ja, uitzinnig van vreugd. Ik zie hier nu Tyrese Noslin en Danny Bakker voor mij langslopen. Ja, die glimlach die zal voorlopig nog wel op de gezichten blijven staan van dat tweetal.
4: Jong, wat een ontknoping was dat. En even voor de volledigheid. Woensdag is het dan in Tilburg. Willem II tegen FC Volendam. Aftrap van die wedstrijd is om 7:15. De extra uitzending van NH Sport begint al om 6:30. En op zaterdag is dan de return. Dan weer in het Volendamstadion. Dan wordt er om 8:00 afgetrapt voor de beslissende wedstrijd. En NH Sport begint dan een uurtje eerder om 7:00. We gaan natuurlijk uitgebreid terugblikken op de Vissersderby. De belangrijkste in jaren, misschien wel de belangrijkste ooit. Volendam tegen Telstar eindigde in 1-2. Telstar heeft zich veilig gevoetbald. En Volendam moet dus de play-offs in. Maar we gaan in deze uitzending van NH Sport uiteraard ook nog terugblikken op Heerenveen. Ajax, daar werd niet gescoord. 0-0. En daardoor moet Ajax de play-offs in. Die spelen komende donderdag en dan weer op zondag in de play-offs. Als ze zich tenminste plaatsen voor die finale. Want dan zullen ze eerst af moeten rekenen met FC Groningen komende donderdag. En AZ NAC Breda was er eentje om des keizers baard. 3-3, veel doelpunten gezien. Maar ook op die wedstrijd blikken we in deze uitzending terug.
3: En

0: Gone, gone, gone. Het is 14 minuten voor 5. Je luistert naar een extra lange uitzending van NH Sport op NH Radio. Ja, het was even bijkomen na de apotheose in de Eredivisie. Telstar dus veilig. Volendam de play-offs in. En Ajax ook play-offs om Europees voetbal. Ja, na al de voetbal gaan we echt even iets heel anders doen. We gaan naar korfbal. Want in de Korfbal League degradeerde Blauw-Wit het afgelopen seizoen naar Korfbal League 2. De club maakte dit weekend bekend dat Maarten van Vliet samen met de coach die er al was, Dennis Dovens, het trainersduo voor het volgend seizoen gaat vormen. Ja, aan de telefoon is Maarten van Vliet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met die aanstelling. Je was bent trainer van Koogstaandijk 2. Je moest vanmiddag aan de bak, hè, tegen precies Blauw-Wit.
1: Ja, ik ben trainer van Koogstaandijk 1.
0: Oh, pardon.
1: Dat geeft niet. Erg aan de bak hoefde ze niet, want het werd een vrij gemakkelijke overwinning tegen Blauw-Wit. Maar Sajan, detail was wel inderdaad dat ik tegen de club waar ik volgend jaar actief ga zijn. Het viel de wedstrijd mee. Hij ging makkelijk onze kant op. Maar Sajan, detail was het wel.
0: Ja, je zegt al Dijk 1, maar dat was natuurlijk onder leiding van Tim Bakker. En daar zat je in de staf, bedoel je?
1: Ja, samen deden wij het eerste. Dus wat dat betreft hebben we dit 3 jaar samen gedaan.
0: Ja.
1: En gaan we volgend jaar.
0: Ja, de lijn is heel slecht. Ik weet niet of je eventjes naar een plek kan lopen waar we je misschien wat beter kunnen verstaan.
1: Ik ga mijn best doen. Want dan praat ik ondertussen
0: even door. Dan vertel ik nog even voor de luisteraars die dat niet weten. Koogstaandijk had natuurlijk als doelstelling om zich te plaatsen voor de play-offs en mee te gaan strijden om de landstitel. Dat lukte uiteindelijk net aan niet. Er is ook afscheid genomen van Tim Bakker. En er was ook geen sprake van dat jij bij KZ kon of wilde blijven?
1: Nee. Wat dat betreft wilde de club ook gewoon een heel nieuw gezicht voor de groep. En dat recht hebben ze.
0: Ja, en dan ga je nu bij Blauw-Wit aan de slag. Waarom Blauw-Wit kwamen zij bij jou? Heb jij je interesse kenbaar gemaakt?
1: Nou, Blauw-Wit kwam eigenlijk bij mij. En de uitdaging die ze hebben, het verhaal en de ambitie die ze willen. En uiteraard zijn ze gedegradeerd uit de Korfbal League naar de Korfbal League 2. Maar met name het ambitieverhaal wat ze hebben en het plan wat erachter zit, wat ze willen uitvoeren. Ja, dat sprak mij wel aan, waardoor ik eigenlijk ook gewoon meer controle heb op een nieuwe ploeg gaan bouwen.
0: Ja.
1: En die uitdaging die sprak mij gewoon heel erg aan.
0: En hoeveel tijd is er om zo'n ploeg te bouwen? Is de doelstelling ambitie om dan ook binnen 1 jaar meteen weer terug te keren in die league? Of is dat hoger gegrepen?
1: Nee, dat laat ik zo zeggen. Dat is misschien wel een ambitie, maar geen doelstelling.
0: Oké. Okay.
1: Want als je dat in 1 jaar doet, dan ga je waarschijnlijk ook allemaal niet duurzame stappen maken als spelers halen en dat soort zaken. Ze willen wat dat betreft echt wel duurzaam terug de league in. Dus dat betekent ook echt wel een nieuwe ploeg gaan bouwen die daar ook een aantal jaar mee vooruit kan. Dus als dat in 1 jaar zou lukken, dan moet misschien alles mee gaan zitten. Maar daar gaan we niet vanuit. Dus in principe trekken we daar 2 tot 3 jaar wel vooruit. En dan moet er ook echt een ploeg staan die er niet gelijk ook weer uitgaat.
0: Nee.
1: Dus daar willen we met name aan gaan bouwen.
0: En dat doe je dan met spelers uit de eigen contraien, bedoel je?
1: Zoveel mogelijk? Nou ja, wel zoveel mogelijk. Of in ieder geval jong talent wat nog ontwikkeld kan gaan worden. In plaats van alleen maar gearriveerde spelers gaan halen van andere clubs. Dus daarin willen we ook echt wel ontwikkeling centraal gaan zetten. Dus spelers kansen geven, spelers de ontwikkelingsmogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen tot betere spelers. En dan moet uiteindelijk de Korfbal League een gevolg zijn van een aantal goede keuzes.
0: Heb je er voldoende zicht op of vertrouwen in? Ja, vertrouwen ongetwijfeld, anders had je geen ja gezegd. Maar dat die spelers voorradig zijn, dat die eraan zitten te komen?
1: Nee, zeker. Kijk, ik heb alle vertrouwen in dat wij voor de Korfbal League 2 volgend jaar een goede ploeg nu al op papier hebben. Uiteraard zijn we nog met versterkingen bezig, links en rechts. Maar ook al zouden die niet komen, dan weet ik zeker dat wij een ploeg hebben die top 6 Korfbal League 2 volgend jaar kan spelen, minimaal. Ja, met een beetje mazzel hou je wel play-offs. Dus dan ga je al meespelen om promotie. En met wel hier en daar wat versterkingen erbij, ga je die kans alleen maar vergroten. Dus wat dat betreft denk ik dat de basis goed is, zeker op Korfbal League 2 niveau, om ergens richting die 4 bovenste plekken uitdagend te zijn.
0: Ja. Je gaat een duo vormen met Dennis Dovens. Die was natuurlijk het afgelopen seizoen samen met Mark van der Laan, de coach van Blauw-Wit. Van der Laan heeft natuurlijk lange tijd gezeten. Je hebt het zelf een aantal jaren nu bij KZ gedaan met Tim Bakker. Is dat echt strikt noodzakelijk in dat korfbal dat er zoveel van die duo's actief zijn?
1: Ja, je ziet het in het korfbal eigenlijk de laatste jaren steeds meer. En dat heeft ook echt wel te maken met dat de sport zo dynamisch en zo snel is. Dat eigenlijk binnen 30 seconden kan er aan beide kanten van het veld van alles gebeurd zijn. Dus de dynamiek van doorwisselen, terugwisselen, achtwissels, time-outs. Het gaat zo snel dat je eigenlijk met twee mensen, die heb je eigenlijk wel nodig. Nou, buiten dat de trainingsmomenten steeds vaker worden, dat we daarin steeds professioneler worden, waarin we soms twee keer op een dag trainen, ja, zie je gewoon eigenlijk dat het voor één iemand bijna niet meer alleen te doen is. Waardoor je eigenlijk steeds meer koppels ziet ontstaan.
0: Ja, maar dan moet je goed op elkaar ingespeeld zijn.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. En daar moet je dus ook duidelijk afspraken over maken. Van welke kwaliteit heb jij en welke kwaliteiten vult een ander aan. Dus je moet heel bewust ook zijn van jezelf. Waar liggen mijn kwaliteiten als trainer, coach? En de een is misschien wat sterker als trainer. De ander is tactisch wat sterker in de voorbeschouwingen op wedstrijden. Dus daarin moet je wel heel goed weten wie je zelf bent en waar je eventueel een ander kan aanvullen.
0: Ja.
1: Dus dat vraagt communicatie, maar ook heel veel afstemming. Ja, dat is het nou juist het mooie wat onze sport zo mooi maakt. Dat zijn we eigenlijk van jongs af aan al gewend. Want wij kunnen niks alleen in onze sport, we moeten alles samen doen.
0: Ja.
1: Dus daarin zie je dat ook in het coachen, zeg maar, wel terug.
0: Ja, en Dennis Dovens, we hebben toevallig een reportage met hem gemaakt. Hij heeft het hard op de goede plaats, zullen we maar zeggen. Maar kan flink van leren trekken, hebben wij in die reportage eerder dit seizoen gezien. Ja, ben jij dan wat... Ja, die heb je waarschijnlijk ook gezien of zo, die reportage? Ja,
1: zeker.
0: maar ben jij dan wat rustiger bijvoorbeeld? Zijn jullie dan complementair aan elkaar?
1: Ik denk dat ik wat meer boven de wedstrijd hang dan in de wedstrijd zit, zeg maar. Dus ik ben inderdaad wel wat rustiger langs de lijn. En wat analytischer langs de kant. Mij zou je wat minder emotioneel langs de kant zien reageren dan Dennis. Dus ik denk dat we daar in elkaar juist heel erg goed aanvullen. Ik weet het bijna zeker. Ik hang wat minder emotioneel in de wedstrijd en hang er wat meer boven.
0: En maar ken je Dennis al persoonlijk?
1: Ja, ik ken Dennis al. Het korfbalwereldje is niet heel groot. Nee. Dus we kennen elkaar al wat jaren. Er liggen bij Dennis ook wat verbanden met Koos van Dijk natuurlijk vanuit het verleden. Dus wat dat betreft spraken we elkaar al regelmatig. En waren we er ook redelijk snel na 2-3 gesprekken al uit. Van deze samenwerking zien we wel zitten.
0: Ja, want dat lijkt me wel een goed vertrekpunt. Je zei, we begonnen het gesprek met vanmiddag een wedstrijd gehad tegen Blauw-Wit. Dat was dan een wedstrijd op het veld, denk ik. Ik weet niet, hoe was het qua weer? Was het een beetje droog of niet?
1: Nee.
0: Komt ook met bakken naar beneden.
1: Het kwam ook met bakken naar beneden. Nou, ik heb net wat Eredivisie wedstrijden zitten kijken waar de bal niet meer rolde.
0: Nee, ja, schitterend.
1: Nou, zo erg was het bij ons ongeveer ook. Maar we hebben nog wel een groot gedeelte droog kunnen spelen, zeg maar. Dus bij ons was het ongeveer 10 minuten dat het echt helemaal losging. Maar voor de rest viel het uiteindelijk nog wel mee.
0: En wanneer stap jij dan, want nu is die veldcompetitie dan bezig. Hè? Want wij kijken in de media heel vaak naar die zaalcompetitie. Hè? Dat is natuurlijk het uithangbord van de korfbalsport, hè, met die finale in de Ziggo. Wanneer maak jij dan echt letterlijk die overstap van club A naar club B? Om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, nee, kijk, nu hebben we nog 3 reguliere veldcompetitiewedstrijden. Dan hebben wij wellicht met Koos van Dijk nog een halve finale en een finale voor de boeg. Afhankelijk van hoe de resultaten zijn. En dan eindigt eigenlijk het seizoen eind juni. En uiteraard lopen er nu al wat voorbereidende dingen richting Blauw-Wit. Maar eigenlijk vanaf eind juni is het volledig focus op Blauw-Wit. Dus dat is eigenlijk een beetje het momentum dat de overstap komt. En in augustus gaan we echt beginnen, zeg maar, op het veld.
0: En dan ga je daarna vrij spoedig richting de zaal weer. Hè? Dan zal het in oktober zo'n beetje weer een zaal zijn. Hè?
1: Exact. Ja, exact.
0: Als de dagen korter worden en het wordt weer wat kouder, dan gaan we lekker de zaal weer in. Nou, ik wens je heel veel succes. Fijn dat je via aan de telefoon wilde komen, Maarten.
1: Dankjewel, geen enkel probleem.
0: Maarten van Vliet was dat. Hij is samen met Dennis Dovens het komend seizoen de nieuwe coach bij de korfballers van Blauw-Wit.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Dit is een uitdaging.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
13: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
15: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
16: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken.
16: Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
21: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: NH Sport.
28: Met Edward Dekker.
29: Goedemiddag op deze zondag de 17e mei. Normaal zouden we met NH Sport nu pas beginnen. Maar wat hebben we een middag achter de rug, jongens. Om 2 uur begon het allemaal. En we hebben de Vissers Derby vanaf het puntje van de stoel meebeleefd. Volendam, Telstar eindigde in 1-2. Telstar is veilig. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben in deze uitzending. Want er is straks nog een soort van handhavingsfeestje op het veld van Sportpark Schoneberg. Uiteraard hoor je trainer Anthony Correia nog voorbij komen. En ik hoop dat we de keeper van Telstar nog te spreken krijgen. Ronald Koeman junior, want die gaat de geschiedenisboek in. Hij nam een strafschop vlak voor tijd en schoot Telstar uiteindelijk naar de overwinning in Volendam. Maar elk andere speler van Telstar behangen aan hun lippen. En natuurlijk de teleurstelling aan de andere kant bij FC Volendam. Rick Ruijs de trainer en wie nog meer, dat merken we allemaal wel in deze uitzending. Het was geen beste dag voor Ajax, want zij scoorden niet in Heerenveen. Het werd en het bleef 0-0. En daardoor moet Ajax de play-offs in. Verder was er natuurlijk AZ tegen NAC Breda. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Al die wedstrijden komen nog voor bij in deze uitzending van NH Sport. We gaan het over het landskampioenschap waterpolo hebben. Dat is een prijs die in de prijzenkast is beland van ZV De Zaan. We hebben natuurlijk het regionale nieuws en weer van Jan Visser. Maarten schuift nog steeds. Maarten, hoe is het? 3 uur, we zijn halverwege, hè?
30: Gaat prima.
29: Gaat prima.
30: Ja, straks wat eten erin.
29: Ja, een glaasje water erbij. Houden alles lekker kort. Milton is er nog steeds. Hoe is het met het live-vlog? Want je hebt een assistent, dus dat gaat hartstikke goed, denk ik.
30: Ja, het gaat beter dan normaal gesproken.
29: Het gaat beter dan ooit, zou je willen zeggen.
30: Ik wist al dat je dit zo'n opmerking kan maken.
29: Ja, zo ben ik dan wel.
30: Kom zelf in, Edward. Dankjewel.
29: Is er nog, zijn er verder nog bijzonderheden buiten het voetbal? Of is hier nog iets opgevallen, zo aan de zijlijn, alles volgend? Ja, je hebt toch een beetje die helikopterview.
30: Ja, nou, ik zal even kijken. Basketbal. Daniel de Schut, die speelde vandaag in de play-offs. Die begonnen al om 2 uur. Maar die zijn uitgeschakeld in de play-offs tegen Landstede. Dus,
29: Zwolle, ja.
30: Dus het is een, eigenlijk toch wel een pijnlijk einde van topbasketbal in Den Helder.
29: Want ja, want ze verloren vrijdag al met 80-72. De thuiswedstrijd in Sportwal Kelvedijn. En vandaag, wat was de eindstand vandaag? Heb je niet zo eens de drie paraat? Anders heb ik hem wel voor je, hoor.
30: 90-71.
29: Oh, dat is een duidelijke zegen voor Landstede. Ja. Betekent dat Den Helder Suns niet verder is in de kwartfinales is uitgeschakeld. Maandag op NH Sport op televisie een reportage over het einde van topbasketbal in Den Helder. Want ze komen dus volgend seizoen niet meer terug, hè, op het hoogste niveau.
30: Nee, ze hebben besloten om een stapje terug te doen. Dat heeft ermee te maken dat de basketbalbond een aantal extra eisen heeft opgelegd om mee te mogen doen aan die BNX State League, waar ze in zitten.
29: Be next,
30: excuus. Onder andere begreep ik dat ze een general manager moeten aanstellen. Nou, dat kost best wel veel geld om dat nog te doen. En ook nog wat aanpassingen aan die gloednieuwe sporthal. Want die sporthal die is volgens mij redelijk nieuw. Daar moesten ze ook nog allerlei
29: geweest dit seizoen. Dat is een prachtige hal.
30: Ja, daarom. Daar moesten ze ook nog allerlei aanpassingen aan doen, is mij verteld. Dus
29: ze gaan een niveau lager basketballen.
30: Ja, ze zijn overigens niet de enige. Ik geloof ook Weert heeft daarvoor gekozen. En ook nog een andere club waar ik even niet op kan komen. Maar
29: in het verleden heeft Apollo Amsterdam natuurlijk ook een stapje terug gedaan. Ja. Goed, dat dus ook nog in het liveblog, denk ik, dat staat van nhsport.nl. Zo niet, dan tikken we dat er nu heel snel in. Dan kijk ik naar mijn buurman Martijn Kramer, die het stoom uit zijn oren komt en dan zo dadelijk de auto start. Want hij gaat dus in Velsen-Zuid kijken hoe dat handhavingsfeest zich gaat ontwikkelen. En we schakelen zo met Erik-Jan Brinkman. Of zullen we dat nu meteen doen? Waarom zullen we dat niet meteen doen? Erik-Jan Brinkman, ben je daar?
0: Goeiedag.
29: Ja, jij meldt je op.
0: Ja, het
29: is een beetje improviseren hier, want het gaat, voor de mensen die thuis zitten te luisteren, gaat allemaal een beetje uit de losse pols op zo'n dag als vandaag. Daar hoor je natuurlijk helemaal niks van. Maar jij bent weer bij Robert Zand aangeland. Dat is de stadionspeaker die deed alsof er een echte wedstrijd was vandaag in Velsen-Zuid. Ja. Met opstellingen en tunes en dan vervolgens voetbal kijken op twee beeldschermen. Het is ongelooflijk dat zo kan. En nu?
0: En nu staat hij rustig naast me. En ik denk dat hij ook een paar bijzondere uren achter de rug heeft.
1: Ja, dit is natuurlijk weer, het is weer een belevenis. Het is elke keer weer een nieuw hoofdstuk aan het avontuur Telstar. Het begon lang geleden, na het faillissement van Haarlem, de stap hierheen mocht maken. Zo voelt het uiteindelijk. Ja. Heel wat koude vrijdagavonden hier gehad, waarop we dachten dat die tweede helft niet schriftelijk. Maar het is geweldig natuurlijk weer. We gaan nog een jaartje Eredivisie doen.
0: Ja, inderdaad. En met deze middag met die supporters. Nou, wij staan op de hoofdtribune. Ja. Die supporters daar op de oosttribune waren er 900. Twee schermen ervoor. En dan zie je dat allemaal van een afstandje gebeuren. Wat denk jij dan allemaal?
1: Ja, wat ik leuk. Ze gaan staan voor Telstar. Ja, en dat soort dingen. Weet
0: dat vond ik heel. Iedereen is in het wit en alles. En ze waren aan het schreeuwen en het zingen. Ze gingen staan.
1: Het voetbal werd bijna. Goed. Dat is waar ze hier op hoopten. Waar we toen het bedacht werd. Ook gezegd, laten we gewoon kijken hoe gek we de boel krijgen. Nou, Telstar gek zou ik willen zeggen. Ja. Dat is toch geweldig. Ja,
0: kom maar ook nog even mee, denk ik.
1: Ja, ik heb het al vaker hier geroepen. Met samen alle andere mensen die dan de club een warm hart toe dragen. Laat die jongens op doel schieten. Ja. Want als je ziet wat hij kan en wat hij doet. En de kracht heeft hij duidelijk bepaalde genen, denk ik.
0: Zeker. Ik kan me herinneren, in zijn eerste seizoen nam hij een keer een vrije trap. Ja. Dat was in zijn eerste seizoen, maar daarna heeft hij het niet meer gedaan.
1: Nee, terwijl ik toch denk, als die een vrije trap gaat nemen, hoef ik niet in de muur. Nee. Ook niet als muurligger. Ik ga wel naar de zijkant kijken. Dat is toch geweldig. Het verhaal van Telstar, het jongensboek en haal alle clichés maar uit de kast.
0: We blijven hier natuurlijk nog even, want het is wachten voordat op de spelersbus die zo meteen weer terugkomt uit Volendam. Kijken naar de oosttribune is al een stuk minder, want ik denk dat veel mensen daarbij met de eetkraampjes en biertjes aan het drinken zijn in de hoek inderdaad. Ja, maar wat is de bedoeling zo meteen?
1: Nou, als het goed is, hebben ze te horen gekregen dat ze toch een beetje op moeten schieten. Al zag ik net op de beelden dat ze nog steeds op het veld waren. Dus het gaat waarschijnlijk nog even duren. Maar het is de bedoeling dat de spelersbus zo snel mogelijk deze kant op komt. En straks ook de supporters die terugkomen uit Volendam krijgen de kans om hier in het stadion te komen. En dan als de ploeg er is, dan gaan we de spelers nog even huldigen.
0: Ja, want nu is de oosttribune open, maar ik begreep dat de noordtribune ook open gaat, hè?
1: Ja, als de animo groot genoeg is, gaat de noordtribune ook open. Ze verwachten natuurlijk toch wel het een en het ander, ook als de bus zo meteen aankomt. En ja, dan krijgt een ieder die Telstar een warm hart toedraagt de kans om bij een huldigingsfeestje te zijn voor handhaving in de Eredivisie.
0: Ja, maar er is verder niks hier. Ik bedoel, het is gewoon een kaal, leeg veld.
1: Ja, maar straks staan de spelers erop. De mannen die het gedaan hebben. En het afscheid van Anthony Correa. En ik denk dat daar ook een hoop mensen bij willen zijn. Als hij hier op die manier voor het laatst het veld betreedt. Aan de andere kant, volgend jaar is hij hier gewoon weer. Hè? Ja. Als Utrecht op bezoek komt.
0: Ja, dat is wel heel raar om dat mee te maken. Maar dat duurt nog even. Ja. Het wachten dus op de spelers. En jij gaat dan met elkaar praten.
1: Ja, het is de bedoeling dat we straks iedereen netjes huldigen. En nou, dan denk ik die spelers allemaal één voor één. Want dat gaat allemaal heel lang duren. Ik denk met z'n allen erop. Nog een keertje juichen, nog een keertje springen. Ja. En er zijn twee spelers die jubileumwedstrijd speelden vandaag. Danny Bakker zijn 100ste. Koeman junior zijn 150ste. Mm-hmm. Nou, daar hoort natuurlijk ook altijd een praatje. Bos Bloemen en nog wat andere aardigheden bij. Ja, en dan de afscheidsspeech van Anthony Correa. Ik denk dat in positieve zin een hoogtepunt moet zijn van deze dag.
0: Heb jij nog iets leuks voor Anthony Correa wat je door je microfoon gaat schallen?
1: Nou ja, ik zal het zelf beheersen. Want ik vind dat de aandacht moet bij de trainer liggen in dit geval. Maar ik weet toevallig wat zijn top 3 was die hij laatst gedraaid wilde hebben tijdens de warming-up. Dus ik denk dat ik daar nog maar een plaatje uithaal. En ik weet dat hij dan een voorkeur voor Travassi heeft. Dus dat moeten we misschien maar doen.
0: Ik ken het niet helemaal, Travassi?
1: Ja, kleine wasjes, grote wasjes. Oh, ja. dat was hier de laatste 5-6 wedstrijden. Weer een nieuwigheidje bedacht. Laten we tijdens de warming-up wat muziek draaien die een speler of trainer heeft aangedragen. Nou, er zaten af en toe wat dubieuze keuzes tussen. Die werden dan ook nog

0: de manier waarop hij de pers te woord staat, ook als het niet goed gaat, of als er gekke dingen gebeuren in het veld. Dat vind ik mooi. En dat wordt denk ik door veel mensen gewaardeerd.
1: Dat denk ik ook. En ga jij er lekker van genieten vandaag?
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
2: Ja, we hebben hem opgezocht hoor, Erik Jan. Speciaal voor Anthony Correa. Ja. Travassi met de wasmachine. Jazeker. Als hij in de bus zit, maar dat is nog iets te vroeg voor Correa, dan kan hij wat harder zetten. Maar in de kleedkamer kan hij hem ook aanzetten. Lekker genieten van Travassi.

0: Geen hele moeilijke tekst, je kan hem lekker meezingen. En Anthony Correia, de trainer van Telstar, die wordt er heel vrolijk van. Kleine wasjes, grote wasjes van Travassi in de wasmachine. Ja, het is een uitzending van uiterste, van vreugde en verdriet. Want ik kan me toch voorstellen, Stefan Brandhorst in Heerenveen, in het Abel Enstra Stadion, dat bij Ajax toch verdriet met een hoofdletter V is.
1: Ja, toch wel, hè? Want Ajax moest natuurlijk gewoon winnen. Dat lukte uiteindelijk niet. Nou is er natuurlijk nog wel een ontsnappingsroute, hè, via die play-offs. Maar ja, goed, ze hadden het zichzelf zoveel makkelijker kunnen maken door een Heerenveen te winnen. Al is dat niet gelukt. En dus druipen de spelers af. Dat doen ze op dit moment. Ze zitten bijna allemaal in de bus. Heel veel kinderen die hier trouwens nog staan om of op de foto te gaan met de Ajax-spelers. Nog een handtekening te krijgen. Het gaat er wel allemaal heel gemoeilijk aan toe. Dat is ook wel eens leuk om te zien in het hedendaagse voetbal. En je ziet dat de Ajax, ondanks dat ze vandaag als vijfde zijn geëindigd in de Eredivisie, toch echt nog gewoon een grote club in Nederland is. Zelfs in Friesland wil iedereen hier het nog wel iets van meekrijgen.
0: Nou, zei je aan het begin van de middag, volgens mij had jij een statistiekje over het seizoen 64-65. Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat was dus het laatste seizoen dat Ajax niet actief was in Europa, dat ze zich niet kwalificeerden. Nou is het later nog een keer gebeurd dat Ajax niet in Europa uitkwam. Maar dat was omdat het een schorsing kreeg naar aanleiding van het staafincident in 1990. Ja. Maar 64-65 gaat dus echt de boeken in als de laatste keer dat Ajax zichzelf niet kwalificeerde.
0: Want laten we nou eerlijk zijn. Als je nou kijkt naar Ajax dit seizoen, Stefan. Ze hebben 34 wedstrijden gespeeld. Daarvan hebben ze de 20 in de competitie niet gewonnen. Dus 14 hebben ze er wel gewonnen. Dat is echt bizar. Laag. Dan speelt Ajax nu in de play-offs. Eerst tegen FC Groningen. Dat is één wedstrijd voor de duidelijkheid. Komende donderdag om 18:45. Nou, laten we vanuit gaan dat Ajax die wedstrijd nog wint. He, dat zou heel goed kunnen. Dan treffen ze dus vervolgens in de finale op zondag 24 mei om 18:00 live op NH Radio. Utrecht of Heerenveen? Ja. Utrecht heeft laatst in de arena gewonnen.

0: gewonnen.
1: Ja,
0: nou
1: ja,
0: van Heerenveen weten vandaag... ze in het Lentstra Stadion niet te winnen. Het is helemaal geen zekerheidje dat Ajax daar goed doorheen fietst natuurlijk.
2: Nee, zeker niet, omdat ze allebei moeten winnen. Ja. Dus je kan er wel doodleuk eentje winnen, maar dan heb je nog steeds niks als je die tweede verliest. Dus ja, en de druk, hè, die staat er natuurlijk vol op bij Ajax. Die wordt alleen maar groter. En ja, de druk op de spelers neemt toe, de druk op de trainer die neemt toe. Ja, die staan natuurlijk echt onder hoogspanning de komende wedstrijden in de play-offs. Want het is natuurlijk allemaal nieuw. En er komt ook heel veel op Ajax af, omdat ze het ook niet in het eigen stadion kunnen spelen. Dus ja, dat thuisvoordeel, wat je natuurlijk afdwingt, doordat je als vijfde... je kwalificeert voor die play-offs. Dat is min of meer ook weg, omdat Ajax in Volendam speelt. Tuurlijk, hè, het merendeel van de supporters is wel voor Ajax in dat stadion. Maar het is toch anders. Het is eigenlijk gewoon een wedstrijd op neutraal terrein.
0: Wordt wel prop, hè, die 50.000 in dat Volendam stadion.
2: Ja, dat gaat niet passen natuurlijk.
0: Nee, maar heb je daar iets over gehoord hoe dat moet? Of heb
2: nou,
0: je geen
2: ik heb
0: idee?
2: Het wel, nee, ik heb het net wel gevraagd, maar daar weet eigenlijk nog niemand iets van. Zullen ze achter de schermen echt wel mee bezig zijn geweest. Maar dat
0: voor de duidelijkheid, er mogen er 7.000 in hè, dan, bij Volendam. Dus dat betekent dat er 48.000 ongeveer niet in kunnen.
2: Ja, dus dat betekent ook dat heel veel seizoenkaarthouders natuurlijk teleurgesteld zijn. Maar ja, dat betekent ook, ik denk als je de F-site bij elkaar raapt, dan kom je ook wel aan 7.000 man. Ja, die wil je natuurlijk ook niet allemaal in een stadion van Volendam hebben. Daar komt nog organisatorisch ontzettend veel bij kijken.
0: Ja, voor de duidelijkheid, de arena is afgehuurd, hè, omdat Harry Styles daar optreedt. Hè. Dat is de reden dat Ajax niet kan voetballen.
2: Ja, en omdat ze er ook gewoon van uitgaan dat Ajax zich wel eventjes kwalificeert, hè, voor Europees voetbal. Want dit is een scenario, daar kan je natuurlijk op voorhand rekening mee houden. Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee, nou speelde dit natuurlijk vorig seizoen ook al, hè, met de toppers. Of twee seizoenen geleden, toen Ajax ook dreigde in de play-offs te belanden. Twee seizoenen geleden is dat, vorig jaar met Farioli was dat natuurlijk anders. Toen hadden de toppers de arena afgehuurd. Ja, dus ze hadden wel kunnen leren van het verleden, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook niet verstandig, hoor, dat je dat allemaal zo vol propt. Ja, die voetbalkalender die pelt uit. Maar blijkbaar ook de arena die heeft ook een bomvolle kalender. Terwijl de spelersbus van Ajax nu vertrekt uit Heerenveen. Het is inmiddels ook weer lekker gaan regenen hier voor de verandering. Dat had het nog niet gedaan vandaag. Maar dat gaat er allemaal gemoedelijk aan toe. Onder politiebegeleiding gaat die bus weg. Er zijn ook nog aardig wat supporters die trouwens nog meelopen met die bus. Want die vinden het toch allemaal wel prachtig om ermee op de foto te gaan. Dus die gaan terug naar Amsterdam. Die gaan uithuilen. En ik denk zichzelf ook weer heel snel bij elkaar rapen.
0: Ja, al met al, als je nog terugblikt op de wedstrijd van vandaag. Had Ajax aanspraak kunnen maken op meer? Ik herinner me nog die bal van Guy snoeihard op de lat. Ajax wordt wel wat beter, zei je. Maar echt overtuigend was het eigenlijk geen moment.
2: Nee, want er waren gewoon niet heel veel kansen in deze wedstrijd. En eigenlijk na rust, dat vind ik dan zo apart. Op het moment dat Ajax moet, dan lukt het niet. Op het moment dat Ajax weet dat het bij Twente wel gespeeld is, dan staan eigenlijk alle seinen op groen om gas te geven tegen Heerenveen. En het lukte niet. Ja, en het was natuurlijk voor Ajax wel heel erg balen dat het zo hard ging regenen hier. Want het voetballen was echt onmogelijk. Dus het was wel heel grappig om te zien. Ik denk dat ze ook wel bij Ajax zich hebben afgevraagd van waarom is deze wedstrijd niet even tijdelijk stilgelegd. Want het was gewoon onmogelijk om te voetballen. Maar uiteindelijk een 0-0. Daar mag Ajax niet eens heel ontevreden mee zijn. Want de grootste kansen die waren toch echt gewoon voor Heerenveen vandaag.
0: Ja, en tot slot. Ik weet niet of jij nog iets van de persconferentie van Garcia hebt meegekregen. Maar wat was zijn eerste reactie eigenlijk op het behalen van de play-offs?
2: Het behalen. De eerste
0: bereiken.
2: Vraag die was... dat klinkt bijna alsof ze er blij mee zouden zijn. De eerste vraag op de persconferentie was ook... is dit niet gewoon een schande? En dat zei hij niet met een volmondige ja. Maar alles bleek dat hij hier toch wel ontzettend van baalt. En dat het ergens toch ook wel een schande is.
0: Ja, terwijl hij ook nog zei van... volgend seizoen kan Ajax gewoon weer om de landstitel meedoen. Maar dan moet er nog wel heel wat water door het ei, hè?
2: Ja, dat was wel een heel opmerkelijke uitspraak van de trainer van Ajax. Die volgend seizoen, denk ik, hier niet meer voor de groep staat.
0: Nee, hè?
2: In Amsterdam.
0: Dat kan bijna niet, toch?
2: Nee.
0: Die heeft geen blijvende indruk achtergemaakt, hè?
2: Nee, want het gekke is juist, Ajax heeft 3 trainers gehad, hè, dit seizoen. Begonnen met Heitinga, vervolgens Fred Grim, nu Garcia. En eigenlijk degene waarmee ze begonnen, John Heitinga, die had nog de beste cijfers, blijkt aan het einde van de rit.
0: Dus statistisch gezien bedoel je, ja.
2: Ja,
0: ja, die had na 8 wedstrijden nog een puntje of 20, 22, zoiets, hè? Toch?
2: Ja, dus zo slecht was het allemaal helemaal niet.
0: Nee. Het was wel slecht, maar de resultaten waren toen nog wel goed.
2: Ja, en het zal ook betekenen dat Ajax dan voor het 5e jaar op rij met een nieuwe hoofdcoach zal gaan beginnen. Dat is ook geen statistiek om trots op te zijn.
0: Een boel werk aan de winkel dus voor Jordi Cruijff, de technische baas in de Johan Cruijff Arena. Stefan Brandhorst, voor nu dankjewel. Een goede terugreis gewenst daarover die afsluitdijk. En de bus van Ajax is op weg naar de Johan Cruijff Arena. Straks in deze uitzending natuurlijk...

nog heel veel meer aandacht voor de vissersderby tussen Volendam en Telstar. Vreugde in Velsen-Zuid. En straks dus ook nog een feestje in Velsen-Zuid. En Volendam moet ook de wonden likken en zich op de play-offs richten. En we gaan het nog hebben over AZ NAC. Die wedstrijd eindigde in 3-3.

is bijna 17:30 in Wieringerwerf, is het 14 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 17 mei. Supporters van Ajax en Feyenoord zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation langs de A28 bij Putten. Daarbij is ook een auto uitgebrand. De politie

0: onderzoekt of de betrokkenen daadwerkelijk supporters van beide clubs waren en gaat ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Volgens berichten op sociale media waren tientallen supporters betrokken bij de confrontatie. En bij een steekpartij in een woning aan de Stuyvesantstraat in Amsterdam-West is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er een ruzie in de woning, waarna een minderjarige jongen de man zou hebben neergestoken. De verdachte sloeg daarna op de vlucht, maar zijn identiteit is bij de politie bekend. Een kind is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Smaragdweg in Alkmaar. De fietser reed mogelijk met twee kinderen op de fiets toen hij of zij ten val kwam. Een van de kinderen is volgens de politiewoordvoerder behoorlijk lelijk terechtgekomen. Het kind is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. En volgens de politie lijkt het om een eenzijdig ongeval te gaan. In de Gaasperdammer tunnel in Amsterdam-Zuidoost heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden. De tunnel richting Amstelveen werd daardoor tijdelijk afgesloten. Bij het ongeluk raakte een auto zwaar beschadigd en kwamen twee ambulances ter plaatse. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Verkeer werd omgeleid via knooppunt Diemen. De auto is inmiddels geborgen en de tunnel is weer vrij. Voor het tweede concert van Harry Styles zaten fans vanmorgen vroeg al in de regen te wachten bij de Johan Cruijff Arena, terwijl dat officieel pas was toegestaan vanaf 9 uur in de ochtend. Sommige fans waren al sinds 3 uur in de nacht en anderen zouden zelfs gisteren bij het stadion hebben gezeten. Deze jonge dame heeft bij de arena ook al een aantal uurtjes op de campingstoel doorgebracht.
1: Ja, ik denk echt wel iets van 20 uur. Ik ben heel blij als we zo meteen naar binnen mogen, want het gaat ook steeds harder regenen.
0: Ja, rond het stadion hangen ledschermen met waarschuwingen dat kamperen toch echt verboden is. En Harry Styles geeft in totaal 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Meer nieuws in de app en op onze site nnnieuws.nl. Ja, regen, regen, regen. Jan Visser, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bij de Johan Cruijff Arena. We zagen het in het Abel Enstra stadion, in het Volendam stadion. Er is wel wat nattigheid naar beneden gekomen.
2: Ja, dat kunnen we rustig stellen. Tussenstanden tot nu toe, want het is nog niet overal droog. 12 mm in Hem, in Venhuizen. En in Amsterdam-Noord ook 12 mm. Dus zeg maar, regio Amsterdam is behoorlijk veel gevallen. West-Friesland dus ook. Schiphol had ook 11 mm. En op andere plaatsen in het westelijk deel van de provincie is het zo goed als, althans op de ochtend na dan. Toen viel er af en toe wat regen. Maar echt die felle buien die vanmiddag op een koufront ontstonden, dat was toch vooral in een strook over de Haarlemmermeer, Amsterdam en Waterland richting West-Friesland. Temperatuur kwam overigens wel op een iets hoger niveau uit dan de laatste dagen, 14 tot 15 graden. Dus dat wel, maar ja, voor de rest was het natuurlijk een bewolkte dag met vanmiddag inderdaad plensbuien. En je had het over Heerenveen inderdaad, nou, bij Heerenveen Ajax. Nou, er viel in 10 minuten 11 mm.
0: Nou, dus dat zag je ook al in het veld, hè? Jeetje.
2: Ja, dat was gewoon een zwempartij bij wijze van spreken.
0: Ja. Ja, waterballet noemen we dat dan, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar dat kan wel vaker toch in april, mei, dit soort stortbuien?
2: Ja, zeker. Dat kan altijd al. Maar dit is in deze, zodra het wat warmer wordt, de bovenlucht is wat aan het afkoelen, dan kun je inderdaad dit soort buien oplopen. Nou, dat koufront dat trekt langzaam de komende uren naar het oosten. Er zit nu nog een groot deel van de provincie, valt op zich nu wel wat mee. Maar er zit nog wel wat regen boven Zuid-Holland en Utrecht. Dus het kan zijn dat een deel van onze provincie, het zuidoostelijk deel van de komende uren van Noord-Holland, nog wordt geschampt door regen. Maar later vanavond is het dan overwegend droog en klaart het ook wat op.
0: En dan de rest van de week, ja?
2: Ja, morgen dan hebben we in de ochtend geregeld toch wel zon. Later op de ochtend en in de middag is er een kans op een bui. En misschien wel een paar buien. En dan in de loop van de middag wordt het weer wat droger met geregeld zon. Het wordt tussen 13 en 15 graden. Temperaturen zijn wat minder laag. Nog niet echt dat je zegt van nou, het is des meis. Daar komen we wel aan toe. Dinsdag en woensdag echter nog wat wisselvallig weer. Op beide dagen regenkansen. Geleidelijk wel wat hogere temperaturen, Edward. En dan vanaf donderdag wordt het dankzij hoge druk droger, zonniger en warmer. Dan gaan we toch wel toe naar 20 graden en wat hoger.
0: Dus we krijgen een mooie Pinkster aan zo.
2: Die kans is wel aanwezig. Ja.
0: En dan gaat het echt richting dik 20?
2: Daar gaan we overheen. 25 is misschien wat te hoog gegrepen zoals het er nu eruit ziet. Hangt helemaal af van de positie van het hoge drukgebied. Maar in ieder geval, we krijgen duidelijk warmer weer, droger weer en zonniger weer.
0: Ja, Jan, tot slot, want ik zag veel Duitsers in de provincie en ook in mijn regio Alkmaar, Bergen, daar in die regio, caravans en dat soort mensen. Hebben die nou een slechte hemelvaart gehad of was het toch tussen de buien door nog best wel oké?
2: Ja, er waren nog wel. Ja, het was koud, hè, vooral. Ja. Het was niet aangenaam. Dat loop je soms een keer op, hè, dat het juist uitgerekend in de ijsheilige periode. Ouderwets koud is, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, nou ja, dan moeten we met Pinkster maar terugkomen, zou ik zeggen.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Goed, Jan, ik dank je wel voor het weerbericht. En morgen weer op meer weer op NH Radio. Fijne zondagavond nog.
2: Hetzelfde.

0: Het is, even kijken, 6:09. Je luistert naar een extra lange uitzending van NH Sport. We gaan het hebben over de wedstrijd van de dag. En dat was FC Volendam tegen Telstar. Die wedstrijd eindigde in 1-2, beter bekend als de Vissers Derby. Consequentie, Telstar is veilig en ook speelt volgend seizoen ook in de Eredivisie. De felicitaties gaan naar Anthony Correa en zijn mannen. En Rick Kruis moet dat nog zien te bewerkstelligen met FC Volendam, want hij gaat met zijn ploeg de play-offs in. Frank van der Meijden had het genoegen die wedstrijd te bekijken vandaag. Frank, heb je eigenlijk een goede wedstrijd gezien?
1: Nee, zeker niet. Het was absoluut geen goede wedstrijd. Weinig kansen, weinig mooie aanvallen. Het was een wedstrijd waarvan je echt wel merkte dat de spanning er volop zat. En dat kwam absoluut niet de wedstrijd ten goede. Wel natuurlijk enorm veel spanning, maar geen goed voetbal. En wel met een terechte winnaar uiteindelijk. Want Telstar, die heeft het beste geprofiteerd van de kansen die ze kregen. Volendam de meeste fouten gemaakt. En daardoor Telstar dus vandaag de gelukkige winnaar. En nog een jaar Eredivisie voor de ploeg uit Velsen-Zuid.
0: Ik hoor nadrukkelijk een helikopter boven je hoofd cirkelen. Ja. Waarom is dat?
1: Hij zit echt recht boven mijn hoofd. Dat is een politiehelikopter. Die is aan het kijken met de camera. Want er zijn nogal wat ongeregeldheden om het stadion gaande. Zo heb ik mij laten vertellen. Gebeurt dat allemaal meer in het centrum van Volendam. Richting de dijk. Waar er toch absoluut onvrede is bij de thuissupporters. Het zal niks te maken hebben met eventuele fans van Telstar. Maar de onvrede is groot bij het thuispubliek. Want dit is natuurlijk niet waar de fans van Volendam op hadden gehoopt. En ik denk, kan natuurlijk niet zien vanaf hier wat er allemaal gebeurt daar in de binnenstad. Of in ieder geval aan de dijk bij het dorp, bij de kroegen in omstreken. Maar het klinkt alsof het goed mis is.
0: Nou ja, het kan natuurlijk ook gewoon zijn om de boel te monitoren. Hè? Want ik heb nog geen bericht. Het zou onrustig zijn, komen er wat berichten binnen. Ja. Maar ik weet niet of jij nog verder mensen gesproken hebt daarover.
1: Nee, ik heb alleen mensen van de security hier in het stadion gesproken. Die hadden het alleen over wat fans van Telstar die de catacomben wilden inglippen om bij de spelers te komen. Dat is op een enkeling na.
0: Nou, in het verleden is dat bijvoorbeeld al wel eens gebeurd.
1: Ja,
0: dat hoorde op een tweede kleedkamer.
1: Nu ook een enkeling die daar was. Ook de oom van Anthony Correa die mocht naar binnen, maar die moest helaas weer weg van de beveiliging omdat hij niet het juiste toegangsbewijs had om in die catacomben te komen. Dat soort, ik noem het ongeregeldheden, maar dat is het natuurlijk niet. Dat is meer onschuldig op zoek naar de spelers van Telstar gaan. Maar van Volendam kant, om het stadion gebeurt in ieder geval weinig. In het stadion ook niet, want de hekzuid was al behoorlijk snel leeg. En dan zullen die ongeregeldheden, of die onrust, laat ik het daar maar op houden, die zullen precies, wel iets verderop moeten zijn.
0: Laten we dat even in het midden laten, wat dat precies dan is. Dat het onrustig zou zijn. En als daar meer over te melden valt, dan hoor je dat uiteraard op NH Radio. Supporters hebben zich redelijk gedragen, want het was eigenlijk maar eens, of eigenlijk goed gedragen, want er was maar één incidentje tijdens de wedstrijd. Hè? Want dat moet je ook al maar afwachten als de belangen zo groot zijn. Eén keer werd die wedstrijd even stilgelegd, hè?
1: Ja, dat kwam omdat Ronald Koeman junior die ging tijd trekken. En daar was het publiek op de hekside, op de fanatieke, de harde kern zeg maar van Volendam, die was daar niet van gediend. En die begonnen met bekertjes te gooien. Dat zien we, dat is meerdere keren gebeurd natuurlijk dit seizoen. En het was ook eigenlijk wel te verwachten dat bij een negatief stand voor Volendam zoiets opnieuw zou gebeuren. En dat gebeurde dus ook. Daardoor werd de wedstrijd een kleine 2 minuten stilgelegd. Daar bleef het bij. Na afloop was het toch ook wel weer rustig. Omdat Robert Muren nog even in het zonnetje werd gezet met zijn onthulling van zijn muurschildering. Dus het leek allemaal wel goed te eindigen voor de fans van Volendam.
0: Zo opmerkelijk hè, dat ze Muren dan. Die kregen ook nog een publiekswissel en zo. Terwijl er gewoon nog play-offs achteraan komen. Dus.
1: Ik vond dat heel raar. Ik vond het inderdaad heel raar. Stel het dan uit tot de thuiswedstrijd die in de play-offs krijgt.
0: Ja, misschien zijn ze bang dat als dat verkeerd afloopt, dat het er dan niet meer van komt. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Dat zit er natuurlijk ook in. Dat,
0: de belangen worden heel groot natuurlijk, hè, nu.
1: Ja, de komende twee wedstrijden, daar gaat het om.
0: Ja, Volendam tegen Willem II en Willem II tegen Volendam. In omgekeerde volgorde overigens, want Volendam krijgt het thuisvoordeel. Eredivisionist is sowieso dit seizoen in het voordeel. Want Willem II speelt wedstrijd 7 en 8 in de na-competitie. En Volendam speelt er maar 2. Begint wat dat betreft frisser. Hoeveel kans geef je Volendam als je naar de wedstrijd van vandaag en de laatste weken kijkt?
1: Ja, het is inderdaad na de laatste weken. Want ik denk de laatste 6-7 wedstrijden van Volendam zijn gewoon echt ondermaats. Er zit dan wel een gelijkspel tegen Feyenoord. Maar dat was vooral op wilskracht. En een overwinning tegen Heracles Almelo dat die dag degradeerde. Maar verder is het gewoon ondermaats. Er worden te weinig kansen gecreëerd. Je hebt niet het gevoel dat de echte wil er misschien is. In ieder geval, die is er misschien wel, maar je ziet het niet altijd. Het lukt gewoon even niet bij de ploeg van Rick Kruis. En dat is mentaal vooral heel erg lastig. Want je zal je toch moeten opladen voor dat tweeluik, wat woensdag alweer is. Dat is al heel snel.
0: Ja.
1: En we hebben het al veelvuldig gezien in het verleden, hè, dat de eredivisionist niet meer bij macht is om alsnog de weg omhoog te vinden, om een goede gevoel te creëren. En er dan alsnog uitvliegt.
0: Tot slot, één kort woord nog over Telstar. Dat wil ik niet snel afdoen, maar ja, voor Telstar was er al veel aandacht en zal er straks nog heel veel aandacht voor zijn. Wat een apotheose, wat een seizoen, wat een ontknoping met Koeman junior. Wat wil jij daar nog over kwijt?
1: Nou ja, ik zat te denken, ze hebben ook nog de halve finale van de beker gehaald. Hè. Dat wordt ook bijna nog ondergesneeuwd.
0: Iets wat curieuze wijze ook eruit gekieperd door AZ. Hè. Laten we het ook maar voorzichtig formuleren.
1: Ja, het had
0: met
1: zomaar
0: die Duco tegen Koeman en zo, die toch ook wel wat apart was.
1: Twee keer winnen van PSV. Ja, het is een geweldig... Het houdt niet op. En ze worden 14e, heb ik begrepen. Ja. Dus dat is ook nog hartstikke mooi. Klimmen dus ook nog een plaatsje hoger. Het is een uniek seizoen. En het zijn sowieso unieke jaren voor Telstar. Geweldig.
0: Gaan we straks nog uitgebreid verder over praten. Reacties vanuit het kamp van Volendam en Telstar hoor je in het volgende uur. Dankjewel Frank van der Meijden. Ga ik naar Alkmaar, naar Menno Schilder. Die keek naar AZ NAC Breda. Dat leek een 5-6-0 overwinning te gaan worden voor AZ. Maar het werd uiteindelijk 3-3. Een beetje een wedstrijd zoals AZ dit seizoen speelt, hè? Veel ups en downs, Menno.
2: Ik was nog even bezig met de reactie van Wouter Goes. Nee, klopt. Ik hoorde je in de verte. Nee, het was 2-0 voor, heel vroeg. Dan verwacht je een grote monsterscore, maar die kwam er niet.
0: En was dat aan laksheid van AZ te wijten? Want NAC, die speelde nergens meer voor.
2: Ja, kijk, je bent altijd geneigd te zeggen dat als ploeg als AZ tegen NAC speelt, die al gedegradeerd is en heel vroeg op een 2-0 achterstand staat, dat het alles met AZ te maken heeft. Dus dat antwoord is denk ik wel ja, want als AZ door kan drukken, doen ze dat en dan kunnen ze er echt een galavoorstelling van maken. Maar ja, dan merk je toch een beetje, weet je, bekerfinale een maand geleden. Het speelt misschien al een aantal weken mee dat de scherpte een beetje weg is.
0: Ze spelen alleen maar gelijk sinds die bekerfinale. Ze spelen elke week gelijk.
2: Ja.
0: Volgens mij vier keer gelijk precies, sinds 19 april. Dus niet meer gewonnen, jou ook niet verloren, maar ja.
2: Nee, en dan sta je na 12 minuten 2-0 voor tegen de ploeg die al gedegradeerd is. En dan denk je ook, weet je, als het zo makkelijk gaat. Want dat was ook zo, hè. Het eerste kwartier liet NAC zo'n beetje alles door wat het door kon laten. Dat had ook 4-0 kunnen staan na 16 minuten. Als AZ via Goes en Meijlands ook nog een keer de kopkansen gewoon benut hadden. Had het 4-0 gestaan na een kwartier, dan praat je nergens meer over. Maar NAC had daarna ook in die eerste helft eigenlijk al wel wat kansen, hoor. Om op 2-1 te komen. En dan denk je, het is rust. Nou, dan is het 2-0 en dan kan je de koppen bij elkaar zetten. En dan gaat het in de tweede helft misschien net weer een beetje zoals in de eerste helft van start ging. Maar ja, dat gebeurde dus ook niet. NAC komt terug in de wedstrijd. Ja, die komen dan zelfs op een 3-2 voorsprong. Maar die blamage bleef AZ dan nog bespaard via de invalbeurt van Meerdink. Want die viel in voor de licht geblesseerde Parrot. Ja, Meerdink knalt in de extra tijd de 3-3 er dan nog in. Dus ja, hoe gaan ze dan naar beneden, naar de uitgang? Nou, ik stond net in die mixzone en dan zie je toch een beetje gemixte signalen eigenlijk, zoals jij begon. Edward, Jantje huilt, Jantje lacht.
0: Ja, en tot slot, als je nou kijkt, er zijn een aantal spelers natuurlijk die mogelijk hun laatste wedstrijd hebben gespeeld. En Goes zou er zomaar één van kunnen zijn trouwens. Parrot, Meijlands, Smit was er dan niet bij vandaag. Merkt hij daar nog iets van vandaag, dat sommige spelers met een bijzondere manier afscheid namen van het publiek?
2: Nee, en dat heeft alles te maken met die 3-3. Want als je... Kijk, ik denk als AZ met 5-6-0 had gewonnen, en dat zat in de pijplijn, het eerste kwartier, dan was het echt wel anders geweest na afloop. Pavlidis was er ook nog bij. Die ging nog even de kleedkamer in. Breed lachend uiteraard. Ja, die heeft niet zo heel veel meer met AZ te maken. Dus die ervaart niet de emotie die de spelers hadden vandaag naar die 3-3. Maar ja, als je 3-3 speelt tegen NAC en je staat 2-0 voor na een kwartier en NAC is al gedegradeerd, dan ben je niet tevreden en dan ben je niet blij. En dan is dat afscheid nemen. Tuurlijk was het er wel. Na afloop van de wedstrijd. Tuurlijk gingen de spelers een ereronde lopen. En tuurlijk zag je ook wel aan sommige jongens van, ja, dit was misschien wel de laatste in het rood-witte shirt in dit stadion. Maar ja, daar is dan toch minder aandacht voor. Omdat dat resultaat nou eenmaal niet daarnaar is.
0: Ja, de tijd zal het leren wie we terug gaan zien in Alkmaar. 2 augustus, dan speelt AZ de eerstvolgende officieuze wedstrijd. Natuurlijk live te horen op NH Radio. Johan Cruijffschaal is dat, de bekerwinnaar AZ tegen PSV. Menno Schilder, dankjewel. Straks horen we de reactie. reactie van Wouter Goes onder andere en trainer Leroy Echtold.
3: NH Sport.
4: NH Sport.

Bob met Nothing to Lose. Ja, trainer Oscar Garcia vindt het echt onbegrijpelijk dat het uitduel met Heerenveen vandaag niet is stilgelegd vanwege de aanhoudende regenval. De bal rolde niet meer, zo zei hij op de persconferentie. Ik vind het een schande, zo toon je geen respect voor fans die voetbal willen zien, want dit was geen voetbal meer. Ajax vroeg tijdens het duel aan de vierde official of de wedstrijd niet onderbroken kon worden. Maar daarop kreeg de trainer geen antwoord, die overigens ook niet begreep waarom Davy Klaassen geen strafschop kreeg toen hij onderuit ging tijdens een duel met Marcus Linde. Dat was volgens Garcia een duidelijke penalty. Maar het feit is dat Ajax niet wist te scoren. En als je niet scoort, dan kun je geen wedstrijd winnen. Het zou een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn. Oscar Garcia dus, hij gaat met Ajax de playoffs in. Wij zijn aan het einde gekomen van dit uur van NA Sport. Maar deze marathonuitzending die duurt nog wel eventjes. Komt straks nog een uur achteraan en nog een uur. En we gaan nog luisteren in Velsen-Zuid, waar Telstar gehuldigd wordt omdat zij in de eredivisie zijn gebleven. Hun rentree na 47 jaar wordt gewoon nog met een jaartje verlengd. Kun je allemaal horen op NH Radio. Verslaggever Martijn Kramer is die kant op gereden. Erik-Jan Brinkman was er al. En tot het nieuws van 6 uur kun je luisteren naar Paul Simon, Lead in the

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
13: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
14: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
15: Ik ben Brian uit Amstelveen.
16: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:00.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Dit is een uittip.
21: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
20: Dit was een uittip.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: NH Sport.
32: Met Edward Dekker.
33: Goedenavond, ruim 4 minuten over 6 op deze zondag de 17e mei. Een marathonuitzending van NH Sport. En we houden er nog niet mee op, want er is nog veel te vertellen en veel te bespreken en veel om van te genieten. Wat dacht je bijvoorbeeld van het de nasleep van de Vissers Derby Volendam tegen Telstar? Kunnen we geen genoeg van krijgen. Bij Telstar zijn ze heel blij, bij Volendam zijn ze in mineur. Maar beide kampen komen uitgebreid aan het woord in deze uitzending. Zo dadelijk natuurlijk ook de trainer van Telstar, Anthony Correa. Hij neemt echt door de voordeur. Afscheid, heeft een fenomenale prestatie met zijn ploeg neergezet door eerst te promoveren. Dat deed hij vorig seizoen natuurlijk. Dat was al voor iedereen als onmogelijk voorgehouden. En vervolgens weet hij zich met 37 punten te handhaven in de Eredivisie. Milton, ik stelde jou een tijdje geleden even buiten de uitzending een vraag. Telstar eindigt dit seizoen op 37 punten. Bij de winterstop, weet je nog hoeveel punten ze toen hadden?
34: 15.
33: Dus dat betekent dat ze na de winterstop 22 punten uit 17 wedstrijden hebben gehaald.
34: Krankzinnig.
33: Ja, het scenario was 1 per wedstrijd. Hè. Dat zou genoeg hebben moeten zijn. Ja, dat was kiele geweest. Maar het is toch krankzinnig wat Telstar gepresteerd heeft.
34: Ja, nou, überhaupt als je bedenkt dat ze 2 keer van PSV de landskampioen hebben gewonnen dit seizoen. En ook een aantal wedstrijden echt heel goed voetballen hebben laten zien. Vooral de thuiswedstrijden vond ik ze echt heel erg sterk dit seizoen. Uiteraard won ze ook uit dan van PSV. Dat was in augustus. En toen had ik altijd het idee van, nou, dit kan wel een heel memorabel seizoen gaan worden. Al denk je dan toch ook meteen weer van, nou ja, die ene winst, dat maakt nog niet heel veel goed. Maar het is wel een soort opwaarts gevoel geweest naar dit als een soort apotheose. En dan vind ik het ook wel bizar dat Koeman, Ronald Koeman junior, uiteindelijk die penalty deed. En
0: dat maakt het helemaal af.
34: Ja, dat is echt zo'n soort Telstar scenario eigenlijk. En ook dat ze straks dan een handhavingsfeest hebben. Dat heb ik ook nog nooit eerder gehoord bij een club. Dus ja, laten we gewoon ook komend seizoen weer gaan genieten
0: echte
34: van Telstar.
0: Echte felicitaties zijn voor Telstar. En wat het mooie is, we hebben natuurlijk de maandelijkse podcast over Telstar. Ja, in november, december waren we eigenlijk allemaal unaniem. Telstar wel de complimenten, maar te weinig punten. Daar word je op afgerekend. En ze hebben het toch geflikt in die tweede seizoenshelft.
34: Ja, ik vind het wel knap.
0: Echt, ze hebben het hoofd koel gehouden. Ze hebben stand gehouden in hun filosofie. Korea dan met name met zijn staf. En het heeft zich uitbetaald. Net als vorig seizoen in de eerste divisie, toen ze ook steeds beter werden.
34: Nou, het is inderdaad heel knap om toch nog even wat veren in de kont bij Korea te steken.
0: Ja, dat mag.
34: Dat hij uitgaan is van zijn eigen visie. Dat hij niet is afgeweken van speelwijze die hij dan ook vorig jaar in de eerste divisie liet zien.
0: Scheidsrechters met rust gelaten.
34: Ja, redelijk dezelfde.
0: En keer toen zei hij van, we moeten wat meer gaan doen aan tijdrekken. En misschien moeten we die scheidsrechters toch een beetje gaan bespelen. Omdat Telstar toch erg vaak aan de verkeerde kant zat.
34: En ook wel een aantal nieuwe spelers. Maar toch ook wel het geraamde was toch wel het redelijk hetzelfde als vorig jaar. Dus dat maakt ontzettend nog knapper eigenlijk. En ik zat net te denken, we hadden het over Robert Muren. Die krijgt natuurlijk een tribune in Volendam. Maar wat
0: krijgt die tribune? Heb ik dat gemist?
34: Net zo'n
0: muurschildering. Oh, ik wou zeggen, je
34: Maar ik zat te denken, wat krijgt Kurije dan als hij weggaat?
0: Een Kurije-tribune.
34: Bijvoorbeeld of zo,
0: dat zou minimaal zijn. Dat vind ik wel een goede suggestie voor Leon Anderkar. Die kunnen we wel meegeven aan Erik-Jan Brinkman, die in Velsen-Zuid is. Dus als hij straks wat beleidsbepalers tegen het lijf loopt, wordt het niet tijd om de Anthony Kurije-Oost-tribune of zo.
34: Die loopt daar toch zonder doelen al 30 jaar rond, geloof ik.
0: Die loopt daar net. Ja, die loopt daar meer dan 30 jaar rond. Ja, dat zou hij wel verdienen. Ben het helemaal met je eens? Dat gaan we straks inbrengen. Telstar dus, we gaan het over Volendam hebben. We gaan het nog hebben over AZ natuurlijk. Ook al was dat vandaag allemaal wat minder. 3-3 tegen NAC Breda. Wouter Goes komt nog voorbij. Leeuwen Echtot, AZ eindigt op plek 7. Ja.
34: Nee, maakt het uit.
0: Maakt het uit.
34: Ja.
0: Beker gewonnen. Liever op plek 7 en een beker winnen dan dat je vierde wordt.
34: Groep zoals Europa League.
0: Niks op aan te merken. Ajax, de play-offs in.
34: Ja, dat, ik merkte bij mezelf een soort berusting al aan het begin van deze zondag. Dat ik dacht van ja,
0: dit komt geen einde aan dit seizoen.
34: Nee, een soort horrors. Onze collega's van AT5 hadden het over het horrorseizoen. Daar ben ik het wel mee eens. Eigenlijk 2 jaar geleden dacht ik al, dit is het dieptepunt.
0: Het kan niet erger.
34: Kan niet erger.
0: Dat was met Van Schip nog?
34: Precies.
0: Het kan niet erger. Toen kwam Variole, leek het allemaal goed te komen.
34: Hadden ze nog geluk dat Feyenoord de beker won, waardoor ze dus als vijfde alsnog Europa ingingen.
0: Oh ja.
34: En nu, moeten ze het maar laten zien in die play-offs.
0: En we willen nog even bellen met een landskampioen. Die moet nog even opnemen. Dus,
34: ik moet zeggen dat hij inmiddels, heb ik een appje.
0: Is boven water?
34: Ja, ik zal hem maar niet voorlezen wat hij appt, maar hij was het helemaal vergeten, omdat hij een opdracht had van school. Dus kunnen we hem zo meteen bellen hoor.
0: Waterpolo. Landskampioen, Zetvedersaan. Thomas Lucas, je hoort hem zo over de titelstrijd tegen Donk, die door Zetvedersaan winnend is afgesloten. Nou, we zijn er niet tot 7 uur. Nee, we zijn er tot zolang dat nog nodig is. Want Telstar gaat het handhavingsfeestje vieren. En dat hoor je natuurlijk ook op NH Radio.

0: op haar oude piano. Diane Ross, om 13 minuten over 6 in deze uitzending van NH Sport gaan wij naar waterpolo toe, want het is voor ZV De Zaan een seizoen geworden met echt een gouden rand eromheen. De waterpoloers uit de Zaanstreek wonnen gisteravond het landskampioenschap. Ze wonnen van Donk met 17-10. Dat gebeurde in Gouda. Vrijdag werd er ook al gewonnen met 10-5. En eerder dit seizoen pakte De Zaan ook al de beker. Dus het is inderdaad echt een seizoen met een gouden rand eromheen. Aan de telefoon is de aanvoerder Thomas Lucas. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ben je al een beetje uitgefeest?
1: Ik was als eerste uitgefeest, want ik moest vandaag nog opdrachten voor Schot inleveren. Dus het feestje was voor mij niet zo heel lang.
0: Oh, dus je hebt geen kater?
1: Ja. Nee, geen kater.
0: Maar hoe zag het feestje eruit op het moment dat jij de boel achter je liet?
1: Het was nog erg gezellig.
0: Ja? Maar wat moet je daarbij voorstellen? Waar en hoe was het?
1: We waren in een cafeetje waar de karaoke was. Dus iedereen stond lekker te brullen en te lallen. Dus, en de mensen van de club waren er, alle spelers waren er nog, sponsoren waren er nog, dus dat was erg gezellig.
0: Ja, ben je een beetje van de karaoke of dacht je van nou, het is ook wel goed dat ik dan ga?
1: Ik vind het heel gezellig als anderen het doen.
0: Heel diplomatiek antwoord. Ja, maar dit is wel reden tot feestvieren toch? En de beker.

0: We hadden positieve energie en we hadden er vertrouwen in. Dus ja, dat is wel lekker om zo de finale in te gaan.
1: Ja, jullie waren eigenlijk ook wel de favorieten, hè, op plaats ook van de reguliere competitie.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, we hadden één wedstrijd verloren. Stonden bovenaan. Dus ik denk dat we als favoriet inderdaad de play-offs ingingen. En dat hebben we gelukkig waar kunnen maken.
1: Ja, en wat betekent dit kampioenschap binnenhalen? 2 jaar geleden werden jullie ook landskampioen en nu is het de tweede landstitel. Wat betekent het voor een club als De Zaan, waar de vrouwen natuurlijk al heel succesvol zijn, maar dat jullie dit nu als mannenploeg ook presteren?
0: Ja nee, inderdaad. De vrouwen die een grotere geschiedenis hebben en veel meer hebben gewonnen en het nog een stukje beter doen. Ook in Europa zijn die goed aan de weg aan het timmeren. Dus dat is superleuk. En voor ons is het een stukje, we zijn nu 1 jaar of 10 bezig om kampioen te worden. Bouwen, en het is misschien nog wel 15 jaar van daarvoor. Dan komen ze uit de eerste klasse en zijn ze met Johan Aantjes gepromoveerd. Dus ja, dan betekent zo'n tweede kampioenschap wel veel. En dat doet gewoon in een club, doet dat veel. En nogmaals, helemaal naar vorig jaar waar je het allemaal verliest. Ja, is dat gewoon heerlijk om te winnen.
1: En hoe ziet het nabije toekomst er dan uit? Want 2 titels winnen, dat is mooi, maar dan wil je altijd meer. Je zegt al in een zijzinnetje van de vrouwen doet ook Europees goed. Is dat ook iets waar jullie dan van dromen?
0: Ja, zeker. Ook waar we mee bezig zijn. En we hebben ook de afgelopen jaren ook Europees gespeeld. Alleen ja, de Eurocup winnen, dat zit er bij ons nog niet in. Maar we zijn zeker ook daar aan de weg aan het timmeren. En daar spelen we tegen professionele teams. We trainen zelf 10 keer in de week. En daar trainen wij tegen teams die 2 keer per dag trainen. En veel meer geld op hun beschikking hebben. Maar daar hebben we bijvoorbeeld wel afgelopen jaar van de Mornar verloren naar penalties. En waar jongens in het Kroatische team liggen. En wat ik net ook al zei, dat die professioneel trainen. En een paar jaar geleden van Paok in Griekenland de nummer 4 gewonnen. Dus daar zijn we ook zeker mee bezig om daar hoge ogen te gooien. Alleen dat is wel moeilijk om daar echt in een toernooi ook te winnen. Want dan speel je 3 wedstrijden in 3 dagen. Ja, en dan tegen teams die zo conditioneel zoveel beter zijn, is dat wel lastig.
1: Maar in Nederland zijn jullie echt aan de top. En jullie zijn financieel ook daadkrachtig. Want financiën spelen daar natuurlijk ook een rol bij om aan die top te blijven. Okay.
0: Ja, voor zover ik weet wel. De signalen die ik heb gekregen, blijft dat nog wel zo zijn. Kan dat nog wel zo blijven zijn, dus dat is wel super fijn.
1: Selectie blijft bij elkaar, grotendeels?
0: Grotendeels. Er zijn jongens die wel in die professionele competities willen gaan spelen. Wat natuurlijk logisch is. Maar dat is nog niet helemaal zeker of dat allemaal gaat lukken. Maar het grotendeels blijft het bij elkaar. Andreas heeft al gezegd dat hij blijft.
1: De coach, ja.
0: De coach. Dus dat is super fijn. Ik denk dat dat de basis is van dit team. Ja, vandaar komt het wel goed volgend jaar, denk ik.
1: Ja, jij was alweer druk met school, zei je. Hè? Want jij volgt een opleiding social work, hoor ik, aan de Haagse Hogeschool. Dat is even omschakelen dan, hè, vandaag.
0: Ja, dat was het. Dus even wat anders. En ja, ik wist dat het er nu aan zat te komen. Ik had het zo ingepland. Het was al een uitgestelde toets, dus... Ja, ik moest hem naar dit weekend verplaatsen en het is niet anders. Ja, ik ben nu 37, dus voor mijn kater ook wel prima om iets minder lang in de kroeg te staan. Want dat gaat ook allemaal iets minder.
1: Maar voor even zonder gekheid, maar je had natuurlijk ook vanmiddag nog in het bad kunnen liggen. Als jullie 1 van die 2 wedstrijden verloren hadden, had je nog moeten poloen vandaag.
0: Ja, dan had ik hem weer even uitgesteld.
1: Oké. Ja, het wordt wel tijd dat je het gaat halen natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, daarom heb ik ook naar dit weekend gezet. Ik moet het gewoon gaan doen. En
1: tot slot, ja, als ik een feestje verlaat, nou, het gebeurt niet zo vaak meer, hoor, maar als je een feestje voortijdig verlaat, dan ga je de dag daarna tot wel even appen met mensen die dan tot het einde zijn gebleven. Heb je nog gekke dingen gehoord of gekke foto's gezien?
0: Nee, ik ben wel gebeld door veel gasten, maar dat was vooral, waar ben je nou, eikel? Het was gewoon erg gezellig. En ik heb vooral veel jongens met de microfoon in de handen zien staan en lekker zien staan meezingen op mooie nummers.
1: Heerlijk, heerlijk. Nou, nogmaals gefeliciteerd met dit behaalde resultaat, Thomas.
0: Dankjewel.
1: En succes ook met het werk van school nog eventjes. Breng het ook tot een goed einde. En laten we hopen dat de vrouwen jullie voorbeeld ook dit seizoen weer volgen. Want die staan nu in de halve finale, als ik het goed heb. Ja.
0: Ja, die staan in de halve finale volgende week. Ja. Dus dat wordt leuk. Die gaan aanmoedigen.
1: Dus wie weet nog meer succes van ZV De Zaan. Ja. Thomas Lucas was dat, de aanvoerder van of speler van ZV De Zaan. Landskampioen bij het waterpolo.

0: The Thing I Love van Max and Andy Grammer. Het is 7 minuten voor 6:30. We gaan maar weer eens een keer naar Sportpark Schoneberg in Velsen-Zuid. Bus al gezien, Erik Jan, of nog niet?
1: De bus al niet gezien, die komt om 6:55. Nou, hoe laat is het nu? Dus met een half uurtje ongeveer komt de bus hier aan. En het is druk voor het stadion. Echt honderden Telstar-supporters. En wat mij gelijk opviel was het draaiorgel. Dat is het draaiorgel van Renske en Erik. En dit is het Telstar-liedje.
2: Wat?
1: Het Telstar-liedje dit.
2: Ja, dit is Hoemba Boemba Hoemba Hoemba. Dit is echt een oude voetbaltune.
1: Ja.
2: Maar hierna komt het echte Telstar-lied.
1: Oh, hierna?
2: Ja. Okay. Ja.
1: En dan ga je een stukje meezingen?
2: Natuurlijk, ik zing al de hele tijd mee.
1: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Maar dat vinden we even leuk om te horen. Maar dan moeten we nog even wachten.
2: Ja, nou, dit duurt niet lang hoor.
1: Niet lang.
2: Ja, dit is maar. Kampioen, kampioen. Volgend jaar worden we lekker kampioen.
1: Maar dat is alweer gelijk heel ambitieus, Erik. Maar geweldig deze dag, toch, deze handhaving.
2: Je moet kunnen dromen.
1: Ja.
2: Let op, daar komt-ie. Komt-ie. Telstar.
1: Sorry hoor dat ik je onderbreek, maar deze tekst heb je zelf geschreven.
2: Nee, dit is de officiële tekst.
1: Oh, het is de officiële tekst zelfs.
2: Clublied.
1: Oh ja.
2: SC Telstar.
1: Ja, ik ben er weer niet helemaal op de hoogte van het clublied van Telstar. Maar
2: ja.
1: Maar je dacht van hier moeten wij zijn met het draaiorgel bij het stadion.
2: Natuurlijk. Mijn overgrootvader heeft nog bij de oprichtingsvergadering van Stormvogels gezeten. Mm-hmm. Waar Telstar uiteindelijk uit voor is gekomen.
1: Kijk.
2: Dus daar liggen diepe roots.
1: Kijk. Dus, er staat ook de vrijheid
2: de
1: op het draaiorgel.
2: Ja, precies.
1: En waar is dat op gebaseerd?
2: De vrijheid. Nou ja, dat is op de corona. Kijk, ik ben zelf artiest, weet je. En tijdens de corona liep alles natuurlijk mis. En toen heb ik een orgel gekocht. En toen hebben we de vrijheid genoemd. En dan zijn we door de straten van IJmuiden gegaan. Om de mensen het gevoel van vrijheid. Dat ze het niet kwijtraken. Heel belangrijk in deze tijd. De vrijheid moet je koesteren. Die is niet gratis. Daar moet je wat voor doen.
1: Kijk, mooie woorden, Erik.
2: Nee,
1: ik ga even naar Renske, want jullie doen het met z'n tweeën, draaiorgel. Ben je zelf ook Telstar-fan, Renske?
3: Sorry?
1: Ben je Telstar-fan?
3: Nou ja, tuurlijk.
2: Hij hoort zijn huis, hij hoort de jou.
3: Ik heb genoeg lokaal trots om fan van Telstar te zijn.
1: Ja, dus je vindt dit mooi vandaag?
3: Jawel, zeker wel.
1: En als je om je heen kijkt, wat is echt heel druk hier op straat?
3: Ja, het is logisch toch?
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou, we wachten allemaal op de spelersbus. Edward, hebben we nog even tijd? Want dan loop ik even nog naar wat Telstar supporters. Die staan iets verderop. Die hebben allemaal sjaaltjes en shirtjes aan van Telstar. Die zijn natuurlijk... Vol spanning wachten zij op de spelersbus. Goeiedag, wie zijn jullie?
4: Wij zijn de familie Veldhuizen en we komen uit Zaandam, een Zaanstad.
1: Ja.
4: Ja. En we komen hier al...
1: En je bent de vader met kinderen?
4: Ik ben de vader met mijn kinderen.
1: Met drie kinderen. Kijk. En allemaal voorzien van een Telstar-sjaaltje. Nou, dat is wel een hele bijzondere dag.
4: Dus fantastisch, ja. Met zo'n klein budget. Ja. Toch...
1: Maar kan het zo bijzonder dat Telstar gewoon weinig geld heeft en eigenlijk iets presteert wat niemand had verwacht?
4: Ja, absoluut. Dat vooraf van het begin van het seizoen dacht iedereen na 6-7 punten. Hè, dat wordt de ergste degradant ooit. En we hebben alleen maar lof geoogst dit seizoen.
1: Ja, is dat dan alleen Anthony Correia of is het meer?
4: Nee, de spelers ook, ja. 100%. Ja, want die zijn nu ook heel gewild, hè, sommigen.
1: Ja.
4: Dus die gaan ook allemaal een stap maken om financieel hoger op te komen, logisch. Maar de club krijgt er weer een paar miljoen bij nu van de Eredivisie voor het volgende seizoen.
1: Kijk, en dan wordt Telstar wat minder arm.
4: Dus, inderdaad.
1: Ja.
4: En dan kunnen we doorbouwen aan tribunes en de achterban. Dus,
1: voor je het weet staat hier een mega groot stadion hier in Velsen-Zuid. Ja. En waar hebben jullie de wedstrijd gekeken eigenlijk?
4: Wij zaten in het stadion, maar niet bij Volendam, maar in het Telstar-stadion.
1: Oh, ja, iets verderop.
4: Op de schermen, ja. En dat was ook leuk om een keer mee te maken.
1: Ja, snap ik. Dat is een hele unieke ervaring. Ja. Wie van je drie kinderen is het fanatiekste?
4: Ja, allemaal even.
1: Allemaal even.
4: Ja.
1: Je hebt de vingers in de oren vanwege het vuurwerk?
5: Ja, ik heb een hekel aan vuurwerk.
1: Ja, snap ik, dat geknal.
5: Ja,
1: ja.
5: Trauma. Hoi.
1: Ja, het gaat er inderdaad hard aan toe. Veel vuurwerk, iets verderop. Spelersbus, die komt er zo meteen aan. Waar kijk je nou het meest naar uit?
5: De spelers te zien.
1: En welke?
5: Koeman, Koeman junior.
1: Geweldig wat hij vandaag gedaan heeft,
6: en
1: hè?
6: Tejan.
1: Tejan, ja. Maar wat Koeman vandaag gedaan heeft?
5: Koeman heeft een penalty gescoord.
1: Had je dat verwacht?
5: Nee, maar ik was nog bang voor de Panenka.
1: Ja, dat was helemaal mooi geweest als hij dat zou doen.
5: Ja, ja, dat zou mooi geweest zijn. Ja.
1: Dus schoot hij hem keurig in het hoekje. Hey, ik wil jullie een hele fijne avond wensen.
4: Nou,
1: heel veel plezier.
4: Goed. Ja,
1: en niet zoveel vuurwerk hopelijk.
5: Hopelijk niet.
1: Veel plezier.
4: Hey, dankjewel.
7: Ik ben Adrien uit Volendam.
8: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
9: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
0: Eén minuut voor 6:30 in Velsen-Zuid gaat niet alleen het vuurwerk af, maar het is daar ook 13 graden. Ik heb het regionale nieuws voor je van zondag 17 mei. In Loosdrecht stonden vanmiddag twee groepen demonstranten tegenover elkaar vanwege de noodopvang van 70 asielzoekers daar. Ongeveer 100 tegendemonstranten kwamen bijeen bij het gemeentehuis om op te roepen tot rust en verbinding. Daartegenover stond een groep die protesteert tegen de opvang. De sfeer was gespannen en er werd geschreeuwd en geprovoceerd. Al verliep de tegendemonstratie vreedzaam. Het dorp is al wekenlang verdeeld door deze onrust. En deze inwoner pleit voor een ander geluid.
10: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. En wat er nu gebeurt... Nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
0: Supporters van Ajax en Feyenoord zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation langs de A28 bij Putten. Een auto is daarbij uitgebrand. De politie onderzoekt of de betrokkenen daadwerkelijk supporters van beide clubs zijn. Gaat ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Volgens berichten op sociale media waren er tientallen supporters betrokken bij de confrontatie. Bij een steekpartij in een woning aan de Stuyvesantstraat in Amsterdam-West is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er een ruzie in de woning, waarna een minderjarige jongen de man zou hebben neergestoken. De verdachte sloeg op de vlucht, maar zijn identiteit is bij de politie bekend. En een kind is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een fietsongeval op de Smaragdweg in Alkmaar. Een fietser reed mogelijk met twee kinderen op de fiets toen hij of zij ten val kwam. Een van de kinderen is volgens een politiewoordvoerder behoorlijk lelijk gevallen. Het kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Volgens de politie lijkt het om een eenzijdig ongeval te gaan. En voor het tweede concert van Harry Styles zaten fans vanochtend al vroeg in de regen te wachten bij de Johan Cruijff Arena, terwijl dat officieel pas vanaf 9:00 in de ochtend was toegestaan. Sommige fans waren al sinds 3:00 vannacht. Anderen zouden zelfs sinds gisteren al bij het stadion hebben gezeten. Deze jonge fan heeft bij de arena ook al een aantal uurtjes op een campingstoel doorgebracht.
11: Ja, ik denk echt wel iets van 20:00. Ik ben heel blij als we zo meteen er binnen mogen, want het gaat ook steeds harder regenen.
0: Ja, het was afzien daar. Rond het stadion hangen er overigens ledschermen met waarschuwingen dat kamperen al daar verboden is. Harry Styles geeft in totaal 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Meer nieuws vind je in onze app of op de site nhnieuws.nl. Opsluit het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar op de meeste plaatsen in onze provincie is het zo goed als droog. Vannacht wel kans op een regenbui. Het koelt af tot 9 graden en de wind is zwak, windkracht 2. Morgenochtend begint de dag regenachtig en het is ongeveer 12 graden.

0: Four Tops, Loco in Acapulco. Om bijna 7 minuten over half 7. Nog een minuut of 20, dan komt de bus van Telstar terug in Velsen-Zuid en zal er een groot feest losbarsten vanwege het handhaven in de Eredivisie. Telstar speelde vandaag in Volendam tegen FC Volendam. Kwam in de 2e minuut op achterstand, doelpunt Anthony Descott. Maar de ploeg van Anthony Correa repareerde de schade. Bakker maakte op slag van rust 1-1. En Ronald Koeman junior benutte een penalty in de 89e minuut en zorgde voor de 1-2. En pas bij dat doelpunt had Correa, de trainer van Telstar, het gevoel dat de buit binnen was.
1: Ja, maar het was echt superspannend. En je weet dat een goal kan altijd vallen. We deden goede dingen. Het was hard werken. We deden goede dingen als team. Maar ja, die 1-2 is dan toch wel, dan weet je, ze gaan niet 2 keer scoren. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ronald moest ons wel een paar keer redden nog, maar dat is gelukt.
2: Had je ook bij het laatste fluitsignaal gelijk het besef van dit is mijn laatste wedstrijd voor Telstar?
1: Nou, ik besef wat ik de hele dag al wel, hoor. Dat dit de laatste was. En dan zeg ik, het vertrouwen in de goede afloop was groot. Dus het besef wat ik de hele dag al. En dan zeg ik, ik ben echt dolblij dat ik Telstar op deze manier achterlaat. Dit is echt het unieke scenario. Plek 14 heb ik begrepen. Ja, dit is best bijzonder.
2: Dat ben je hartstikke bijzonder. Dus had je er van tevoren niet kunnen denken? Misschien wel dromen?
1: Kijk, in het begin van het seizoen gaan er praatprogramma's en specialisten praten over het komende seizoen. Ik denk dat niemand in heel Nederland deze had zien aankomen. Nou, weet je wat mooi is? Wij hoopten erop en we kregen het. Dus erg blij mee.
2: Dit is al geschiedenis dat Telstar erin blijft. Maar dat de keeper het doelpunt mag maken is ook een stukje geschiedenis, hè?
1: Dat is een mooie kop, hè?
3: Ja.
1: Ronald Koeman schiet Telstar naar nog een jaar Eredivisie.
0: Ja, hij kan zo bij ons komen werken. De trainer van Telstar, Anthony Correa, laat hij nou al een nieuwe baan hebben. Hij gaat bij FC Utrecht aan de slag. Misschien gaat hij wel Europa in, wie zal het zeggen? Telstar handhaaft zich dus in de Eredivisie. En Milton Pussy wierp een mooie opwerping. Maakte een mooie opmerking eerder in deze uitzending. Erik-Jan Brinkman, jij bent bij Telstar bij de algemeen directeur Leon Anoké. Het wordt tijd dat Anthony Correa zijn eigen tribune krijgt voor het bereiken van eerst de Eredivisie en daarna het handhaven. En ik zou willen voorstellen de Oost-Tribune.
4: Leon, wij hadden het erover. Een tribune voor Anthony Correa, de Oosttribune. Die naar hem vernoemen. Wat vind jij ervan?
5: Ik vind op dit moment alles een goed idee.
4: Is een goed idee. Ja, je hebt een biertje, zie ik, in de buurt. Dus dan zeg je wat makkelijker ja.
5: Het is natuurlijk gewoon uniek wat hij heeft gepresteerd. En hij is voor mij 30 jaar nu bij die club geweest.
4: Ja.
5: Dus we gaan dat zeker op een goede manier voor hem waarderen, denk ik. En ik denk dat de supporters dat vandaag heel mooi hebben gedaan. In het uitvak, met een mooi
4: met spandoek. Ja, daar is al heel veel van gemaakt en bijzonder elke keer.
5: Zeker. Dat is echt heel knap. En hij verdient natuurlijk gewoon alle waardering die je maar kan uiten. En we gaan het denk ik op een goede manier voor hem doen. Maar deze optie valt zeker in de mogelijkheid.
4: Neem jullie mee, de Oosttribune.
5: Zeker.
4: Heb je het ooit meegemaakt dat het trainen zo populair is?
5: Nee, maar bij Lisser hadden we ook wel een trainer. Die heeft hier ook altijd gevoetbald, Mr. Saldo.
4: Oh ja.
5: En die was ook wel
4: trainer van Volendam nog.
5: Zeker. Ja. En die was ook wel vrij populair.
4: Mm-hmm.
5: Maar ja, Anthony is natuurlijk gewoon een jongen van de streek. En Velsenbroek, Velsenaar van het jaar. Jongen van de club. Ja, en als je dan dit mag doen en kan doen en je kan zo presteren, ja, dan verdien je alle lof.
4: Ja. Jij komt net uit Volendam. Hoe zat jij op je stoel?
5: Ja. Ja, het was verplicht zitten op een stoel. En dat vond ik wel echt een ding. Maar het was natuurlijk gewoon vol spanning.
4: Ja.
5: En het was begin natuurlijk gewoon niet goed. Ook van onze kant niet. Maar uiteindelijk was dat dan het tweede deel van de eerste helft. Ging het al een beetje beter. Ja, daarna hebben we een tijdje wel even zo'n druk gestaan in de tweede helft.
4: Mm-hmm.
5: Daar vond ik snel balverlies. Maar op een gegeven moment ging Volendam echt alles of niet spelen. Ja, toen kregen we ook wel ruimtes en toen konden we ook wel weer wat beter voetballen.
4: En dan heb je Koeman.
5: En dan hebben we gelukkig Koeman. Ja, het was de afspraak. Ik wist ervan.
4: Oh, je wist
5: maar,
4: er wel van?
5: Zeker. Ja. Dus wij zaten... hij liep volgens mij nog naar de kant van... Gaan we het echt doen?
4: Ja,
5: we gaan het echt doen. Dus dat was afgesproken dat bij de eerstvolgende penalty... dat Ronald die zou nemen. Dan gaan we zelfs bij deze wedstrijd. Maar het afbreukrisico, daar denk ik dan een klein beetje aan. Dacht ik van, dat kan best groot zijn. Maar ik... natuurlijk gewoon helemaal top.
4: Ja.
5: Hij gaat de wereld over, denk ik.
4: Hij gaat zeker de wereld over. Ja, ik sprak net nog een jonge supporter. Dus het was helemaal mooi geweest... Als een Panenka had gemaakt.
5: Het is goed zo.
4: Goed zo.
5: Ik ben blij dat hij zat.
4: Ja. 14e plek, 37 punten.
5: Ongelooflijk.
4: Ja, toch?
5: Nee, ik denk ook dat echt, echt een bizar aantal punten is. Ik denk dat niemand dat ook van tevoren had verwacht. Ik denk dat ik ook wel een overeenkomst had getekend als iemand tegen mij had gezegd van Leo, je gaat niet direct degraderen.
4: Veel hadden toch over die 18e plek. Telstra heeft toch niks te zoeken in de eredivisie?
5: Volgens mij, ik was eergisteren bij ESPN. En dus heb je de voetbalkantine daar. En dan mogen ze een aantal mandjes voor het aantal punten wat omhoog gingen. Nou, voor mij hebben ze dan ook weer 3 bestellingen extra mogen doen. Want u had ook nooit verwacht dat wij zoveel punten zouden halen. Ja, dus wij zijn gewoon hartstikke blij en trots dat we dit in het eerste seizoen hebben kunnen laten zien. Met een, ja, dat op een iets andere manier dan andere clubs dat doen. En dat dat is mooi.
4: Hoe moeilijk is dat om dat weer te evenaren, zo'n prestatie als dit? Want dit is natuurlijk geweldig en er gaat een geweldig feest komen vanavond. En heel veel lof en positieve geluiden natuurlijk deze kant op. Maar ja, je krijgt volgend seizoen. Hoe kan je zoiets evenaren?
5: Niet.
4: Nee.
5: We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Ik denk dat er heel veel wijzigingen gaan komen in de selectie. De trainer is natuurlijk weg. Groot, enorme belangrijke en grote stempel gedrukt op dit seizoen.
4: Komt er binnenkort duidelijkheid over zijn opvolger?
5: Binnenkort gaan we dat zeker doen.
4: En binnenkort is?
5: Nou, ik denk dat aankomende week al gaat gebeuren.
4: Oh ja. Dus er is wel iemand bekend?
5: Bij mij wel.
4: Ja. Kun je er iets over zeggen? Je bent talentvol, want daar spreken jullie over, toch?
5: Nee, wij willen graag talentontwikkeling doen. Ja. Kijk, er zijn een paar dingen wat natuurlijk gewoon voor ons belangrijk zijn. Dat we graag ergens naar willen kijken. Dus we willen niet een trainer hebben die met zijn kont in de 16 gaat spelen. Ja. We hebben voetballen naar je kernwaarden, zoals we dat dan een beetje noemen. Dus we willen daar ook niet meer naar terug. Dus hoge intensiteit, veel energie geven en vooral samen, samenhorigheid. Ja, dus je moet ook wel als trainer zijn een beetje ballen hebben om Anthony Correa op te volgen.
4: Behoorlijk.
5: Dus die schoenen zijn aardig te vullen. En wij denken dat we die hebben gevonden. Wij zullen ook weer een stap moeten gaan maken, hè, waar we in het verleden hoofdzakelijk nu spelers uit de tweede divisie vandaan haalden. Ja, zullen we nog een keer een stapje moeten maken. Dus we willen ook graag een trainer zien die daarin ook een beetje een netwerk heeft. Ja, nou, en dat denken wij dat wij die gevonden hebben.
4: Jeroen Rijsdijk?
5: Nee. Alle namen,
4: dat was de enige die we wilden proberen.
5: Ja, nee. De alle namen, zeg maar, die al zijn genoemd, die zijn het allemaal niet.
4: Oké, dus, dat wordt een grote verrassing.
5: Het wordt echt een grote verrassing voor velen. Ja. Dus, en dat is ook, dat is ook een beetje hoe we dat doen.
4: Ja.
5: Ja.
4: Bedankt. En geniet van deze avond.
5: Ga ik doen. Ik ga een biertje nemen.
4: 5:05, komt de bus?
5: Mij is dat een beetje een inschatting. Ja. Okay.
4: Dankjewel voor de reactie en veel plezier.
5: Graag gedaan.
0: Ja, dat zijn veelzeggende woorden. Kijk even naar mijn overbuurman Milton Puss. Geen Jeroen Rijsdijk dus.
2: Nee, en ook geen Chris de Graaf. Dat heeft Leonander Kee ook al eerder
0: bekend. Bij de voetbalkantine hebben wij ESPN ook gezegd dat die het niet wordt. Zou het dan toch iemand uit het amateurvoetbal worden? De top van het amateurvoetbal, waar we nu niet aan denken? Of zou het dan toch iets... Ja. Ervarende man zijn.
2: Hij heeft het net ook wel over talentontwikkeling. Dus dan verwacht je wel dat het een jonge trainer is die aanvallend voetbal wil laten zien. Want hij wil niet een trainer die dan met de kont in de 16 blijft hangen, zoals hij het zelf noemt.
0: Geen Mark Snoei type?
2: Nee. En je moet ook wel, wat hij zegt, ballen hebben om Anthony Correa, die, nou ja, we hadden het net al over, misschien wel een tribune verdient in de Vals Zuid op te durven volgen.
0: Rare opmerking, Danny Schenkel?
2: Ja, waarom niet?
0: Ik weet niet of hij de papieren heeft trouwens, maar...
2: Nou, die was
0: die zat bezig. Op de bank bij Rijsdijk, hè, bij Almere City, voor de duidelijkheid.
2: Ja, die was wel bezig om zijn papieren te halen. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Gaan we even googlen of hij de papieren heeft. Ja. Goed, dat wordt dus de komende week bekend. Dat is wel interessant wat Anoké zei. En jouw suggestie, als hij er komt, die tribune, dan kan jij hem op je naam schrijven dat jij Correa een tribune hebt bezorgd.
2: Ja, nou, dat is toch mooi op mijn cv inderdaad. Ja.
0: Goed, Leon Anoké was dat. Nou, laten we even gaan naar iemand van Telstar die zeker een hoofdrol speelde vandaag met een aantal mooie reddingen, maar ook met een beslissend doelpunt. Dan heb ik het over de doelman van Telstar. Ja, echt waar, Ronald Koeman junior. Hij werd de man van de wedstrijd omdat hij de 2-1 binnenschoot vanaf 11 meter.
3: Ja, het is wel het moment om een penalty te nemen. En wat ik vaker al heb gezegd, ja, ik ben gewoon nummer 1 op de lijst sinds we 2 keer gemist hadden. En toen kwam die. En ik heb nog wel getwijfeld. Ik heb het ook gevraagd aan de trainer van, zal ik hem wel nemen nu? Hij zei, doe het gewoon en maak hem. En dat heb ik gedaan.
2: Ja, dus ongeacht de situatie van tevoren was al duidelijk, als er een penalty komt, dan ga jij hem nemen.
3: Ja, zeker. Maar dat is al heel lang besproken, hoor. Dus, maar hij kwam maar niet. En go ahead thuis een keer. Maar toen was ik geblesseerd. En nu kwam die wel. En eigenlijk niet over... Ja, ik twijfel, heel eerlijk, ik heb wel echt getwijfeld. Ja. Ik had het er nog met Jeff over. Hij zei, ja, doe het gewoon. Dus als een waas is voorbij gegaan.
2: Waar twijfelde je dan over?
3: Nou, of ik het wel moest doen nu, weet je. Er staat 1-1. Als ik hem mis, ik kwam nog 9 minuten bij. Kan het ook je kop kosten? Dan stond ik hier nu anders. Ja. En dan, maar ja, dat is voetbal, hè? Dun lijntje. Ja. Dus,
2: Maar dat zie je natuurlijk wel. Dat je juist op zo'n moment, gewoon, ja, inderdaad wat Correa zegt, de ballen hebt om die bal op te pakken en hem te gaan nemen.
3: Ja. Ja, dat is wel zo, maar nee, het is gewoon alleen maar mooi. Maar ook om de ploeg te helpen, weet je. Ik weet dat ik een goede penalty heb, een goede trap, een vaste trap. Dus ik heb daar gewoon heel veel vertrouwen in. Alleen ja, het moment maakt het spannend.
2: Hey, neem ons dus mee even wat er gebeurt in de kleedkamer. Want dat konden wij natuurlijk niet zien, die vreugde ontlading. Hoe gaat dat eraan toe?
3: Ja, gewoon opluchting. Waren gewoon, ja, heel eerlijk, gewoon hele spannende weken. Je kan wel zeggen, je groot houden, nee, dat doet je niks, maar... Ja, je bent gewoon alleen maar scenario's in je hoofd aan het halen. En wat als dat, als dat. Dus ja, dit is gewoon een bekroning op een seizoen met een geweldig team. En ja, we hebben gewoon echt gevochten als leeuwen. En ja, gewoon echt super dankbaar.
0: Dat zei de keeper van Telstar en de matchwinner. Want hij scoorde dus vanaf 11 meter. Ronald Koeman junior. Ja, benieuwd waar hij volgend jaar, volgend seizoen onder de lat staat. Waarschijnlijk niet meer bij Telstar, vrezen wij. Ja, dan naar de verliezende partij. Volendam, die had ook wel een handhavingsfeestje willen vieren. Maar dat kwam er niet van. En dat zorgde voor een iets wat beduuste en teneergeslagen sfeer in het Volendamse kamp. Ook bij de trainer Rick Kruis.
6: Hey, veel teleurstelling natuurlijk. Hè. Het zat er op zich wel in vandaag. Alleen ja, de details hebben het verschil gemaakt. Je speelt een hele goede eerste helft waar je hartstikke goede controle heeft. En dan komt er één vrijtrap van de zijkant. Ja, dan zien we er heel slecht uit. En dan doen we er alles aan om die tweede te maken. Daar hebben we ook kansen voor. En dan geven we een penalty weg op het einde. Ja, en dan wordt het wel een hele moeilijke job.
2: Je zegt details, dat er daar beslist wordt. Welke momenten bedoel je dan precies?
6: Ja, de twee tegengoals. Ik bedoel, Bakker is algemeen bekend dat hij wel goed kan koppen natuurlijk. En als je hem dan zo laat inkoppen, zien we er gewoon niet goed uit. En ja, de combinatie van het niet afmaken van je kansen en het weggeven van een penalty, ja, dat.
2: Nu woensdag dan, hè, dan moet je al heel snel schakelen naar die play-off wedstrijd. Lijkt me best wel moeilijk om van zo'n mentale tik te herstellen, zeg maar.
6: Dat is ook moeilijk, maar daar heb je vandaag de tijd voor om daarvan bij te komen. En morgen gaan we weer volle bak verder.
2: Ja, korte omloop, hè, een paar dagen maar, maakt het volgens mij ook extra lastig.
6: Ja, aan de andere kant kan je gelijk weer de blik richten op de volgende uitdaging. Heb je geen tijd om hier van bij te komen. Dus, en we zijn fit, dus...
0: Ja, dat is nog maar de vraag of de tegenstander dat ook is. Willem II, want die hebben al in korte tijd 6 na-competitiewedstrijden achter de rug. En dat is de eerstvolgende tegenstander van FC Volendam. Ja, spits Henk Veerman die werd nog een half uur voor tijd ingebracht om het naderende onheil af te wenden. Dat lukte niet. Hij kon geen rol van betekenis meer spelen. En hij was dus ook teleurgesteld. Henk Veerman.
7: Ja, dat is kloten. Dit is kloten. Kijk, en nu moeten we zo snel mogelijk weer door. Ja. Dat is eigenlijk kort samengevat wat er nu gebeurt.
2: Gezien de wedstrijd, niet veel kansen gehad, hè, van Dam?
7: Nee, te weinig kansen gecreëerd. Die laatste nog met de schot, dat we een klein beetje geluk hebben om ons dan op voorsprong te brengen. En die gaat dan mis en dan maken we een fout achterin. Ja, en dat wordt dan een penalty en is klaar.
2: Dan komen jullie vroeg op voorsprong, dan denk je, nou, die doorpakken, 2-0 maken, maar ja, dat lukt allemaal niet.
7: Ja, eens. Eens, ja. Volledig eens.
2: Ja. Volendam ging een beetje achteruit lopen. Had je dat gevoel ook?
7: Dat gevoel had ik ook wel een klein beetje. En dat is natuurlijk wel zonde. Want in principe, als je zo start, dan moet je natuurlijk doordrukken. En dat, ja, dat lukt op een of andere manier niet. En dat is jammer.
2: Nou, jullie hebben natuurlijk nog een herkansing, hè, in die play-offs. Lijkt me wel heel moeilijk om je daarvoor gaan op te laden. Dat zie je vaker bij de ploeg in de Eredivisie. Dat het toch wel een behoorlijke mentale tik is.
7: Nou ja, ik weet niet of dat moeilijk is. Het is voor je club, moet je deze gewoon goed afsluiten. Dus ik weet niet per se of dat moeilijk is. Dan gaan we zien hoe dat uit gaat pakken.
0: Dat zei Henk Veerman, de invaller spits bij FC Volendam tegen verslaggever Frank van der Meijden. Ja, je zal toch uiteindelijk de knop om moeten zetten. Volendam eindigt op de 16e plaats in de Eredivisie, haalde 32 punten. Dat was niet genoeg om zich veilig te spelen. Wel genoeg om direct de degradatie af te wenden, want NAC kwam maar tot 29 punten en Heracles zelfs tot 19. Uiteindelijk is PEC Zwolle de ploeg die net boven Volendam eindigt. Zij haalde 37 punten, net als Telstar, en dat waren er dus 5 meer dan Volendam. We houden uiteraard nauw contact met Velsen Zuid. We gaan schakelen zodra de bus van Telstar daar de minister van Houtenlaan opdraait. En dat kun je allemaal horen op NH Radio. Mocht het allemaal na 7 gebeuren, dat is wel de verwachting, dan gaan we gewoon nog even lekker door.
8: Dit is NH.
9: NH.
8: Thuis
9: in heel Noord-Holland.

0: Around. Het is 7:05. De bus is er nog niet. Dus wij duiken de reclame in en het nieuws van 7:00. En zijn daarna snel weer bij je terug.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
14: Leon Kozijnen.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld toch?
17: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
18: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 7:00.
21: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is en de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NH Sport.
19: Met Edward Dekker.
0: Goedenavond, we gaan nog even door met deze marathon-uitzending op de zondag de 17e mei. Dat Telstar zich handhaaft in de Eredivisie. Het is net 7 uur geweest. De huldiging gaat zo dadelijk beginnen. En dat kun je allemaal volgen op NH Radio. Erik-Jan Brinkman is op Sportpark Schoneberg. En de bus is in de buurt, of is er al?
20: Ja, de bus is er al. Ik zie spelers van Telstar. Die staan zelfs op het dak van de spelersbus. Ik zie Thean, er zit daar. Hedley, Koeman, Bakker, Offerhaus, gebalde vuisten, zwaaien. En ja, honderden Telstar supporters eromheen. Iedereen is natuurlijk uitzinnig. En de spelersbus komt nu het parkeerterrein op rijden van het stadion. Ja, dat is geweldig om te zien, meneer.
22: Onvergetelijk. Een kunststukje. Geweldig.
20: Wie had het kunnen bedenken?
22: Niemand. Een speeltje wat uitkomt.
20: Ja.
22: En
20: dan deze helden achter je.
22: Dit blijft eeuwig helder, dit. Wat kleine Telstar, een kleine bruine clubje. Wat je ontpopt tot een monster. Ja. Geniaal.
20: Heel veel plezier. Ja, blije Telstar-fans. Het gaat snel trouwens, want dat is echt heel druk voor het stadion. Honderden Telstar-fans. Maar die bus die rijdt er toch best wel een hoog tempo doorheen. En de spelers van Telstar die zijn aan het springen op het dak van de spelersbus. En die komen dan ongeveer bij de persingang. Daar is ook het spelershome. En daar gaan ze naar binnen. En dan zullen ze zich daar even klaarmaken. En dan gaan alle supporters richting de Oosttribune en de Noordtribune. En dan worden er heel wat ererondes, denk ik, gemaakt. Spelers en natuurlijk ook de trainer Anthony Correia. Zij worden allemaal in het zonnetje gezet. Maar dit zijn wel een beetje Zuid-Europese, een beetje Zuid-Amerikaanse taferelen hier in Velsen-Zuid.
0: Ja, Erik-Jan, ik hoorde tijdens het interview met algemeen directeur Leon Anoké echt ontzettend veel vuurwerk knallen. Dat is nu wat minder gelukkig. Is het op?
20: Ja, nee. Ja, het was best wel veel. Hoor. Zeker toen de spelersbus er aankwam, toen was het echt heel veel vuurwerk. En ik zie nog steeds wel veel Bengaals vuurwerk en die fakkels en dergelijke. Maar gelukkig, nu wordt er gezongen. Ik zie de sjaaltje die aan het waarmee gezwaaid wordt. Dus dit is eigenlijk hetgene wat je graag wil zien. Die knallen is toch best wel vervelend. Je ziet ook al veel andere supporters. Die hebben dan de vingers in de oren. Ik zag een paar dames. Die lopen gewoon echt weg van de drukte. Omdat het gewoon, ze voelen zich daar niet veilig. Dus zoals het er nu aan toe gaat, dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, is er iemand die aan het zingen is in je buurt? Even luisteren.
20: Nou, ik zie vooral de supporters waar ik sta, die zijn aan het kijken. En daar echt rondom die bus, daar zijn ze vooral aan het springen en aan het zingen. Wat bijzonder is dit.
22: Zeker weten.
20: Ja.
22: Echt waar, heel mooi om mee te maken. Weer een jaar voor de Eredivisie extra.
20: Ja. Die staat het rustig van een afstandje te bekijken?
22: Zeker.
20: Ja. En wat valt je op als je dit allemaal zo ziet?
22: Ja, één grote clubliefde. Iedereen viert feest. Ja, het is geweldig om mee te maken.
20: Heb jij de wedstrijd gekeken?
22: Ja.
20: In Volendam of?
22: Nee, helaas via de tv dit keer.
20: Ja. Maar vol spanning.
22: Zeker. Ja, ik heb echt met geknepen handen heb ik de wedstrijd zitten kijken.
20: Geniet van.
22: Dankjewel.
20: Ja. Nou, ik loop wat meer richting de drukte. En daar staan de spelers nog steeds op de bus. En er vindt veel interactie plaats. Luister maar even mee.
0: Ik hoorde Koeman in oranje.
20: Ja, daar gaat zijn vader over. Hè? Dus,
0: dat zal niet gebeuren, maar...
20: Ik zie het ook niet gebeuren. Misschien als grasschoppen-specialist kan hij nog mee naar Amerika.
0: Nou ja, Koeman zei natuurlijk wel in de uitzending van Studio Voetbal dat hij overwoog om 4 keepers mee te nemen.
20: Ja,
0: dus misschien dat hij daar een plekje zo had gereserveerd.
20: Ja, absoluut. Nou, kijk, nu is het alweer inderdaad veel vuurwerk op de achtergrond. Hoe gaat het?
23: Oh, it's fantastic.
20: Fantastic. Where are you from?
23: United Kingdom.
20: Ah, and you're a Telstar fan, but not from here, but from England.
23: Absolutely. Ah. How can you not be a Telstar fan? Look at this. I support Chelsea and they're rubbish. So at least I have one good team.
20: So you're comparing Chelsea now with Telstar?
23: Well, Telstar are way better.
20: Way better.
23: Absolutely. There's no competition.
20: Ah. enjoy this special evening.
23: Thank you very much, sir.
20: Ja, ze komen dus van heide en verre, de supporters.
0: Ja, en zijn die spelers nu uit die bus van Telstar? Of zijn ze...
20: Nou, ja, langzaam klimmen ze naar beneden. Ze zijn natuurlijk via zo'n gat in het dak van het bus zijn ze naar boven geklommen. En daar klimmen ze nu weer langzaam naar beneden. Degene die nu nog bovenop de bus zitten zijn Danny Bakker en Niels Rossen. Die krijgen nog een applaus. Er wordt wat gezwaaid. En ook Bakker die gaat naar beneden. En dan zullen zij het stadion inlopen. En dan denk ik dat alle supporters die hier staan, het zijn er echt nog heel veel, die gaan er ook langzaam een plekje zoeken op de Oost- en Noordtribune.
0: Maar het is wel rustiger dan bij het promotiefeest, als ik het zo beluister. Want toen stond die bus echt minutenlang stil daar op die minister van Houtelaan, hè?
20: Inderdaad, ja, daar was ik toen niet bij. Daar was jij bij, kan ik me herinneren. Want ik was zelf toen in Tilburg. Ja. Maar dat ging toen echt stapvoets.
0: Dat duurde toen zo lang, ja, precies.
20: Ja, centimeter voor centimeter. En dit ging echt vrij rap. Die bus die reed gewoon door. Dus dat was, misschien omdat het nu licht is en toen was het donker. Ja. Dat mee te maken heeft.
0: Met de veiligheid, ja.
20: Met de veiligheid, inderdaad.
0: Nou, we komen straks weer even bij je terug, Erik-Jan. Als je het goed vindt, dan gaan we weer even schakelen naar Velsen Zuid. Want de spelers die worden daar natuurlijk straks op het veld nog eventjes extra in het zonnetje gezet.

0: 7 op NH Radio. We zijn er met een hele lange uitzending van NH Sport op de dag dat Telstar zich handhaaft in de Eredivisie. Volendam gaat de play-offs in, maar ook Ajax moet play-offs spelen, maar dan wel voor het bereiken van Europees voetbal. Ajax had moeten winnen in Heerenveen in het Abel-Lenstra-stadion, maar de wedstrijd al daar eindigde zoals die begon. Het bleef dus 0-0. Ajax kreeg best mogelijkheden om doelpunten te maken, onder meer via Chance Teur, maar het lukte dus niet.
1: Helaas ging hier niet in, inderdaad. Maar ja, 0-0 is gewoon niet goed genoeg.
2: Zijn jullie als team ver van jullie beste niveau verwijderd gebleven vandaag, vind je?
1: Ja, in de eerste helft hadden we, ik denk, gewoon een paar fases dat we oké speelden. En dat we, ja, dat we gewoon wel deden wat we konden. Maar dat is natuurlijk niet goed genoeg over een hele wedstrijd. Ook al vind ik wel dat de laatste 20 minuten, denk dat jullie dat ook wel zien. Dat kan eigenlijk niet opgespeeld worden. De bal blijft liggen. Sommige spelers die zag ik zelfs lachen in het veld van wat gebeurt hier.
2: Jullie verliezen vorige week. Jullie kunnen niet winnen hier in Heerenveen. Blijkt dan toch dat jullie gedurende het seizoen niet de stijgende lijn te pakken hebben kunnen krijgen? Ook niet onder deze staf?
1: Ja, we zijn niet goed genoeg geweest dit jaar. Anders staan we niet op de vijfde plek. Dus nee.
2: Is dit wat jullie horen, als je heel eerlijk bent?
1: Waarvoor Ajax hoort natuurlijk niet vijfde te staan. Dus al met al niet goed genoeg.
2: Nu play-offs in Volendam. Niemand bij Ajax wil play-offs spelen in Volendam. Behalve misschien jij?
1: Nee.
2: Nee, waarom niet?
1: Omdat Ajax hoort geen play-offs te spelen. En ja.
2: Als het toch ergens moet?
1: Ja, sorry. Ik kan er gewoon...
2: Je kunt er niet positief naar kijken?
1: Nee. Geen ene manier.
0: Christian Milaert van ESPN probeert het toch nog een beetje recht te breien met Sean Steur, Volendammer van Ajax. Ja, Milton, je begrijpt het antwoord wel. Dit wil je niet als speler van Ajax, ook al is het in jouw Volendam.
3: Nee, en het is echt wel een...
0: Blamage.
3: Blamage, ja. Ja, beschamende blamage. Geef het beestje een naam, maar... Ja, zoals ik al eerder zei in de uitzending, ik had nooit verwacht dat het nog dieper zou zinken dan 2 jaar geleden, toen ze ook al vijfde werden, maar toen nog geluk hadden dat Feyenoord de beker won, maar... Het kan dus toch nog slechter. En het zou zomaar kunnen dat ze voor het eerst in 60 jaar geen Europees voetbal halen.
0: Ja. Dat zou ook bizar zijn.
3: Ja, maar aan de ene kant misschien ook wel goed, toch? Ik bedoel, dan kan je er gevoelsmatig...
0: Dat kost natuurlijk ontzettend veel geld, hè? Voor Ajax. Financieel is dat natuurlijk een drama.
3: Ja,
0: ook al is de Champions League is natuurlijk het Walhalla. Maar zelfs Europees voetbal is toch 10, 15 miljoen wat je misloopt als je dat niet haalt.
3: Ja, maar
0: veel geld, hè?
3: Ja, maar aan de andere kant heb je dan wel een nieuwe trainer die er waarschijnlijk gaat komen. Die heeft dan alle tijd om naar zijn speelstijl misschien erin te sluiten.
0: Ajax, ja, denk je? Ondanks dat ze, ja, je wou nou zeggen, de spelers niet midweeks en dan kunnen ze zich op de competitie richten. Maar als de resultaten dan ook weer tegenvallen, ja, hoeveel tijd krijg je als nieuwe trainer van Ajax?
3: Ja, dat ligt.
0: Zeker als het weer een buitenlandse trainer wordt.
3: Nou, dat ligt aan Jordi Cruijff natuurlijk. Ja. De technisch directeur, hoeveel tijd hij wil geven.
0: Ja, maar die staat ook onder druk natuurlijk als de supporters... Stel je voor dat het in de competitie na 4, 5, 6, 7 wedstrijden... ook allemaal niet hosanna is met een nieuwe trainer. Dan begint alles weer van vooraf aan, hè?
3: Ja, maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Ik denk dat toen ze het seizoen begonnen met Heidinga... gingen ze ervan uit dat ze het seizoen met Heidinga zouden afmaken. Hetzelfde geldt voor Grim, hetzelfde geldt nu voor Garcia. Die heeft dan nog wel het seizoen af mogen maken.
0: Maar... Kun je afvragen welke trainer er nog in durft te stappen?
3: Ja, dat is inderdaad een hele terechte vraag. Maar dan zou je eerder denken aan een Spanjaard of aan een andere buitenlander die dat dan wel aandurft. En dan misschien met zijn visie Ajax toch weer naar een hoger niveau durft tillen. Want het is wel gebleken dat Nederlandse trainers het ook niet goed doen bij Ajax.
0: Nee. Het ging over het waterballet. In het laatste deel van de wedstrijd hoorde je Sean Steur net ook al eventjes over. Want in de slotfase had die enorme plensbui die er in Heerenveen naar beneden kwam en ook elders in het land toch wel invloed op het spel. Hè. Normaal voetbal was eigenlijk amper nog mogelijk. Spelers waren doorweekt en dat gold uiteraard ook voor de doelman van Ajax, Maarten Paas.
4: Mijn handschoenen in mijn shirt, in mijn schoenen, alles. Ik weet niet of het volgende reglement stil moet leggen misschien. Maar het waren lastige omstandigheden. Het leek niet echt meer voetbal, denk ik.
2: Ja. Los van de reglementen, vind jij dat een scheidsrechter ook, vanwege de veiligheid van spelers misschien, maar ook gewoon omdat het misschien niet zoveel meer op echt voetbal lijkt, dat je die wedstrijd dan moet pauzeren?
4: Ja, daar hebben we nu niet veel meer aan. Dus.
2: Nee, ja, is waar.
4: Ja,
2: maar... Alles wat we zeggen verandert de uitslag niet. Dat geef ik onmiddellijk toe, maar dit is toch wel een interessante vraag.
4: Ja misschien. Stof het nadenken.
2: Nog even over de wedstrijd. Wat ik al zei, Heerenveen kwam tot veel kansen. Je bent altijd aan aancoachen, bezig met je verdediging. En niet alleen de verdediging, ook de middenvelders. Waar verloren jullie de slag dat die kansen ontstonden?
4: Ja, wat ik zeg, vooral denk de eerste 15 minuten dat het zo was. En ja, daarin begonnen we niet goed. En daarna kwamen we wel onder een druk uit. En ja, vervolgens denk ik dat we erover aannamen. Zeker de eerste helft. En de tweede helft, ja, werd een beetje heen en weer wedstrijd. Dus, ja.
2: Uitspelen bij Heerenveen kan misschien een keer gebeuren. Maar als je dan ook hoort dat PSV de sportieve plicht heeft gedaan, dat je gewoon rechtstreeks voor rondes Europa League had kunnen kwalificeren, maakt dat de tik van dit puntenverlies nog harder? Wat merk je in de kleedkamer dan?
4: Ja, ik merkte

play-offs ingaat samen met datzelfde FC Utrecht, Heerenveen en Groningen. Donderdag zijn de halve finales. Ajax neemt het dan op tegen FC Groningen. Utrecht tegen Heerenveen. En de winnaars, want het is maar een enkele wedstrijd, die treffen elkaar dan zondagavond om 6:00. En mocht dat Ajax zijn, dan hoor je op zondagavond de finale van de play-offs om Europees voetbal hier op NH Radio. Ajax dan tegen, ja, wie zal het zeggen, Utrecht of Heerenveen. NH

Human League. Don't You Want Me in deze extra lange uitzending van NA Sport. Zo dadelijk begint het handhavingsfeestje van Telstar in het stadion van Telstar op Sportpark Schoneburg in Velsen-Zuid. Geeft ons nog even de gelegenheid om naar Alkmaar te gaan, waar AZ vanmiddag 3-3 speelde tegen NAC Breda. Het kwam al heel vroeg op een 2-0 voorsprong dankzij de doelpunten van Meinans en Chaves. Maar Sumano maakte er in de tweede helft eerst 2-1 en daarna 2-2 van. Het werd ook nog 2-3 dankzij Talfiti in de 89ste minuut. Maar Meerdink voorkwam uiteindelijk toch een blamage voor AZ. Verliezen van de degradant NAC Breda. Het eindigde in 3-3. En dat is toch ook niet een heel best resultaat tegen een, zoals ik zei, gedegradeerde ploeg. Het leek erop alsof bij AZ de echte wil om te winnen ontbrak.

0: Rak. Verdediger Wouter Goes.
1: Ja, tuurlijk is het anders als je nog wel voor plek 3 of 4 vecht. Dus dat is anders. Alleen is het wel dat wij dat moeten kunnen met de spelers die we hebben, dat we nog steeds een hoog niveau halen.
2: Ja. Seizoen is af. We zijn klaar. Waar heb jij nou de grootste stap in gezet?
1: Dit seizoen?
2: Ja.
1: Ik denk vooral met de mensen om me heen. Met beelden kijken hoe ik moet staan in de ruimtes verdedigen. En ook met de wedstrijd lezen, denk ik.
2: Ja. Word je snel volwassen in het voetbal met zo'n heel seizoen Eredivisie erbij, waarin je van alles meemaakt, van alles leert? Word je daar snel volwassen van?
1: Ik geloof erin dat je het beste wordt met wedstrijden spelen. Dus ik heb nu 100 plus wedstrijden, dus daar leer je het meest in. Dus ik voel me wel een stuk volwassener dan de vorige seizoen.
2: Ja, mooi is, want je zegt het zelf ook al. Op het veld kan ik me ook voorstellen dat je dat zo voelt. Omdat vorig seizoen is natuurlijk over heel veel andere dingen gegaan. Maar nu komt misschien ook die andere kant, die er toen natuurlijk ook al was, meer naar boven.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is ook hoe het gaat. Dus we gaan volgend seizoen gaan we daar weer door mee. En dan gaan we zien hoe ver we gaan komen.
2: Kan je wat dat betreft zeggen dat je juist misschien met alles wat jij hebt meegemaakt, dat jij nogal extra sneller zo'n stapje hebt kunnen zetten?
1: Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat ik het ergste al mee heb gemaakt. Dus vanaf nu kan het alleen nog maar de weg omhoog gaan.
2: Ga je vakantie?
1: Ik ga weg, ja.
2: Wat voor type vakantieganger ben jij?
1: Heel rustig. Ik ga alleen maar eens lekker in de zon liggen.
0: Ja, hij zei ik ga weg, maar dat bedoelde hij mee vakantie. Ik las ook een interview in de Telegraaf, Milton, dat Wouter Goes niet zomaar gaat bijtekenen. Die heeft geloof ik nog een contract voor 2 jaar. Dus het zou ook zomaar het moment kunnen zijn dat hij zegt, man, ik ga een stap maken, zoals dat heet in het jargon.
3: En volgens mij vindt hij zichzelf ook wel goed genoeg om die stap te kunnen maken.
0: Vinden wij dat ook?
3: Nou ja, ik heb wel het idee dat dit seizoen in ieder geval iets minder over de persoon Wout Goes ging en meer over de verdediger. Nou, in vergelijking met de vorige seizoenen, moet ik dan zeggen. Maar ik heb ook
0: hij
3: in
0: was
3: datzelfde
0: wel bij veel incidentjes betrokken, hè?
3: Ja, maar ligt dat altijd aan Wout Goes?
0: Ja, nou ja.
3: Hij kan inderdaad wel voorbeelden opnoemen van de Wout Weghorst, die op een gegeven moment nog een elleboog. Hij deelde Le Quincio Zeefuik, nota bene,
0: zijn ploeggenoot,
3: maar toen uitgehuurd aan Heracles Almelo, die hem geen hand wilde geven.
0: Ja.
3: Ja, het blijft altijd wel een beetje aan hem kleven. En in datzelfde interview in de Telegraaf las ik dat hij zelfs niet 1 mental coach, maar zelfs 2 mental coaches nodig heeft om hem een beetje, nou ja.
0: Maar ja, als het werkt, als het helpt.
3: Op weer rechte pad te houden. Ja, dat is de vraag. Je hoopt eigenlijk.
0: Ja, in die bekerfinale speelde hij natuurlijk naar behoren. Heeft hij zich niet uit de tent laten lokken door tegen NEC.
3: Nou ja, in dat opzicht is dat wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
0: Waar zou die heen moeten?
3: Nou, bijvoorbeeld Italië.
0: Ja?
3: Ja, je hebt in het verleden, zag je bijvoorbeeld Sam Beukema, die het bij AZ redelijk deed. En uiteindelijk in de Serie A het eigenlijk zeer naar boven
0: is gekomen. Ja.
3: Ja. Via Bologna uiteindelijk naar Napoli is gekomen.
0: Maar is het niet wat vroeg voor een jongen van 21 om nu al te gaan? Ja, hij heeft wel veel wedstrijden. Ja, hij heeft van 150 wedstrijden of zo gespeeld voor AZ.
3: Ja, nu al 3 jaar ongeveer
0: Hij was een van de eerste jongens van de Youth League die eigenlijk doorstroomde naar het eerste elftal. Maar is dat niet wat vroeg om toch al te gaan? Heb je nou het gevoel dat hij uitgeleerd is bij AZ?
3: Nee, je hebt wel het idee dat het nog steeds wel heel veel over zijn persoonlijkheid gaat en niet echt over zijn verdedigende kwaliteit. Want die heeft hij wel degelijk.
0: Ja.
3: Ik vind het echt wel een goede verdediger. Maar ik vraag me af, ja, ik denk dat hij misschien dan toch nog wel een stap moet maken. Maar ik denk dat hij, wat ik zeg, dat hij zelf vindt dat hij wel klaar is voor een volgende stap.
0: Ja, het vervelende voor spelers van tegenwoordig is dat clubs zoals AZ, die laten hem niet zomaar meer naar PSV of Feyenoord of Ajax gaan. En dat is geen financieel haalbare optie meer, hè, tegenwoordig. Dat was vroeger een logische stap, hè. Je gaat van de subtop naar de top en dan naar het buitenland. Maar
3: Ruben van Bommel is daar een uitzondering op.
0: Ja, maar daar is ook wel flink door PSV voor betaald. 15, 16 miljoen, maar dat doen ze natuurlijk niet elke keer. En zeker niet voor een verdediger.
3: Nee, dat is waar. Maar ik zie bijvoorbeeld Sven Wijnands, om dan een voorbeeld te noemen, wel nog steeds naar PSV gaan.
0: Ja, nou moet ik nog zien of dat doorgaat. Maar goed, we gaan het zien. Dat was in ieder geval Wouter Goes. Hij gaat eerst maar eens even lekker rustig op vakantie. Laten we eens even naar zijn trainer gaan. Leroy Echtold, die was toch niet echt blij met die 3-3 van vandaag tegen NAC Breda.
4: We hebben het niet voor elkaar gekregen. Eerlijk is eerlijk. Ze zijn goed begonnen. Met de juiste spirit. Maken 2 hele goede goals. En daarna is het eigenlijk wel harken. Hè. Dan komen we er niet meer goed uit. En we zijn te laat. En we geven het initiatief weg aan NAC. Ja, dat kan je niet goed praten.
2: Ik keek ook af en toe even naar je langs de zijlijn. Je was af en toe link, hè?
4: Ja, ik kan er gewoon niet tegen dat we zo op het veld staan. Dat is gewoon niet, kan ik gewoon niet accepteren. En dat moet ook echt anders. We hebben dit jaar, vooral onder mij, hebben we de laatste periode laten zien dat we heel goed kunnen starten. Maar dat kunnen we niet doordrukken. Dat moet er echt uit.
2: Ja, en het jammer is dat dat eigenlijk een feestafscheid moet worden. Want jouw contract is verlengd, je hebt de beker gewonnen. En dan sta je toch misschien nu heel even in mineur?
4: Jazeker, want je wil nooit zo spelen. En ik wil dat er ook echt uit hebben. En dat gaat er ook uit. Maar daar hebben we nu gewoon te weinig tijd voor gehad de laatste periode. Om dat echt helemaal eruit te krijgen. Het heeft ook te maken dat je dus al wat gewonnen hebt. Maar ik vind dat mag niet baten. Je moet gewoon elke keer 90 minuten gewoon goed kunnen spelen.
0: Al dus, Leroy Echtel, de trainer van AZ. Zijn ploeg speelde 3-3 tegen NAC Breda. PSV won met 5-1 van Twente. Feyenoord won met 2-0 van PEC Zwolle. NEC Go Ahead werd 2-1. Utrecht Fortuna 2-0. Heracles Groningen 1-2. Sparta kwam nog terug tegen Excelsior tot 2-3. Maar verloor uiteindelijk wel. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Want Sparta gaat niet de play-offs in. PSV is kampioen, gespeeld Champions League. Net als de nummer 2 Feyenoord. NEC plaatst zich voor de voorronde van de Champions League als nummer 3. Twente gaat als nummer 4 naar de voorronde van de Europa League. Ajax, Utrecht, Heerenveen en Groningen spelen play-offs. En AZ speelt Europa League op basis van het winnen van de KNVB-beker. AZ eindigde op plek 7. Telstar werd dus 14e veilig en viert een handhavingsfeestje. Ja, hoe dat klinkt, Erik-Jan Brinkman, inmiddels op het veld bij Telstar Stadion. Hoe klinkt dat? Hoe is dat?
5: Ja, er is geen programma. Het is een beetje op zijn Telstars. Alles kan, alles mag. De Oosttribune zit echt chock en chock vol met uitzinnige Telstar-fans. Die hoor je nu op de achtergrond.
0: Zeker.
5: En die maken heel veel lawaai voor Ronald Koeman junior. De doelman, niet alleen vanwege zijn doelpunt van vandaag, maar hij heeft 150 duels gespeeld voor Telstar. Daardoor is hij in het zonnetje gezet door de technisch manager Peter Hofstede. En vlak daarvoor werd de aanvoerder, de andere doelpunten maken van vandaag, Danny Bakker, ook in het zonnetje gezet. 100 duels gespeeld voor Telstar. En nu staan alle spelers van Telstar naast elkaar. Die houden elkaars handen vast. En dan weet je hoe dat gaat. Dan gaan ze richting de supporters lopen. Dan gaan die handen omhoog. En dan krijg je een mooie wisselwerking tussen supporters en spelers. Dat gebeurt nu op dit moment. En dat levert mooie plaatjes op. En ik zit eens even te kijken. Anthony Correa, die zie ik eigenlijk niet bij staan. Alle spelers staan erbij. Maar Correa heb ik nog niet gezien. Misschien wel even leuk om even een van die spelers te spreken. Ik loop eens even Jeff Arneveld. Jeff! Goeiedag, Jeff. Hoe gaat het? Hoe bleef je dit?
6: Goed, geweldig dit. Ja. Dit is prachtig.
5: Ja. Zeg je heel nuchter.
6: Ja, het is. Je moet het allemaal nog wel laten bezinken, dit, denk ik. En dat we hier nu zo kunnen staan na 34 speelronden, dat is wel echt geweldig.
5: Ja, 37 punten, 14e plek. En kijk om je heen al deze supporters, wat je losmaakt.
6: Dat, 37 punten is wel heel bizar. We hebben er ook van hard voor gestreden. En dit is wat we al die tijd al zeiden. De tweede seizoenshelft gaan we ze pakken. Dus dat hebben we gedaan.
5: Dat heb je zeker gedaan. Je hebt het natuurlijk vorig jaar, we lopen even ondertussen die kant op, want je medespelers staan ook die kant. Die zijn naar de hoek van het veld gelopen en ik denk dat ze ongeveer één voor één alle supporters gaan bedanken. Maar er zijn er wel echt heel veel, hè?
6: Daar ben je wel even bezig.
5: Je hebt dit vorig jaar natuurlijk meegemaakt, het kamp promotiefeestje. En dit, vergelijkbaar, misschien wel weer mooier. Hoe zou je het opschrijven?
6: Ik vind de prestatie knapper, maar het feestje, ja, het is vergelijkbaar. Het is weer een heel mooi feest. Als je ziet hoeveel mensen hierop afkomen, hoe het leeft in de buurt, ja, dat is geweldig. Hoor. Dat is echt super blij.
5: Ik ga ervan genieten.
6: Dankjewel.
5: Jeff Harreveld, die hoorde.
0: Die horen we nu zo prachtig zingen, Erik-Jan.
5: Ja, ik zit eens even te kijken waar die microfoon is. Ik heb geen idee wie die microfoon vast heeft, maar we weten wel over wie het gaat. Ja. En die staat inmiddels ook op het veld, Anthony Correa. Die staat een wat is de meter of 20, 30 van de zijlijn af. En die krijgt nu de microfoon. Laten we naar hem luisteren.
7: Dit is wel veel meer gejuich dan ik ooit als voetballer heb gehad. Doe ik ten achterlaten dat ik het ooit had meegemaakt.
8: Ik denk dat dat wel aardig is gelukt. De promotie was mooi. Dat is echt super bijzonder. Bijna onwerkelijk. Maar
0: ja, het is moeilijk te staan, Erik Jan, maar ik hoor hem zeggen, het is nu 2026, 14e plek.
5: Ja, zoiets zegt hij. Ja, ik kan het ook niet altijd even goed horen. Zeker als je niet bij die boxen staat. Want we staan er wel redelijk ver vanaf. Maar hij heeft in ieder geval heel veel plezier in wat hij allemaal vertelt. Want keer op keer lacht hij om zijn eigen woorden. En de supporters die reageren natuurlijk enthousiast erop. Ja, hij is super populair natuurlijk, Anthony Correia.
8: Afgelopen seizoen en dit seizoen, sinds en uit, zijn we 23 keer uitgekomen.
0: Ik word 23 keer uitverkocht sinds Emmen.
5: Ja, inderdaad.
0: Dat was einde van het eerste divisie seizoen, hè? De reguliere competitie.
5: Ja, dat was die wedstrijd toen ze play-offs
0: veilig stelden. Ja, op de laatste speeldag.
5: Dat was natuurlijk een van zijn doelstellingen, hè, om het stadion weer vol te krijgen. En aantrekkelijk voetbal te spelen. Dat is natuurlijk...
0: ook gelukt, ja.
5: Met vlag en wimpel is dat gelukt. En nu richt hij zich op de spelers.
0: Ondertussen meld ik nog even dat op Radio 1 door Hugo Bos is gezegd dat Henk Brugge kandidaat is om bij Telstar hoofdtrainer te worden. Henk Brugge is dus op dit moment assistent trainer bij Heerenveen. Hij zou in beeld zijn om daar Correia dus op te volgen bij Telstar. We hebben ons natuurlijk suf gepiekerd, Erik-Jan, wie deze legendarische Correia moet gaan opvolgen.
5: Ja, en wie durft dat? Maar blijkbaar Henk Brugge, in ieder geval als dat wordt genoemd. Ja, deze week wordt dat dan bekendgemaakt. Wat Leon Anoké, de algemeen directeur, eerder tegen ons zei vandaag. Ja, dat is een onbekende naam. Zegt mij eigenlijk niet heel veel, Henk Brugge.
0: Nee. Assistent die natuurlijk naar voren geschoven zou worden. In het live-log over zie je een foto van die volgepakte Oosttribune. Waar de mensen zich hebben verzameld. Heb je trouwens, ik zit even te denken, heb je Tante Dikkie nog ergens gezien?
5: Die heb ik in een flits ergens voorbij zien komen. Moet ik even nadenken.
0: Een flits, dat was op zich knap, van Tante Dikkie.
5: Ja, Tante Dikkie is niet meer met alle respect de snelste. Nee. Maar soms was ik even van de ene ruimte naar de andere ruimte. En dan zag ik haar wel met een hele grote glimlach. Dat kan ik me herinneren. En veel handen die zijn vasthield op dat moment. Want iedereen was natuurlijk door het dolle.
0: Ik denk als het de hand van Nancy Correia vast heeft dat ze niet meer loslaat.
5: Die laat ze zeker niet meer
0: los. Want ze vindt het verschrikkelijk dat hij natuurlijk naar Utrecht gaat.
5: Ja, die kennen elkaar al zo ontzettend lang. Maar de spelers die verzamelen zich ook allemaal naast Anthony Correia. Want die waren nog bij de supporters. Veel selfies, handtekeningen, noem maar op. En je hoorde dat Correia is gestopt met zijn speech. En die worden nu toegejuicht. Ik loop eens even naar Niels Rossen, want die staat naast mij. Ja. Niels, wat is dit? Hoe maak jij dit mee?
9: Schitterend. Vorig jaar was het natuurlijk fucking mooi al, maar vandaag dit jaar weer overtroffen, denk ik. En als je al die mensen ziet, buiten hier, in het stadion, geweldig.
5: Als je met die spelersbus aankomt, dat is een beetje Zuid-Europese tafereel ongeveer.
9: Ja, op een gegeven moment dachten we van, vorig jaar konden we die bus niet lekker uit. We hadden er wel van geleerd. En toen sloopten we dat raam toe. Dus we krijgen nog wel een rekening, denk ik, maar dat maakt ons niet heel blij.
5: Ik zag jou zitten, je staat boven op het dak, hè?
9: Iedereen ging erop, omdat we de dingen hadden gesloopt dat we erop konden. Dat was echt schitterend, dat was geweldig.
5: Mooi voor jou dat je er toch nog bij kon zijn. Want we spraken elkaar een paar weken geleden. Zei je, dat wordt allemaal wel lastig. Toch wel behoorlijk wat pijn, blessure.
9: Ja, het was een beetje een klote eind van het seizoen wel. Vanaf AZ die tik gehad. Toen duurde het veel langer dan ik had verwacht. Toen was ik tegen Utrecht uiteindelijk weer terug. Alleen toen kreeg ik weer een tik. En toen dacht ik wel, het is klaar voor mij dit seizoen. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik nog heel hard gewerkt om nog terug te komen. Dat ik nog zo lang mag spelen, die laatste pot. Geweldig.
5: En dan dit feestje erbij. Heel even als laatste nog, want de man die natuurlijk ook veel in de aandacht staat is de trainer Anthony Correia. Ja. Hoe kijk jij naar hem als trainer?
9: Ja, schitterend gewoon. Ik ben nu 2 jaar hier, 2 jaar met hem, onder hem gewerkt. Volgens mij heeft hij ook niet heel veel langer trainer geweest. Dus vanaf dag 1 was het echt al echt mooi.
5: Wat maakt hem zo ontzettend goed en zo populair?
9: Een hele fijne man en een hele fijne karakter heeft hij. Hij kan hard zijn, maar hij is ook heel lief. Ja. Tactisch sterk en ik denk dat hij gewoon heel goed kan overbrengen naar ons hoe hij wil spelen.
5: Een groot gemis volgend seizoen?
9: Ja, absoluut. Ja. Helaas wel, maar we moeten er toch weer tegenaan. En je kan het niet altijd blijven bouwen helaas.
5: Veel plezier.
9: Dankjewel.
5: Niels Rossen.
0: Middenvelder van Telstar, natuurlijk ook een belangrijk aandeel gehad in het spel van Telstar. Wil je nog even blijven, Erik-Jan, of zullen we een klein plaatje doen en dan nog even bij je terugkomen?
5: Even kijken, ja, want ik sprak net de stadionspeaker Robert Zand, die het een beetje aan elkaar aan het praten was. Al is hij nu de microfoon wel kwijtgeraakt. Hij gaat van spelen naar spelen.
0: Ja,
5: maar die zei, dat gaat nog niet zo heel lang duren. Ik denk een kwartiertje, 20 minuten, dan is het wel gebeurd. Want hij stuurde niet één verenigde spelers het veld op. Echt de hele selectie ging gelijk het veld op. En ja, we hebben de speech van Korea wel gehad. Het is nu de keepers trainer. Die heeft de microfoon vast. Ik weet niet of je dat op de achtergrond hoort. Hij heeft zijn arm gelegd om de schouders van Kay Tejan. Ik zeg het altijd verkeerd, Kai Tejan. Ja, met een biertje in de hand, dus dan weet je wel ongeveer hoe dat er aan toe gaat. Maar de supporters reageren erop.
0: Ja, we hebben eerder in deze uitzending gehoord dat het leuk is om naar karaoke te luisteren, maar niet om er zelf aan mee te doen.
5: We kunnen wel even naar Kai gaan. Kai, wat gebeurde er nou precies?
9: Ja, ik werd een liedje over me gezongen dat ik doe wat ik wil.
5: Dat je doet wat je wil?
9: Ja. Was het dat vandaan hebben, weet ik niet.
5: Maar je onderging het maar.
9: Ja, ik vind het wel leuk hoor. Leuk nummertje, ja zeker.
5: Je kreeg er nog een dikke kus bij van de keeperstrainer.
9: Ja, klopt, van Ricky. Ja, de gekke goalkeeper trainer. Ja. Leuk hoor.
5: Die zorgt wel voor voldoende sfeer volgens mij, hè?
9: Ja, zeker. In de bus ook al. Na de wedstrijd ook al in de kleedkamer. En doorpakken toch vandaag. Ja, zeker.
5: Hey, hoe beleef jij dat? Want dit is jouw eerste seizoen hier.
9: Ja, hier is mijn eerste.
5: Je wist natuurlijk, je hebt misschien van tv, van beelden heb je meegemaakt, de kampioen of promotiefeestje. Maar dit is nieuw voor jou.
9: Ja, klopt. Dit is nieuw voor mij. Ik had niet verwacht dat hij mij dus zoveel mensen bij elkaar kon brengen. Maar het is echt mooi om te zien natuurlijk. En geniet ervan.
5: Ja. Je hebt al heel wat plekken gespeeld. Dat was het Roemenië of Moldavië? Wat heb je?
9: Moldavië,
5: Frankrijk heb je gespeeld. Ja. Dan nu in Velsen-Zuid. Ja. Vergelijkbaar met iets?
9: Ja, met Duinkerk.
5: Ja, Duinkerk in Frankrijk.
9: Ja. Daar, die fans kwamen ook overal mee naartoe. Ja. Elke stadion waren ze er. Thuiswedstrijden altijd uitverkocht. En ook een geweldig seizoen meegaan.
5: Volgens mij moet je richting de supporters nog even.
9: Ja, zeker.
5: Wordt een lange avond, denk je?
9: Ik denk het wel, ja.
5: Veel plezier.
9: Dankjewel, hè.
0: Erik-Jan Brinkman dus in het stadion van Telstar, waar het groot feest is. Komt een ander berichtje binnen, dat komt uit Alkmaar vandaan. Moet dat er even bij pakken, het is een beetje improviseren vandaag. Maar Max Huiberts is benoemd tot ereburger van de stad Alkmaar en tot lid van verdiensten van AZ. Ook wordt het family home op het trainingscomplex in Weidewormer vernoemd naar Max Huiberts. Dus die heeft ook afscheid genomen vandaag. AZ natuurlijk de beker gepakt. Huiberts gaat beginnen aan een sabbatical, nemen wij aan. Milton, of denk je dat hij toch nog bij Feyenoord opduikt als eenhoorn daar de algemeen directeur wordt? Ik denk het niet, toch?
3: Ik durf voor niemand mijn handen in het vuur te steken. Ook niet voor Max Huiberts, nee.
0: Maar
3: en ook niet in de voetballerij.
0: Als ik zo nadrukkelijk zeg...
3: Nou ja, ik snap wel dat hij na 10 jaar AZ even nu zegt van ik heb er geen zin in. Maar als Feyenoord lonkt naar je en geïnteresseerd is, dan is het wel heel moeilijk om die lokroep af te slaan.
0: Om die trein te laten passeren, om het zo maar te zeggen.
3: En hij was natuurlijk gewoon een 2-1-heid met Robert Eenhoorn bij AZ. En volgens mij ging dat vrij goed. Dus waarom zou hij dat dan niet doen?
0: Dan zou Eenhoorn echt hem moeten overtuigen en zeggen van... hier ligt echt een mooie uitdaging, et cetera.
3: Maar als iemand hem kan overtuigen...
0: Dan is dat Eenhoorn.
3: In ieder geval zoals ik vanaf de buitenkant zie.
0: We gaan het zien.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Het is 14 minuten over 7:30. We gaan nog even terug naar Sportpark Schoneberg. Velsen-Zuid, Telstar blijft in de Eredivisie. Dat kun je toch voor een groot deel op konto schrijven van de trainer Anthony Correa. Erik-Jan, is hier in de buurt?
1: Ja, die staat naast mij, maar die man is ontzettend druk. Want hij is bij de Oosttribune. En maar er zijn wel wat mensen die de Oosttribune hebben verlaten. Maar nog steeds honderden mensen hier. En die willen echt stuk voor stuk allemaal op de foto met Anthony Correa. Hoeveel selfies heb je al gemaakt?
2: Geen idee, man. Het is echt helemaal top dit.
1: Ja, je bent er ook vrij bedreven in.
2: Hè?
1: Je bent er vrij bedreven in.
2: Ja, ja. Kom, we gaan doen alsof we serieus zijn. Nog eentje. Omdat deze samen zo mooi is.
1: Ja.
3: Deze hele rits. De andere
1: kant
3: bij mij.
1: Kan
2: je?
1: Je krijgt een dikke kus.
2: De kinderen.
1: Ja, de kinderen nog erbij.
2: Oh, wacht. Alles even.
1: Ja, hij staat er zo tegen de reclameborden aangeleund. En in dit geval allemaal jonge supporters erachter. Die willen natuurlijk allemaal met hem op de foto. Eerst de moeder was het volgens mij. Die gaf dan een dikke kus op de wang van Anthony Correa. Terwijl hij zelf die telefoon vast heeft.
0: Ik wil wel weten of hij ook ziet zitten, die Correa-tribune daar op Oost.
1: Ja, dit wordt denk ik ongeveer zijn tribune. Hè?
0: Ja, dit is zijn tribune, zeg je dat. Ja. Dit is jouw tribune.
1: Hoe beleef je dit allemaal?
2: Nou, ik ben blij dat je me even loslaat hier, want we zijn, het is zware tijden. Ja, zware tijden. Kijk, moet je kijken. Is toch mooi?
1: Ja, dit is geweldig.
2: Want jullie lieve mensen.
1: Ja. Ja. Maar jij genoot er zelf ook enorm van met je speech.
2: Nee, zeker. Dit is een liefhebbersman.
1: Ja. We stonden niet helemaal goed, maar dat kwam meer vanwege de speaker die wat verder weg stond. Wat waren je belangrijkste boodschappen richting de supporters?
2: Kijk, uiteindelijk hebben we... In dit seizoen hebben we best wel bijzondere dingen gedaan, hè? Maar dat doen we wel samen. Ja. Ik heb hier nu 30 jaar gezeten, dat is mooi. Het is ook wel mooi om het zo af te sluiten.
1: Maar 30 jaar, hè? 30 jaar.
2: Ik weet het. Ik was erbij. Ja. Dus, maar het is mooi om Telstar zo achter te laten, vind ik echt bijzonder. Maar ik besef wel dat we het met z'n allen doen. En de kracht van dit Telstar is dat we met z'n allen dit hebben bereikt. Dan heb ik het over kantoor, heb ik het over staf, heb ik het over spelers. Het idee van voetballen is echt volledig in het team gegroeid. En ja, dat is best wel extreem.
1: Ja, maar je hebt wel echt een enorme verandering aangebracht de afgelopen 2 jaar.
2: Bij die box, want ik hoor je niet zo heel goed.
1: Nee, je hebt wel een enorme verandering aangebracht de afgelopen 2 jaar.
2: Nou ja, we hebben gewoon een groepje verzameld. En met mensen die heel graag voor Telstar wilden strijden. En dat moet ik zeggen, dat is aardig gelukt.
1: Ja.
2: En ik denk dat vorig jaar met Mitch hadden we de ultieme aanvoerder.
1: Fout.
2: Geel. En toen we Mitch verloren, wisten we dit moeten we oplossen. Maar Mitch was uniek. Nu hebben we een groepje aanvoerders gekozen. Waaronder de Ronald, Danny, Jeff. Ja, hoe die Mitch zijn rol hebben overgepakt is echt best wel bijzonder. En als je dan vandaag ziet dat Danny de eerste maakt, Ronald tweede. En als je dan kijkt hoe we dit in de loop der tijd hebben proberen in te vullen. Denk ik, ja, dit is wel gewoon goed nadenken. Samenwerken en dat nog groter maken en steeds groter maken.
1: Ja. Maar wordt toch, ik heb het al een paar keer vaker met je over gehad. Je bent nu een bekende Nederlander bijna, zeker hier natuurlijk in de regio. Je krijgt zoveel complimenten als je vandaag weer kijkt naar het uitvak met jullie supporters. Zo'n geweldig groot spandoek. 14e plek, 37 punten, had niemand gedacht.
2: Ja.
1: En jij ondergaat het allemaal en je blijft wel vrij rustig en nuchter. Maar jouw leven staat op zijn kop.
2: Alles wel vernuchter vanavond.
1: Op dit moment een beetje.
2: Nee, we zijn wel redelijk nuchter, ja. Gewoon in wat we doen. En, het is normaal om hard te werken. Het is normaal om enorm veel gas te geven. Dit is wel bijzonder. Het team geeft alles wat ze kunnen. En als het dan niet lukt, dan is het niet goed genoeg. Toch?
1: Ja.
2: Dan kan je best wel snel vrede mee hebben. Ze hebben echt alles gegeven en het was wel goed genoeg.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja, je geeft niet helemaal antwoord op de vraag, maar besef je wat er allemaal gebeurt zo met jou?
2: Ja, ik zie het, maar dit is, de input is goed en de output uiteindelijk ook. Dus het is best bijzonder, ik zie het wel, ja.
1: Ja.
2: En ik geniet ervan, ik waardeer dit hele gebeuren extreem. Ik waardeer Telstar extreem. En ik geniet er ook al van.
1: Ja.
2: Alleen dit is wel wat we zelf verdiend hebben. Hè. Besef goed wat we hiervoor hebben gedaan. We hebben echt gewerkt, hè. Echt... We hadden zo bij de militairen gekund.
1: En daar was jij de grote aanjager van?
2: Wij als stap waren de grote aanjagers, ja. En ik ben misschien degene die jullie aan de buitenkant zien, maar we hebben echt de boel proberen te motiveren tot in de max. En dat is best wel goed gelukt.
1: Ja. En dan ga je weg.
2: Ja, het is mooier, mooier dan dit kan niet. Ja.
1: Is het dan raar, al die mensen, of het nou Tante Diek is, of zijn deze Telstar fans, ja, de spelers? Ja. Dus...
2: Ja. Het is super raar, maar ik weet wel, dit is het moment.
1: Ja. En waarom merk je dat dan?
2: Dat voel ik gewoon. Ik voel gewoon dat dit het moment is. En, vorig jaar zeiden mensen ook, je moet nu gaan. Dus het was niet het moment. Dat voelde ik niet zo. Moest ik nog dit organiseren. Dat voelde ik. En nu we gewoon op plek 14 in de Eredivisie zijn geëindigd, weet ik, dit is het moment. En een tijdje terug, dat het gebeuren met Utrecht ontstond, wist ik al dat ik op deze trein moest springen. Maar ik wist ook dat ik Telstar zo moest achterlaten, want dat was mijn levensdoel. En, nou ja.
1: Het is allemaal gelukt.
2: Ah, weet je, dat is geen toeval, man. Waar je energie in stopt, krijg je er energie uit. En we hebben er veel in gestopt. En, respect voor de hele staf. Gerrit, Monier, Robert, Ricky, Dirkie, Clay, noem ze allemaal op. Paulus, Bob, Niels die Bunning met zijn fysiek. Niemand weet dat toen Niels en ik met een stukje intensiteit begonnen, dat ik dat deel zei, als het slecht gaat, pakken wij door.
1: Dat is inspanningsfysioloog.
2: Ja, dan moet je erbij blijven. Als het slecht gaat, pakken we door. Natuurlijk gaan de momenten, maar wij hebben echt vanaf dag 1 zijn we door gaan pakken. En nooit gezegd, oké, nu een stapje minder. Dit is zo bijzonder, misschien maak ik dit dan nooit meer mee. Maar dat weet ik niet, want ik heb geen glazen bol.
1: Nee. Je bent nog jong, dan hebben we nog een lange trainingscarrière te gaan. Als allerlaatste, voordat je, val ik je niet meer lastig, de Oosttribune. De Anthony Oosttribune, wat vind je ervan?
2: Nee joh, ben ik veel te nuttig voor je.
1: Ik sprak zelf over een standbeeld van Ronald Koeman vandaag.
2: Ja, Ronald, dat vind ik ook een legend. Hoe hij vandaag die penalty nam, met die druk, vind ik echt uniek. Ja. Vind ik echt respect. Hij kwam naar me toe en ik zag het in zijn ogen. Zei ik, hey, als jij deze wil nemen, moet je het doen, man.
1: Ja. Maar geen tribune voor Anthony Correa voorlopig.
2: Als het aan mij ligt, je maakt herinneringen. Dat hoeft niet hier te staan. Iedereen weet het. Het is meer dan genoeg. We hebben genoten.
1: En niet jij er lek van.
2: Snap je? Jij ook.
1: Dankjewel.
0: Erik-Jan, als je om je heen kijkt, loopt het een beetje af?
1: Ja, het loopt wel een beetje af inderdaad, want de Oosttribune.
0: De Anthony Correa-tribune.
1: Ja, maar hij moet weer terug naar die Oosttribune, want iedereen smeekt om nog een foto met hem. En het is de laatste keer dat hij eigenlijk trainer is, hè, van Telstar. Want na vandaag houdt het op. Dan is hij toch een beetje trainer van Utrecht. Hij loopt nu naar die kant en krijgt een applaus van de supporters. Die zijn overgebleven. Maar ik denk met een minuut of 10, 15 is die wel leeg in het stadion van Telstar.
0: Ja, dat zei Erik-Jan Brinkman. En dan dank ik je hartelijk voor je bijdrage daar vandaan. Beelden zie je natuurlijk uiteraard ook in de app en op onze site. In het liveblog van Milton Pus en Martijn Kramer. Die hebben alles voor je verzameld. En ook morgen in NA Sport op televisie. Nog heel veel aandacht voor de huldiging van Telstar. En ook aandacht voor Volendam, dat nog de play-offs in moet.

0: Ja, met de Brothers Johnson zitten we bijna aan het einde van deze uitzending van NH Sport, die vanmiddag al om 2 uur begon. Morgen is er natuurlijk weer een NH Sport op televisie, met onder meer aandacht voor de basketbalclub Den Helder Suns en voor sprinter Elvis Afrifa. En we zijn in Volendam, dat de wonder likt en zich voorbereidt op de play-offs. We hebben dat graag voor je gedaan. Kijk vooral nog op het live-log op nhsport.nl. Maarten, bedankt voor het schuiven. Milton en Martijn, bedankt voor het maken van het live-log. En het moment van de dag was toch wel de benutte penalty van Ronald Koeman Jr. van Telstar. Fijne avond.
1: Koeman Jr., toch misschien wel de man van het seizoen, kan het feest hier helemaal compleet maken voor Telstar. Daar komt de aanloop en Koeman Jr. scoort. Het shirt gaat uit bij Koeman Jr. Het is de doelman van Telstar die hier de 2-1 maakt. Ja!

0: ben Clari uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
1: Kan niet.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 10:00.
9: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Diligence.
3: Nummer 199.
2: Make it with you.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Come fly with me, let's fly.
5: Het elftal van de week.
3: Nummer 10.
0: Nummer 6.
3: Nummer 2.
2: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

closed, the light is on.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 2:00.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.